0: ja, zoals velen die katholiek werden in die tijd. Ja, die waren stevig fanatiek en daar kwamen er echt vooruit. Dus bij ons kwamen de Karmelieten, de Dominicanen, meneer Pastoor, et cetera, over de vloer. Dus ik ben ook misdienaar geweest. Ik zat op het koor. Zelfs met grote feestdagen was het altijd een grote twijfel van, zit ik boven op het koor? Of zit ik beneden bij de misdienaars? En misschien geeft het wel een beetje aan dat de Dominicanen staan op bekend om dat ze ook wel wat studiematig bezig zijn. Mm-hmm. Dus ook de nodige boekwerken waren er thuis. Dus ik was eigenlijk ook daar een beetje spelenderwijs ook bekend geraakt. Dus op het moment dat ik later mezelf ging ontdekken van wat wil ik nou uiteindelijk met mijn geloof. Want ik heb in die zin nooit echt een geloofscrisis gekend. Alleen ja, wij gingen ter kerke. Op een gegeven moment wel dat we aan het zoeken waren van waar moeten we naar de kerk. Dus daarin was het ook wel van niet alle veranderingen die zeker in die tijd, hè, we praten over de jaren 60, 70, er gebeurde nogal wat. Zijn we zoekende geweest. Ik ben op een gegeven moment zoekende geweest ook in het kloosterleven. Is niet geworden. Ik ben aan het zoeken geweest bij Rolduc, de priesteropleiding. Hele goede contacten aan overgehouden. Ook uitstekende contacten ook met Monsieur Gijzen.
1: Is het ook niet geworden.
0: En toch nog wat paar vrienden gehad. Werd het toen ook niet. En uiteindelijk ben ik dan in de afdeling late roepingen, dat ik dan mijn vrouw ben tegengekomen, waar ik nu ruim 24 jaar zeer tevreden mee getrouwd ben en gelukkig mee ben.
1: Ja.
0: In de tussentijd heeft meneer Philips mij weten te strikken om naar Eindhoven te komen, om daar te gaan werken in het financieel administratieve gebeuren van Philips. Dus dat is eigenlijk mijn eigenlijke achtergrond. Maar daarmee kwam ik ook in een sfeer terecht waar toch ook wel de computers en dat soort zaken opgang gingen doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb altijd wel met een stiekem oog naar computers zitten kijken, maar echt als gebruiker. Omdat ik in het Eindhoven is natuurlijk toch ook wel daar in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Wij zijn van de generatie van de regionale katholieke jongerengroepen.
1: Ja, precies.
0: Dat waren de sublieme momenten om dus met jongeren op weg te gaan en katholiek geloof te zien. Omdat ik nog wat her en der wat vrienden ook in het land had. Met mensen in Groningen contact, met mensen in Venlo contact. En die plekken ook met de jonge groepen opgericht. Tot op een gegeven moment ook. Ik had er net al aangegeven van de boeken. En ik dacht van, er wordt door de kerk heel veel moois geschreven. Concilies, encyclieken. Dus binnen het kader van de jongerengroepen hebben we toen de studiekringen Johannes Paulus opgericht.
1: Ja.
0: Daarmee kwamen wij iedere maand op een zaterdag in Utrecht bij elkaar. Waarbij we echt van kaft tot kaft encyclieken of concilieteksten gingen bestuderen. Met een groepje van 20, 25 man, altijd onder begeleiding van een priester. En dat is een vorm geweest voor die tijd om niet alleen te zeggen van de paus heeft gezegd, maar ook te zeggen van wat heeft hij gezegd?
1: Ja, ja, ja. Ja, het is wel mooi dat je daar aan refereert, want in die tijd, in naam was er misschien nog wel zoiets als een katholieke krant, maar ja, welke zou je daar dan voor moeten aanduiden? Dus er waren ook niet, zeg maar, geëigende media waar langs eigenlijk die informatie naar de gelovigen toe kwam.
0: Dat, maar goed, we praten dan toch wel na 1985, na het pausbezoek. KN was wel opgericht. En met name de Wim Peters, wie kent hem niet. Die dan met een, zoals je altijd zelf zei, met een grote doos sigaren. En vooral een hele grote kan koffie naast hem. Zodra er weer een encycliek uitkwam, ging vertalen. RK Voorlichting uit Leiden. Die dan een mooi boekwerkje van wist te maken. Dus na de leegte die er is geweest en die eigenlijk achtergelaten werd nadat de serie Ecclesia Docens van de Red Hot Toeristen zeg maar in begin jaren 60 opgehouden is. Het katholiek archief werd toen archief van de kerken en bloedde eigenlijk ook dood. Mm-hmm. Dus op dat terrein was er aan de ene kant niks, maar kwam via KN en via RK Voorlichting kwam er dus nog wel wat tevoorschijn. Ook natuurlijk nogmaals even met ere genoemd Monsieur Gijzen, die met zijn stichting Verkondiging dus ook begon om dus de kerkelijke teksten te verspreiden.
1: Ja.
0: En daar zijn wij eigenlijk op ingesprongen van, oké, dat is het verspreiden, maar nu ook nog lezen.
1: Ja. Want je noemt diverse inderdaad plekken en mensen die zich er ook druk om maakten. Want ik denk dat ik het zo wel mag noemen. Hè? Of zorgen om maakten dat dat moois wat uit Rome kwam. Hè? Johannes Paulus II. Veel geproduceerd, veel prachtige dingen geschreven. Dat kwam niet door. En het hart van een aantal mensen, dat leed daar eigenlijk onder. Dus die hebben zich ervoor ingezet. Nou, dan komt dus op een gegeven moment RK Documenten komt, ziet het licht, als ik het nou maar zo mag zeggen. Hoe is dat gegaan? Want je noemde op die studiegroep, nou, wat mensen die in de jaren 80 bezig waren, eind 80, begin 90. Wat is er gebeurd dat er dus dat RK Documenten is ontstaan?
0: Even voor de luisteraars misschien, het fenomeen internet, daar praten we uiteindelijk over, is eigenlijk van hele jonge datum.
1: Ja.
0: We realiseren ons niet van, de radio was er altijd, nou ja, in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond dat pas. Televisie is er altijd. Ja, haha. Eind jaren 50, begin jaren 60 ontwikkelde zich dat pas. Internet is eigenlijk uit de begin jaren 90 pas eigenlijk op gang gekomen.
1: Ja.
0: Op een paar plekken. Roderick van Heugen is misschien een naam die sommigen nog wel kennen. Die was in een hoekje bezig om toch wat te gaan zoeken van wat is nou eigenlijk internet. In het Westland had je Michel Hagen, die nu plebaan is in Rotterdam. Die was met een clubje bezig om wat te doen. En ik was op dat moment penningmeester van de parochie Heilig Hart in Eindhoven. En samen met pastoor Seidel zaten we ook een beetje te kijken van, hier ontstaan dingen die wij als kerk niet zijn. En dan wordt dus ook door iedereen geroepen van, hoe verkeerd. Want inderdaad, dat was ook de wilde tijd, dat op internet dingen te vinden waren die niet leuk waren. Laat ik het even maar op deze manier zeggen.
1: Nog steeds natuurlijk.
0: Maar door velen kwam dan de kritiek van, ja, is niks goeds. Ik zeg, als er niks goeds is te vinden, moet je ook niet klagen dat er niks goeds is.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dus met de pastoor hebben we gezegd van, oké, voor de parochie Heilig Hart zijn we toen ook begonnen om een eerste website in elkaar te timmeren.
1: Ja.
0: Dus dat is jaren 94, 95 is het geweest. Eigenlijk daarmee is het de startpunt voor mijn kant. En eerder, wat ik noemde, Michel Hagen die in het Westland bezig was. En wij kenden elkaar nog van een Rome-reis uit de jaren 80. Zie daar hoe belangrijk het is dat jongeren op vroege leeftijd elkaar in een kerkelijke omgeving ontmoet hebben.
1: Mm-hmm.
0: Op enig moment komt men toch weer elkaar tegen en dan kan het juist versterkend werken.
1: Ja.
0: Ik kwam dus Michel Hagen op internet tegen en ik zeg, Michel, ik ken jou, want we zijn in Rome geweest, et cetera. Hier moeten we iets mee doen. En hij was ook zoiets van, hier moeten we iets doen. En daar zijn we op het feest van het Heilig Hart 1999 bij elkaar gaan zitten in Eindhoven. En we hebben doorgesproken. En dat is de geboorte geweest van Stichting Interkerk.
1: Ja.
0: En wat wilde Stichting Interkerk? 1. Er was net de tijd dat de domeinnamen werden bedacht.
1: Ja.
0: Nog niet zo lang geleden hebben we het dus herinnerd dat 40 jaar geleden pas het zogenaamde .nl domein werd geregistreerd. Dus vanaf dat moment was het mogelijk om een domeinnaam eindigend op .nl te registreren. Maar er waren mensen die dus gewoon het woordenboek pakte en ieder loswoord wat te bedenken was, gingen registreren.
1: Ja.
0: Maar ook die van het christelijk erfgoed.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Maria.nl, ja, die was al helaas vergeven. In dit geval gelukkig toen aan een apotheek, maar dat was nog minder erg. Maar er waren ook typische christelijke domeinnamen die dus al een, letterlijk en figuurlijk in verkeerde handen terecht waren gekomen.
1: Ja, en die daar, als je dat dan zou willen hebben, grof geld natuurlijk, toen al voor ze gingen vragen.
0: Ja. Dus we zijn daarmee begonnen om in ieder geval heel wat domeinnamen te gaan registreren. Ja,
1: Hemelvaart, Maria ten hemelopneming, weet ik wat, allemaal dat soort dingen, toch?
0: Ook. Maar ook, we weten nou niet beter dat rkkerk.nl bij de bisschoppenconferentie thuis hoort. Aartsbisdom.nl hoort bij het Aartsbisdom Utrecht thuis. Die hebben wij destijds
1: allemaal
0: geregistreerd.
1: Ja.
0: En in de loop van de tijd, toen dus de kerk zelf wakker werd, hebben we die overgedragen. Domeinnaamregistratie. Tweede, als je een domeinnaam hebt, kun je dus content, oftewel inhoud, op internet zetten.
1: Ja, ja.
0: Dus we hebben gezegd, maar dat, in die tijd was het peperduur om een websiteje te hebben. En dan zijn wij dus tussen gaan zitten en zeggen van, wij proberen tegen kostprijs parochies en kerken en kerkelijke instellingen en noem maar op, om die dus een website aan te bieden op onze server.
1: Ja.
0: Tegen kostprijs. Dus het was een niet echt een verdienmodel, maar het was wel een model om dus wat geld binnen te halen. Omdat wij domeinnamen hadden en wij een stichting waren, mochten we dat ook die domeinnamen ook verhuren aan parochies.
1: Ja, ja.
0: Want parochies zelf konden toen, het kon eigenlijk wel, maar dan moest je hele moeilijke dingen doen. Maar het was niet al te makkelijk. Je moest tenminste wel toch wel dan eigenlijk stichting zijn. Dan zijn wij ertussen gezeten en wij verhuurden dus die domeinnamen aan de parochies.
1: Ja, ja.
0: Inmiddels zijn die dus ook wel overgedragen. Kortom, in dat concept werkte Stichting Interkerk in het begin. En dat was echt, liep
1: het pionierswerk.
0: Pionierswerk, ja. Maar het liep ook gierend uit de hand. Vanwege dat dus gewoon veel belangstelling was. En dus het op gang begon te komen.
1: Ja.
0: Maar dan heb je natuurlijk ook nog het hoofdstukje content, de inhoud. En op enige wijze, en blijft nog steeds, het is goddelijke voorzienigheid geweest. Kwam pastoor Zijdel naar me toe van, ik heb de catechismus in digitale vorm gekregen.
1: Hij was helemaal verbaasd.
0: Daar moeten we iets mee.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars die het misschien niet helemaal op Netflix hebben. De catechismus van de katholieke kerk is een boekwerk dat in 1983 door paus Johannes Paulus II is gepubliceerd. Omdat de grote nood was van, hoe zit nou onze geloof, kennis in elkaar, waaraan kunnen we het ontlenen? En om daar een basis aan te geven van, de nog oudere luisteraars kennen het fenomeen, de nieuwe catechismus die toen in de jaren 60 in Nederland gepubliceerd werd, waar wat dingen in stonden die niet helemaal volgens de geloofsleer waren. Dat is een katalysator geweest naar heel velen toe van, we hebben de ontwikkeling gehad van het Vaticaans Concilie. Allerlei dingen zijn op de kop komen te staan. En Johannes Paulus heeft in samenspraak uiteraard met heel veel bisschoppen gezegd, hier moet iets aan gedaan worden. Hier moet een basisdocument weer gelegd worden waaraan iedereen zich kan spiegelen. En dat is dus de catechismus van de katholieke kerk geworden. In 83 uitgegeven. Is ook toen een eerste Nederlandse vertaling van gekomen. Netjes in boekwerk uitgekomen. Bij heel veel mensen zie je het nog in de kast staan met zo'n grijze kaft met de rode letters,
1: ja, precies,
0: letters erop.
1: De KKK.
0: En die kregen wij, nogmaals, godsvoorzienigheid, in digitale vorm aangeleverd.
1: Ja.
0: Die zijn wij, stout maar waar, gaan bewerken. Een mooi programmaatje omheen gemaakt en die dus beschikbaar gesteld. Plus dat er was de 83 versie van de catechismus. In 1987 is, nadat vanuit het Vaticaan Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige edities waren ontstaan, daaruit ontwikkelde zich ook het idee van een aantal alinea's is niet zuiver genoeg, helder genoeg geredigeerd. Dus daar is nog een redactieslag overheen gekomen. En in 87 is de definitieve versie gepubliceerd. Nou, wij zijn toen al, eigenstandig samen met Wilma Kruts, die toen bij Rolduc ook latiniste was. Mons Everard de Jong, die heeft er mee geholpen. En met een aantal mensen hebben dus die gewijzigde teksten wel met enige kennis, maar toch niet als een officiële vertaling, er ook in geplaatst. En wie schetst onze verbazing? Op 27 april 2001... was daarmee de eerste website ontstaan die toen nog onder de naam dekkk.nl de lucht in ging, maar die dus vrij snel rkdocumenten.nl is gaan heten.
1: Ja, ja. Leuk om te horen inderdaad hoe dat is gegaan. En ook mooi om te zien hoe, wat je zegt, en de voorzienigheid, maar ook allerlei mensen daaraan hebben meegeholpen toen al. Ik denk dat we even naar muziek gaan luisteren nu. En dan zijn we zo weer hier terug in Aan tafel met, waarin ik in gesprek ben met Joost Verstegen.

0: En weer terug bij je aan tafel met. Ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar rkdocumenten.nl. Nou, we hebben net al gehoord wat toch veel mensen misschien zich niet realiseren. Althans de iets wat jongere mensen, zullen we maar zeggen. Dat internet gewoon eigenlijk nog heel jong is. Nou, jullie zijn echt pioniers geweest met het vastleggen van domeinnamen, het beginnen van het bieden van content op internet van het katholieke geloof in Nederland. Hoe werd dat ontvangen bijvoorbeeld in het begin? Want je, goed, als het gaat over teksten, nou, je hebt het over de catechismus, dat zijn toch officiële teksten. Hoe is dat gegaan of hoe gaat dat nu? Kun je daar iets over vertellen, Joost?
1: Bijna anekdotisch is het wel om achteraf te zeggen van dat de aftrap die wij destijds gedaan hebben met de catechismus op internet te plaatsen, kennelijk wel her en der wat losgemaakt heeft. Want nog geen half jaar later is onder verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie op een website vanuit de oud-katholieke kerk, de Vituskerk uit Hilversum, maar dan de oud-katholieke versie, heeft toen de bisschoppenconferentie haar versie van de catechismus op internet geplaatst.
0: Oké.
1: De mensen die het van het stukje voor de muziek nog vers hebben, ik zei toen van dat wij dus de vertaling hebben aangepast aan de definitieve versie uit 1987. De bisschoppen publiceerden hun versie, de 83 versie.
0: Ja, staat die ook nog steeds ergens op internet? Weet
1: nee,
0: je dat toevallig?
1: Nee, daarin, maar dan sla ik misschien heel veel dingen plat, maar wij bestaan 25 jaar en we hebben heel veel websites zien komen.
0: En
1: zou ze bij zeggen, nog veel meer zien gaan.
0: Ja, zeker.
1: Dus ook de versie van de bisschoppenconferentie is na enige jaar op enige manier verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat was toen wel even een punt van overleg met de bisschoppenconferentie. Van dat ze dus dat vreemd tegenaan zaten te kijken. Dat een lekeninitiatief, en ik denk dat daar natuurlijk een beetje het fundament van het verhaal zit. Uiteindelijk is rkdocumenten.nl een lekeninitiatief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat de bisschoppen zelf kennelijk niet voldoende kennis en kunde in huis hadden om iets op dat terrein te doen, was natuurlijk toch, en zeker natuurlijk ook omdat er misschien te weinig kennis was op het terrein van internet, wat daar en wel niet mogelijk is.
0: Ja.
1: Hebben ze gewoon waarschijnlijk op dat moment er gewoon geen goed antwoord op weten te vinden. In de jaren daarna is het contacten met de bisschoppenconferentie stukken beter geworden en regelmatig ook nog wel dat we om tafel zitten. Alleen ieder met zijn eigenheid erin. Dat zeker voor de meer belangrijkere documenten. En voor de luisteraars, een encycliek of een concilietekst of een apostolische exhortatie, wat de term ook mogen betekenen, maar dat zijn meer zwaarwegende teksten, dat daar dan de bisschoppenconferentie zegt van wij willen daar een geautoriseerde vertaling van hebben, dat we weten dat dat inhoudelijk conform is datgene wat de paus er uiteindelijk mee bedoeld heeft, dat dat er niet een afbreuk aan doet. Maar dat iedere willekeurige homilie of toespraak of desnoods een interviewtje in een vliegtuig, dat heeft geen leerstellige waarde. En dat wij die dan, als het daartoe zinnig is, een vertaling op rkdocumenten plaatsen, hebben we nu ook een afspraak met hun van prima. En prima en twee kanten op. Ene kant, zij zullen daar geen vertaling van produceren. Dus als er al een vertaling komt, dat is in die zin prima. En anderzijds, ze hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gezien die ze kunnen hebben in dat elke documenten ook
0: niet in
1: de vertalingen bewust verkeerde of andere interpretaties.
0: Nee, zeker. Want er is natuurlijk wel een grote groep mensen nodig. Want je hebt het al over content en de catechismus is dan als eerste verschenen. Maar inmiddels, ik weet niet of je cijfers weet van hoeveel documenten er wel staan bij rkdocumenten.
1: Op dit moment naderen we toch ruim de 6000 volledig vertaalde documenten.
0: Zo.
1: En daaronder vallen met name dan de concilieteksten. En dan daar ook wel bijzonder in dat we niet alleen het Tweede Vaticaan

0: die heeft 16 grote documenten opgeleverd. Maar de kerk kent, het Vaticaans Concilie was het 21ste concilie. We zijn nu bezig om een serie te maken van alle kernteksten van concilies. Trente, de vier concilies van Lateranen, van Constantinopel. We hebben vorig jaar Nicea gevierd, 1700 jaar Nicea. We proberen dus van die teksten dus ook de vertaling op elke documenten te hebben. Omdat dat eigenlijk als meest zware teksten, belangwekkende teksten, dat die in ieder geval ook in het Nederlands beschikbaar zijn.
1: Ja, ja.
0: Ja, en zo wordt het een uitdijend heelal, zou ik haar zeggen, van dat de kerk, en dat is eigenlijk ook het mooie, vind ik, van de katholieke kerk. Op welk terrein je dan eigenlijk ook kijkt, techniek, opvoeding, huwelijk en gezin, liturgie, noem een gebied op. De kerk heeft daar best heel wat zinnige dingen over gezegd. En dan is het heel erg handig dat dus die basisdocumenten beschikbaar zijn. Laatst was er ook iemand die een toespraak hield over hoe de staat en de kerk en hoe die dat dan loopt. Ja, dan hebben we Immortari Dei, is een encycliek van Paus Leo XIII uit 1886. Die staat bij ons gelukkig vertaald. En dan kun je dus uit eerste hand van een basisdocument op dat terrein, die is dan beschikbaar.
1: Ja, ja. En het vertalen van, recente dingen, maar dus ook langer geleden. Is dat een vaste groep van mensen die dat doet? Of moeten jullie constant weer op zoek naar nieuwe mensen?
0: Op zoek naar nieuwe mensen. Geen enkele organisatie gaat daar aan voorbij. Dus bij deze gaan een oproep voor zij die zich geroepen voelen om kerkelijke documenten mee te helpen te vertalen. Zij het uit de oorspronkelijke Italiaanse tekst. Want dat is natuurlijk wat op dit moment een beetje mainstream is. Er is een tijd geweest onder Paus Franciscus, omdat hij wat ook meer Spaanstalige achtergrond had. Zijn er ook een aantal teksten geweest die echt vanuit het Spaans te vertalen zou zijn, om daarmee echt dan ook dichtst bij de bron te blijven. Mm-hmm. Dus mensen die op dat terrein vaardig zijn, maar ook die bijvoorbeeld Latijn goed kennen, want dan kunnen we dus oudere teksten, maar die ook best wel heel belangrijk zijn, om die ook toe te voegen. Mm-hmm. Dus bedankt voor het platform bij deze. Dus we kunnen altijd de mensen naar webmaster@rkdocumenten.nl een e-mailtje sturen. Ja. En dan komt het wel voor elkaar.
1: Maar jullie hebben dus een heleboel mensen die kundig zijn om dit te doen.
0: Ja, ja. En daar, vandaar dat ik het eerder ook al noemde, van op zoveel terreinen spreekt de kerk. En zo zie je ook dat sommige mensen zich meer getrokken voelen. Ja. Om, bijvoorbeeld, er zijn mensen die op het filosofische traject, dan is daar eentje die, zo gauw daar iets weer op dat terrein is, komt er iets in de mailbox binnen van, die heeft weer een tekst opgepakt en die kunnen we dan plaatsen. Er zijn mensen die dus wekelijks houdt de paus de woensdagcatecheses, die Radio Maria ook nog wel regelmatig ook dan voorleest. Ja. En op die manier ook naar buiten brengt. Daar zijn ook mensen voor die dat specifiek vertalen. En zo zijn dus op dat terrein diversen die de pen vatten om een vertaling aan te leveren. Ja. Maar er is natuurlijk ook een periode geweest, en dat is natuurlijk ons rijk Roomse leven. De Ecclesia Docens serie staat misschien bij sommige mensen nog wel voor de geest. Dus uit de jaren 30 tot met de jaren 60 zijn dat door de paters Redemptoristen allemaal vertalingen van de toenmalige, met name paus Pius XII, maar ook Pius XI, die vertaald zijn en die we dus gedigitaliseerd hebben en op die manier ook op elke documenten hebben geplaatst.
1: Oké, ja.
0: Dat is dan zeg maar het vertaaltraject. Dan is er daarnaast natuurlijk nog het technische traject. Want natuurlijk ook de hele techniek, het moet ingevoerd worden. De programmatuur om het goed op internet te krijgen, die is ook constant aan veranderingen onderhevig. En dat is dan ook bij de grote aantallen, rond de 6000 documenten, is het verstandig dat de zoekmogelijkheden ook steeds uitgebreider en beter worden. En daar is dan weer het voordeel. En daar, als we kijken van hoe 50 jaar geleden het zoeken mogelijk was versus nu, er komen steeds meer tools in handen om het

0: dat zoeken dus verder te verbeteren.
1: Ja, want dat wou ik inderdaad ook vragen. ERCA-documenten 25 jaar geleden en nu. Daar is ook een ontwikkeling in geweest vanwege ontwikkeling in techniek, in mogelijkheden. Wat zijn de sterke punten of de basispunten van hoe je ERCA-documenten kunt gebruiken?
0: Eén, het is dus een platform, een bibliotheek. In basis is het een bibliotheek. Alleen met een hele mooie kasten waar die boeken in staan. Namelijk, je hebt een hele goede zoekmogelijkheid eroverheen. Dus zoek je op een bepaalde term of zoek je op een bepaalde titel van een document. Daar zijn dus de mogelijkheden om dat na te gaan. Zo zijn er. Ook het Vaticaan heeft dan vanuit haar optiek, Spaans, Italiaans, Engels, de teksten. Maar als teksten alleen. Een pluspunt voor ERCA-documenten is dat je in de documenten zelf, als er verwijzingen zijn naar een andere tekst, we hebben genoemd de catechismus. Nou, wat staat er in de catechismus? Er wordt vaak verwezen. Lumen Gentium van het Vaticaans Concilie heeft gezegd in alinea 22... dan is daarmee niet noodzakelijk dat je weer naar de bibliotheek moet lopen om weer een boek uit de kast te trekken. Nee, je krijgt direct op scherm krijg je dat citaat te zien. En dat, als je het wil, kun je het in de context van die hele Lumen Gentium kun je gaan kijken. Mm-hmm. Ook kun je zien van als je bij wijze van spreken, je bent als pastoor bezig de preek voor te bereiden. En je kijkt bij Johannes hoofdstuk 16 vers 21... Als je op die vers op onze site klikt, zie je aan de rechterkant in welke andere kerkelijke documenten die vers gebruikt is.
1: Ja.
0: Dus als je achtergrond zoekt van deze tekst uit de Bijbel, hoe wordt die in het kerkelijk spreken bijvoorbeeld gebruikt? Om een paar voorbeelden te noemen die dat dan dus echt de sterke punten zijn. En wij als redactie hebben vervolgens gezegd van, omdat wij iedere keer zien van wat er toegevoegd wordt, bijvoorbeeld op het hoofdstuk van medische ethiek,
1: mm-hmm.
0: We voegen ertoe zogenaamde thema's. Dus er is een thema medische ethiek,
1: mm-hmm.
0: En die is opgesplitst in een aantal onderwerpen, abortus, operatie,
1: palliatieve zorg.
0: Het hele palet. En daar, bij die onderwerpen, geven we in ieder geval de kerndocumenten aan waarin je op zoek kunt gaan van, ik wil meer weten bijvoorbeeld over dat
1: ja.
0: onderwerp.
1: Ja.
0: Dus op die manier proberen we ook de mensen die bibliotheek wat makkelijker te laten openen.
1: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk, hoe groter het wordt, zou je kunnen zeggen, hoe moeilijker het wordt om ook als gebruiker door de bomen het bos nog te zien.
0: Ja, en ik was bang dat je meteen ging roepen van, maar tegenwoordig hebben we artificial intelligence, oftewel de kunstmatige intelligentie. Laat Grok of hoe ze ook mogen heten, daar dan maar op los. Ja, je krijgt een antwoord. Maar nog steeds blijft essentieel van dat er ook wel met inzicht en met kerkelijke achtergrond ernaar gekeken wordt. Van niet iedere tekst past zomaar omdat het een typisch woordje in die tekst staat. Dus is dat het antwoord?
1: Nee, precies.
0: Nee, je moet ook dus naar de context kijken.
1: En de bron, zoals je zegt. Hè?
0: Ja.
1: Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat je naar de bronteksten gaat.
0: Dat je ook zo'n artificieel instrument aan antwoord geeft, dat je die kunt checken van waar jij je op baseert, is dat een bron die ik A, erken? Want zeker op het kerkelijke terrein worden soms ook bronnen geraadpleegd, waarvan menigeen binnen het kerkenverband zegt van, dat is geen echte zuivere koek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan moet je daar ook geen conclusies aan verbinden. En dat is denk ik voor de uitdaging, ook voor de kerk, om daar goed antwoord op te kunnen geven. En niet dat wij zeggen van, dat alles wat op bij die thema staat ook 100% aansluit. En het is natuurlijk ook maar een hulpmiddel.
1: Mm-hmm.
0: Het vraagt aan de mensen zelf om zich erin te verdiepen. Maar ik denk dat dat ook de boodschap is die wij überhaupt krijgen. Als Christus tot ons spreekt via de Heilige Schrift. Het is ook niet altijd appeltje eitje van wat bedoelt hij nou? Nee. En ook dan hebben we dus die kerk nodig om te helpen om uitleg erover te geven.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, en die uitleg die is dan in de diverse documenten vastgelegd. En zelfs dan nog, en dan kom ik een beetje toch op de oude stijl terug van die studiekringen die we dan hadden, van gewoon van kaf tot kaf lezen, om dan het in de context te kunnen lezen. En de context van één document, maar ook de context van meerdere documenten.
1: Ja, ja, ja. Een uitdaging, maar wel ja, heel mooi en heel belangrijk, zoals je zegt. Ja. Joost, ik denk dat het mooi is om toch weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan gaan we zo weer even verder.

0: En we zijn weer terug hier in aan tafel met. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen over 25 jaar Erkadocumenten. Nou, we hebben net gehoord, Joost, de bijna ontelbare mogelijkheden die Erkadocumenten biedt, hè, om te struinen in de vele, vele documenten die er zijn, die er ook steeds bij komen. Hè, want ook de, wat je zei, bijvoorbeeld de audiënties van de paus. Jij bent daar dus 25 jaar geleden ingesprongen. wat heeft jou nou toen en nog altijd zo getrokken en ja, dat je er zo voor inzet? Want jij bent, misschien even omschrijven wat jouw functie is binnen die stichting.
1: Lange tijd ben ik penningmeester ook geweest van Stichting Enterkerk. Ik ben nog steeds wel lid van het bestuur van Enterkerk. Na Erkadocumenten ben ik van oudsher de webmaster geweest. Maar webmaster is ook zo'n groot algemeen begrip. Dat is enerzijds dus naar de inhoud kijkend. Andere kant de techniek aansturend. De vragen die binnenkomen. Want er komen best ook regelmatig de nodige vragen binnen van gebruikers. Die of inhoudelijk iets meer willen weten, of die vanwege de website van hoe vind ik op welke manier iets ook nog wat contact leggen. Het aansturen van vrijwilligers, het zoeken van vrijwilligers en ook niet onbelangrijk de fondsenwerving. Want dat is misschien tot nu toe niet echt genoemd, maar wij zijn echt volledig afhankelijk van donaties van de gebruikers. Er wordt altijd gezegd van, oh ja, maar jullie werken toch voor de kerk? Ja, maar de kerk is wat dat betreft met alle ega's bijna buiten beeld. We hebben het echt gewoon van de gebruikers nodig om dus de financiën bij elkaar te krijgen. Want, en dat is ook een fact of life, er zijn kosten.
0: Ja, tuurlijk.
1: De domeinnaam moet geregistreerd worden. Er moet een server moeten draaien. Een stuk van de techniek moet ontwikkeld worden. En dat is leuk om dat als amateur te doen. Maar met een site die inmiddels zo belangrijk geworden is. Want eigenlijk op heel veel plekken kom je iedere keer tegen van, oh ja, dat staat op eigen documenten. Ja. Dus de functie begint steeds belangrijker in die zin te worden. Is het nodig dat je gewoon professionele ondersteuning hebt.
0: Ja. En dat kost inderdaad geld. Ja.
1: En om dat hele pakket aan te sturen, ben ik zeg maar de eindverantwoordelijke. Ja. Maar we hebben nu inmiddels een paar mensen wel gevonden die dus ook wat meer beginnen met het aan te sturen.
0: Okay,
1: en
0: ja.
1: Zoals in alle organisaties, ook daarin vrijwilligers zijn we nog altijd aan het zoeken.
0: Ja. Maar de vraag ook nog even terug. Jij bent erin gedoken 25 jaar geleden. Doet dat dus al die tijd met veel overtuiging, met veel inzet. Maar waarom? Wat is het nou dat het jou persoonlijk zo trekt om dit te doen?
1: Omdat ik een kind ben van de kerk. Ik hou van de kerk. Ik hou uiteraard van Christus. En ik vind het te mooi datgene wat de kerk op dit terrein doet. De kerk doet heel veel dingen. Maar zeg maar op dit terrein. Dat jasje past mij. Mm-hmm. Met veel plezier ben ik er eigenlijk altijd mee bezig. Als ik dus een tekst voorbereid, toegegeven, niet iedere letter lees ik als lezend. Mm-hmm. Maar toch regelmatig dat ik af en toe zelf verwonderd sta van, hey, dat heeft hij mooi gezegd. Of dat je vanuit de liturgie van de zondag al toch al met iets bezig bent. En dan denk van, ik wil toch even kijken van, wat ik net ook al aangaf, Johannes 16, vers 22. Wat staat daar? Hoe gebruikt die kerk die tekst? Die verwondering van dat het katholieke geloof, de katholieke leer, zo fundamenteel goed in elkaar steekt. Dus ik, de verwondering.
0: Ja, en dat is iets wat jou dus nog eigenlijk altijd ook. Daarvoor geef je je tijd. En dat is natuurlijk het eigene van internet. Dat is bedoeld om het aan iedereen te kunnen laten zien.
1: Zeker. En wat ik net aangaf, dat er ook best nog wel wat reacties komen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld de catechesis van Cyrillus van Jeruzalem te publiceren. Dat is die bekende serie catechesis voor doopleerlingen. Iemand kwam daarover van dat hij daar zo zelf ook door gegrepen werd van wat in die teksten stond. En dus vroeg, wanneer komt nou de volgende? Ja, dat vergt even toch wat tijd om het goed voor elkaar te krijgen. Ja. Dus wacht even, maar de volgende komt ook nog, tot we de hele serie compleet hebben. Maar dan merk je van dat het dus het mensen best wel doet. Ik weet van mensen van die hebben op erge documenten, bijvoorbeeld Veritas Splendor, de verschittering van de waarheid gelezen. En die daardoor hun roeping hebben ontdekt.
0: Ja.
1: Dus het is een vehikel die er is. Mm-hmm. En alleen door toeval hoor je van dat het bij heel wat mensen iets teweeg brengt.
0: Ja, ja. Het is een vorm van evangeliseren eigenlijk, hè?
1: Ja, en ook om dus die kerk meer toegankelijk te maken. Want dat is natuurlijk in deze huidige tijd waarin vanuit alle hoeken en gaten van alles en nog wat geroepen wordt, laat er toch ergens een bron zijn, en dat is de kerk, maar laat een bron zijn die dan ook toegankelijk is. Hè? En als de kerkinstituten zelf niet in staat zijn om het op deze manier te brengen, en dat is ook weer het mooie van de kerk, hè? Die staat ook toe, dit soort lekeninitiatieven. Een Radio Maria is uiteindelijk ook natuurlijk in de grond een lekeninitiatief. Ja. Maar is hulp aan het hele kerkelijke leven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, zo willen wij ook vanuit Erke Documenten hulp zijn aan het kerkelijke leven.
0: Ja, ja. En je zei net heel mooi, hè, de verwondering die dan jou kan treffen. Wij zijn inderdaad toch allebei van die generatie, je noemde het al op, die ook de polarisatie heel duidelijk hebben meegemaakt. Heeft het ook jouw geloof, door zo bezig te zijn, of jouw geloofsleven ook op een bepaalde manier vormgegeven of veranderd of beïnvloed? Weet je dat? Kun je dat voor jezelf aangeven?
1: Voor zover het dan op die manier te traceren is, het heeft me bij de kern gehouden.
0: Ja.
1: Ik denk dat daarmee misschien het meest krachtige te zeggen is. Hè? Van alle gekkigheden die er gespeeld hebben. Deels dan ook van ben dan ook wel met Thomas en zo. Thomas van Aquino bezig. Die helpt jou ook een denktrand te ontwikkelen van pel de zaken maar af. Van waar gaat het nu in de kern om? En ik denk dat daarmee met elke documenten, door al die diverse facetten die er zijn, dat ook helpt om, zij het misschien, ja, met 6000 denk ik ook, dat is wel heel veel. Maar het helpt je wel om dat wat af te pellen van wat is nu eigenlijk de werkelijke zaken. En goed, elke document is natuurlijk niet mijn enige deel van mijn leven. Een van mijn andere hobby's over liturgie.
0: Ja.
1: Is ook zo'n kernding die mijn geloofsleven nadrukkelijk ondersteunt. Maar ook het dagdagelijkse omgaan met mijn vrouw. Rozenkrans bidden. Het is een geheel.
0: Ja,
1: alleen,
0: zeker.
1: Als onze lieve Heer dan mij de mogelijkheden heeft gegeven van om aan dit werk een stuk sturing te geven. Ja, het enige wat ik kan doen is op mijn knietjes gaan van lieve Heer, dank. Ja. Maar ik ben maar uw onwaardige dienaar. En het zou misschien vele malen beter en anders hebben gekund.
0: Ja, dit is wat je kunt en wat je aanbiedt, als het ware. Ja. Tot slot, Joost, want de tijd vliegt eigenlijk wel. Wat zie jij als uitdaging of als toekomst of als wens voor RK Documenten?
1: Eigenlijk, een van de belangrijke dingen is dat al die bronnen die er zijn, die mensen in hun geloofsleven kunnen ondersteunen, dat die beschikbaar is, blijft. Dus we zijn echt wel ook naar meer bronnen nog aan het zoeken. En zeker de kerkvaders die geven toch altijd wel een hele belangrijke hulp. Dat is één ding. Tweede, de website zelf kan eigenlijk allemaal nog een stapje beter, meer toegepast. Een van de onderwerpen waar we op dit moment achter de schermen al druk mee bezig zijn, is om te zorgen dat mensen ook aantekeningen kunnen maken, markeringen kunnen maken, dat ze dus hun eigen favoriete teksten kunnen samenstellen. Kortom, het ook echt als een soort studietool kunnen gebruiken. En dat daarmee dus deze website op zijn manier een plekje in het Nederlandse taalgebied. En dan kijk ik dus ook over de grens naar Vlaanderen. Er zijn mensen uit Suriname en uit heel veel delen van de wereld komen bezoekers dat ik denk van, hey, van waar? Ik weet ook dat buitenlanders die dus eigenlijk de Nederlandse taal niet machtig zijn, toch de site gebruik maken vanwege die linken die erin zitten. En daarmee hebben zij een tool, hoeven ze zelf niet meer uit te zoeken. Dus ook dat zijn allemaal dingen. Dus dat internationale aspect zou ook nog een stuk zijn. Ja, ik kan natuurlijk helemaal gaan denken van, het Vaticaan zou er misschien ook profijt van kunnen hebben. Nou, wie weet. Dat daar ook nog iets gaat.
0: Schrijf een briefje, weet je veel.
1: Nou, eind oktober ben ik weer in Rome. Dus dan ik zal eens kijken van welke deur daar misschien dan wel open kan gaan. Maar het gaat niet om van dat.
0: Niet om eigen roem, maar het gaat erom in dit.
1: Het breder brengen van de boodschap van Christus. Want dat is uiteindelijk de kern in het geheel.
0: Ja, zeker. Als slotvraag, Joost, wat is nou voor jouzelf nog een uitdaging eigenlijk?
1: Nou, ja, dat zijn de leuke vragen. Uiteindelijk natuurlijk van, dit moet een doorgang blijven vinden. En de vraagstukken daaromtrent zijn natuurlijk altijd, is het financieel nog steeds te bolwerken? Nou, dat blijft altijd een spanningsveld van of we dus de financiën weer bij elkaar weten te krijgen. Ook qua mankracht. Ook de jeugd moet in deze zin ook opstaan. En hopelijk beschikbaar komen om zich in te werken. En dan uiteindelijk het stokje over te nemen.
0: Ja.
1: Ook ten opzichte van de kerk. Dat de kerk hoeft het niet helemaal te gaan omarmen. En zeker niet daarmee dood te knuffelen. Maar dat hij daarmee eigenlijk ziet dat er tools zijn die zij in hun werkzaamheden en in hun taken kunnen gebruiken.
0: Ja, ja.
1: En als men op dat vlak daar wat meer tot stand weet te komen. En een heel belangrijk ding, de samenwerking.
0: Ja, ja.
1: Ik noem de net dus de bisschopconferentie, maar Radio Maria, IDPTN Lage Landen, KN. Er zijn in het alsmaar krimpende katholieke wereldje nog zoveel loslopende club en clubjes. En als één ding is wat ons altijd bovenaan heeft gestaan, is van, wij willen samenwerken.
0: Ja.
1: Dus ook met de teksten die wij gepubliceerd hebben tot nu toe, is het vaak op basis van contacten met mensen uit verschillende clubjes. Die dus op een gegeven moment zeiden van, wij hebben wat vertalingen.
0: Ja.
1: Hier heb je die. Er is een centrale plek waar het staat.
0: Ja.
1: En het is niet omdat het clubje Erke Documenten het is. Nee, het is omdat het die inbreng is vanuit die verschillende clubjes. En die mogen er ook uit putten.
0: Ja.
1: Er is een tool, technisch gezien, dat mensen op een website, dus ook voor vanuit de catechismus uit de Erke Documenten, op hun eigen website kunnen publiceren. Hoeft ze niet meer zelf te bedenken. En daarmee toch breder de boodschap kunnen verkondigen.
0: Ja.
1: Als we die manier van elkaar omarmen en daarmee juist Christus echt centraal weten te stellen.
0: Ja, ja.
1: En niet het eigen poppetje van het ene clubje of het andere poppetje van het andere clubje. Nee, dat Christus daarmee samen één centrale plek zou kunnen zijn. Dat zou helemaal top zijn.
0: Ja, dat zou helemaal top zijn. Nou, ik vind ook een top antwoord voor het slot van dit programma. En dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. Als mensen bijvoorbeeld contact zouden willen leggen, omdat ze misschien iets willen vragen of iets willen aanbieden, dan is dat dus, je hebt het al een keer opgenoemd, maar zeg het nog een keertje.
1: De e-mailadres zelf is webmaster@rkdocumenten.nl, maar ook op de website zelf staat rechtsbovenin staat er een knopje reactie.
0: Ja.
1: En daarmee is het ook mogelijk om dus de eigen gedachten naar de redactie toe te sturen en een van ons zal dan het oppakken en kijken of het daarmee gedaan kan worden.
0: Ik wens jullie minstens nog een prachtige 25 jaar, maar hopelijk nog veel meer. En nogmaals dank voor jouw komst, Joost.
1: Hartelijk dank.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Een goedemorgen, dat is het natuurlijk altijd. Elke dag is weer een geschonken dag. En elke dag is goed, wat voor tijden en omstandigheden het dan ook mogen zijn. Met Jezus is altijd alles goed. Wel, maar het is niet altijd hetzelfde, dat is zeker. Gunstig, ongunstig, ziek, gezond, regen, zon. En ook werktijd en vakantietijd. Ik heb hier een hele mooi motto staan voor vakantietijd. Het is wel even Engels, maar dat is een prachtige doelstelling voor vakantie. Je zou bijna zeggen, het is in een moderne universele taal een prachtig spiritueel motto voor vakantiedagen. Holidays tijdens holidays. Snapt u? Holidays, heilige dagen tijdens holidays, vakantie. Dus maak van de vakantie een heilige tijd. En dat is ontspanning. Maar dan ook in die ontspanning eigenlijk in de geest van Sabbat. Rust nemen en dan, ja, het eerste gebod is God boven alles beminnen. En dan hebben we in de vakantie er eigenlijk alle tijd toe. Alhoewel, bij werktijd, ons hart kan altijd met God verenigd zijn. Meer aan de oppervlakte, minder, dieper. Maar in het bewustzijn altijd leven in Gods werkelijkheid. En dat is ook de wereld waar we in leven. Ook al is er veel kwaad en is het de mensenwereld, toch is het ook Gods wereld. Hij is heel nabij. Niet alleen om ons heen, voor en achter ons, maar in ons. En in de vakantietijd mooie heilige dagen van te maken. Of zelfs, heel veel geseculariseerde Nederlanders zeggen, nou, in het buitenland ga ik altijd nog wel een kerk in. Dat zou ook mooi zijn als in Nederland altijd alle kerken open waren. Maar in de kerk nog even het heilige proeven. Want nu, dus een mooi idee, dus een heilige vakantie. En laten we maar toch een beetje rondreizen. Ik wil ook heel graag aanbevelen rondreizen door Nederland. Ik had onlangs een prachtige gezinsviering. Dat was in Ede. En we hebben de kinderen naar voren geroepen. En ik vroeg, en jullie gaan op vakantie? Ja, we gaan allemaal op vakantie. Waar gaan jullie heen? Nou, Spanje, Italië, naar België, naar Frankrijk, Duitsland. Is er ook nog iemand die gaat naar Nederland? Ja, want God is overal. En God is zo mooi. En ook in Nederland zijn heel veel mooie dingen. Maar goed, ik ga met u een rondreis maken door Europa.

En Europa ja, is eigenlijk heel uitgebreid. Er is zoveel te zien en mee te maken, te beleven. Maar ik ga dan deze reis maken onder een hele mooie titel. Dus in de geest van holidays tijdens holidays. En de titel van deze reis is In, met, door Maria van de Engelen. Of, laat ik het op zijn Italiaans zeggen, Maria degli Angeli. Maria van de Engelen. Dat klinkt in het Italiaans al heel mooi, hè? Maria degli Angeli. Maar er is ook een hele bijzondere plek in Italië. Maria degli Angeli. Dat ligt namelijk in de vallei aan de voeten van het stadje Assisi. En u weet, Assisi, twee grote heiligen. Franciscus van Assisi, Clara van Assisi. En ja, Franciscus en dan daarbij ook Clara hebben een grote rol in mijn leven gespeeld. Toen ik in Nieuw-Guinea een film van Franciscus leven zag. En daar kwamen dan de momenten van zijn bekering. En ook de bekering van Clara van Assisi kwam in die film naar voren. Bezield door ja, dat heilige, de holy day, holy year, holy life. De heiligheid van God in de schepping. De heilige schepping van God. En Maria degli Angeli is een hele bijzondere plek. Namelijk niet in Assisi zelf. Het is in de vallei. De berg, de Subiaci. Ja, dat is die berg van Assisi. Sebastio, ja, dat is de naam. Die berg kun je omhoog, maar je kunt er ook omlaag komen in het dal. Onderaan het dal heb je dat hele mooie, ja, kleine kapelletje, wat een kloostertje is geworden, juist van Clara. Dat is als het ware het moederhuis van de Clarissen geworden, waar die heilige Clara zo lang heeft geleefd. In verbondenheid met Franciscus, maar haar leven met die zusters in gebed offeren voor de kerk, voor de wereld. Maar iets meer het dal in kom je bij wat nu ook een stadje is geworden, Maria degli Angeli. Want rond een heel klein landelijk kapelletje heeft zich die stad ontwikkeld. Mede door de werkzaamheid en de aanwezigheid van Franciscus. En er staat daar nu in een grotere basiliek die eromheen is gebouwd in de 18e eeuw, is daar een heel klein kapelletje met een mooi icoonfront, maar in de oude stijl met een ronde Romaanse boog. Heel klein kapelletje. En een van de vele kapelletjes in Franciscus' tijd die in ruïne lag en die hij is begonnen op te bouwen. Want hij had in wat ik juist noemde San Damiano, dat kapelletje ook, gezeten, nadenkende, overwegende, hoe moet het met mijn leven, wat wil God? En dat Jezus vanaf het kruis hem toesprak, zijn ogen opende, Franciscus aankeek. Franciscus, repareer mijn kerk. En Franciscus, Heer, wat wil u dat ik doe? Franciscus, repareer mijn kerk. Ja, en hij wist niet beter of hij ging kerkjes restaureren. Onder andere Maria degli Angeli. En dat kerkje, ja, waar ik na mijn priesterwijding kort daarna naartoe ben gegaan om de hele sfeer van ik noem maar het evangelie van Franciscus te beleven. Ook daar en mocht ik de heilige mis doen in dat kleine kapelletje. En dat kleine kapelletje heeft enkele hele belangrijke gebeurtenissen. Namelijk, daar heeft die Clara haar gelofte afgelegd. Als het ware in de handen van Franciscus om ook haar zelf en de vrouwen aan God toe te wijden. En de Clarissen werden de tweede orde van Franciscus. De minderbroeders, altijd minder zijn, kleiner zijn. En Franciscanen noemen we ze, daaruit afgesplitst, maar toch in eenheid de conventuelen van de samenleving. En de Kapucijnen, een kleine variant van spiritualiteit. Maar de Franciscanen, Clarissen en de Franciscaanse leken beweging als de derde orde. Wel nu, het eerste belangrijke feit. Clara heeft daar haar gelofte afgelegd in dat kerkje wat ook wel Portiuncola heet. Portiuncola, simpel, een portie, klein portie.
de Italiaanse naam voor een klein stukje grond. En dat was dus het kleine kapelletje. En dat kleine stukje grond hoorde eigenlijk aan een bestaand Benedictijns klooster in de buurt. Dat is ook nog te bezoeken. Er is nog wat van terug te vinden. En de Benedictijnen hebben dat stukje grond toen gegeven aan Franciscus en zijn orde. En die Portiuncula heeft Franciscus in latere tijd aan God en Maria gevraagd dat daar een bijzondere genade aan zou verbonden worden voor begin augustus. En er komen heel veel mensen Portiuncula, of daar hebben ze in Nederlands een woord van gemaakt, Portiunkelen. Het is een met gebed en alle voorwaarden een volle aflaat op voorspraak van Franciscus en Maria. Wel nu, Portiunkelen en Clara. En ik ga nu een passage lezen uit de Fioretti. Dat is een later ontstaan, vooral legendarische bundel van verhalen. Ook op historie gebaseerd, maar ja, heel biografisch en hagiografisch omschreven van het leven van Franciscus. En het 15e verhaal uit de Fioretti, de bloemetjes. Dat zijn prachtige bloemetjes, prachtige dingen. Bijvoorbeeld over de ware vreugde. Maar hier, hoe Sint Clara met Sint Franciscus zijn medebroeders de maaltijd gebruikten in het kerkje van Maria ter Engelen. Het Maria degli Angeli. Dus het is een, als het ware een soort bedevaartsplaats, een pelgrimsoord van de Franciscanen en Clarissen. En nu ook voor vele anderen om daar een aflaat te verdienen. Om daar de eenvoud van het evangelie te proeven. Want dat is Franciscus en Clara. Het evangelie in lichamelijke gestalte, zichtbare gestalte. Wat ontzettende aantrekkingskracht had op de mensen, omdat het zo ongelooflijk authentiek was. Wel nu, wij gaan nu als geestelijk toerist vanuit het huis of onderweg gaan wij naar Maria degli Angeli aan de voeten van Assisi. En er staat: wanneer Franciscus in Assisi verbleef, bezocht hij dikwijls de heilige Clara en onderrichtte hij haar in hemelse zaken. En ofschoon zij vurig verlangde eens met hem de maaltijd te gebruiken en hem dat dikwijls verzocht, wilde hij haar toch nimmer deze vertroosting schenken. Zijn gezellen echter, die dit verlangen van de heilige Clara kenden, zeiden tot Franciscus: vader, het komt ons voor dat deze strengheid niet strookt met de goddelijke liefde en dat het niet juist is dat uw zuster Clara, een zo heilige en door God beminde maagd, zulk een kleinigheid van een enkele keer met u de maaltijd te gebruiken weigert. En vooral wanneer men bedenkt dat zij door uw prediking de rijkdom en de genietingen van deze wereld heeft vaarwel gezegd. Zelfs als zij u een grotere gunst verzocht, zou u die aan uw geestelijke dochter moeten verlenen. Daarop antwoordde Franciscus: zijn jullie van mening dat ik aan haar verzoek moet voldoen? En zijn gezellen: jazeker, vader, het is goed dat u haar die troost schenkt. Toen zei Franciscus: nu jullie daar zo over denken, denk ik er ook zo over. Maar omdat zij des te meer troost ondervinden, wens ik dat die maaltijd zal plaatsvinden in Sint Maria degli Angeli. Daar zij reeds in lange tijd in volkomen afzondering in San Damiano verblijft, in hun klooster. En het zal haar goed doen het klooster van de heilige Maria van de Engelen opnieuw te zien, daar waar haar hoofdhaar werd afgeknipt en waar zij bruid van Jezus Christus is geworden. Daar zullen wij gezamenlijk de maaltijd gebruiken in de naam van de Heer. Toen aan de bewuste dag was aangebroken, verliet Clara het klooster tezamen met een medezuster en vergezeld van de volgelingen van Franciscus kwam zij aan in Sant Maria degli Angeli. En toen zij heel devoot de heilige maagd Maria had begroet voor het altaar van de moeder Gods, waar zij haar hoofdhaar had geofferd en de sluier had aanvaard, lieten zij haar het klooster zien tot het tijd was voor het middagmaal. En ondertussen liet Franciscus dekken op de naakte grond, zoals dat zijn gewoonte was. Toen het uur voor de maaltijd was aangebroken, ging Franciscus naast Clara zitten
en een van Franciscus' metgezellen naast de gezellin van Clara. En vervolgens zochten ook de andere broeders in alle nederigheid een plaats. En bij het eerste gerecht begon Franciscus zo schoon en verheven en hartverheffend over God te spreken, dat de volheid van Gods genade over hen neerdaalde en alle in hemelse verrukking geraakten. En terwijl zij zo in extase verkeerden, met ogen en handen ten hemel gericht, zagen de mensen van Assisi en van Bettona en van de omliggende dorpen dat Maria degli Angeli en het hele klooster en het hele bos dat toen nog bij het klooster lag in een fel licht baden, alsof de kerk en het klooster en het bos in lichter laaien stonden. En daarom kwamen de mensen van Assisi in grote haast aanlopen om het vuur te blussen, want zij verkeerden in de vaste mening dat alles in brand stond. Maar toen ze bij het klooster aankwamen en zagen dat er niets brandde, gingen ze naar binnen en vonden daar Franciscus en Clara en alle die met hen waren, verzonken in de beschouwing van God en gezeten rond de nederige dis. En zo begrepen zij dat het een hemels en geen aards vuur was dat God op wonderbare wijze had doen verschijnen, ten bewijze en ten teken van het vuur der goddelijke liefde dat in de zielen van die heilige broeders en zusters brandde. Daarop keerde zij weer naar huis, vertroost van hart, gesticht door zoveel heiligheid. En toen Franciscus en Clara en alle anderen na geruime tijd weer tot zichzelf kwamen en zich zeer verkwikt bevonden door geestelijk voedsel, bekommerden zij zich niet meer om lichamelijk voedsel. En zo eindigde dat vrome middagmaal, waarna Clara onder goede geleide weer naar San Damiano terugkeerde. En de zusters verheugden zich zeer toen zij haar weer terugzagen. Dit alles tot lof en eer van Christus. Een prachtige ontmoeting daar bij Maria degli Angeli. Zo'n subliem klein kerkje, die grote basiliek eromheen, een plaats van de volle aflaat. En in de tijd van Franciscus werd dit ook de plek van, ja, onvoorstelbaar, de grote Pinksterconventies. En de Franciscanen, de broeders, de volgelingen van Franciscus, die waren uitgezonden overeenkomstig het evangelie wat ze zelf hadden gehoord toen een keer in dat kleine kerkje van Assisi, wat moeten we in godsnaam doen met al die broeders? Toen ze gehoord hadden dat Jezus zei, gaan jullie 2 aan 2. En Franciscus had ze dus 2 aan 2 overal door heel Europa gestuurd, te beginnen in Italië en overal verder. Tot al spoedig in Afrika, waar er bijvoorbeeld in Marokko martelaren vieren en Antonius van Padua van Lissabon, van Coimbra uit Portugal, Franciscaan werd om ook martelaar te worden en verkondiger werd. Kortom, elk jaar bij het Pinksterfeest, wanneer dan een grote conventie werd gehouden van de Franciscanen, kwamen ze daar samen bij Maria degli Angeli. Dus een grote verzameling, een grote kerk, als ware een soort symbool van de kerk, de grote familie van God, met Pinksteren, bij Maria, met de engelen. Nou, wat is dat voor een prachtige combinatie. Laten we daarvan genieten en laten we luisteren allereerst naar het prachtige zonnelied van Franciscus. En we denken aan de tekst en u hoeft maar naar buiten te kijken wat u ziet. Of het nou de zon is, of de wolken, of vannacht de maan, of u ziet de bloemen van het balkonnetje of van de tuin, of u ziet de mensen, alles is broeder en zuster uit Gods hand. Wat prachtig is dat.

0: prachtige lofprijzing van God in de hele schepping. En dat kun je op vakantie doen, geen zorgen. En dan gewoon genieten, maar bij alle genot God danken voor zijn gaven die hij rechtstreeks geeft via de natuurlijke schepping en indirect via de mensen die de natuurlijke schepping gebruiken voor alle mogelijke vormen van voedsel en drank, van wijn, honing en nectar. En God die de mens gebruikt voor alle wetenschap en kennis. God die de mens gebruikt voor alle kunst. Wat we allemaal tegenkomen, wat we kunnen beleven in een vakantie. We zijn begonnen dus met Franciscus. Ik zou er graag heen gaan weer opnieuw, maar deze zomer niet. Maar Maria degli Angeli, met de spiritualiteit van Franciscus om het evangelie na te leven. Samen met de broeders, met Clara, Maria van de Engelen. Nu, de engelen en Maria. Laten we beginnen met Maria. Een heel bijzonder artikel wat ik heb gevonden in Katholiek Nieuwsblad. En nou, laten we dat maar nemen. Want het gaat over Maria en de engelen. En ja, Maria gaat eigenlijk ook altijd met ons mee. Want Maria is altijd bij Jezus. Waar Jezus is, is zij ook. We zien haar misschien niet altijd, maar ze is er. Zo zal God ook niet zien. Er zijn mensen die zeggen, ja, God geloof ik helemaal niet in, is er helemaal niet. En ze zien alles, ze zien kunst, wetenschap, natuur. Ze zien alles wat bestaat, maar ze zien God niet. Maar wij kijken met geestelijk oog en we zien dan de straling, de aura rond alles wat bestaat. En wat mooi is, wat goed en waar is. En zo gaan wij op vakantie, holidays, tijdens de holidays. Maria degli Angeli. We gaan nu op zoek naar Maria, waar ik hier, dit althans, ook niet naartoe ga. Ik kom Maria in mijn vakantie dadelijk wel tegen, maar niet hier. Dit is een heel bijzonder verhaal, want het gaat over twee werkelijkheden. Nou, die ik helemaal niet in combinatie zag. En luistert u maar. Maar zo komen we Maria overal tegen. Ik zei al, waar Jezus is. En Jezus is overal, gaat met ons mee. Wij gaan met hem mee. En als Jezus er is, is Maria er ook. En de hele hemel is met Jezus. En Maria zien we dus praktisch ook in de menselijke geschiedenis. In eigenlijk alle landen van de wereld. Er is geen land waar niet een groot Maria-heiligdom is. Of in landen met grote Maria-kathedralen. Zelfs in Nederland, de grote protestantse kerk van het protestantisme. De grote kerk van Dordrecht is een Onze Lieve Vrouwenkerk. Wel nu, hier staat mooi artikel, verbazend. Mogelijke zaligverklaring voor een Belgische zuster die Maria zag in Amerikaans niemandsland. Nou, dat is toch al een verbazingwekkende combinatie. Een Belgische zuster in een Amerikaans niemandsland. Nou, we gaan maar even het verhaal horen en denken, ja, Maria, kom je overal tegen. En als u op reis gaat, of u nou in Nederland blijft, ga maar in de buurt. U vindt wel een Maria-kapelletje of een Maria-kerk en al die monumenten, beelden, die verwijzen allemaal naar Jezus. Met Maria naar Jezus. En we gaan nu met Maria naar Amerika, samen ook met die Belgische zuster. Het verhaal gaat al dus. In 1859 verscheen Maria tot drie keer toe aan de Belgische immigranten Adèle Brise. Nooit van gehoord, Adèle Brise. En zij, Maria verscheen in de wildernis van Wisconsin. De Amerikaanse bisschoppen hebben nu groen licht gegeven voor een zaligverklaringsproces. David Ricken, bisschop van Green Bay in de Verenigde Staten, presenteerde het voorstel voor de zaligverklaring van Brise tijdens de voorjaarsvergadering van de Amerikaanse bisschoppenconferentie van 12 tot 14 juni. De Maria-verschijningen van Brise werden in 2010 als eerste en vooralsnog enige in de Verenigde Staten. Dat is heel bijzonder, de eerste en tot dusver de enige verschijning van Maria in dat hele grote, supergrote land, werd door bisschop Ricken als geloofwaardig bestempeld. Het deugdzame leven en de heiligheid van Adelle zijn nog steeds relevant voor de mensen van vandaag, zei bisschop Ricken op 14 juni. En hij prees haar heldhaftige gehoorzaamheid en grote geloofsdaden en noemde haar een rolmodel voor de hedendaagse catechese en nieuwe evangelisatie. Het voorstel van bisschop Ricken werd unaniem aangenomen door de Amerikaanse bisschoppen, waardoor het dossier nu naar Rome kan. Brize was 28 toen de verschijningen plaatsvonden, en dat was in 1859. Dat was de tijd nog van de grote spanningen tussen Noord- en Zuid-Amerika rond de slavernij. Er een oorlog over geweest, over de slavernij afschaffen of niet afschaffen. En we weten nog de slavernij tot in onze tijd. En Maria verschijnt altijd op bijzondere momenten en bijzondere plekken. En nou, we kunnen het verbinden met die grote strijd van toen en de strijd die er nog steeds is. Wel nu, Brize was 28 jaar, 1859, toen de verschijningen plaatsvonden in de buurt van Green Bay, in het noorden van het land, in staat Wisconsin. De eerste vond plaats terwijl ze naar een molen liep om graan te malen. De laatste twee vonden plaats een paar dagen later, terwijl ze van en naar de zondagsmis liep. Volgens historische verslagen zei de moeder God niets tijdens de eerste twee ontmoetingen. En Brize vroeg zich af of de in oogverblindend wit geklede vrouw een geest was. Maar bij de derde ontmoeting, nadat ze advies had gevraagd aan een priester, viel ze op haar knieën en vroeg: in godsnaam, wie bent u? Wat wilt u van mij? De dame, in het wit, schijnend, stralend wit, identificeerde zichzelf als de koningin van de hemel, die bidt voor de bekering van de zondaars, en ik wil dat jij hetzelfde doet. Haar verzoek aan Brize was dus tweeledig: biecht en ga ter communie voor de bekering van de zondaars. En verzamel de kinderen in dit wilde land en leer wat ze moeten weten voor hun verlossing. Leer ze de catechismus, hoe ze een kruisteken moeten slaan en hoe ze de sacramenten moeten benaderen. Wel, dat zijn de basispunten van de catechese, of de sacramenten, het kruisteken, waar het teken van het kruis van de verlossing en de heilige drie-eenheid worden gebeden en als het ware onszelf toegeëigend. En laten we dat leren, bijzonder aan de kinderen. En denk bijzonder aan deze twee centrale sacramenten, het biecht, om de zonde te belijden en de vergeving te ontvangen en de communie te ontvangen tot vereniging met Jezus. En bijzonder met als doel voor de bekering van de zondaars, van de anderen. Dus zelf helemaal weer met God verenigd worden, het kwade eruit en Jezus erin. En dat te doen ten bate van de zondaars. Dat ook zij zich mogen bekeren. Tot hun verlossing, tot hun bevrijding, tot hun vreugde. Want dat wil God zo graag, de vergeving en de vreugde geven. Wel nu, toen Brize dit gehoord had, deed ze wat haar was opgedragen. Toen ze in de tijd nog in België woonde, had ze Maria beloofd dat ze als religieuze zuster onderwijzeres zou worden. Maar ze wist niet goed hoe ze die belofte moest vervullen nadat ze met haar familie naar Amerika was geëmigreerd. Maar na de verschijningen besloot zij de kinderen les te gaan geven. Uiteindelijk sloten andere vrouwen zich bij haar aan en bouwden de katholieken in het gebied een klooster, een school en een grotere kapel. Uiteindelijk groeide de plek uit tot een nationaal heiligdom dat nog altijd veel reizigers en pelgrims trekt. 12 jaar na de verschijningen, op 8 oktober 1971, brak een grote bosbrand uit in het noordoosten van Wisconsin. waarbij maar liefst 2400 mensen omkwamen en 1,2 miljoen hectare in vlammen opging. Wat een ramp. De mensen in de regio vluchtten naar de kapel waar Brize en haar metgezellen aan het bidden waren. En ze baden de hele nacht door. En ze hieven een Mariabeeld in de tegenovergestelde richting van de rook en de vlammen. Uiteindelijk kwam de regen en doofde het vuur. Het klooster, de school, de kapel en het omliggende terrein van 5 hectare... dat aan Maria was toegewijd, die werden gered. En al het andere in de wijde omtrek was verwoest, verbrand. Een plaatselijke priester schreef destijds dat de gebouwen van het heiligdom schitterden als smaragden, eilanden in een zee van as. Brize en haar medezusters bleven catechisatie geven en inspireerden het geloof van de katholieken in de omgeving. Brize stierf op 5 juli 1896 en ligt begraven bij de kapel van het heiligdom. Wat een wonderlijke geschiedenis, helemaal nieuw voor mij. Maria verschijnt in Amerika, eigenlijk een hele gewone opdracht die zo gewoon kerkelijk is, het geloof door te geven, om de catechismus te leren, dus de verklaring te geven, maar vooral de sacramenten te beleven van boete en vergeving en van de communie, van de eenwording. Ja, en dat overdragen. Goh, wat bijzonder. Nou, voor de mensen die naar Amerika gaan, gaat u naar Wisconsin. En komt u daar niet in een ander land? Nou, zoek altijd Maria Bedevaartplaats op. En steek een kaarsje op voor welke intentie dan ook. Maar vooral voor deze intentie, voor de bekering van de zondaars. En nou, daar mag ik aan toevoegen voor de omkeer van mensen die het geluk zoeken, die licht zoeken, die rust zoeken. Nou, al deze termen die, die iedereen snapt, die ook als het ware heel populair zijn in de New Age, waar God eigenlijk niet genoemd wordt, maar die energiebegrippen rust, geluk, eenheid, energie. Nou, maar dat is allemaal van God. Maar dat krijgt een gezicht in Jezus, een gezicht in God zelf. Dat is de volkomen verlossing en geluk van de mens. Nou, waar u ook komt, ga dan naar zo'n kerk, steek een kaarsje op voor de omgeving daar. Dat deed Brize ook. Bidden voor de omgeving, catechese aan de omgeving. Maar ik heb een speciale vraag. Als u dan een kaarsje gaat opsteken en bidt bij Maria, gaat u alsjeblieft ook naar het tabernakel toe, want dat is de zoon van Maria, dat is Jezus. Maria wijst naar haar zoon. Vergeet niet naar het tabernakel te gaan. Dat is degene die past bij die door Maria aanbevolen sacramenten, biecht en communie. Ja, dat verwijst zij, dat doet zij niet. Nee, ze verwijst naar Jezus. Want nu, we willen dankbaar zijn voor het verhaal dat verschenen is. En dankbaar zijn voor deze zuster. En en bidden voor alle toeristen, vakantiegangers, dat waar ook, dat ze een kerk binnengaan bij Maria en het tabernakel en zelf ook even zich in het paradijs mogen voelen. Dat is toch wel heel prachtig. Nou, laten we nu weer naar de muziek gaan. Dan gaan we ook op reis. En ook weer een mooi voorbeeld. We gaan even niet naar Amerika. We gaan niet naar Thailand. We gaan niet naar de safari in Zuid-Afrika. En we gaan niet naar Patagonië in Argentinië. Nee hoor, we gaan blijven gewoon in Nederland. We gaan naar Maastricht. Ja, en wie maakt er feest, muzikaal feest voor het volk? Ja, dat is André Rieu. En hij heeft daar geweldige zangers bij. En nou, wij gaan dat horen. Ave Maria vanaf het Vrijthof in Maastricht.
1: Van Frans Schubert.
0: Oh, nou,
1: het Ave Maria.
0: Schubert.
1: En ze zingen werkelijk wie een engel. Geef er een enorm applaus uit Australië, Marussia.

ongetwijfeld bent u ook geroerd. Zo tijdens deze muziek kwam in beeld af en toe een close-up van mensen uit het publiek. Je ziet de tranen. Je ziet de tranen in de ogen. En je ziet paren het hoofd bij elkaar leggen op de schouder. De liefde van Maria, de liefde van God. Dat is de doelstelling voor de vakantie. Dat is de mogelijkheid voor de vakantie. Zoek die plekken waar je die tranen kunt beleven van Gods liefdevolle nabijheid. Maria's nabijheid. Ja, Maria dell'Angeli, daar begonnen we in Italië. Bij Monte Sebastio, bij Assisi, in het dal. De plaats van Franciscus en Clara, van de Pinksterconventies van de Franciscanen. En we zijn nu geweest bij Maria in Amerika en Maria overal. En van Maria gaan we naar Maria dell'Angeli, naar de engelen. En als het net ging over de Maria en de liefde en die echtparen die elkaar aankijken met de tranen in de ogen, zachtjes, het hoofd op elkaars schouder. Dan dit volgende bijzondere verhaal uit een tijdschriftje van de Heilige Engel. We gaan naar de engelen. En op een hele bijzondere manier komt een engel tussen beiden. Iemand van het engelenwerk uit Verenigde Staten. Dus we gaan even vanuit Verenigde Staten, Wisconsin, komen we nou hier een verhaal. Die schrijft: 45 jaar geleden had ik een ervaring waarin ik hoorbaar de stem van mijn eigen engelbewaarder hoorde. Volkomen onverwacht vroeg de engel mij iets te doen, terwijl ik me juist voorbereidde op mijn eindexamen aan de zomerinstituut waar ik Chinees studeerde. Omdat de examens erg zwaar waren, had ik veel stress en ik was alleen in een taallaboratorium toen ik plotseling uit mezelf zei: God, help mij. Op dat moment hoorde ik als een antwoord een stem die zo duidelijk en helder was alsof er iemand naast mij stond. Maar ik was alleen in een cel die niet groter was dan een kast en de stem zei: ga naar de koffiehoek, je zult een meisje ontmoeten en alles komt goed. Nou, wat was dat? Ik had mijn geloof in dit tijd een beetje verloren, maar ik volgde de aanwijzingen op. Er stonden een paar meisjes in de rij voor de koffie. Ik zei ze gedag, meer ook niet. Mijn huisgenoot zat aan een tafel, dus ik ging zitten en stak mijn pijp aan. Ik begon te denken dat ik gek was geworden, te gewoon te wachten op, ja, op wat. Toen ik een meisje de zaal zag inkomen en ik mijn ogen op haar vestigde, ze liep naar onze tafel en vroeg: heb je een vuurtje? Het voelde alsof ik in een film zat. Een vuurtje. Elke student die deelnam aan dit zomerinstituut, dat verschillende afdelingen voor verschillende talen had, verplichtte zich om tijdens de duur van het programma alleen die taal te spreken die hij of zij studeerde. Ik antwoordde het meisje dus in het Chinees, omdat ik Chinees studeerde. En zij sprak mij in het Frans toe, omdat zij Frans studeerde. Het was goed dat ik toevallig Frans had gestudeerd, terwijl zij toevallig enige tijd in Hongkong had gewoond en Chinees had geleerd. Zo gingen we de rest van de avond door met onze tweetalige conversatie in het Chinees en het Frans. En zo deden wij de belofte van het taalprogramma. Dat was 45 jaar geleden. Dit jaar vieren wij de 39ste verjaardag van ons huwelijk en de 45ste verjaardag van onze eerste ontmoeting met onze 6 volwassen kinderen nu. Later vertelde mijn vrouw dat ze naar mijn tafel toe was gekomen omdat ik de enige in de zaal was die rookte. Ja, het lag dus helemaal niet aan mijn knappe uiterlijk en mijn uitstraling. Maar gewoon, ik zat een pijp te roken. Dat hield mij wel om nederig te worden. Kortom, ik beken dus hier dat ik mijn huwelijk te danken heb aan de aanwijzingen van mijn engelbewaarder. Nou,
Hoe kun je zo'n verhaal bedenken? Maar het is gebeurd. Een verhaal van iemand uit het Engelwerk, Opus Angelorum. En ja, dat is een bijzondere beweging, weer een bijzondere spiritualiteit, maar een deel van het katholieke geloof, van ouds, het geloof van de Bijbel. Maria heeft een grote plaats en de engelen ook in het grote bestel van God. De Bijbel is een samenvoering van allerlei verhalen. Het een wordt meer, het ander wordt minder vermeld. Maar nadenkende, alles kan zo op zijn plaats komen. En Maria en de engelen. Dat is trouwens vrij populair tegenwoordig, engelen. Maar met engelen, ja, met engelen, dan kun je een beetje twee kanten op in de huidige tijd. En dat doen mensen ook. Er zijn heel veel mensen die hebben het wel over engelen. Er zijn liederen van engelen. En engelen worden wat makkelijker geaccepteerd. Want ja, ze zijn als het ware toch niet God zelf. Nee, ze zijn God zelf niet. Maar dan daarmee ook niet zo alles, zeg maar, eisend. En noem het maar even de New Age, de nieuwe tijd van allerlei krachten en energieën die er zijn. En die zijn er ook, die komen allemaal van God. Ja, die komen van God dus. Maar ja, een engel, het licht van de engelen, maar daar kun je wat makkelijker mee dealen. Maar God, ja, die stelt zijn vraag, zijn uitdaging, kom en volg mij. Dus de christelijke versie van engelen is niet alleen zomaar een mooie, aantrekkelijke kracht van licht en straling en voldoening. En dat is het ook wel, maar er is meer. In onze christelijke visie is er meer. En dat is in deze beweging die ontstaan is door een vrouw, een moeder die ja, van jongs af aan beelden had van engelen en engelenvisioenen zag en engelen heeft horen spreken en het heeft opgeschreven en mensen bij elkaar heeft gebracht. Mannen bij een orde, tot een orde heeft gebracht. Een nieuwe orde en vrouwen tot een nieuwe congregatie gebracht met de bijzondere spiritualiteit van de engelen en tegelijk het kruis. Want dat hoort bij het christelijk denken. Niet alleen die lieve engelen, die stralende engelen, die witte engelen, gouden gekroonde engelen. Nee, de engelen ook die het kruis vasthouden. Die komen helpen, inderdaad, in Hof van de Olijven, in Gethsemane. En dat in dienst van God. De engelen zijn niet alleen zomaar geestelijke vrienden. Zij zijn middelaren tussen God en de mens. Dus deze vier punten, hier mooi omschreven, zijn essentieel voor ons christelijke denken vanuit de volle openbaring. Engelen zijn dienaren. Zij dienen de mensen, ja, maar zij dienen ook God. En dat kennen we, God beminnen boven alles en dan de medemens beminnen. De engelen dienen God boven alles en in opdracht dienen zij ook ons, om ons bij God te brengen. En de engelen dalen af van de hoogte, de hemel, in de diepte van de zondige mens. Net als Jezus afdaalt van de hemel naar de zondige werkelijkheid om ons terug te brengen bij God. De engelen zijn dus dienaren van God. Ten tweede, de engelen zijn boodschappers van God. Ze zijn niet zelfstandige machten. Ze zijn boodschappers van God. Zoals dat onuitsprekelijke, ja, we spreken het vaak uit, maar bijna ongelofelijke, maar we geloven het verhaal van de engel Gabriel die de boodschap brengt aan Maria. Ten derde, de engelen laten niet alleen hun schoonheid zien, hun grootheid zien, hun wijsheid zien en horen, maar de engelen zijn aanbidders van God. Engelen zijn aanbidders van God. En proberen ons ook tot aanbidding te brengen. Dus dat kunnen we in de vakantie dus heel mooi doen. Als we de wolken voorbij zien vliegen. Dan kunnen we vanuit die wolken, van door de wolken heen, denken aan de engelen die overal om ons heen zijn. Maar ons willen brengen tot de aanbidding van God in zijn schepping, in de mens en in Gods heerlijkheid. En ten vierde, ja, die engelen zijn ook strijders.
waarbij we bijzonder denken aan de engel Michael, maar ook alle anderen. Ze strijden, bijzonder ook onze engelbewaarders. Zij helpen ons strijden tegen alle bekoringen. Wel nu, dit is de positie van de engelen en ons en engelen. We denken dus aan die hele mooie werkelijkheid. Santa Maria degli Angeli. Ja, en twee van de heiligen die bijzonder erin hebben geleefd, hebben we dus gezien, Franciscus en Clara. Maria toegewijd met de engelen, maar om Jezus te volgen op weg naar de Vader. Om nog iets te zeggen van deze vrouw, moeder Gabrielle Bitterlich, die getrouwd is, 3 kinderen heeft gekregen, maar haar hele leven heeft toegewijd aan het werk van de engelen om de mensen bewust te maken, weer bewust, zo in de christelijke zin, dat de engelen deel zijn van Gods schepping en meewerken met ons leven op weg naar God toe. Enkele feiten uit haar leven. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik namelijk in de vakantie, die spoedig gaat gebeuren, dat mijn eerste plek is in de Alpen, de prachtige Alpen, de bergen, de heilige bergen. Maar daar in Oostenrijk, in een klooster in het Inntaaldal van de Inn. En daar is een klooster van de Congregatie van het Heilig Kruis, met bijzondere toewijding aan de engelen. En daar in dat klooster, daar is de kamer waar deze vrouw, toen haar man was overleden, een dochter ver weg was en in dit werk ging en schilderde, en een zoon priester was geworden, zij dus vrij was als weduwe, is zij daar, dat klooster waar ik dadelijk weer een priesterretrette zal doen, daar heeft zij verbleven, geschreven en aansporingen heeft gegeven voor de oord en de congregatie om God toe te wijden. Want nu enkele jaartallen uit die geschiedenis is 1950, toen schreef Gabrielle Bitterlich, die altijd genoemd wordt moeder Gabrielle, aangezet door de engel om een toewijding te schrijven, een toewijding aan alle engelen. En daarna ook een toewijding en een belofte aan de engelbewaarder. Want nu, een paar jaar geleden, heb ik in dat klooster de retraite gevolgd, de overweging, de positie en de betekenis van de engelen, wat ik nu heb kort samengevat, om dan ook een toewijding te doen samen met enkele andere priesters uit Duits sprekende landen. 1950 dus, de toewijding aan heilige engelen en de engelbewaarder. In 1950 ook manifesteerde de Heer zijn plan voor een religieuze orde. En eerst was het tegenstand en verzet, maar na de hand ook in overleg met het Vaticaan is er dus een plan gekomen voor de stichting van een orde. En in feite, interessant is, ze hebben nu de naam van het Heilig Kruis gekregen, met toewijding aan de engelen. Maar het is eigenlijk een kloosterregel waarin Antonius van Coimbra, Antonius van Padua, nog heeft geleefd. En de orde was in feite uitgestorven, maar de regel bestond nog en die is weer tot leven gewekt. Dus vanuit 1950... de opbouw van de orde van de engelen, de orde van het kruis. Dat is 1950. En die bijzondere kruisverering, die engelen leiden niet alleen naar prachtige hemelse sferen, maar de engelen begeleiden ons ook op de kruisweg. En die Gabrielle heeft ongeveer 200 kruiswegvieringen geschreven. In 1961 heeft zij de broederschap gesticht, de broederschap van de heilige engelbewaarders. En het vierde proces was toen haar zoon Hans Jurk tot priester was gewijd. In 1955 haar dochter Roswitha, weduwe, naar Brazilië is verhuisd en daar geschilderd heeft, maar ook schilderingen in dat klooster van Oostenrijk, de Petersbergklooster. Toen in 1961 haar man was overleden. En in 1971 haar zoon Wolfram, wetenschapper, was overleden. Toen is zij als het ware dat klooster ingetreden. In 1965 werd toen het kasteel Sint-Petersberg in Tirol aangekocht en tot basis gemaakt van deze orde van het engelenwerk
en van het kruis van Jezus. En dan ga ik priestergetretten doen. Want nu, zo hebben we vandaag Assisi, Franciscus, Maria degli Angeli, die bijzondere plek van Franciscus en Clara. We hebben Maria meegemaakt, ja, heel bijzonder, verrassend in Wisconsin, Amerika. En voor de overdracht van het geloof en de overdracht van de geloofsleer. En nu zijn we geëindigd met de engelen die helemaal in het verlossingswerk zijn inbegrepen. Het verlossingswerk door Christus. En dit bijzondere instrument van die orde en die congregatie. Van de paters de orde, van de zusters de congregatie. En zo gaan we de komende holidays tot holy days maken. En dan gaan we nu luisteren naar muziek, Maria. En we zouden kunnen luisteren, ik zie dat even niet. Dat is prachtig, dat kunt u zelf opzoeken. Salve Regina. En dan gezongen door de monniken van Einsiedeln. Een heel oud klooster, nog bestaand, nog in functie, waar ze dit hebben gecomponeerd, wat ik eenmaal in Zwitserland heb gehoord. Want mijn route van vakantie gaat via Oostenrijk naar Zwitserland en weer terug door Parijs naar Nederland. En in Parijs hopelijk de prachtige kapel van Rudi Bak van de Wonderdadige Medaille. Laten we nu luisteren naar, ja, hier heb ik het koor van de kathedraal van Einsiedeln, die dat prachtige Salve Regina, Maria Koningin. En wij bidden dan nu bijzonder Maria Koningin van de Vrede, Koningin van de Engelen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Middag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
2: Ja, hallo beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kinderkategorie Vrienden voor het Leven. Ja, het is een groot feest om hier op woensdagmiddag altijd te zijn. En ik zie toch elke week weer andere gezichten. Ja, er zijn natuurlijk een paar hele bekende kinderen die we elke week horen en zien. Hè. Leila is er vandaag weer bij, en Nicholas is er weer bij, en Maximilian die is er weer bij, die is ook al een paar keer geweest. En Ples is er natuurlijk weer bij. Maar er is vandaag ook iemand bij, die hebben we al wel eens een keer eerder gezien, maar nog niet zo heel vaak. En hij steekt al zijn vinger hoog op, want Noah is er ook bij. Hallo Noah. Hallo Noah, kom eens even staan. Kom eens even bij de microfoon staan. Zeg eens even hallo tegen de luisteraars thuis.
3: Hallo.
2: Heel goed, hallo. Wat leuk dat jij er bent, Noah.
3: Ja.
2: Ja, heb je er een beetje zin in?
3: Ja.
2: Ja, heel veel zelfs? Noah, heel veel?
3: Ja.
2: Heel veel zelfs, nou, superleuk. Noah, prachtig dat je er ook bij bent. Ja, jongens, we gaan vandaag natuurlijk weer over allerlei mooie dingen spreken. En voordat we dat doen, ben ik benieuwd, hebben jullie nog zelf iets meegemaakt waarvan je zegt, dat is wel eens goed om even tegen de luisteraars te vertellen? Maxi, heb jij misschien iets meegemaakt deze week? Of was het een hele gewone week? Soms heb je ook hele gewone week, hè? Was een gewone week. Noah heeft wel iets meegemaakt. Kom eens even bij de microfoon staan. Vertel het eens even. Wat heb jij meegemaakt?
3: Ik heb mijn boodschappenbus meegenomen.
2: Heb je je boodschappenbus meegenomen?
3: Ja.
2: En wat is dat dan, een boodschappenbus?
3: Ja, die brengt hun spelletjes naar huis toe.
2: Oh, en die heb je meegenomen hier naar de studio?
3: Ja.
2: Met boodschappen of zonder boodschappen?
3: Zonder boodschappen.
2: Oh, zonder boodschappen. Dus we kunnen nog niet gaan uitpakken dadelijk. Hey, en Noah, je had vandaag...
3: Ik ga naar school toe.
2: Ja, je had vandaag jouw allereerste schooldag, hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Mijn basisschool.
2: Op de basisschool?
3: Ja.
2: Ben je al zo'n grote jongen dat je naar de basisschool gaat? Jongen, dat is toch wel heel, heel mooi nieuws, ja.
3: Ja.
2: Noah, vandaag de eerste. En hoe was het op de eerste schooldag, Noah?
3: Heel leuk.
2: Heel leuk, ja? Ja. Heb je ook leuke kinderen in de klas?
3: Ja.
2: En heb je ook een leuke juf?
3: Ja.
2: Oké, nou mooi hoor. Bles, die steekt ook nog de vinger op. Die wil graag ook even iets vertellen. Bles, kom eens bij de microfoon staan.
4: Ik had, zondag had ik een vriendinnenuitje met twee vriendinnen. En toen zijn we naar het parkje gegaan en er waren nieuwe babybiggetjes geboren.
2: Oh.
4: Dus wij waren daarheen kijken.
2: Ja.
4: En zaterdag was iemand bij mij logeren en die moest om 11 uur weg. En ik vond het heel jammer dat ik niet naar de kerk kon. Alleen iemand was logeren dus. En zij moest om 11 uur weg en dat kan dan niet.
2: Okay.
4: En...
2: Hey, en even nog een vraag, Bles. Je had de biggetjes gezien. Ben jij zo'n dierenvriend dan?
4: Niet heel erg, maar ze zagen er zo schattig uit dat ik moest kijken.
2: Oh, je moest kijken. Kleine biggetjes, ja, dat is wel schattig. Ja.
4: En ze passen als ze geboren zijn in zo'n grote kom.
2: Oké, maar dan kunnen de mensen thuis niet zien hoe groot de kom is.
4: Nee.
2: Ongeveer 10 centimeter.
4: Ja.
2: Beetje zien, ja.
4: En mijn vriendin wil van school af, mijn beste vriendin, omdat ze gepest wordt.
2: Oh ja, dat is ook niet mooi. Daar hebben we het vorige week ook over gehad, hè? En

0: En daar wil ik dan straks voor bidden.
1: Heel goed, gaan we daarvoor bidden, heel goed. Ja, mooi bless, dat is belangrijk om daarvoor te bidden inderdaad. Leila, de kerstverse kinderburgemeester van Meijerijstad, komt nu aan het woord, ja?
2: Ja, ik ben eigenlijk echt heel blij.
1: Heel blij, vertel. Mm-hmm. Waarom ben je blij?
2: Omdat ik een familie heb.
1: Omdat je een familie hebt?
2: Ja.
1: Oké, je bent gewoon blij met jouw familie. Mm-hmm. Nou, dat is toch wel heel mooi nieuws. Ja, en een stukje van jouw familie is hier natuurlijk bij vandaag, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: En Cecilia komt straks misschien ook met mama.
1: Ja, ze vertelde het. Ja. Cecilia is jullie jongste zusje, hè? En die komt straks misschien ook even in de uitzending. Dat is de jongste luisteraar van Radio Maria in de wereld. In Nederland in ieder geval. Ja. Nou, geweldig. Dat is mooi om te horen, Leila, dat je zo blij bent met jouw familie. Familie is ook heel belangrijk. Het laatste, Noah die wil nog één ding zeggen. Dan gaan we daarna aan de catechese beginnen. Noah die stak nog een hele grote vinger op, ja?
3: Ik heb de vogel meegenomen.
1: De vogel?
3: Nee.
1: De Volvo. Ja. Oké, de Volvo. Heb je de Volvo meegenomen?
3: Ja.
1: Oké, jij hebt hem meegenomen. Of heeft mama hem meegenomen?
3: Mama.
1: Nou, ik wou zeggen, ja. Ja. Jullie zijn met de Volvo gekomen. Nou, dan weten we meteen wat voor auto jullie rijden. Dat is een hele mooie Volvo, weet ik toevallig. Ja.
3: Een bruine is die.
1: Een bruine Volvo?
3: Ja.
1: Oké, interessant, interessant. Ja, we leren van alles bij.
3: Ja.
1: Ja. Nou, dankjewel Noah. Mag je ook weer even gaan zitten? Hé jongens, vorige week hebben we over iets belangrijks gesproken. Wie kan zich nog dat herinneren waar we het over hebben gehad vorige week? We hebben het net al gezegd, pesten, maar over meer dingen. Hè? Bless, waar hebben we het vorige week over gehad? Kom eens even bij de microfoon staan als je het weet.
4: Het enige wat ik weet is...
1: Ja, bij de microfoon, anders kan niemand het verstaan. Ja, pesten hebben we het over gehad, inderdaad.
4: Het enige wat ik weet is pesten. Ja.
1: Maar we hadden het ook over iets anders gehad. We hadden het ook over de maand gehad... Die vandaag begint.
4: En de Maria maand en de hele mooie, de bijzondere rozenkransmaand.
1: Ja, precies, de rozenkransmaand. Vandaag is 1 oktober, dus vandaag begint de nieuwe maand, Leila. En dat is inderdaad de rozenkransmaand.
2: Ik, mijn moeder, mijn broertjes, ja, eigenlijk ons hele gezin, gaat nu elke avond de rozenkrans bidden.
1: Oh, wat goed, ja. Dus ja, speciaal voor deze rozenkransmaand.
2: Een rozenhoedje, want ik weet niet hoe ik een rozenkrans moet bidden.
1: Ja, dat is ook wel een goeie, hè? Dus weten jullie, jongens, weten jullie het verschil tussen een rozenkrans en een rozenhoedje?
3: Ik.
1: Noah weet het, ja?
3: Ja.
1: Noah, vertel het eens. Wat is het verschil tussen een rozenkrans en een rozenhoedje?
3: Dan doe je bidden.
1: Ja, je doet bidden, ja, in allebei de gevallen. Ik zal het jullie uit gaan leggen. Kijk, ik ga het vertellen. Jullie mogen even gaan zitten, mogen jullie dadelijk aanvullen als ik niet alles heb verteld. Ik heb hier in mijn hand... Een rozenkrans. Een mooie grote rozenkrans. Nou zeggen we, dit is een rozenkrans. Dit ding. Hè? Ik zal even rammelen met de kraaltjes. Dan kunnen de mensen, luister, dan kunnen de mensen thuis horen dat ik een rozenkrans vast heb. Die horen nou de kraaltjes rammelen. Zo, hè? Dit is een rozenkrans. Maar als we die gaan bidden, dan zeggen we wel eens, ik heb het rozenhoedje gebeden. En sommige mensen zeggen wel eens, ik heb vandaag de hele rozenkrans gebeden. Wat zou nou het verschil zijn? Nou, het verschil is... Als je een rozenhoedje bidt, dan betekent het dat je met die rozenkrans, dus met dat ding wat ik nu vast heb, dat je daar 1 keer helemaal mee rondgaat. Dus je gaat 1 keer al die kraaltjes ga je af. En op de kleine kraaltjes bid je dan het Wees gegroet. En op de grote kraaltjes het Eer aan de Vader en het Onze Vader. Maar jullie weten dat je ook de geheimen overweegt. De speciale momenten uit het leven van Jezus gaan we dan overwegen. En als iemand nou zegt, ik heb vandaag de hele rozenkrans gebeden, dan betekent het, nou, je mag het dadelijk zeggen, ik ga het nog even uitleggen, mag jij het dadelijk aanvullen. Dan betekent dat, dat je 4 keer helemaal rond bent geweest op 1 dag. 4 keer dus die hele ketting helemaal rond hebt gebeden. En waarom 4 keer? Omdat je dan alle geheimen van de rozenkrans hebt gebeden. En jullie weten misschien, je hebt blijde geheimen. Je hebt droevige geheimen, je hebt geheimen van het licht, je hebt glorievolle geheimen, allemaal verschillende soorten geheimen. Maar als je al die geheimen op 1 dag bidt, dan heb je heel de rozenkrans gebeden. Dus dan ben je 4 keer die hele ketting rond geweest en dan zeg je, nu heb ik de hele rozenkrans gebeden. Als je er gewoon 1 keer rond gaat, dan zeg je, dan noemen we dat in Nederland, het rozenhoedje. Dat is ook wel een mooie naam, hè? Rozenhoedje. Rosarium. Rosarium in het Latijn, vraagt Leila. Noah, Wat wou je zeggen?
3: Ik wou... Mijn feestje begint om 9 uur.
1: Jouw feestje begint om 9 uur?
3: Ja.
1: Oké, nou heel Nederland is uitgenodigd voor... 9 dagen. Een noveen voor het feestje van Noah. Bles wil nog iets zeggen, ja?
4: Mijn zusje is jarig over 7 dagen.
1: Oké, dat is ook wel bijzonder. Over 7 dagen is de zus, het zusje van Bles jarig. Jongens, nog even terug, hè? Even terug naar die rozenkrans. We hebben het er vorige week over gehad. Ik weet niet of jullie het nog weten. 7 oktober. 7 oktober, Lela. Is het feest van de rozenkrans. Waar had dat ook alweer mee te maken? Er is ooit iets gebeurd, lang geleden, op 7 oktober. Waardoor we vandaag nog steeds, of nu nog steeds, op 7 oktober een speciaal feest vieren. Het feest van Maria van de Rozenkrans. Wat is er toen gebeurd?
2: Daar hadden we het vorige week ook over, hè?
1: Ja, maar wat dan? Vertel het nog even kort.
2: Het was over dat er een oorlog was over op water.
1: Ja.
2: En toen beden. Ja. Beden ze elke dag de rozenkrans.
1: Ja, baden,
2: ja, baden ze elke dag de rozenkrans.
1: Ja.
2: En toen hadden hun gewonnen.
1: Ja, het was inderdaad de zeeslag, hè, bij Lepanto. Het waren de mensen die wilden Europa innemen en die wilden het christendom afschaffen. Die wilden gaan zorgen dat niemand meer in Christus mocht geloven. Maar dat is tegengehouden. En dat was op 7 oktober. Nou vroeg ik vorige week, hoe komen wij eigenlijk aan die rozenkrans? Wie heeft het verzonnen of wie heeft het bedacht? Ja, wie weet het. Bles, hoe komen we aan de rozenkrans? Ik heb hem niet uitgevonden.
3: Jezus.
1: Bles, weet jij het?
4: Maria.
1: Maria, ja dat klopt. Dat is het goede antwoord. Maar?
3: Jozef.
1: Aan wie? Aan wie?
4: Ze heeft het.
1: Aan wie heeft Maria de rozenkrans gegeven? Zodat we die vandaag de dag nog steeds kunnen bidden. Wie weet dat?
3: Ik.
2: Aan Dominicus.
1: Ja, de heilige Dominicus. De heilige Dominicus. De oudste broer van Lela en van Nicholas en Maximilian, die heet Dominic. Die heet Dominic. He, dus die is genoemd naar de heilige Dominicus. En inderdaad, het was Dominicus die van Maria de rozenkrans kreeg. En waarom kreeg Dominicus van Maria de rozenkrans? Wat had dat voor reden? Ik ga het even kort vertellen. Dominicus was een belangrijke heilige. Die leefde honderden jaren geleden. En die was speciaal naar Spanje gestuurd en naar Zuid-Frankrijk. Om daar de mensen te gaan bekeren. Want de mensen geloofden niet meer op een goede manier in God. Ze zeiden nog wel dat ze in God geloofden. Ze zeiden ook nog dat ze in Jezus Christus geloofden. Maar ze zeiden ook een paar rare dingen. En op een gegeven moment kreeg de paus dat te horen in Rome. En toen zei de paus, daar moet iets aan gebeuren. Want als dat zo doorgaat, gaat straks iedereen verkeerd geloven. Stel hè, ik zou hier bij de catechese allemaal goede dingen zeggen. Hè? Dus bijvoorbeeld, God is de vader van Jezus. Ja, dat klopt hè. Jezus is gestorven aan het kruis. Dat klopt ook. Jezus is de derde dag uit de dood opgestaan. Klopt allemaal. Maar als ik dan ineens zou zeggen, en Jezus is een engel. Ja, dat klopt niet hè. Dat klopt niet. Jezus is geen engel. Jezus is God en mens. Dus dan zit ik ineens iets te vertellen wat wel mooi klinkt, maar wat toch niet waar is. En in de tijd van Dominicus werden er ook dingen gezegd die niet waar waren. Die misschien wel iets over met Christus te maken hadden, maar die toch niet helemaal klopten. Weet je wat er in de tijd van Dominicus werd gezegd? Bles, weet jij het? Nee? Oké, nou gaan we het straks even over praten. Nog even over Dominicus. In de tijd van Dominicus waren er mensen die noemden zichzelf christen, maar dat waren aparte christenen. Dat waren namelijk, ja, die noemen we ook wel met een woord, Kataren. Kataren. En die geloofden dat heel de wereld eigenlijk slecht is, behalve de geest van God, die is goed. En daar bedoelden ze mee, alles wat je kunt aanraken is slecht en de ziel is bijvoorbeeld misschien wel goed en de geest van God is goed. Maar alles wat je kunt aanraken, zelfs ons eigen lichaam, is slecht, zeiden ze. Dus ze zeiden dat alles wat geestelijk is, is goed. En alles wat je kunt aanraken, wat stoffelijk is, wat tastbaar is, dankjewel Lela, wat tastbaar is, dat is slecht. Geloven wij dat als christenen, als katholieken? Nee, dat geloven wij niet. Dat geloven wij niet. Waarom geloven wij dat niet? Als alles wat je kunt aanraken slecht zou zijn, wie is dan ook slecht? Vertel het ze in de microfoon. Ja? Noah, weet jij het?
3: Ja?
1: Ja, vertel het maar.
3: Dat Jezus niet dood kan worden.
1: Dat heeft inderdaad met Jezus te maken, ja. Als alles wat we kunnen aanraken slecht is, dus als zelfs ons lichaam slecht zou zijn, ja, dan is Jezus ook slecht. Maar Jezus is niet slecht, want Jezus is juist heel goed. Ja. Toch? Beter dan Jezus bestaat niet. En daarom was het wat deze mensen zeiden, klopte niet. Ze zeiden, het lichaam is slecht. Alles wat tastbaar is, zoals Leila net zo mooi zei, is slecht. Maar dat klopt natuurlijk niet. Dus Dominicus, die moest naar ook eruit. Je gaat er bijna op je broer zitten. Dominicus moest dus naar Spanje toe en naar Zuid-Frankrijk toe, om aan deze mensen te gaan vertellen dat dit niet klopt. En die wilden ze weer gaan vertellen hoe het wel zit. Wat de rechte leer is, hoe het wel klopt. Maar weet je wat er gebeurde? Niemand wilde het horen. Ze hadden allemaal zoiets van, Dominicus, allemaal leuk en aardig, maar je zoekt het maar uit. Je gaat maar ergens anders spreken. En weet je wat er toen gebeurde? Dat is wel best een spannend verhaal. Dominicus, die was helemaal, alleen als je het antwoord weet, hè, je vinger opsteken. De rest van de vragen moeten wachten. Dominicus was helemaal radeloos. En Dominicus was zo radeloos, dat het maar niet lukte om de mensen te overtuigen. Dat hij uiteindelijk het bos inliep, helemaal in tranen was, en 3 dagen aan een stuk helemaal niks heeft gegeten. En dat hij uiteindelijk zo uitgeput was, dat hij in een coma viel. Weet jullie wat coma is? Coma wil zeggen dat je als het ware helemaal je verstand of je bewustzijn verliest. Hè? Dus dat je als het ware in slaap valt, maar dan in zo'n diepe slaap dat eigenlijk niemand je nog kan wakker maken. Kan heel gevaarlijk zijn. Sommige mensen die in coma belanden gaan zelfs dood. Dus Dominicus die was heel ver weg. Hij lag in coma. Maar op een gegeven moment wordt hij wakker uit zijn coma. En weet je wie die ziet? Maria. Maria verschijnt aan Dominicus. En in haar hand heeft ze de rozenkrans vast. En ze zegt dan tegen Dominicus. Dominicus, mijn zoon, breek mijn rozenkrans. Niet breek, hè, maar preek. Dus preek erover. Ga over mijn rozenkrans vertellen. Ga overal vertellen over het Wees Gegroet. Want wat is er zo belangrijk aan het Wees Gegroet? Nou, aan het Wees Gegroet weten we. Wat is er zo belangrijk aan het Wees Gegroet? Waarom bidden we dat zo ontzettend vaak, Leila?
2: Ja. Maar ik had eigenlijk een antwoord
1: Ja, even het Wees Gegroet. Wat is er zo belangrijk aan het Wees Gegroet? Van wie komen de woorden ook alweer van het Wees Gegroet? Vorige week ook over gehad. Bles? Wie heeft de woorden van het Wees Gegroet tot Maria gesproken? Ja, Bles mocht ook even proberen. Bles, weet jij het?
3: Ik dacht eerst Maria.
1: Nee, wie heeft de woorden tot Maria gesproken van het Wees Gegroet?
2: Heilige aartsengel Gabriel.
1: Goed zo. De heilige aartsengel Gabriel. Die verschijnt uit de hemel en die spreekt de woorden tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ja, dus die woorden van dat Wees Gegroet, die komen van de engel. En op dat moment wordt Maria zwanger van God. Dus op dat moment komt God op aarde, snap je? Op dat moment ontvangt Maria in haar schoot de Heilige Geest. Ontvangt ze in haar schoot Jezus zelf. Dus op dat moment komt die grote goede God uit de hemel ineens op aarde. En krijgt hij een lichaam. En dat is heel belangrijk. Hij krijgt een lichaam. Want voor dat moment was hij wel in de hemel bij zijn vader. Maar had hij nog geen menselijk lichaam gekregen. Dus op dat moment krijgt Jezus een menselijk lichaam. En daarom zegt Maria tot Dominicus. Ga overal dat Wees Gegroet verspreiden. Want als je dat overal verspreidt, dan zeg je eigenlijk, God is mens geworden. God heeft een lichaam gekregen. En al die mensen in Spanje van die tijd, waar ik het net over had, die Kataren, die zeiden dat lichaam is slecht. Nee, zegt Dominicus, Jezus zelf had ook een lichaam. Jezus zelf is ook God die mens wordt. Dus ze ging daar eigenlijk, ging Maria als het ware als tip geven, ging als tip geven aan Dominicus van Dominicus dus overal dat wees gegroet en ook dat roze hoedje moest gaan verspreiden. Mooi, hè? Noah, mooi verhaal, hè? Ja, hè? Leila?
2: Was dit verhaal nadat Maria verscheen in Parijs aan... vergeet haar naam telkens. Bij de wonderdadige medaille.
1: Dit was er wel echt verder voor. Dit was een paar honderd jaar ervoor al.
2: Maar hoe kan het dan zijn dat de wonderdadige medaille op de rozenkrans staat?
1: Nou, ik heb hier, dat kunnen mensen thuis niet zien, maar ik heb hier een rozenkrans met een wonderdadige medaille. Ja, dat is er gewoon later pas aan vastgezet. Ja, dus op het moment dat Maria aan Dominicus de rozenkrans geeft, zit die wonderdadige medaille er nog niet op. Maar je hebt verschillende rozenkransen. Kijk, die van mij heeft een wonderdadige medaille. Maar sommige rozenkransen die hebben ook een medaille van de heilige Gerardus. Of van de heilige Franciscus. Of van de heilige Hubertus. Je kunt zo gek niet bedenken of je hebt er een speciale rozenkrans van. En sommige hebben ook helemaal geen medailles, geen aparte medailles. Dus op dat moment geeft Maria de rozenkrans aan Dominicus. En zegt tegen Dominicus, ga dit overal verspreiden. Ga alle mensen leren om het Wees Gegroet te bidden. Om het Onze Vader te bidden. En om ook die geheimen uit het leven van mijn zoon Jezus, om die de hele tijd te gaan overwegen, erover na te gaan denken, er stil bij te staan. En weet je wat er gebeurt? Weet je wat er gebeurt? Heel veel van die Katharen waar ik het net over had, die werden ineens weer katholiek. Dus het hielp echt wat hij deed. Dus mensen werden weer katholiek en heel veel mensen kwamen weer terug in de kerk die eigenlijk waren afgedwaald door die praatjes van de Katharen. Hoe heet het, en dan gaan we daarna even naar muziek luisteren. Hoe heet het als je in iets van God gelooft, maar het klopt niet helemaal. Waar we het net over hadden bijvoorbeeld. Hè? Je zegt iets over Jezus, je zegt Jezus is een engel. Ja, dat klopt niet, dat is niet waar. Hoe heet dat als je zo'n, ik zal maar zeggen, een soort verkeerde gedachte over Jezus hebt? Leila, hoe heet dat? Daar hebben we een speciaal woord voor.
2: Afgoderij.
1: Ja, soms is het afgoderij.
2: Bijgeloof.
1: Maar bijgeloof kan het ook zijn.
2: Idoliseren.
1: Het woord wat ik zoek lijkt een beetje op Qataren. Als je de A van Qatar, als je dat vervangt door een E, wat krijg je dan? Qatar. En je maakt er twee E's van?
2: Qatarijn.
1: Nee, gewoon de A vervang je door een E. Dus je zegt niet A-A, maar E-E. Qatar.
2: Keter.
1: Ja, Keter. Keter. Dat noemen ze, dat woord horen we niet zo vaak, maar dat is wel een belangrijk woord. Dat noemen ze dan een ketterij. Een ketterij wil zeggen dat je iets over Jezus beweert, wat soms misschien best wel mooi kan klinken, maar wat helemaal niet klopt. Dus die Qataren, dat waren eigenlijk dan, hè, daar komt het woord ook vandaan. Daar komt het woord vandaan. Het woord ketter komt van Qatar, van de Qataren, die dus niet geloofden dat God die mens wordt in Jezus, dat iets goeds was. Kun je het nog volgen allemaal? Ja. Makkelijk zelfs. Bles, wat wou je zeggen? Want je had al de hele tijd je vinger in de lucht ingestoken.
4: Iemand uit mijn klas heeft ook allemaal stomme dingen gezegd over God wat helemaal niet hoort. Bijvoorbeeld, God is kut.
1: Oh ja, ja. Weet je wat al belangrijk is, Bles? Ja, weet je wat dat belangrijk is, Les? Twee dingen, hè? Het ene is, we moeten altijd voor die mensen bidden, hè? Dat is één. En het andere is dat het ook belangrijk is dat we zelf die woorden niet gaan herhalen. Hè, dus als we die woorden horen, luister even, jongens, Nicholas. Als we die woorden horen, moeten we ze niet herhalen. Want anders bestaat het gevaar dat we ze zelf ook gaan verspreiden, snap je? Dus dan moet je gewoon eigenlijk zeggen van, nou, iemand zei een heel lelijk woord over God, hè? Dat is dan het beste. Noah, wat wil jij nog zeggen? Nou, Noah die neemt even een klein aanloopje naar de microfoon. Noah, vertel eens, wat wil je nog zeggen?
3: Ik wil nog zeggen dat ik een bak heb meegenomen. En een heel veel bakken heb ik in mijn kamer zitten.
1: Oké. Okay. Ja, ik hoor wel dat die Volvo van jullie, die zat helemaal vol met spullen toen jullie hier naartoe kwamen.
3: Ja,
1: ja.
3: Heel
1: een boodschappenkar en allemaal verschillende bakken.
3: Ja.
1: Het past allemaal nog wel in de Volvo?
3: Ja.
1: Oké, okay, nou gelukkig maar. Dan hoef je geen nieuwe auto te kopen. Hé, jongens, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Het is woensdagmiddag, Vrienden voor het Leven, de kindercatechese. En het is altijd wel best wel pittig, hè, die catechese. Leila vond het eigenlijk net te makkelijk, zei ze. Maar ja, we zitten hier met alle leeftijden natuurlijk, hè. Jongens, vandaag, 1 oktober, begint dus die Rozenkransmaand. Dus heel de maand gaan we extra aandacht geven aan de Rozenkrans. Maar vandaag is ook een andere belangrijke dag. 1 oktober viert de kerk het feest van een heilige. Van welke heilige, Leila?
1: Van Theresia van Lisieux.
0: Inderdaad, de heilige Theresia van Lisieux. We hebben het wel eens vaker over haar gehad, toch? Wat kunnen jullie nog van haar herinneren? Wat weten jullie nog van Theresia van Lisieux? Wat weten jullie nog van deze heilige? Nou, ik zal jullie even op weg helpen. Ze kwam uit een heel heilig gezin. Met vooral heel veel zussen. En iedereen daar in huis bad. Mama, papa, de zussen, Theresia zelf. Ze hielden allemaal heel veel van Jezus. En op hele jonge leeftijd, Bles heeft inderdaad de film gezien. Op hele jonge leeftijd was Theresia ernstig ziek. Ze was nog maar 10 jaar oud. Wie van jullie is 10? Nico, ben jij 10? Nicolas is 10 of 9? 9. Of 7, ja, ik wou zeggen, maar dat werd naar Nicolas gewezen. Leila en Bles zijn allebei 11? Oh, 9. Oh ja, 9 en Leila is 11. Leila is de oudste. Jongens, goed luisteren. Toen Theresia 10 was, toen ze 10 jaar oud was, dus een beetje tussen jullie in, toen gebeurde er iets. Ze was heel ziek. Ze was ontzettend ziek. Zelfs zo ziek dat de ouders bang waren dat ze dood zou gaan. Ze lag doodziek op bed. Tot een bepaald moment, er in de hoek van de kamer, van haar slaapkamer, hadden ze een groot Mariabeeld neergezet. En op een gegeven moment was Theresia heel vurig aan het bidden tot Maria. En wat gebeurt er? Bles, wat gebeurt er? Ze ziet dat Maria ineens... Ja, Bles, vertel het eens.
2: Ze ziet Maria opeens opschijnen.
0: Ja, opschijnen, oplichten inderdaad.
2: Ja, in een grot.
0: Nee, het was niet in de grot, dat is met Lourdes. Hè? Maar ze ziet inderdaad dat... Ze ziet inderdaad, jongens, dat... Het beeld van Maria licht gaat geven. En dat Maria ook begint te lachen. Maria lacht. En op dat moment is Theresia ineens genezen. En ze hield al heel veel van Jezus. En ze hield ook al heel veel van God. Maar op dat moment wordt de liefde tot Jezus en Maria wordt nog veel dieper. En ze krijgt het dieper verlangen om het klooster in te gaan. Jongens, ze krijgt het dieper verlangen om het klooster in te gaan. Maar ze was veel te jong. Ze was veel te jong om het klooster in te gaan. Ze was nog maar 14, dus een paar jaar nadat dit was gebeurd. Was ze pas 14 jaar oud. Maar ze wilde zo graag het klooster in. En weet je wat ze toen deed? Ze ging samen met haar vader naar Rome. Naar de paus. Kun je je voorstellen, Leila is 11 jaar oud. Leila, over 3 jaar zou jij tegen je vader zeggen... Pap, we moeten naar Rome, want ik wil naar de paus vragen of ik zuster in het klooster mag worden. Ja, als je dat op je 14e vraagt, dan ben je echt wel heilig, hè? Maar ze komt in Rome aan bij de paus en ze heeft de paus ook echt persoonlijk gesproken. Maar ja, een paus die denkt natuurlijk ook, zo'n jong meisje is veel te jong voor het klooster. Ik kan niet zomaar gaan zeggen, ja, dat is goed. Weet je wat de paus zei? De paus zei het volgende, een heel mooi antwoord. Hij zei, als God het wil... Zul je intreden in het klooster? Nou, daar was ze al best wel blij mee, dat antwoord. Maar ja, ze was nog niet helemaal tevreden. Want ja, ze wilde eigenlijk gewoon de dag daarna al beginnen. Toen heeft uiteindelijk, kort daarna, de bisschop waar Theresia woonde, die heeft het goedgekeurd. Dus ze mocht al op hele jonge leeftijd, hè, niet 14, dat was een tijdje daarna. Maar niet zo heel lang daarna, mocht ze uiteindelijk dan het klooster in. En in het klooster bleek heel snel dat het een hele heilige vrouw was. Ze bad voor iedereen, zelfs voor degene die de hele dag boos tegen haar deden. Dat verhaal kennen jullie, hebben het vorig jaar ook wel eens over gehad. Dat er één oudere zuster was en die deed altijd heel lelijk tegen haar. Die zat haar altijd te pesten en voor de gek te houden en mokken, te mokken en chagrijnig te doen. En op een gegeven moment probeerde die oude zuster, die boze zuster, die probeerde eigenlijk haar te beschuldigen. Jullie weten wat beschuldigen is, of niet? Beschuldigen wil zeggen, bijvoorbeeld, de gordijnen zijn stuk. En dan zeg ik, ja, dat heeft Bles gedaan. Ja, Bles die kijkt me dan aan en denkt, ja, ik heb helemaal niks gedaan, toch? Nee, dus dat zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat Bles het heeft gedaan. En dat betekent dan beschuldig ik Bles. Maar de oude zuster, die beschuldigde Theresia dat ze een vaas in de kapel kapot had laten vallen. Een grote bloemenvaas, Bles. Noah, blijf eens even zitten. Ik ga heel even een verhaal vertellen. De oude zuster, de boze zuster, die beschuldigde Theresia dat ze een grote vaas stuk had laten vallen. Maar Theresia had dat helemaal niet gedaan. Dus ze kreeg onterecht de schuld. Die oude zuster had het zelf gedaan, maar die wilde de schuld in de schoenen schuiven bij Theresia. Hoe reageerde Theresia toen? Wie weet dat, Lella? Of Bles, ja? Hoe reageerde Theresia? Wat zouden wij doen? Eerst even de vraag, hoe zou je zelf reageren? Wat zou je zeggen? Zal ik zeggen hoe ik zou reageren? Ik zou zeggen, ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat was die zuster. Dat zou ik zeggen. Ik vond het niet eerlijk.
2: Ik zou reageren, gewoon rustig zeggen, ik was het niet.
0: Ja, dat is een hele logische reactie. Wat zou jij zeggen, Lena, heel eerlijk?
3: Dat was ik helemaal niet.
0: Ja, dat was ik helemaal niet. Wat zei Theresia? Wat zei Theresia? Wat zei Theresia? Die gaf namelijk een ander antwoord. Wat zei Theresia? Bles.
2: Ik was het.
0: Ja, weet je wat Theresia zei?
2: Ik was het.
0: Theresia zei inderdaad. Theresia zei inderdaad. Ik was het. Zuster, ik zal het nooit meer doen. Ik zal het nooit meer doen. Dus ze nam eigenlijk de schuld op zich van iets wat ze helemaal niet had gedaan. En dat is wel heel bijzonder. Dat doet eigenlijk niemand van ons, toch? Niemand van ons neemt de schuld op zich van iets dat hij helemaal niet heeft gedaan. En vanaf dat moment begon zij een soort nieuw leven, waarin ze de hele tijd in stilte kleine offertjes bracht. Waarbij ze de hele tijd in stilte dingen die eigenlijk onterecht waren, dat ze werd beschuldigd of dat er iets lelijks over haar werd gezegd, dat ze dat in stilte in liefde voor God ging dragen. Nou, uiteindelijk werd ze wat ouder. En toen ze ouder werd, werd ze ook heel ziek. Ze werd zelfs zo ziek dat ze uiteindelijk als redelijk jonge vrouw zou sterven. Ze was pas 24. Ik dacht 24 inderdaad, en toen stierf ze al. En ja, met haar jonge leeftijd was ze al heel wijs. Ze was al zo wijs als een oude vrouw eigenlijk, die haar hele leven had gebeden. Bles, wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen ze wat ouder werd?
2: Ze moest hoesten en toen kwam er bloed uit en toen werd ze heel ziek.
0: Klopt.
2: En toen heeft ze nog een paar dagen in pijn in bed gelegen.
0: Ja.
2: Toen is ze in haar slaap overleden en dat is ook met mijn oma, die ging, toen ze 16 was, ging ze al in het klooster. En zij was ook, toen ze 91 was, toen is ze ook overleden in haar slaap door een hele erge ziekte.
0: Ja, dus inderdaad. Theresia die kreeg TBC, zo heet die ziekte. Ze werd doodziek, ze begon inderdaad bloed op te hoesten. En toch was ze heel veel aan het bidden en toch was ze nog steeds heel dankbaar tot God. Zelfs in haar ziekte. En ze zei wel vaker van, ja, ik ben helemaal geen grote persoon, ik ben helemaal niet belangrijk. Ze zei van, als ik naar de apostelen kijk, naar Petrus en Paulus, Jacobus en Johannes en zo, dat zijn allemaal grote, grote heiligen. En dan zei ze wel eens van, dat zijn net een soort grote bomen in een bos. En ik ben eigenlijk maar een heel klein bloemetje. Maar, zei ze, ik sta wel op de schouders van al die reuzen van vroeger, van die apostelen. Dus eigenlijk ben ik nog misschien wel dichter bij God dan die grote apostelen. Want ik zit als bloemetje bovenop de tak van een van die armen of van die schouders van de apostelen. En weet je wat ze zei vlak voordat ze stierf? Zij zei iets heel moois. Ze zei op een gegeven moment, hè, dus al die apostelen, luister even jongens, die hebben allemaal hun eigen belangrijke taak. Hè. Maar weet je wat Theresia zei? Lela? Ik hoef helemaal niet zo'n belangrijke taak. Het enige wat ik wil zijn, en toen kwam het, is de liefde in de kerk. Laat mij de liefde maar zijn. Want als ik de liefde in de kerk ben, dan kunnen die grote apostelen hun werk doen. En dan kunnen al die priesters doorzetten. En dan kunnen al die zusters in kloosters het volhouden. Laat mij die liefde in de kerk maar zijn. Dus zij wilde de liefde in de kerk zijn. Dat zei ze vlak voordat ze stierf. En helemaal net voordat ze stierf, zei ze, als ik sterf, kan ik nog meer de wil van God doen. Want dan ben ik namelijk in de hemel bij God. En dan kan ik vanuit de hemel liefde zijn. En dan zal ik het rozen laten regenen. Dan zal ik het uit de hemel rozen laten regenen. En de roos is wel de bloem, het symbool voor de liefde vaak. Hè? Dus ze wilde het dan vanuit de hemel de liefde laten regenen. Mooi, hè? En Bles vraagt hier op fluistertoon, is dat ook echt gebeurd? Ja, dat is ook echt gebeurd. Ja, we hebben ook echt verhalen van dat er ook mensen echt bloemen hebben zien vallen. Of dat ze ook rozengeur roken. Soms gebeuren er wel eens dingen die je niet kunt verklaren, hè, wonderen. Leila, laatste vraag.
1: Wordt zij niet afgebeeld zo in het zwart met bloemen op haar hart?
0: Precies.
1: Met rozen.
0: En ze heeft, ja, met?
1: En zij was toch ook opgegraven en toen was haar lichaam toch nog intact? Of?
0: Van Theresa van Lisieux, was het lichaam nog intact? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen.
1: En,
0: weet ik niet zeker.
1: En ik ken ook iemand die overleden in haar slaap.
0: Oké. Okay. Inderdaad, wat Leila zegt, hè, ze wordt altijd afgebeeld, of in ieder geval heel vaak wordt ze afgebeeld, met een kruis voor de borst. Hè, dus gewoon een kruisbeeld met het lichaam van Jezus erop. En daaromheen allemaal rozen. En dat heeft dus te maken met die uitspraak, ik zal het rozen laten regelen. Want ik wil de liefde ik wil de liefde in de kerk zijn. En weet je hoe ze dit allemaal noemde? Ze zei, ik ben geen grote heilige. Ik ben helemaal niet zo belangrijk. Ik ben eigenlijk maar een kleintje. En daarom ga ik de kleine weg, zei ze. Ik ga de kleine weg van elke dag kleine offertjes brengen. Ik ga de kleine weg van in stilte en in nederigheid en in het verborgene waar niemand het ziet, waar alleen God kan zien. Langs die weg ga ik heilig worden. En dat noemen ze dan de kleine weg. En dat is eigenlijk wel een hele mooie weg. Want die kunnen we allemaal gaan, toch? Dan hoeven we niet eens hele grote dingen te doen, maar dan doen we kleine dingetjes met heel veel liefde. Zou je het verschil? Oké. Jongens, we gaan naar de kapel en dan gaan we bidden. Mogen jullie de intenties dadelijk uitspreken? En dan zijn we zo weer terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer Jezus, we hebben net in de catechese gesproken over het leven van de heilige Teresa van Lisieux. Hele belangrijke heilige voor onze kerk, die vanuit de hemel met ons is. En ze vond zichzelf maar heel klein, heel onbelangrijk. En ze zei altijd, ik wil de kleine weg gaan. En de kleine weg wil zeggen dat we in het verborgene, in de stilte dingen voor u doen, dat we in de stilte aan u laten merken dat we van u houden. En dat we in de stilte ook kleine offertjes brengen die u wel ziet, maar de rest van de wereld niet. En we willen bidden dat vele mensen ook in Nederland deze heilige kleine weg mogen gaan. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ik wil bidden voor alle zielen in de wagenvuur dat we snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u van ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei,
3: ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Ik wil bidden voor mijn vriendin, omdat ze gepest wordt en dat ze niet van onze school afgaat. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Ik wil bidden dat voor mijn schootje dat ik vriendinnetjes heb gemaakt.
0: Laat ons bidden.
7: Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria.
7: Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend is de ondervrouw. Gezegend is Jezus, de vrucht van de schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
2: Nu
4: en in de uur van onze dood. Amen.
6: Ik wil graag bidden voor het nichtje van tante Jana, dat hij snel mag genezen, want ze heeft kanker. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ik wil bidden dat ze zeer snel uit mama's bak goed en dat het nieuwe baby heel snel groeit.
0: Laat ons bidden.
3: Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulier.
6: En benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En dan zullen we een kort moment stilte houden, zodat ook de luisteraars thuis hun intenties hier bij uw Allerheiligste Sacrament kunnen brengen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament iedereen hier in de kapel en ook de mensen thuis op afstand de zegen geven.

Corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari.

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Mevrouw Evelesi Malawi. Ze kon niet voorzien dat de kwestie van een interreligieus huwelijk een brandende kwestie in haar huwelijk zou worden. Zelfs zo erg dat het haar man en haar ertoe zou brengen te scheiden. Ze hield van haar man en hij beantwoordde die liefde. Wat kon de oorzaak van hun probleem zijn? Zou het de ziekte kunnen zijn die haar kwetsbaar maakte? Zou het kunnen zijn dat ze met een protestant was getrouwd? Ze dacht dat hij een blijvende partner zou zijn, maar ze kwam erachter dat er om hun relatie in stand te houden een positieve invloed nodig was. Vandaar haar aanhoudende verzoeken aan haar man om samen naar de kerk te gaan. Hij weigerde echter voortdurend haar naar de kerk te vergezellen en zei haar stoutmoedig dat ze maar een katholieke echtgenoot moest zoeken. Maar ze dacht dat ze in John de juiste echtgenoot had gevonden. Ze had nooit bedacht dat John van haar zou scheiden. Dit is het verhaal van Evelesi. Evelesi is een katholieke vrouw van in de 30. Ze was ooit getrouwd en gelukkig. John was haar man. Toen John haar een aanzoek deed, wist hij dat ze katholiek was. En hij beloofde haar dat hij zich tot het katholicisme zou bekeren zodra ze getrouwd waren. Ze trouwden en het huwelijk werd gezegend met 4 kinderen. Toen begon alles langzaamaan de verkeerde kant op te gaan voor Evelesi. Ze werd getroffen door een onbekende ziekte. Ze was ziekelijk en kon haar dagelijkse huishoudelijke taken niet meer uitvoeren. John kon het leven met een zieke vrouw niet aan. Hoewel dit leidde tot hun uiteindelijke scheiding, bleef Evelesi vasthouden aan haar geloof. Ze bleef tot God bidden voor gezondheid en herstel van haar ziekte. Diep bedroefd en eenzaam wendde Evelesi zich tot haar rozenkrans en volgde het gebed vooral graag tijdens de uitzendingen op haar favoriete radiostation, Radio Maria Malawi. De radio werd haar metgezel. Ze kon samen met de diverse vrijwilligers bij de microfoons de gebeden volgen op Radio Maria Malawi. Op voorspraak van haar liefdallige vriendin en vertrouwelingen, de heilige maagd Maria, werd Evelesi's gezondheid hersteld. Ze is nu gezond en fysiek fit. Sinds de dag dat ze fysiek en emotioneel genezen was, is ze als vriend van de radio betrokken geraakt bij Radio Maria-activiteiten. Ze heeft nu geen fysieke of emotionele pijn, alleen vreugde en vrede door de relatie met de heilige maagd Maria. Haar leven verandert elke dag ten goede met Radio Maria Malawi.

Getuigenis van Richard Wenen. De getuigenis van een voormalige alcoholist die door Radio Maria het geloof heeft weergevonden en zichzelf heeft bevrijd van alcoholverslaving. Ik heb altijd in God geloofd. Maar toen ik alcoholist werd, verdween God op de een of andere manier uit mijn zicht. Alleen door Radio Maria heb ik God langzamerhand weer kunnen vinden. Evenals al die dingen die voor christenen belangrijk zijn. Het juiste pad weer vinden is een innerlijke vreugde. Ik leerde weer bidden. Vandaag begon ik voor het eerst sinds jaren weer de rozenkrans te bidden. Door alcohol was ik veel dingen in mijn leven vergeten die ik ooit wist. Maar het is zo mooi om de weg terug te vinden. Het is een ongelooflijke ervaring geweest.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Carilinee kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. Ze bereikte een zijstraat. Een ruiter op een reusachtige hengst kwam op haar afrijden, met een lange rij draagkoetsen en ruisters achter zich. Op het laatste moment sprong Carilinee voor het paard en trok aan Ferox' riem om hem naast zich te houden. Het paard steigerde, zijn hoeven vlogen door de lucht. De ruiter trok vloekend aan de teugels, de spieren van zijn armen spanden zich toen hij zijn geschokken rijdier in toom probeerde te houden. Alles veranderde in een trage beweging van verschrikkingen. De krijger volgde haar op de hielen, terwijl het paard in paniek Carilinee en Ferox dreigde te verpletteren onder zijn grote hoeven. Carilinee rende door en trok Ferox mee. Ze slaagden erin de overkant van de straat te halen zonder te worden vertrapt, al scheelde het maar een haartje. Een snelle blik over haar schouder toonde dat de krijger vast zat aan de andere kant van de straat en niet kon oversteken. Dat uitstel gaf Carilinee genoeg tijd om een hoek om te slaan en aan te komen op de Palentijnheuvel, waar het krioelde van soldaten. Zelfs als de Cushitische krijger erin slaagde haar daar op te sporen, zou hij niet in haar buurt durven komen vanwege Nero's wachters die op alle hoeken waren opgesteld. Ze rende door de straat die uitkwam op de hoek van het Circus Maximus. Het was de weg die het hart van de Aventijn inliep en haar naar de zijstraat bracht waar het huis van Priscilla en Aquila zich bevond. Ferox hijgde zwaar naast haar. "Ik weet precies hoe je je voelt, jongen," pufte ze met een hand tegen haar zij vanwege de steken. Theo zei niets. Hij keek haar alleen maar kwaad aan. En de kloppende ader in zijn nek deed haar denken aan een zweep. Als hij had geschreeuwd, gestampvoet, gesist van woede, zou ze zich beter hebben gevoeld. Maar hij vertoonde een ijzeren beheersing en zijn zwijgende aanklacht was erger dan een schrobbering ooit zou kunnen zijn. "Mijn excuses, Theo." Hij boog zich naar voren. "Jij hebt je woord gegeven." Ze trok een grimas. "Ja, ik had niet zonder jou moeten gaan." Ze stonden op de binnenplaats waar de geur van munt en rozen zich vermengde met het aroma van vochtige aarde. De wolken hadden ergens deze dag een akelige, antracietgrijze kleur aangenomen en vervolgens een ijskoude gietbui losgelaten die pas een half uur geleden afgelopen was. Maar elk moment konden ze zich weer openen en meer regen op hen neer laten kletteren. Theo drukte zijn duim tegen het kloppende spiertje in zijn ooghoek. "Het is een wonder dat je nog leeft." "Ik had op je moeten wachten," erkende ze. Hij haalde geagiteerd een hand door zijn haar, voor één keer te afgeleid om het zilveren lokje onmiddellijk weer te bedekken. "Je hebt me tenminste de waarheid verteld." Ze boog haar hoofd. Dankzij haar eigen wijsheid was Ferox bijna om het leven gekomen. Dat mocht ze niet verzwijgen. "Ik wou dat ik mijn belofte aan jou niet had geschonden, Theo." "Het probleem is dat ik nu niet meer kan vertrouwen op wat je zegt." Hij draaide zich op zijn hakken om en liet haar op de natte binnenplaats staan. Ze keek hem na, terwijl hij met grote stappen bij haar wegliep, alsof hij niet kon wachten om haar gezelschap te ontvluchten. en ze vocht tegen haar tranen. Toen ze net op het schip verstopt zat, had ze zich herhaaldelijk afgevraagd hoe het zou voelen om onderwerp van Theo's teleurstelling en woede te zijn. Wel, nu wist ze het. En het was erger dan alles wat ze zich had voorgesteld. Hoofdstuk 20. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Zo kunnen we lezen in het Bijbelboek Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2. 'S avonds organiseerden Priscilla en Aquila, zoals elke week, een godsdienstige bijeenkomst in hun huis. Iedereen kwam samen in de lange bovenkamer waar ze de vorige avond de avondmaaltijd hadden gebruikt. Caroline zat alleen achter in de ruimte. Ze wilde zich niet opdringen aan de anderen die elkaar al goed leken te kennen. Ze telde 37 mensen. Sommigen zaten op banken, anderen op kussens en kleden, verspreid op de mozaïekvloer. Er was haar verteld dat senator Pudens en zijn familie nog op hun landgoed in Antium waren, maar dat veel van hun bedienden en slaven die in hun huis in Rome werkten aanwezig waren. Evenals een bakker, twee advocaten en een gepensioneerd lid van de Pretoriaanse garde. 'Ik wil vanavond spreken over duisternis,' begon Aquila, 'omdat we allemaal met duisternis te kampen hebben in ons leven.' Hij schraapte zijn keel. 'Ik wil spreken over de duisternis die ons teistert. De duistere gedachten die ons kwellen. De duistere omstandigheden die ons verwonden. De duistere verlangens die ons belagen. De duistere keuzes die ons pijn doen. De duistere holen van onze angstige verbeelding. Soms voelen we ons hopeloos onder het gewicht van al die duisternis. Overweldigd.' Caroline hield haar adem in. De rest van de bijeengekomen mensen moest hetzelfde voelen. In het vertrek was het zo stil geworden als in het diepste van de zee moest zijn. Eén persoon bewoog en het ruisen van zijn tunica kon in alle hoeken van de kamer worden gehoord. Aquila zweeg nadenkend. 'Jullie moeten weten dat de Heer ook met duisternis te kampen had. Onvoorstelbare duisternis. De duisternis van lichamelijke pijn toen hij gegeeseld en gekruisigd werd. Toen hij aan het kruis hing, werd de wereld 3 uur lang ondergedompeld in duisternis. Geen licht om hem te troosten aan het einde van zijn leven. De wereld werd een donkere plek. Maar er wachtte hem nog een grotere duisternis. De duisternis van uiterste eenzaamheid. Voor de eerste keer in zijn eeuwige bestaan liet de vader zijn zoon in de steek. Onthield hem het licht van zijn aanwezigheid. En Yeshua moest alleen lijden in de duisternis van de dood. Aquila keek en Priscilla knikte. Ze kwam naast hem staan en pakte zijn hand. Zoals Aquila net al zei, we hebben allemaal te kampen met duisternis in ons leven, zei ze. Ik tenminste wel. Maar deze waarheid troost me. Onze Heer, die de ergste duisternis heeft meegemaakt, het verschrikkelijkste en afschrikwekkendste kwaad heeft doorstaan, de diepste eenzaamheid. Hij zelf helpt ons in onze duisternis. Hij helpt ons de donkere plaatsen van ons leven te bevaren zonder te zondigen. Hij helpt ons te volharden zonder te breken. Hij verdroeg het verlies van alle licht, zodat het licht van zijn gelaat altijd op onze weg kan schijnen. Misschien voel je de duisternis van je eigen falen vanavond op je drukken. Misschien voel je je terneergedrukt door het gewicht van je zonde. Maar op ditzelfde moment wacht de zon van gerechtigheid tot hij over je kan opgaan en je met zijn vleugels genezing kan schenken. Het licht van God zal de duisternis van je schuld en schaamte opslokken als je je maar naar hem uitstrekt. Caroline trok haar knieën op tegen haar borst. Theo zou haar misschien nooit meer vertrouwen. Misschien had ze hun vriendschap verwoest. Maar Jezus reikte haar zijn vergeving aan. Ze herinnerde zich dat Petrus, een dierbare vriend van de Heer, ook zijn belofte had gebroken. Zijn belofte hem nooit te verloochenen. 3 keer had Petrus die belofte gebroken. En toch had Jezus hem opgezocht en lief gehad. Ze bad: vergeef me, Heer, zoals u Petrus hebt vergeven. De grootste duisternis had Jezus willen opslokken en het was niet gelukt. Nu stond hij als overwinnaar in staat de duisternis die ze eigenhandig had geschapen, die haar eigen keus was, te verzwelgen. Ze bad: neem die duisternis weg, Jezus, en bevrijd mij, alsjeblieft. Toen de gasten vertrokken waren, hield Caroline Priscilla en Lolia met het opruimen van de restanten van de eenvoudige maaltijd die ze hadden opgediend. Aquila was terug naar de werkplaats om te werken aan een tent die in de ochtend moest worden opgeleverd. Je bent begaafd, zei Caroline verlegen tegen Priscilla. Was het niet de profeet Jesaja die zei: De Heer gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Dat slaat op jou, Priscilla. Jouw woorden bemoedigen me. Priscilla glimlachte terwijl ze een schaal met een oud doek schoonmaakte. Ja, ik merk dat je de schrift kent. Niet zo goed als ik zou moeten. Priscilla boende over een hardnekkige vlek en fronste haar wenkbrauwen. Theo draait wel weer bij, hoor. Caroline voelde haar wangen warm worden. Kijk, ik had hem mijn woord gegeven, zie je, om me nooit zonder hem naar buiten te wagen. Priscilla's handen hielden stil in het water. Ze staarde Caroline een ogenblik strak aan. Waarom? Wat maakte dat je je belofte schond? Ik vond de gedachte om 2 hele dagen te moeten wachten tot we de zoektocht zouden voortzetten onverdraaglijk. Het leek onmogelijk om thuis te zitten en niets te doen, terwijl Vitruvia misschien maar een paar straten bij ons vandaan is. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen keus had toen ik Theo mijn woord gaf. Dat het niet telde omdat ik gedwongen was die belofte te doen. En was dat zo? Had je een keus? Ja, natuurlijk. Ik had terug kunnen gaan naar Caesarea. Priscilla knikte. Heb je Yeshua om raad gevraagd? Heb je gevraagd of hij wilde dat je vanochtend naar Vitruvia ging? Caroline schudde haar hoofd. Het was niet eens in haar opgekomen. Ik heb om zijn hulp gevraagd. Priscilla gaf Carilline de schaal om af te drogen. Om zijn hulp, maar niet om zijn toestemming. Ze dompelde een stenen beker in het water. Dus je hebt je eigen verlangen voor de wil van de Heer geplaatst. Het was niet zo'n slecht verlangen, dacht ik. Behalve dat ik mijn belofte aan Theo brak. Waarom zou God het niet goedkeuren dat ik mijn vader vind? Priscilla glimlachte. De aard van je verlangen is het punt niet. Het is het feit dat God er niet over regeert. Het vinden van je vader is de edelsteen geworden waar je niet van wil scheiden. Zelfs niet als God het vraagt. Tenminste, in dat deel van je hart heerst het vlees nog. Het probleem is, als je je door het vlees laat leiden, dan kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Priscilla's blauwe ogen keken haar doordringend aan. Je hebt verdriet omdat Theo boos is. Maar kind, met Yeshua heb je een veel groter probleem. Carilline droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

de gemeenschap van Thésée zingt Christus het licht van de wereld. Wie jou volgt, heeft het licht van het leven. Heer, ik hoop en geloof dat u op mij wacht. Diep in mijn hart bent u aanwezig. Laat mij bij u komen. Geef mij de rust en de stilte om naar u te luisteren. Laat mij horen wat u mij vandaag wil zeggen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 17 vanaf vers 1.
1: 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.

Waaraan deed de gedaanteverandering je denken? Het fragment vertelt ons dat zijn gelaat straalde als de zon en zijn kleren wit werden als het licht, en dat Mozes en Elia verschenen. Kun je je een ogenblik voorstellen hoe dat er allemaal uitzag?

De reactie van Petrus, Jacobus en Johannes op de situatie is vooral angst. Maar Jezus zegt hen dat ze niet bang hoeven zijn. Wat is jouw reactie? Wat voel je als je je deze scène inbeeldt?

0: Wanneer de tekst opnieuw wordt gelezen, stel je dan voor dat je Petrus bent, of Jacobus, of Johannes. En dat je in deze scène een eigen plaats krijgt en alles zelf hoort en ziet. Waar word je dan door geraakt?
1: 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen.

Petrus zou graag op de top van de berg tenten opslaan om de ervaring langer te laten duren, om het moment te vereeuwigen. Maar de realiteit is dat ze de berg moeten afdalen en naar het gewone leven moeten terugkeren. Wat zou je God willen vragen als je deze tijd van gebed afsluit en je gewone leven weer oppakt?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. De heerlijkheid van het nieuwe verbond die van Christus afstraalt. Broeders en zusters. De dienst van de dood, waarvan de oorkonde met letters op stenen gegrift stond, ging reeds met zulke heerlijkheid gepaard, dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan afstraalde. En toch zou deze weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn? En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt. Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid, vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid. Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende. Toegerust met zulke hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken. En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo werkt de Heer die Geest is. Daarom verliezen wij nooit de moed, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij hebben heimelijkheid en schaamte afgelegd. Wij gaan niet met sluwheid te werk. Wij vervalsen Gods woord niet. De openlijke verkondiging van de waarheid is onze aanbeveling bij alle mensen die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen. En als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen, wier geest door de God van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God. Wij verkondigen niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars, om Jezus wil. Dezelfde God die gezegd heeft: licht moet schijnen uit de duister, is als een licht in ons hart opgegaan om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus. Tweede lezing. Uit een homilie van Anastasius, abt van het Sint-Catharina-klooster op de Sinaï, over de gedaanteverandering van de Heer. Het is goed hier te zijn. Als was hij uit een ballingschap teruggekomen naar het beloofde land, zo kwam Mozes, de wetgever, bij zijn en onze meester op de berg Tabor, de tafels van de wet in de hand. Als een slaaf stond hij in extase voor zijn meester en hij zag goddelijke kracht in een mens. Hij was verrukt toen hij zag dat hemelse voorafbeeldingen van Christus uit een ver verleden tot werkelijkheid waren gekomen. Hij was opgetogen en genoot, want hiernaar had hij altijd al verlangd. Hij stond daar aan de rechterhand van de Allerhoogste. Hij geraakte hevig buiten zichzelf, zoals toen hij de braamstruik zag. Sprakeloos en verbaasd over de aanwezigheid van de Heer.
Hij zag opnieuw de braamstruik die groen bleef en het vuur dat ook ons lichaam bezielt. Op de Tabor zei hij niet meer. Ik ga erop af om dit wonderlijk schouwspel te onderzoeken. Zijn aardse leven was voorbij. De tijd van de wet, de voorafbeeldingen, de schaduwen en de letter, de uittocht uit Egypte, weg uit de duisternis, de doortocht door de Rode Zee, het verblijf bij de Horeb en bij de rots, de omzwerving in de woestijn, de verbondsark, de tent van de samenkomst, de besnijdenis, de tocht door de Jordaan, langs Jericho, de tempel, de offers en het bloed, schaduwen waren het slechts. Mozes trok door dit leven, langs de gerubs, voorbij het eerste gordijn en het voorhangsel, de sluier die de wet en de profeten omhult. Hij zei, nu zie ik u die werkelijk zijt, altijd en bij de Vader, en die op de berg gezegd hebt, ik ben die ben. Ik zie dat wonderlijke schouwspel. U de God die zich toen aan mij geheimzinnig en goddelijk heeft geopenbaard. Ik verberg niet meer mijn gelaat, maar zie van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel wordt gered. Nu zie ik u die ik al verlangde te zien toen ik zei, laat mij u duidelijk kennen, want uw verschijning is eeuwig leven. Ik zie u niet meer met afgewend gelaat, gekeerd naar de flank van de Sinaï, maar openlijk verschijnt gij mij op de rots van de Tabor. Hier hebt gij mij verhoord. De hele dienst van de wet heb ik doorgemaakt. Nu zie ik u in dit wondige schouwspel. Mozes antwoordde u dus op de Tabor en zei, toon mij uw heerlijkheid, laat mij u duidelijk kennen, openbaar u aan mij als ik inderdaad uw gunst geniet. Niets ter wereld is mij liever dan u te zien en mij te verzadigen aan uw heerlijkheid, uw schoonheid, uw beeld, uw licht, uw woord, uw openlijke komst en zichtbare verschijning onder de mensen, zoals gij dit wel eer gesluierd aan mij hebt aangeduid. Daarop werp ik mij neer. Ik prijs u en ik bezing u, want het duister van de wet heb ik doorgemaakt. En nu zie ik dit wondere, werkelijk wondere schouwspel. Gij hebt mij op de Sinaï gezegd, geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. Hoe laat gij u nu zien van aangezicht tot aangezicht op aarde, in het vlees en onder de mensen wonend? Van nature zijt gij het leven en schenkt het leven. Maar hoe haast gij u nu naar de dood? Hoe groot is dan toch het mysterie van uw dood?

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier op deze donderdagmorgen. En we hebben vandaag een mooi feest, de gedaanteverandering van Jezus. En ja, dan denken we dus, dat is ook een van de geheimen bij de Rozenkrans, de verheerlijking op de berg Tabor. Nou, dat mogen we vandaag heel bijzonder vieren. En dan houdt het ook vaak in dat het kleingetijdenboek dat dus niet in meegaat, want daardoor is het ook een kleingetijdenboek. Maar u kunt alleen de psalmen meebidden en die staan op bladzijde 53. Bladzijde 53. In het grootgetijdenboek beginnen we dadelijk met de inleiding. En die staat op bladzijde 1363. 1363. En dan blijven we daar in de buurt, want dan gaan we twee bladzijden verder, of drie bladzijden, en dan hebben we de antifoon voor de openingspsalm. Die staat dus op bladzijde 1366. Nou, en dan blijven we gewoon daar steeds, de hymne op bladzijde 1368, en dan de antifoon voor de psalmen. En die staat op bladzijde 1369. Het loopt dus eigenlijk gewoon door. Behalve de psalmen die zijn van de zondag van de eerste week. En dan heeft u de keuze tussen of bladzijde 780. Of als u de losse kaart heeft, dan kunt u dat dus ook meebidden. En dan gaat de korte schriftlezing gewoon verder. En dan loopt het verder helemaal door. Mogen we elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen en luisteren nu eerst naar de inleiding op bladzijde 1363.
1: 40 dagen voor het feest van kruisverheffing, dat is 14 september, herinnert de feestelijke viering van de gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden op zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus ten deel zal vallen.
0: In het grote getijdenboek beginnen we dus op bladzijde 1366. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we verder op bladzijde 1368. O Jezus, uw gedachtenis vervult het hart met lavenis, maar honingzoete zaligheid is pas uw tegenwoordigheid.
1: Er is geen liefelijker lied en in het oor zo'n zoetheid niet en geen gedachte ooit zo schoon als Jezus is, Gods lieve Zoon.
0: Gods lieve Zoon, Gods grote zon, een strelend licht, een zoete bron, die alle vreugd te boven gaat en alles waar het hart op staat.
1: Want wanneer Gij ons hart vervult, dan wordt de waarheid ons onthuld. Dan wordt de wereld ijdelheid. Dan brandt ons hart van zaligheid.
0: Schenk rijkelijk vergiffenis, die kenmerk van uw liefde is. Geef ons, doordat Gij bij ons zijt, het uitzicht op uw heerlijkheid.
1: Wij loven u, Gij zijt zo schoon. Gij zijt Gods uitverkoren Zoon, die glans van Vader en van Geest geopenbaard wordt op dit feest.
0: In het Klein Getijdenboek vindt u de psalm op bladzijde 53 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 780 of op de losse kaart. Heden straalt het gelaat van onze Heer Jezus Christus als de zon en werd zijn kleed glanzend als het licht. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar uw dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heden straalde het gelaat van onze Heer Jezus Christus als de zon en werd zijn kleed glanzend als het licht.
0: Heden werd de Heer van gedaante veranderd en getuigde de stem van de Vader. Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid en ze spraken over zijn heengaan dat hij zou voltrekken in Jeruzalem. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boven de zeeën, prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijs de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heeren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Heden werd de Heer van gedaante veranderd en getuigde de stem van de Vader. Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid en zij spraken over zijn heengaan dat hij zou voltrekken in Jeruzalem. De wet werd door Mozes gegeven en door Elia kwam de profetie. Zij verschenen in heerlijkheid op de berg en spraken met de Heer. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn loflied weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Speelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubel dus, heilige, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De wet werd door Mozes gegeven en door Elia kwam de profetie.
0: Zij verschenen in heerlijkheid op de berg en spraken met de Heer. En gaan we in het groot getijdenboek gewoon op de volgende bladzijde verder.
1: Een engel bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde. Deze stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het lam.

0: Heer, gij hebt hem gekroond, met luister en eer hem bekleed. Alleluia, alleluia.
1: Heer, gij hebt hem gekroond, met luister en hem bekleed. Alleluia, alleluia.
0: Gij hebt hem aangesteld over het werk van uw handen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heer, gij hebt hem gekroond met luister en eer, hem bekleed. Alleluia, alleluia.
0: En zie, een stem uit de wolk sprak: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb. Luistert naar hem. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En zie, een stem uit de wolk sprak: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb. Luister naar hem. Bidden wij tot de Vader, die onze Heer Jezus Christus voor de ogen van zijn leerlingen op de berg verheerlijkt heeft.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: God, onze Vader, u hebt u een lichtende wolk geopenbaard en Jezus, uw welbeminde Zoon genoemd. Leer ons te luisteren naar zijn stem.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: God, gij hebt uw uitverkoren leerlingen gevoed met de overvloed van uw huis en hen gedrenkt aan de stroom van uw heerlijkheid. Laat ons in het verheerlijkte lichaam van Christus de bron van ons leven vinden.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: God, gij hebt licht doen opgaan in de duisternis en ons de heerlijkheid van Jezus Christus geopenbaard. Laat onze ogen gericht blijven op uw welbeminde Zoon.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: God, gij hebt ons geroepen door uw genade, die als licht verschenen is in Jezus Christus. Laat zijn evangelie voor alle mensen het licht zijn op hun levensweg.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: Goede Vader, gij hebt ons zo zeer bemind dat wij uw kinderen worden genoemd en het ook zijn. Doe ons gelijken op uw Zoon wanneer hij opnieuw verschijnt in heerlijkheid.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, laat uw licht ons verlichten.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 6 augustus viert de kerk het feest van de gedaanteverandering van de Heer, met een gloria in de heilige mis. De tekst van de introitus op die dag is: toen Jezus van gedaante werd veranderd, verscheen de Heilige Geest in een lichtende wolk en klonk de stem

is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen deze van hem heen wilde gaan, zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar je wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: Dit is mijn Zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. Terwijl de stem weer klonk, bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Dit is het woord van God. Het gaat over de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Het is een moment van gebed, een godservaring, een tafereel van gebed. De tijd is een tijd van gebed, de achtste dag. De plaats is een gebedsplaats, de berg. De personen zijn gebedsmannen, Mozes en Elia, de tenten die van de woestijn en de wolk, de vrees. Het zijn allemaal elementen, ingrediënten van een gebedsgebeuren. Heel nauwkeurig zijn hier ook de stadia van het gebed, van de omgang met God waar te nemen. Het begint met zich los te maken, met zich uit de wereld terugtrekken, zich leegmaken. Dat doen Jezus en de drie apostelen. Ze gaan de berg op. Dat deed hij telkens. Jezus ging de berg op om een afzondering te bidden. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. De berg is van ouds de plaats om te bidden. Want op de berg bereik je als het ware de rand, de grens van deze wereld. Je moet dat eigenlijk in je gebed meedoen. Met Jezus meegaan en omhoog klimmen. Successieflijk alles achter je laten wat je vasthoudt in de wereld. Ook het moeizame ervan mee doormaken. En ook het lege van God, het louterende, het aan alle menselijke zin onthevene van God. Want wat is daar op de grens van de wereld? Het gaat natuurlijk niet om die berg. Het gaat om de geestelijke beweging die door het bergbeklimmen wordt ingegeven. Soms staat er ook iets anders. Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. De plaats, of beter de geestelijke ruimte, waar de mens merkt hoezeer hij in een krachtveld staat van machten, van geesten, goede en kwade geesten, ja, dat is de woestijn. Want in de woestijn, in de afzondering, in de eenzaamheid, wordt pas duidelijk waarvan de mens leeft. In de woestijn heeft het volk Gods God leren kennen en heeft het ook zichzelf leren kennen. In de woestijn kwam het woord van God tot Johannes. In de woestijn werd Jezus gedreven door de geest van God om bekoerd te worden. In de woestijn, een eenzame plaats, neemt hij zijn apostelen mee en daar, om daar uit te rusten en met hem alleen te zijn. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dat zal je merken als je de afzondering ingaat, de eenzaamheid, wanneer je dus vertrouwen op hem.

hem alleen stelt, alles van hem verwachtend. Want in de eenzaamheid omwille van God ben je nooit alleen. Je bent altijd met z'n tweeën, met de Vader die in het verborgene ziet en die dat vertrouwen zal vergelden. Ook dat is te zien in onze gebedsscène van vandaag. Terwijl Jezus in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik. Zoals in de eerste lezing. En zie, met de wolken van de hemel kwam iemand als een mensenzoon. Uit deze garderobe wordt Jezus kleed geleend. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. De laatste voorstelling van heel de geschiedenis krijgt hier een generale repetitie. Van de wolken van de hemel komt er één hen overschaduwen en de heerschappij met heerlijkheid en koningschap wordt aan hem overgedragen. Zo staat het in de eerste lezing. Dit is mijn zoon, zo staat het in het evangelie, de welbeminde in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luister naar hem. En degene aan wie dit alles gebeurt, wordt nadrukkelijk de titel mensenzoon toegekend. De mensenzoon zullen zij zien komen in de koninklijke macht, en ze mochten er met niemand over spreken voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Het gaat om gebed. Heel de gebedstraditie wordt mee de berg opgenomen. De berg is al van ouds de plaats om te bidden. Elia en Mozes, die opeens verschenen en zich met hem onderhielden, zij zijn de mannen van het gebed, getekend door een intieme omgang met God. En Petrus, die spreekt van tenten, roept ook de herinnering wakker aan de woestijntijd, toen het volk in tenten woonde en God zelf zijn verblijf had in de tent van de openbaring. En dan de lichtende wolk die hen overschaduwde, de wolk die zwanger gaat van Gods aanwezigheid en waaruit zijn stem klinkt. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. En tenslotte de houding van de leerlingen. Ze wierpen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Hevige vrees voor Gods majesteit, die altijd gevolgd wordt door geruststelling, zoals bij Maria. Vrees niet, Maria. Gij hebt genade gevonden bij God en bij de herders vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En bij de leerlingen op het meer, wees gerust, ik ben het, vrees niet. Zo ook hier. Jezus kwam naar hen toe en zeiden, staat op en wees niet bang. Want de ervaring van Gods nabijheid mag ons wel met heilige vrees vervullen, maar uiteindelijk is het bedoeld als een bemoediging, als moedgevend voor de toekomst. Het gebed als voorschot op de toekomst. Maar wat heeft het voor zin een voorschot te nemen op de toekomst? Het kan alleen maar zinvol zijn om in het gebed een voorschot op de toekomst te nemen wanneer het heden daarmee gediend is. Toekomstverwachtingen hebben alleen zin om er naartoe te leven, je eraan op te trekken, er kracht uit te halen, erop te teren en er zo van te leven. Wie in God gelooft, teert niet alleen op het verleden, maar teert ook in op de toekomst. Zo wordt de toekomst in het heden verwerkt. Het gebeuren op de berg staat ten dienste van het gebeuren in de vlakte. De verheffing dient om de verwerping aanvaardbaar te maken. Deze gedaanteverandering van de gewone Jezus in de verheerlijkte dient ervoor om die andere gedaanteverandering aanvaardbaar te maken. Die andere gedaanteverandering die dezelfde apostelen zullen meemaken. Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam Jezus echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. En het was ook op een berg, de Olijfberg. En ook daar nemen zijn kleren deel aan die gedaanteverandering, niet wit, maar rood,
rood van het bloed, dat in dikke druppels op de grond viel. En ook daar zijn het de leerlingen die slapen, terwijl Jezus in gesprek is met zijn vader notabene. En Jezus zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zeg ik dit nu om het lijden er met alle geweld in te betrekken? Nee, het lijden wordt er niet bijgehaald. Het lijden is er gewoon. Het is de realiteit. Een grondgegeven van ons menselijk bestaan. Het lijden wordt er niet met de haren bijgesleept, maar God wil met alle geweld zijn kracht met ons lijden meegeven. Het lijden komt namelijk nooit alleen. Niet alleen de zin van na lijden komt verblijden, maar het lijden zelf gaat vergezeld van een kracht waardoor het te dragen wordt. Zozeer dat Lucas kan zeggen, ze spraken over zijn heengaan. En Johannes die spreekt over zijn sterven als het uur van de verheerlijking. Het glorievolle gebeuren staat in dienst van het kruis. Gebed staat in dienst van het leven. Dat is ons gebed waard. Het haalt ons niet uit het leven weg, maar doet ons erin geloven. Bidden is eigenlijk niets anders dan samen met Jezus op de berg zijn. Hem van gedaante zien veranderen, zien hoe God met hem is, met hem de mensenzoon, de vernederde, en daar word je zelf anders van. Daardoor ga je de dingen anders zien, vooral de pijnlijke dingen, het zinloze en menselijk onbegrijpelijke, het ontzettende, door de harde, afstotende buitenkant, zie je door naar de lichtende binnenkant. Niet dat we het ineens gemakkelijk gaan vinden, ons geloof is geen pepmiddel waarvan je high wordt, maar er komt iets bij van God, van zijn liefdevolle aanwezigheid. Laten we ons daarin voortijdig oefenen. Ons oefenen om te leven in Gods tegenwoordigheid. Leven uit zijn kracht, uit zijn liefde, zodat als de tijd van de beproeving komt, wij niet alleen op onszelf of op anderen zijn aangewezen, met hun toch altijd maar beperkte kracht.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Goedemorgen, beste luisteraars. Wij gaan het ochtendgebed bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot uw zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genaden die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mijn bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij,
Heer, uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor het meebidden en om 8:30 gaan we verder met de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan de rozenkrans bidden. We bidden vandaag de geheimen van het licht. En Jarka bidt met mij mee in de studio. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de verrijzenis van hun lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus,

0: Gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: En de volgende intenties zijn binnengekomen. We bidden voor de verbetering van een slaapprobleem. En we bidden voor kinderen dat ze Jezus mogen ontmoeten. En we bidden ook uit dankbaarheid voor de ontelbare genade, zegeningen en wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. We bidden ook voor de zielenrust van een overleden vriendin. We bidden ook voor de bescherming en vragen om troost en barmhartigheid voor kinderen na een scheiding. Ook op voorspraak van Pater Pio. Ja, we bidden nogmaals uit dankbaarheid voor alle zegeningen die we dagelijks krijgen. We bidden ook op voorspraak van de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid voor het welslagen van de onderneming van een dochter en een schoonzoon. En we bidden ook voor een speciale intentie van een luisteraar. We bidden ook voor pastoor Carlos en zijn familie dat hij overvloedig zegen mag ontvangen in Brazilië. We bidden ook voor kleinkinderen. We bidden voor ieder die de moed verloren heeft, dat ze weer hoop zullen krijgen. We bidden ook voor de bekering van de harten, voor degenen die de liefde van Jezus nog niet hebben leren kennen, dat zij die mogen leren kennen. En met name de jongeren in Nederland. We bidden ook voor de priesters, dat ze bevestigd mogen worden in hun roeping, dat ze geheiligd mogen worden. En we sluiten alle intenties die leven in uw hart, sluiten we in. Het eerste geheim van het licht, de doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeten onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze schulden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede geheim van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeten onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde geheim van het licht. Jezus openbaar leven. Jezus verkondigt de blijde boodschap. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze schulden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht. Jezus gedaanteverandering op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeten onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde geheim van het licht. De instelling van de Eucharistie. Jezus verandert brood in zijn lichaam en wijn in zijn bloed. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeten onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank u wel voor het meebidden van de Rozenkrans. En over enkele minuten begint de mis vanuit Millingen met pastoor Franken en veel devotie.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisteren.

Toen Jezus van gedaante werd veranderd, verscheen de Heilige Geest in een lichtende wolk en klonk de stem van de Vader: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Gij zijt in glans verschenen, bladzijde 25, de eerste strofe.

Mogen we ons welkom weten in de viering van de Eucharistie en vandaag het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Ook hartelijk welkom aan degenen die via Radio Maria of online meevieren. De gedaanteverandering van de Heer als een bemoediging, want ze zouden nog door veel lijden, veel ellende heen moeten. Een nieuwe geboorte, maar dan al op voorhand dat schitterende licht, maar ook dat in Jezus de vervulling plaatsvindt van Gods verbond. Het nieuwe verbond, het oude verbond, Mozes en Elia zien we op de berg met Jezus in gesprek, maar er gebeurt iets nieuws. En we mogen ons laten meenemen door Hem die zich aan ons zo graag openbaart als het licht ook in ons leven. In zoverre we tekort zijn geschoten in verbondenheid met Hem, verbondenheid met onze naasten, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Eer aan God in een hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, Hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, bij de glorievolle gedaanteverandering van uw enige geboren Zoon, hebt gij de mysteries van het geloof bekrachtigd door het getuigenis van Mozes en Elia. En hebt gij ons op wonderbare wijze aangekondigd dat ook wij uw kinderen mogen zijn. Wij bidden u, laat ons gehoor schenken aan de stem van uw beminde Zoon, om met hem uw erfenis te mogen bezitten. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren nu naar de schriftlezingen.

0: Eerste lezing uit de profeet Daniël. In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en dat een hoogbejaarde zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizend stonden voor hem. Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. Woord van de Heer. Als tussenzang bidden we Psalm 97 en het refrein luidt: De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. Want heel de aarde staat onder zijn macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Woord van de Heer.
1: Wij danken u, God.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als gij wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij had nog niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen. En uit die wolk klonk een stem: Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Staat op en wees niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: Spreek met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Woord van de Heer. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. Ze hebben gebeden met woorden uit Psalm 97 tussen de lezingen. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. En dan zien we vandaag die berg, de Tabor, de verheerlijking van Jezus op die berg. Er is nog een andere berg, de berg Golgotha, Calvarieberg. En daar staat boven op het kruis, boven zijn hoofd, als hij daar hangt te sterven: Dit is de koning van de Joden. In het Hebreeuws, in het Latijns en in het Grieks, voor alle mensen, voor de hele wereld. Hij is koning voor de hele wereld. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. En om die berg gaat het, maar om dat voor te bereiden, die andere berg, de Tabor, de verheerlijking. Om zijn vrienden te laten zien: Ik ben het werkelijk. Ik ben er voor jou. Je kunt op mij rekenen, zelfs als je gaat door het dal van de dood. En Petrus, die herinnert daaraan: Deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem waren op de heilige berg. Die andere berg, daar was hij niet bij. Toen had hij net gezegd: Ik ken hem niet. Maar Jezus kende hem wel. En dat is mooi. Hij veroordeelt ons nooit. Hij is er altijd om ons te redden. En na zijn opstaan uit de dood is het eerste wat hij zegt: Vrede zij met jullie. Hij slaat er niet om de oren. Hij zegt: Vrede zij met jullie. Dat die vrede heel diep zou doordringen. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. En als we vandaag een beetje rondkijken op deze aarde, dan zien we van alles. Mensen die ploeteren. Mensen die
elkaar bevechten. Mensen die proberen branden te blussen. Die elkaar proberen te helpen bij grote overstromingen. De aarde wordt verscheurd. En dan, de Heer is koning. Heel de aarde staat onder zijn macht, ja, ook nu. Hij is er. Maar blijkbaar is het nodig dat wij tot bezinning zouden komen. Jezus zegt tegen zijn vrienden, staat op en wees niet bang. En ze zien dan niemand dan Jezus alleen. Hij is voldoende. Als we hem maar zien met geloof. Als we ons maar aan hem kunnen overgeven. De Heer is koning. Heel de aarde staat onder zijn macht.

0: Bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor hen die ons ooit een glimp van Jezus lieten zien en ons hielpen om te geloven dat we allen geliefde kinderen van God zijn. Laat ons bidden. Voor hen die rotsvast blijven geloven in Jezus door alle lijden en moeilijkheden heen. Laat ons bidden. Voor hen die tenten bouwen voor vluchtelingen en daklozen. En zo voor Jezus zelf zorgen. Laat ons bidden. Voor hen die geloven in de omvormende kracht van Jezus liefde. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Op deze dag van aanbidding willen we ook bidden voor de intenties van onze Heilige Vader, Paus Leo. En voor hen die hier vandaag de aanbidding houden. We bidden ook voor onze zieken en ernstig zieken. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden. Dat vragen wij u door Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van al wat leeft.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft.
0: Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Loof de Heer tot aan de hemel, tot lof de Heer van zijn naam. Tot welzijn van ons en van
0: heel zijn. Heer, heilig deze offergaven door de glorievolle gedaanteverandering van uw enige geboren Zoon. Reinig ons van zondesmetten door de glans van zijn licht, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Met u
0: verheft uw hart.
1: Met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus, onze Heer. Aan uitverkoren getuigen heeft hij zijn heerlijkheid laten zien en zijn gestalte gelijk aan de onze doen stralen van glorie. Want de ergernis van het kruis mocht zijn leerlingen niet doen wankelen en hij wilde openbaren dat heel het lichaam van de kerk zal worden vervuld met de heerlijkheid die op wonderbare wijze gegeven is aan haar hoofd. Daarom met alle engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo deden wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, Gerardus en Robertus, onze bisschoppen, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met u.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert in niet de heilige communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het heilig sacrament. Even werkelijk als dat u was verheerlijkt op de berg Tabor, de gedaanteverandering. Even werkelijk als u bent gestorven op het kruis en opgestaan uit de dood. Heer Jezus, wij danken u dat u de vervulling bent in liefde van het verbond van uw Vader in u, in de Heilige Geest. Heer Jezus, u wilt ook ons omvormen naar uw beeld, dat wij met ons hart helemaal bij u zouden zijn, dat we weten dat niets ons overkomt met u. Heer Jezus, wij danken u dat u ons de vrede geeft. Door alles heen, door alle ellende en verdriet en wat dan ook heen. Maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Wanneer Christus verschijnt, zullen wij aan hem gelijk zijn, omdat we hem zullen zien zoals hij is.

0: Laat ons bidden. Heer, laat ons door de kracht van dit hemels voedsel herschapen worden tot gelijkenis met Hem, wiens heerlijkheid Gij hebt willen openbaren in Zijn glorievolle gedaanteverandering. Christus onze Heer, die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied. Korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

En beste luisteraars, we waren voor de Heilige Mis verbonden met de Sint-Antonius van Padua-kerk in Millingen aan de Rijn. We gaan zo door met muziek en voor we naar muziek gaan luisteren wil ik u vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. Om 10:00 hoort het verhaal van de heilige van de dag. Om 9:45 hoort u het programma Zuiderlicht. Vandaag ook een herhaling. En de titel van het programma is Komkommertijd. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma Water en Vuur over paradoxen in het Marcus-evangelie met spreker Monsieur Rob Mutsaerts, vandaag over de econoom en de roekeloze zaaier. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus, om 11:45 met de rozenkrans. Om 13:30 hoort u weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint de geleide aanbidding. Hier in de kapel van Radio Maria wordt het Allerheiligste uitgesteld en u kunt via WhatsApp of via de telefoon, als er muziek klinkt, intenties doorgeven. En voor die intenties wordt het bij het Allerheiligste gebeden. Dat komt vanwege de eerste vrijdag, als voorbereiding op de eerste vrijdag. Dat is morgen. Om 15:00 kunt u meebidden met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En om 15:30 begint het programma Het Inzicht Marleen Kaars met Marleen Kaars over yoga. Om 16:30 kunt u luisteren naar de meditatie van Pater Bots. Daarna om 17:00 kunt u meebidden met de rozenkrans en om 17:30 met de vespers. Om 17:55 is er een lezing uit het archief met Pater Dries van den Akker over de evangelielezing op dit feest van de gedaanteverandering van de Heer. Om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Nou, dat kunt u van ons vandaag verwachten. Ik wens je van harte een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Beste broer, ik ben blij dat ik je kan schrijven. Ik zit in een concentratiekamp. Tadeusz Dulny zag op 8 augustus 1914 als een van de 8 kinderen, 6 jongens, 2 meisjes, van Jan en Antonina Dulny het levenslicht in het zuidoosten van Polen gelegen stadje Gosnowice. Thuis noemden ze hem Tadek. Voor het gemak slaan we zijn kinder- en schooljaar maar over en gaan meteen door naar het seminari. Daar vonden ze hem een goede, brave jongen. Maar als we de verhalen mogen geloven, ook alles behalve een briljant student. Het kostte Tadek de grootste moeite de andere seminaristen bij te houden. Echter, zijn geloof was groot en zijn liefde diep. En hij klaagde nooit. Ja, laat Tadek maar schuiven. Of iets van dergelijke strekking, zouden ze medestudenten zeggen. Tadek zwoegen wierp zijn vrucht af. En zo doorliep de seminarist gestaag het seminari en kwam de dag van zijn priesterwijding steeds dichterbij. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Waar het niet dat na die van de Eerste Wereldoorlog donkere wolken zich opnieuw samenpakten boven Europa en de wereld. Omdat ze elkaar toch al niet te veel vertrouwden en om eventuele oorlogsplannen van de ander de kop in te drukken, sloten Polen en Nazi-Duitsland in 1934 een niet-aanvalsverdrag. Ja, wie wil er immers geen vrede? Die met veel bombarie getekende overeenkomst bleek 5 jaar later echter niet meer dan een stuk papier. Toen de vroege ochtenduren van 24 augustus 1939 Joachim von Ribbentrop en Vyacheslav Molotov, de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en de Sovjet-Unie, een handtekening zetten onder wat officieel heette het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Unie van Sociale Sovjetrepublieken, oftewel de USSR. Aan dit vredesdocument hing echter een geheim protocol, waarin tussenbuur Polen onderling werd verdeeld. Op 1 september, een week nadat de onderhandelaars hun handtekeningen zetten, vallen Duitse troepen Polen binnen. 17 dagen later volgen de Russen van hun kant. Tevergeefs wachten de Polen op hulp van Frankrijk en Engeland. 65.000 Poolse soldaten verliezen het leven. Duizenden gezinnen worden uit hun huizen verdreven. En zo kon het gebeuren dat op 22 september Duitse en Russische soldaten gebroedelijk door de straten van de Poolse stad Brest-Litovsk marcheren. Niet weten wat nu te doen, hoe op de nieuw ontstane situatie in te spelen, probeerden de meeste Polen hun oude leventje gewoon door te zetten. Er moet immers toch ook brood op de plank komen. En zo keert Tadek begin oktober met de andere studenten van vakantie terug naar het seminarium van Vlaklavek.
Dat de bezetter de katholieke kerk niet al te lief had, wordt weer eens te meer duidelijk als op 7 oktober 1939 leden van de gevreesde Duitse veiligheidsdienst de Gestapo om 3 uur 's morgens het seminarie binnenvallen. De bisschop, rector, priesters en studenten hun bed lichten en naar de stadsgevangenis afvoeren. Later zouden ze groep onderbrengen in de oude Cisterciënsenabdij van Lat, waar de professoren in het geheim de seminaristen verder onderwijzen. En Tadek zijn 5e en laatste studiejaar kan afronden. De ondertussen 25-jarige seminarist mocht deze kloostergevangenis, als hij wilde, overigens verlaten. Maar hij weigerde. Hij was immers klaar met zijn studie en hoopte spoedig priester te worden gewijd. Waar was die kans groter dan daar? In de zomer van 1940 verandert de situatie echter dramatisch. Op 26 augustus worden professoren en seminaristen op transport gezet richting de hoofdstad Berlijn. Wanneer de vrachtwagens daar in de hoofdstad voor stoplichten moeten wachten, vragen voorbijgangers naar de mannen achter in de laadruimte. Poolse bandieten, luidde het antwoord, waarop een oude man, vloekend en tierend, met zijn stok de priesters begint te slaan. De wagens rijden door naar 20 kilometer verder gelegen concentratiekamp Sachsenhausen. Daar zal Tadeusz op 3 oktober 1940 nog een laatste brief aan zijn broer Stanislav schrijven. Beste broer, ik ben blij dat ik je kan schrijven. Ik zit nu in een concentratiekamp. Ondertussen begin ik al aardig aan het leven hier te wennen. Ik voel mij goed. Vergeet mij niet, net zoals je dat niet deed toen ik nog in Wroclawek was. Ik groet je met alle liefde van mijn hart. Hartelijke groet, Tadek. 4 maanden later verhuizen de Poolse priesters naar concentratiekamp Dachau, waar Tadeusz als gevangene 2662 in blok 26 bij de priesters en religieuzen wordt ondergebracht. Daar sluit hij zich aan bij de geheime gebedsgroep, bestaande uit enkele tientallen gevangenen. Uit dat gebed put hij de kracht om zichzelf helemaal weg te kunnen schenken. Een toekomstig priester is hij daar niet meer, want in Dachau heeft niemand een toekomst. Van medegevangenen weten we dat Tadeusz altijd en overal hielp. Wanneer hij samen met een medegevangene zware ketels met eten voor het hele kamp moest dragen, keerde hij jong en sterk zo snel mogelijk terug om oudere en zwakkere dragers te helpen. En als niemand keek, zelfs te vervangen. En terwijl overal om hem heen hongerlijdende gevangenen voortdurend elkaars eten stelen, deelt Tadeusz zijn schaarse rantsoen met een oude, de ondervoeding ernstig verzwakte priester. In de donkere hel van Dachau werden de ogen van Tadeusz Dulny door de zon gekust. Zijn priester en lotgenoot Viktor Jasevich laten schrijven. Hij ging verder. Daar in de diepste duisternis zag Tadek de lichtgevende straal
van de goddelijke barmhartigheid en wist die aan anderen door te geven. Augustus 1942 zou de laatste dag van Thaddeus Dooley hier op aarde zijn. 2 dagen voor zijn 28e verjaardag stierf hij van honger en uitputting. Zijn lichaam werd in de ovens van het crematorium verbrand. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde zijn landgenoot als een van de 108 Poolse martelaren van de Tweede Wereldoorlog in 1999 zalig. Zalige Thaddeus Dooley, bid voor ons. Ave Maria.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag, ja, midden in de zomer. Ik ben 2 weken weg geweest, u hebt dat misschien gemerkt. En in de afgelopen 2 weken heb ik heel wat bijzondere dingen meegemaakt. Ik wil daar zo meteen wat meer over gaan vertellen. Maar zoals u misschien ook wel hebt gemerkt, is deze periode in het jaar een rustige periode. Deze periode wordt wel de pruimentijd genoemd of de komkommertijd. En ik weet niet of overal de pruimen ook al echt rijp zijn, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het is een tijd waarin alles even wat losser is. Het hele levensritme, tempo van het leven gaat wat langzamer. En af en toe is dat ook goed, dat is af en toe ook nodig. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we in de zomer moeten waken dat ons gebed niet verslapt. Want het gevaar bestaat namelijk als even alle conventies van de rest van het jaar wegvallen en we hoeven niet meer naar ons werk of we hoeven niet meer naar school of naar onze studie. Dan kan het zijn dat we ook alles even laten verslappen en dat we denken, ja, dat gebed komt straks wel weer als we weer in ons normale dagelijkse ritme zitten. En daarom wil ik vandaag in deze podcast een paar handreikingen doen om u wat mee te geven wat u kan helpen om te zorgen dat ook in deze zomertijd het gebed toch levend blijft, de relatie met God levend blijft. En ik wil vandaag wat gaan vertellen over een van de plaatsen waar ik ben geweest de afgelopen weken. Ik ben een week in Italië geweest en tijdens die reis naar Italië heb ik een paar prachtige plaatsen bezocht, Rome uiteraard. En in Rome, ja, u kent het, hè, de Sint-Pieter uiteraard bezocht, het graf van de heilige Petrus. Ook Santa Maria Maggiore, de oudste Mariakerk van het Westen. Met de plaats waar ook de relieken worden bewaard van de heilige kribbe. Hè, dus het hout van de kribbe van Bethlehem ligt daar in de kerk. Ontzettend bijzondere plaats om te zijn daarom. En ik ben ook in Pompeji geweest. En misschien kent u Pompeji vooral natuurlijk van de uitbarsting van de Vesuvius. Hè. U kent ongetwijfeld het verhaal van de vulkaan die uitbarstte en die een hele stad in puin legde. En die stad is jaren later weer opgegraven, onder het puin vandaan gehaald. En we zijn er ook geweest, indrukwekkend om daar rond te lopen. Enorm complex is het. Maar dat is niet de reden dat ik vandaag over Pompeji wil spreken. Ik wil namelijk over Pompeji gaan spreken omdat een kilometer buiten dit grote complex van de oude Romeinse stad die is opgegraven, een nog bijzonderder plaats is en dat is namelijk het heiligdom van de zalige Bartolo Longo. In Nederland vrij onbekend, terwijl in Italië zo'n beetje iedereen dat heiligdom wel kent. Er komen jaarlijks 4 miljoen pelgrims uit de hele wereld om daar te bidden op voorspraak van deze zalige die daar ook zijn graf heeft. En ik heb op zijn graf de heilige mis mogen vieren. Het altaar is namelijk op zijn graf. En je ziet dan in een glazen tombe, stolp zou je kunnen zeggen, zie je de heilige ook echt liggen. Of de zalige moet ik zeggen. Maar goed, hij wordt daar vereerd als heilige. En hoewel die nog niet heilig verklaard is, denk ik dat we hier toch echt wel met een heilige te maken hebben. De zalige Bartolo Longo, daar wil ik vandaag over gaan spreken. En ik wil gaan spreken over hoe hij ons kan helpen om in deze zomertijd te zorgen dat ons gebed niet verslapt. En ik wil aan het begin van deze podcast zoals gebruikelijk eerst openen met gebed. En u moet weten, de zalige Bartolo Longo was een groot fan van de heilige Maagd Maria. Ik zal daar dadelijk uiteraard op terugkomen. En daarom wil ik vandaag ook deze podcast openen samen met deze zalige om te bidden tot onze hemelse moeder met 3 weesgegroeten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, vandaag dus wat meer over het bijzondere leven van de zalige Bartolo Longo, een zalige geboren in Napels, Italië in 1841, in een tijd waarin ook de verlichting in Italië in grote delen was doorgedrongen. U weet de verlichting natuurlijk, hè, ontsproten aan de Franse Revolutie, die dacht dat we vrijheid, gelijkheid en broederschap in deze wereld konden krijgen, ook los van God. De wortels van de verlichting zijn natuurlijk al ouder, maar daar kwam de verlichting echt tot een climax, zou je kunnen zeggen. En dat was ook een grote aanval natuurlijk op de kerk. En die vijandige geest, die vijandelijke houding tegen de kerk en tegen alles wat met traditie te maken had, die zagen we ook in de 19e eeuw, in de tijd waarin Bartolo Longo werd geboren in Italië. En Bartolo Longo werd geboren in een gezin wat katholiek was, dus hij heeft van oudsher, van thuis uit, alles meegekregen wat nodig is om God te leren kennen. Maar hij verloor zijn katholicisme op het moment dat hij ging studeren in Napels. Hij ging rechten studeren en hij kwam in aanraking met steeds meer verlichtingsdenkers. En door die goddeloze mensen, zou je kunnen zeggen, die mensen die van God losleefden, kwam hij ook steeds meer in contact met het occultisme en het spiritisme. En occultisme en spiritisme, u weet, dat zijn een soort verzamelnamen van stromingen die met het bovennatuurlijke bezig zijn, alleen dan los van God, van Jezus, van de kerk. En hij raakte hier zo in thuis dat hij uiteindelijk zelfs met het satanisme in aanraking kwam. En u begrijpt, het satanisme is natuurlijk het tegenovergestelde van datgene wat wij geloven. Dat is namelijk het aanbidden, vereren van de vijand van de kerk, Satan. En hij werd hier zo door aangesproken dat hij uiteindelijk zichzelf liet wijden. Hè, dat is net, ik zeg het tussen aanhalingstekens, want dat bestaat helemaal niet in hun kerk. Maar zo noemen ze dat misschien ook wel. Dat hij zich liet wijden tot satanistisch priester. Tovenaar, zou je kunnen zeggen. Binnen deze kringen was hij een veelbelovend man. Hè? Dus zijn medevriendjes, zijn mede-satanisten, die zagen in hem een talent. En hij groeide dan ook snel door in deze wereld. Maar hij merkte wel steeds meer, jaar in jaar uit, dat hij een steeds diepere leegte van binnen begon te ervaren. Dus hoewel hij heel wat aanzien genoot in die kringen, begon hij steeds meer van binnen een soort gevoel van depressie en van zelfs van suïcide te krijgen, van zelfmoordneigingen. En uiteindelijk in deze wanhopige toestand kwam hij in aanraking met een priester die hij nog kende van vroeger. En die priester zette hem op het spoor van het bidden van de Rozenkrans en het spreken tot Maria, het bidden tot Maria. En Bartolo Longo, satanist, die wist dat hij eigenlijk geen andere weg meer kon volgen dan op zijn minst dit proberen. Dus hij begon te bidden tot Maria en op een wonderbare wijze werd hij inderdaad door Maria teruggehaald naar het geloof en naar de kerk. En hij begon niet alleen af en toe te bidden tot Maria, maar hij begon zelfs dagelijks te bidden tot Maria. En dit was natuurlijk een aanstoot in de ogen van al zijn oude vrienden, de satanisten. En hoe meer hij hierin vorderde, hoe meer hij het idee kreeg, ik moet volledig breken met dat oude leven van mij en ik moet me steeds meer gaan wijden aan het gebed en aan het bidden van de Rozenkrans. Nou, al dus geschiedde. En uiteindelijk kwam hij op het punt dat hij zelfs met de Rozenkrans in de hand een keer terugging naar een van de seances, een van de bijeenkomsten van de satanisten. En met de Rozenkrans in de hand, die hij hoog in de lucht stak, zei hij, ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. En dat was dus zijn officiële breuk met het satanisme. Dus Bartolo Longo was thuisgekomen weer in de schoot van de kerk. Maar, zoals dat gaat, hè, ook met onze zonden, met alle zonden die worden bedreven, die worden vergeven op het moment dat wij berouw tonen en op het moment dat wij gaan biechten. Maar de consequenties van de zonde kunnen nog lang, lang daarna doorspelen. En dat heeft ook Bartolo Longo in zijn leven ervaren. Hij was alweer thuis in de kerk. Hij ging ook gewoon weer met grote regelmaat naar de mis. En toch bleef dat gevoel van depressie in zijn hart hangen. En zelfs zo sterk dat ook die zelfmoordneigingen weer terugkwamen. Hij bad dagelijks de Rozenkrans en toch was hij in en in somber, omdat hij wist hoeveel pijn die God had aangedaan door zijn oude leven. En bijna radeloos wendde hij zich weer tot de heilige maagd Maria. En toen hoorde hij dezelfde stem die de heilige Dominicus een kleine 1000 jaar daarvoor ook hoorde, toen Maria aan de heilige Dominicus verscheen en hem de rozenkrans gaf. U weet, via Dominicus is de rozenkrans in onze kerk gekomen. En op het moment dat Maria aan de heilige Dominicus de rozenkrans geeft, dan geeft ze hem een belofte, namelijk de belofte dat iedereen die de rozenkrans verspreidt gered zal worden. En deze woorden die schallen als het ware door in het hoofd van de zalige Bartolo Longo als een soort echo. En hij denkt, als die woorden echt waar zijn, als het zo is dat wanneer we de rozenkrans verspreiden, dus niet alleen bidden, maar ook die devotie overal brengen, als dat waar is en als je dan gered wordt, dan ga ik ook mijn hele leven in dienst daarvan stellen. Nou, dat gebeurt. En dat gebeurt op een verbluffende manier. Het is zelfs zo dat hij in een omgeving die totaal van God los was, hè, Pompeji in die jaren, want hij op een gegeven moment was hij dus van Napels naar Pompeji verhuisd. En in Pompeji kwam hij erachter dat de mens een erg zedeloos leven leidde. De mensen waren ongeschoold en ongeletterd en ze werden door de nieuwe stromingen van de verlichting steeds meer van de kerk afgedreven. En in die barre omstandigheden begon Bartolo Longo dus aan die haast onmogelijke missie om de rozenkrans weer op de kaart te krijgen. En hij stichtte ook een broederschap van de heilige rozenkrans in het goddeloze Pompeji. En beetje bij beetje begon dit toch vrucht te dragen. En op een gegeven moment kreeg hij ook de sterke drang om in het plaatselijke parochiekerkje een speciaal rozenkransaltaar op te richten. En de bisschop van het naburige Nola, waartoe Pompeji ook behoorde, die hoorde daarvan en die zei tegen Bartolo Longo, bouw dan niet alleen een altaar in de al bestaande kerk, maar bouw een compleet nieuwe kerk, bouw een basiliek ter ere van Maria van de Rozenkrans. En de inzameling van die basiliek die begon snel. En die inzameling van die kerk die was omgeven door wonderlijke gebeurtenissen. Zo was er bijvoorbeeld in Napels een doodziek meisje dat had beloofd om ook aan deze inzameling mee te helpen. En op het moment dat ze die belofte had gedaan, was ze plotsklaps genezen. En zo waren er veel van dit soort voorbeelden van genezingen die gebeurden bij die inzameling van de basiliek van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. En een van de grootste wonderen die er gebeurde zou later zijn, als al het geld al bij elkaar was gezameld om uiteindelijk ook de basiliek te kunnen bouwen, toen Bartolo Longo op zoek ging naar een afbeelding van Maria van de Rozenkrans om in de kerk op te kunnen hangen. Zo geneest er in 1876 een doodzieke vrouw en bij haar genezing ziet ze de afbeelding, de aanvankelijk lelijke afbeelding die Bartolo Longo uit een klooster had gekregen, met daaronder de woorden: Onze lieve vrouw van de Rozenkrans van Pompeji heeft u genezen. En ik zeg lelijke afbeelding omdat Bartolo Longo eerst op zoek ging naar een afbeelding in Napels, maar die kostte erg veel geld en toen zag hij er toch maar van af. En toen wees een oude vriend hem erop dat in een naburig klooster dat daar nog een afbeelding van Maria van de Rozenkrans was. En dit was een beetje een onooglijke afbeelding, ook al helemaal beschadigd. En toch zou dit de afbeelding worden op wiens voorspraak en door wiens toedoen vele mensen genezen zouden worden. Nou, tot slot, waarom vertel ik dit allemaal? Want ik had het over de pruimentijd, de komkommertijd. Heel eenvoudig gezegd natuurlijk, bid de rozenkrans, hè, dat is bekend. Overweeg de geheimen van de rozenkrans. Maar vooral ook verspreid de devotie van de rozenkrans. Want die woorden die Maria spreekt tot Bartolo Longo, die zijn nog steeds van kracht. Iedereen die de rozenkrans verspreidt zal gered worden. En dit is niet een andere belofte dan die van het evangelie. Op het moment dat we de rozenkrans gaan bidden en op het moment dat we echt werk maken dat mensen ook de rozenkrans leren kennen, ook in onze eigen omgeving, dan zullen we zien dat ons hele geloofsleven vooruit gaat. De drang om naar de kerk te gaan wordt groter, de drang om veel te bidden wordt groter, de drang om de sacramenten met regelmaat te ontvangen wordt groter. Dus deze belofte is niet tegenover het evangelie of een soort alternatief voor het evangelie. Je hoort dat wel eens met al dit soort devoties, dat mensen dan zeggen, ja, maar we hebben toch het evangelie en de sacramenten. Ja, natuurlijk, daar begint het mee. Maar de rozenkrans is een verdiepingsmiddel. En heel specifiek het verspreiden van de rozenkrans geeft ons hele bijzondere genade. Daarom in deze zomertijd laat uw aandacht niet verslappen. Probeer echt dagelijks de rozenkrans erbij te nemen en die ook te bidden. Maar probeer ook heel bijzonder te denken hoe u in uw eigen omgeving deze eenvoudige devotie verder kunt verspreiden. Ik wens u een heel goed verder verloop van de vakantie toe. En ik hoop u volgende week weer hier te ontmoeten bij Radio Maria.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. De heerlijkheid van het nieuwe verbond die van Christus afstraalt. Broeders en zusters, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde met letters op stenen gegrift stond, ging reeds met zulke heerlijkheid gepaard dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan afstraalde. En toch zou deze weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn? En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt. Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid, vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid. Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende. Toegerust met zulk een hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken. En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo werkt de Heer die Geest is. Daarom verliezen wij nooit de moed, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij hebben heimelijkheid en schaamte afgelegd. Wij gaan niet met sluwheid te werk. Wij vervalsen Gods woord niet. De openlijke verkondiging van de waarheid is onze aanbeveling bij alle mensen die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen. En als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen, wier geest door de God van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God. Wij verkondigen niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars, om Jezus wil. Dezelfde God die gezegd heeft: licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in ons hart opgegaan om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus. Tweede lezing. Uit een homilie van Anastasius, abt van het Sint-Catharina-klooster op de Sinaï, over de gedaanteverandering van de Heer. Het is goed Heer te zijn. Als was hij uit een ballingschap teruggekomen naar het beloofde land, zo kwam Mozes, de wetgever, bij zijn en onze meester op de berg Tabor, de tafels van de wet in de hand. Als een slaaf stond hij in extase voor zijn meester en hij zag goddelijke kracht in een mens. Hij was verrukt toen hij zag dat hemelse voorafbeeldingen van Christus uit een ver verleden tot werkelijkheid waren gekomen. Hij was opgetogen en genoot, want hiernaar had hij altijd al verlangd. Hij stond daar aan de rechterhand van de Allerhoogste. Hij geraakte hevig buiten zichzelf, zoals toen hij de braamstruik zag. Sprakeloos en verbaasd over de aanwezigheid van de Heer. Hij zag opnieuw de braamstruik die groen bleef en het vuur dat ook ons lichaam bezielt. Op de Tabor zei hij niet meer. Ik ga erop af om dit wonderlijk schouwspel te onderzoeken. Zijn aardse leven was voorbij. De tijd van de wet, de voorafbeeldingen, de schaduwen en de letter, de uittocht uit Egypte, weg uit de duisternis, de doortocht door de Rode Zee, het verblijf bij de Horeb en bij de rots, de omzwerving in de woestijn, de verbondsark, de tent van de samenkomst, de besnijdenis, de tocht door de Jordaan, langs Jericho, de tempel, de offers en het bloed, schaduwen waren het slechts. Mozes trok door dit leven, langs de gerubs, voorbij het eerste gordijn en het voorhangsel, de sluier die de wet en de profeten omhult. Hij zei, nu zie ik u die werkelijk zijt, altijd en bij de Vader, en die op de berg gezegd heb, ik ben die ben. Ik zie dat wonderlijke schouwspel, u de God die zich toen aan mij geheimzinnig en goddelijk heeft geopenbaard. Ik verberg niet meer mijn gelaat, maar zie van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel wordt gered. Nu zie ik u, die ik al verlangde te zien toen ik zei, laat mij u duidelijk kennen, want uw verschijning is eeuwig leven. Ik zie u niet meer met afgewend gelaat, gekeerd naar de flank van de Sinaï, maar openlijk verschijnt gij mij op de rots van de Tabor. Hier hebt gij mij verhoord. De hele dienst van de wet heb ik doorgemaakt. Nu zie ik u in dit wondige schouwspel. Mozes antwoordde u dus op de Tabor en zei, toon mij uw heerlijkheid, laat mij u duidelijk kennen, openbaar u aan mij als ik inderdaad uw gunst geniet. Niets ter wereld is mij liever dan u te zien en mij te verzadigen aan uw heerlijkheid, uw schoonheid, uw beeld, uw licht, uw woord, uw openlijke komst en zichtbare verschijning onder de mensen, zoals gij dit wel eer gesluierd aan mij hebt aangeduid. Daarop werp ik mij neer. Ik prijs u en ik bezing u, want het duister van de wet heb ik doorgemaakt. En nu zie ik dit wondere, werkelijk wondere schouwspel. Gij hebt mij op de Sinaï gezegd, geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. Hoe laat gij u nu zien van aangezicht tot aangezicht op aarde, in het vlees en onder de mensen wonend? Van nature zijt gij het leven en schenkt het leven. Maar hoe haast gij u nu naar de dood? Hoe groot is dan toch het mysterie van uw dood?
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Vrienden, welkom bij een vijfde aflevering van onze serie Water en Vuur. U weet wel over de paradoxen in het evangelie. De uitersten die je bij elkaar moet zien te houden om het evangelie echt te kunnen begrijpen. Waar zijn we aanbeland? Bij Marcus. We behandelen het Marcus-evangelie. Het derde hoofdstuk hebben ze aanbeland bij vers nummer 13. En in vers 13 tot 19 zegt Marcus het volgende. Jezus ging de berg op en riep tot zich die hij zelf wilde. En ze kwamen bij hem. Hij telde er 12. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden, om te prediken met de macht duivels uit te drijven. En hij wees deze 12 aan. Aan Simon gaf hij de naam Petrus. Verder Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, de broer van Jacobus, aan wie hij de naam Boanerges gaf, wat betekent zonen van de donder. Vervolgens Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar en Judas Iscariot, die hem heeft overgeleverd. Ja, wonderlijk. Hij ging de berg op, Jezus ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde. En ze kwamen naar hem toe. Waar andere koningen hun raadgevers kiezen uit adel, of waar filosofen hun leerlingen selecteren uit de intellectuele elite, kiest Jezus zijn generaals, tussen aanhalingstekens natuurlijk dat woord, uit de menigte van gewone, eenvoudige mensen. De gewone mensen zijn nu de kern van iets groots. In plaats van invloedrijke politici kiest Jezus gewone stervelingen, ruwe, onvolmaakte, zondige mensen, zeker. En hij stelde er 12 aan, opdat ze bij hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken met de macht om demonen uit te drijven, zo staat er. En hier hebben we geen eliteleger en geen filosofische denkersclub, geen politiek comité, maar een klein chaotisch gezelschap van ruwe en ook onstuimige mannen. En als we de lijst bekijken zien we Petrus, de man met een groot hart en een nog grotere neiging tot fouten. De Bijbel is buitengewoon eerlijk. Johannes en Jacobus verder, die worden de zonen van de donder genoemd. Hebben die een kort lontje of bedoelen ze met die donder de vader of de moeder? Het is niet helemaal duidelijk. En dan Matthäus. Die was een tollenaar, terwijl een verrader van het volk. En wie hebben we nog meer? Simon de Zeloot. De man met revolutionaire ideeën. We zullen het later tegenkomen. En Judas Iscariot, die later de beruchtste verrader uit de geschiedenis zal worden. Als een gewone koning een revolutie zou plannen, zou hij geen club van vissers, een ex-belastingambtenaar en een paar driftige broers bij elkaar rapen. En toch, Jezus doet precies dat en slaagt daar waar grote keizers faalden. Jezus geeft macht aan deze mensen, niet om te heersen, maar om te dienen. Hun wapens zullen er nog geen wapentuig zijn, maar woorden. Hun strijd zal niet tegen mensen zijn, maar tegen de duisternis, tegen de machten van het kwaad, tegen het kwaad zelf. En ook hier vinden we opnieuw de omkering van macht. In de wereldse geschiedenis, kijk de geschiedenisboekjes er maar op na, daar hebben keizers en generaals hun koninkrijken gebouwd met geweld, met onderdrukking. En Jezus bouwt zijn koninkrijk met liefde en waarheid. Jezus heeft zijn leger verzameld, maar in plaats van schilden en wapentuig krijgen ze lege handen. Ze moeten met lege handen op pad en met open harten. In plaats van een mars naar Rome zal hun opmars een reeks voettochten zijn, Waar naartoe? Naar arme dorpen. En in plaats van koninkrijken te veroveren, zullen ze zielen veroveren. Je zult vissers van mensen worden, zegt Jezus. En hun eigen levens, ja, die zullen ze verliezen voor de zaak. Simon, die geeft hier een nieuwe naam, Petrus. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, die gaf hij de naam Boanerges. Ja, dat betekent dus de zonen van de donder, het zijn donderstenen. En hier is een ander fascinerend detail. Jezus verandert de namen van sommige van zijn apostelen. En dat is niet zomaar een symbolisch gebaar. Het betekent een nieuw begin. In de Bijbel is het geven van een nieuwe naam altijd een teken van een nieuwe identiteit, een nieuwe bestemming, een nieuwe missie, of überhaupt een missie. Simon wordt Petrus, een rots. Een naam die eigenlijk een beetje komisch lijkt als we weten hoe wankel en impulsief Petrus was. Jacobus en Johannes, Boanerges, zonen van de donder, wat een hint geeft over hun vurig temperament. Maar ze zullen later apostelen van de liefde worden. En hier zien we het grote thema van de transformatie. God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. Zoals we kunnen worden. Elke heilige heeft een verleden, zegt Augustinus. En elke zondaar heeft een toekomst. God ziet, nogmaals, God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. De laffe, dat wordt een leider. De driftkop wordt een heilige. De verrader, een waarschuwing voor de wereld. De namen die Jezus geeft laten zien dat deze mannen niet zullen blijven zoals ze nu zijn. Ze worden geroepen om meer te zijn dan gewone vissers en belastingambtenaren. Ze worden pijlers van een nieuwe orde. En zo geldt ook voor ons, hè? Wat moet ons streven zijn? Heiligheid. Ik zeg het altijd tegen jongeren, als je daar niet naar streeft, heb je je leven verknald. Streef naar heiligheid. En dat kan iedereen worden. Er is niemand van uitgesloten. Ja, dan wordt nog genoemd Judas Iscariot, die hem verraden heeft, zoals er te staat. Judas is het diepste mysterie in deze lijst. Jezus kiest Judas en hij weet wat er zal gebeuren. En dat is de grote paradox van de vrijheid. Judas heeft de mogelijkheid om de waarheid te volgen en toch kiest hij anders. De schaduw van het kruis viel al over de keuze van de 12. Want zelfs binnen het heilig getal van 12 was er één die zichzelf buiten de genade zou plaatsen. En hier ligt het diepe drama van het christendom. God roept zelfs degene die hem zullen verraden. Hij dwingt niemand, hij geeft iedereen de kans. Judas ook, ja zelfs ook Judas. Ook Judas kreeg de kans om een heilige te zijn. Had hij vergeving kunnen krijgen? Ja, natuurlijk, zeker. Denk aan het verhaal van de verloren zoon. De vader holde op hem af toen de zoon op zijn schreden was teruggekeerd, ondanks alles wat zijn zoon had misdaan. De 12. Dit is hoe God zijn leger kiest. Niet de machtige, niet de wijze, niet de rijke, maar de struikelende, de gewone, de mensen met gebreken. Ja, mensen zoals u en ik dus. Hij kiest niet omdat ze perfect zijn, maar omdat ze geliefd zijn. En zo begint de grootste revolutie die de wereld ooit heeft gekend. De 12 apostelen, nee, het zijn geen helden zoals de wereld ze kent. Maar door hen, door hun zwakheden, hun fouten, hun groei, zal de wereld God zelf leren kennen. En dat is het meest wonderlijke en verrassende waarheid van allemaal. Marcus gaat verder. Wat zegt hij? Wat schrijft hij? Als volgt. Hij ging naar huis, Jezus ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen dat ze niet eens gelegenheid hadden om te eten. En toen zijn verwanten dit hoorden, trokken ze erop uit om hem mee te nemen, want men zei dat hij niet meer bij zijn verstand was. De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden dat Beelzebub in hem huisde en dat hij door middel van de vorst van de duivels uitdreef. Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen. Hoe kan de ene Satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is, kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas zal hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, ik zeg u, alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben. Maar als iemand lastert tegen de Heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis. Hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Dit omdat zij gezegd hadden, er huist een onreine geest in hem. Aldus Marcus. In het evangelie van Marcus, het derde hoofdstuk, vers 20 tot 30 is het wat we zojuist lazen. We bevinden ons in een scène vol verwarring en beschuldigingen. En we bevinden ons in een menigte. Jezus komt thuis en de menigte is zo groot dat hij en zijn leerlingen nou niet eens tijd hebben om te eten. Het wordt onmogelijk gemaakt. Maar wat werkelijk verbazingwekkend is, is niet dat de mensen hongerig zijn naar zijn woorden, maar dat ze schriftgeleerden uit Jeruzalem met volle ernst beweren, hij is bezeten door Beelzebub. Beelzebub, de vorst van de demonen, de Lord of the Flies, de Satan, de stinkende geest die op de mesthoop van morele verwarring zijn troon heeft gebouwd. En ze zeggen, die fariseeën zeggen dat Jezus daarmee samenwerkt. Het is alsof je beweert dat een chirurg samenwerkt met de tumor of dat de herder een bondgenoot is van de wolf. Deze schriftgeleerden zien het licht en ze noemen het duisternis. Ze zien wonderen en genezing en ze noemen het duivelswerk. Jezus laat zich echter niet meesleuren in een twistgesprek op het niveau van hun absurde logica. Hij stelt een simpele vraag. Hoe kan Satan uitdrijven? Hij als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, ja, dan kan het geen stand houden. Want als de wereld vandaag ten onder gaat, zal het niet zijn door de hamer van haar vijanden, maar door de termieten van haar interne twijfel. Een huis dat zichzelf sloopt, dat hoeft geen storm te vrezen. Het valt vanzelf in elkaar. En Jezus gaat verder. Alle zonden zullen de mensenkinderen vergeven worden. Behalve, ja zeker, behalve lastering tegen de Heilige Geest. Ja, de onvergeeflijke zonde. Dat is niet moord, dat is niet overspel, dat zijn niet leugens, maar het noemen van goed kwaad. Het goede kwaad noemen. Het zien van God en zeggen, dat is de duivel. Het is het sluiten van de ogen voor het licht en dan klagen dat het donker is. De ironie is dat de enige manier waarop men werkelijk bezeten kan raken, is door te weigeren te geloven dat men gered kan worden. Je doet het zelf, hè? Het hart wordt dan niet slechts gesloten, maar wordt op slot gedaan en de sleutel wordt in de rivier van het cynisme gegooid. Jezus geneest mensen, verdrijft demonen, bevrijdt hen van kwaad. En de enige conclusie die de schriftgeleerden kunnen bedenken is dat hij dit doet door de kracht van de duivel. Dat is geen domheid, het is iets veel gevaarlijkers, iets veel ergers. Een weloverwogen weigering om het goede als goed te erkennen. En het is hoe de moderne wereld omgaat met het christendom. Hè? Telkens wanneer iets goeds en waarachtigs verschijnt, zoekt de wereld naar erkenning, naar een verdachtmaking. Wanneer een man een offer brengt voor een vriend, noemen ze hem naïef. Wanneer hij zijn vijanden vergeeft, noemen ze hem zwak. Wanneer hij zichzelf vernedert, noemen ze hem een dwaas. Maar het is precies in deze dingen dat hij het meest rationeel is. De kern van de beschuldigingen van de schriftgeleerden, die kern is dat ze waarheid en leugen omkeren. De grootste leugen is niet dat de duivel niet bestaat, maar dat het goede en het kwade verwisseld worden. Men noemt euthanasie een daad van barmhartigheid. Men noemt abortus bevrijding van de vrouw, pro-choice, terwijl men het slachtoffer de keuze onthoudt. God kan alles vergeven, behalve degene die zichzelf afsluit voor vergiffenis. De schriftgeleerden zitten hier precies in zo'n positie. Ze zijn niet zomaar twijfelend. Ze weten diep van binnen dat Jezus goed is, maar ze weigeren dat toe te geven. En dat is de ultieme zonde van trots, het kwade goed noemen en het goede kwaad. Zolang je kunt toegeven dat je fout zit, ja, dan kun je gered worden. Maar als je dat weigert, die waarheid te erkennen, die iedereen kent overigens, heeft zijn eigen hel al gekozen. En dat is de tragedie van deze scène. Jezus komt om te redden, maar de enige redding die onmogelijk is, is het afwijzen van de redder. Ja, dan is er geen redding meer mogelijk. Als je in een moeras zit, in drijfzand, en je weigert die uitgestoken hand van iemand langs de kant aan te nemen, ja, dan is redding niet meer mogelijk. De wereld verwacht nog altijd haar redder met haar vijand. Logica zonder liefde, reden zonder nederigheid, religie zonder hart, dat leidt altijd tot waanzin en chaos. De schriftgeleerden kenden de schrift, maar niet de auteur. De geest roept ons, nee, niet tot perfectie, tot perfectie, tot volmaaktheid, maar tot erkenning. Niet tot zondeloosheid, nee, waar dan, waartoe roept hij ons wel? Tot waarheid. En wie dat erkent, al struikelend, vallend en opstaand, zelfs twijfelend, die is niet ver van het koninkrijk. Laat ons in deze wereld die zo vaak het kwaad goed praat en het goede bespot, de moed hebben om te zeggen, hier is God. Hier is de geest, hier is waarheid. En als de wereld dan zegt dat we gek zijn, nou dan is dat maar zo. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

0: Welkom terug bij Water en Vuur. En Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens kwamen zijn moeder, we hebben het over Jezus, de moeder van Jezus, hè? Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders. En terwijl ze buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Er zat veel volk om hem heen, dat het bericht doorgaf: uw moeder en uw broeders daar buiten vragen naar u. En hij gaf hun ten antwoord: wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders? En terwijl hij zijn blik liet rondgaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten, zei hij: zie hier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen. Aldus Marcus. Ja, er zijn momenten in het evangelie waarop de woorden van Jezus niet zomaar als een zachte regen op onze ziel neervallen, maar eerder als een soort bliksemschicht op je afschieten. En Marcus, dat korte en scherpe, haast ademloze evangelie, geeft ons zo'n moment. Jezus zit in een gewoon huis vol gewone mensen. En wie staan er buiten? Zijn moeder en nog wat familieleden. En de menigte zegt: uw moeder en uw broeder staan buiten en die willen u spreken. En dan zegt Jezus: ja, wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Wie de wil van God doet, die zijn mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Let even op, hè. Het is niet onbeleefd, ongepast, oneerbiedig. Wat moet Maria wel gedacht hebben? En toch, het is geen belediging, het is een wonderlijke uitnodiging. Jezus breekt niet met zijn familie, zeker niet. Hij breekt de familie open. Hè. De kring van de bloedverwantschap wordt niet genegeerd, maar vergroot, verbreed, overstegen. Hij zegt in feite: ja, dat is mijn moeder. Maar kijk, dat kunnen jullie ook zijn. En dat is de democratisering, als ik het zo mag noemen, van het heilige. In de ogen van de wereld is familie een biologische kwestie. Je wordt erin geboren, je hebt je medegezinsleden niet gekozen. Familie is wat je hebt of wat je mist. Maar in het Koninkrijk van God is familie een daad, een keuze, een gehoorzame sprong. Niet wie via de bloedband verbonden is, maar wie zijn hart op God richt, wordt familie van Jezus. Want hoe vaak hebben we niet gedacht: ik ben geen pastoor van arts en geen Sint Franciscus en geen Maria. Maar Jezus zegt: wie de wil van God doet, behoort tot mijn familie. Je hoeft geen wonder te verrichten, geen visioen te hebben, alleen maar het wonderlijke, alledaagse heldendom van trouw. Dat zijn degenen die de wil van de Vader doen. Maar ja, wat is Gods wil? Dat je vergeeft, waar je wraak zou willen nemen, waar je lief hebt, waar je eerder muren zou willen bouwen, waar je de waarheid spreekt, zelfs als het je iets kost, dat je het brood breekt en deelt, ook al is het je laatste. En wie dat doet, zegt Jezus, die hoort bij mij. Let wel, dit is geen gezellige, sentimentele praat, zo van iedereen is familie. Nee, zo simpel is het niet. Jezus definieert familie niet als herkomst, maar als bestemming. Niet als vanzelfsprekendheid, maar als toewijding. En dit is geen democratie, dat is genade. Dus als je ooit buiten stond, zoals Maria hier buiten stond, weet dan dat Christus binnen zit en zegt: die deur staat open, kom binnen, wees familie. Nee, niet door afstamming, niet door perfectie, maar door gehoorzaamheid. De hemel is geen stamboom, maar het is een feestmaal. Hè. Er is een tafel, er is een stoel voor jou. Overigens, voor Maria betekende de woorden van Jezus: wie is mijn moeder? Geen belediging, maar een compliment. Want als er iemand is geweest die de wil van de Vader heeft gedaan, dan is het Maria wel. En dan zijn we toe aan het eerste gedeelte van het vierde hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Wat meldt Marcus ons? Bij een andere gelegenheid begon Jezus te leren aan de oever van het meer. Zeer veel volk verzamelde zich bij hem, zodat hij in een boot die op het water lag moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl al het volk zich langs het meer op het land bevond. Hij leerde hun vele dingen door middel van gelijkenissen. en in zijn onderricht zei tot hen: luistert, eens ging een man uit om te zaaien. En toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en bracht het 30, 60, 100-voudige voort. En Jezus voegde eraan toe: wie oren heeft om te horen, hij luisteren. Aldus Marcus, die deze woorden van Jezus heeft opgetekend. Ja, deze gelijkenis. Let op de eenvoud. Er is niks dramatisch, niks bovennatuurlijks aan heel de setting. Er komen geen engelen aan te pas. Jezus onderwijst niet in een marmeren tempel of binnen een raad van wijze mannen. Nee, vanaf een vissersboot aan de rand van het water, terwijl een menigte boeren en vissers op de oever staat. Dat is eigenlijk een perfect beeld van het christendom. De waarheid wordt niet verkondigd vanaf een onbereikbare hoogte, maar midden in het alledaagse leven, hè, tussen de netten en de golven. En dan de gelijkenis zelf. In plaats van een abstracte theologische les, dat doet Jezus nooit, hè, spreekt Jezus over iets dat iedereen kent. Een man die zaait. Een eenvoudige landelijke scène. En toch is dit geen gewoon landbouwkundig advies, dat snapt u. Maar een sleutel tot het begrijpen van de hemel zelf. De eerste verrassing in dit verhaal is de manier waarop de zaaier zijn zaad uitstrooit. Nee, dat is geen efficiënte boer met een berekenend zaaiplan. Hij gooit het breed uit, dat zaad, bijna roekeloos, alsof hij zich niet bekommert om verspilling. Dit is geen man die zaait zoals een koopman investeert, zorgvuldig, berekenend op de maximale opbrengst. Dit is een zaaier die royaal het kostbare zaad, want het was kostbaar zeker in die tijd, overal rondstrooit, ook op plekken waar je eigenlijk helemaal geen resultaat hoeft te verwachten. En dat is dan eigenlijk weer meteen de eerste les van de gelijkenis. Het koninkrijk van God is niet zuinig, het is overvloedig. Het wordt niet gedoseerd of beperkt tot degenen die er klaar voor zijn. Het wordt breed uitgestrooid tot aan de verste grenzen van de wereld en tot in de meest onwaarschijnlijke hoeken van het menselijk hart. Het christendom begint niet als een zorgvuldig ontworpen religie voor een of andere elite, maar als een spontane daad van goddelijke overvloed. Het eerste gedeelte van het zaad, zegt Jezus, dat viel langs de weg. En wat gebeurt er? De vogels pikken het op. Ja, dat levert dus niet veel op natuurlijk. Hier hebben we een beeld van de harde, platgereden paden van de wereld, waar de waarheid niet kan doordringen omdat de grond te hard is. Het is de starheid van de moderniteit, hè, waarin mensen zo vastzitten in hun gewoonte en cynisme dat geen enkel idee werkelijk wortel kan schieten. De vogels die het zaad oppikken zijn net als de al te verstandige mensen die onmiddellijk een wonder verklaren voor een vergissing of een profetie voor een toeval. En het zijn deze slim tussen aanhalingstekens, het zijn deze slimme denkers die beweren dat de boodschap van Jezus onmogelijk waar kan zijn, alleen maar omdat ze het niet willen horen. Jezus houdt hen een spiegel voor. En het spiegelbeeld is niet fraai. En daarom willen ze het niet zien of niet horen. Goed, dan het zaad dat op rotsachtige grond valt, waar het snel opkomt, maar even snel weer verdort bij de eerste zonnestralen. Ja, wat wil Jezus hiermee zeggen? Dat is een beeld van de wereld, van de tijdgeest, van de oppervlakkige religieuze euforie die geen diepte heeft. Het zijn de mensen die enthousiast raken bij een emotionele preek of een inspirerende gedachte. Maar dat enthousiasme verdwijnt zodra het leven van alle dag weer aan de gang is. En er ook altijd weer problemen en toestanden zijn. Ze lijken op de sensatiezoekers die telkens weer achter een nieuwe trend aanrennen, zonder ooit ergens in te wortelen. Het moderne denken heeft een eindeloze honger naar nieuwe ideeën. Nieuw, nieuw, nieuw. Ook de supermarkt roept het altijd, hè. Maar een diepe angst om zich echt ergens aan te binden. Jezus biedt geen vluchtige emotie, maar een diep geworteld geloof dat de hitte van de dag dan kan doorstaan. Het christendom is wars van de waan van de dag. Het is een levenslange pelgrimstocht. Wat zien we vervolgens? Vervolgens zien we dat een deel van het zaad tussen de dorens belandt. En daar raakt het verstikt. En dat is misschien wel de meest herkenbare waarschuwing. Het geloof dat wordt gesmoord door de zorgen en verlangens van het dagelijks leven. En dat is de tragedie van die mens die wel oren heeft om te horen, maar ja, wie er hart vol is met zorgen over dingen van de dag, geld, status, alledaagse rompslomp, om het evangelie werken te laten bloeien. En hier zien we alweer de ironie van de moderne wereld. Dat we onszelf verliezen in bijkomstigheden. En het wezenlijke missen. Wij zijn als mensen die zo druk bezig zijn met het lappen van de ramen dat we vergeten naar buiten te kijken. Het geloof sterft niet door vervolging of haat, maar door de langzaam verstikkende alledaagsheid van een wereld die geen tijd heeft om zich te verwonderen. Maar dan, uiteindelijk, er is ook zaad dat in goede aarde valt. En ja, dat draagt overvloedig vrucht. Niet een beetje, nee, 30, 60, 100-voudig. En hier laat Jezus opnieuw de overvloed van het koninkrijk zien. Waar het geloof werkelijk wortel schiet, brengt het een onvoorstelbare oogst voort. En dit is de vreugde van het ware geloof, dat het zich niet laat meten of beperken. Het koninkrijk van God is geen bescheiden winstje, maar een onverwachte, duizelingwekkende overvloed. Het is het kleine mosterdzaadje dat een grote boom wordt. Het is de verloren zoon die niet alleen wordt verwelkomd, maar voor wie een uitbundig feest wordt gegeven. Het is niet een klein beetje vergeving, maar een oceaan van genade. Het geloof is niet bedoeld om de wereld een beetje bij te sturen, maar om haar op zijn kop te zetten. Wie oren heeft om te horen, die horen. Zo eindigt Jezus zijn gelijkenis. En dat is geen vrijblijvende slotzin, maar een uitdaging. De waarheid wordt breed uitgezaaid, maar alleen degenen die bereid zijn te luisteren zullen de oogst zien. Het koninkrijk van God is geen verborgen code die alleen door intellectuelen of mystici kan worden begrepen. Het ligt voor onze voeten, als het zaad in de aarde. Maar het vraagt iets van ons, niet slechts om te luisteren, maar om werkelijk te horen. En niet alleen geraakt te worden, maar om wortel te schieten. Het grootste wonder is niet dat God spreekt, maar dat wij bereid zijn om te luisteren. Dat is pas echt een wonder. En dat we handelen naar zijn woorden.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

En beste luisteraars, we gaan zo op deze feestdag van de gedaanteverandering van de Heer het middaggebed bidden na het Angelus. En voor het middaggebed geef ik u de bladzijde nummers. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 759. De antifoon. Voor en na de drie psalmen vindt u op bladzijde 1371. De psalmen, de aanvullende psalmen van dit feest, vindt u op 1215. En de korte suflezing op 1371. En daar vindt u ook het slotgebed. En het kleingetijdenboek vindt u vanwege het feest niets. Nou, ik wens u van harte veel devotie toe.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Halleluja. Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Heerder in zijn troon, zijn lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zijn lof die nimmer einde heeft.
0: God de Heer, onze Heiland, heeft onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie. Tot u sla ik mijn ogen op. Tot u die woont in de hemel.
1: Zoals het oog van de slaaf gericht op de hand van zijn meester.
0: Zoals het oog van de dienstmaagd gericht op haar meesteres.
1: Zo richt zich ons oog op de Heer onze God. Tot hij zich om ons bekommert.
0: Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen.
1: Die dronkenman spot, dat verwaande geschim. Wij hebben een afschuw ervan.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen.
1: Was de Heer niet met ons geweest, toen alles zich tegen ons keerde?
0: Dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengd door de gloed van uw woede.
1: Dan had de vloed ons verzorgen, de bergstroom ons meegesleurd.
0: Dan waren wij reddeloos ondergegaan in schuimende waterkolken.
1: De Heer zei geloofd, hij gaf ons niet prijs. Drukte de prooi aan hun tanden.
0: Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers.
1: Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid.
1: Zoals Jeruzalem door de bergen omgeven. Zo houdt de Heer zijn volk voorgoed omvat.
0: Niet langer zet de schepter van de goddelozen het erfdeel van de vrome onder druk.
1: Opdat de vrome niet meer wordt verleid. Zijn handen naar de zonde uit te strekken.
0: Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen.
1: Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God de Heer, onze Heiland, heeft onvergankelijk leven doen aanlichten
1: voor het evangelie. Toen Mozes binnen was, daalde de wolkkolom neer en bleef staan boven de ingang van de tent. Dan sprak de Heer tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt.
0: Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat.
1: Want hij stelt u niet teleur.
0: Laat ons bidden. God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus onze Heer, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En van harte weer welkom hier bij Radio Maria. En we mogen samen weer gaan bidden. En dan gaan we het rozenhoedje bidden. Dan vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan dadelijk het eerste tientje gaan we bidden. En daar hebben we al een aantal intenties voor die we graag meenemen en daar bijzonder ook voor bidden. We bidden met de paus voor de maand augustus. En dan mogen we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Maar ook vandaag, Heer, komen we uw zegen vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dus tot bent u, luisteraars, dus ook. Dat wij elke dag opnieuw gezegend mogen worden en dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die u ons gegeven hebt. En u weet het, Heer, als het uw wil is, blijf ons dan ook nieuwe luisteraars sturen of geven. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan mogen we ook gaan bidden voor een herstel van een zware rug na een zware rugoperatie en van een darmoperatie. En mogen we ook bidden voor een 15-jarige met een dwarslesie Maar ook willen we bidden om de zielrust voor een Nederlandse oma. Dan gaan we ook bidden voor... En nemen dat mee en bidden we uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. Maar blijven we ook bidden om bescherming voor deze dochter en dat ze gezond mag blijven en dat ze dus ook dat het goed met haar mag blijven gaan. Bidden we ook voor een goede vakantie en een vredige en goede, veilige en goede reis terug. Er staan nog meer intenties in de WhatsApp, maar daar gaan we er elke keer bij elk tientje gaan we er wat meenemen. Overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan mogen we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, dan heeft u weer alle kansen om te bellen, om uw intenties op te geven. Maar ook natuurlijk vinden we het heel fijn als er ook iemand meebidt. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u gebruiken. Dan gaan we ook dadelijk ook andere intenties meenemen. En dat is 06-200-19670.

0: En zo zijn we aangekomen bij het tweede tientje. En dan mogen we bidden om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En nemen we ook roepingen mee voor alle godgewijden die in de wereld leven. Maar ook vandaag nemen we ook, bidden we u voor onze paus. We brengen hem bij u, Heer, dat hij bijzonder gezegend mag worden in zijn zware ambt. En dat hij ook steeds mag weten dat u hem zich wil vervullen met alle wijsheid en alles wat hij nodig heeft. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, wij houden niet op, want het is nog zo nodig, komen we u vragen om vrede in de harten van alle mensen. Heer, dat er toch vrede mag komen, maar dat er ook vrede in de harten van mensen mag zijn. En we blijven bijzonder bidden en bij u brengen de mensen in Oekraïne, maar ook in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. We denken ook aan Iran, we denken aan Israël. Heer, op zoveel plaatsen is er oneenigheid, is er ruzie. Dat uw vrede toch in alle harten mag komen en dat alle betrokkenen zich toch ook hiervoor mogen inzetten. Dan gaan we ook bidden voor een ziek meisje van 15 jaar. Dat ze toch, nou, het is een neef. De neef van 15 jaar, dat toch heel snel mag beter worden. Maar we brengen ook kinderen en kleinkinderen bij u die ook op vakantie gaan en zijn, dat zij toch bijzonder ook gezegend mag worden en weer veilig mogen aankomen en thuiskomen. Dan brengen we een 15-jarig meisje bij u en dat vandaag vanmiddag geopereerd wordt, dat de handen van chirurgen toch bijzonder gezegend mag worden en dat ook toch mag vragen, ja, dat het allemaal duidelijk mag worden voor dit meisje. En graag brengen we ook alle mensen bij u die om ons gebed gevraagd hebben of misschien ook nodig hebben. En dat zijn er ook een heleboel. Dan mogen we ook bidden voor een gesprek wat gaat komen. Maria, wilt u daar ook bij zijn? En Heilige Geest wil deze persoon ook verlichten. Dan gaan we ook bidden dat de branden toch op mogen houden in de wereld en dat de oorlogen en de aardbevingen toch ook mogen worden opgelost. Heer, er is nog zoveel ellende, maar we brengen ze allemaal bij u en wil hen helpen. U weet het beste wat iedereen nodig heeft. En we bidden ook om verhoring van een specifieke intentie. Maar we blijven ook heel dankbaar en om dankbaarheid bidden, Heer. Maar ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En graag willen we ook bidden om eerherstel. Dan gaan we Sint-Jozef en de Heilige Cayetan gaan we vragen om hulp en bijstand voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. Maria, koningin van de vrede, wil toch ons helpen en bid met ons mee om vrede in alle harten. We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. En dan mag u weer bellen als u graag een tientje wil meebidden. Maar ook als u natuurlijk als u intenties heeft, dan mag u bellen naar 073-687-200. Maar ook de WhatsApp, die staat open. Die kunnen we dadelijk ook gebruiken. En dat is 06-200-19670.

0: Gaan we het derde tientje gaan we bidden voor de volgende intenties die we graag mee willen nemen. We blijven bidden voor de twee zieke bisschoppen. De bisschop van Breda, dat hij toch helemaal mag genezen. Dat zou dan voor de derde keer zijn. En ook voor de hulpbisschop van Den Bosch, dat ook hij bijzonder mag genezen. Dan gaan we ook bidden uit dankbaarheid voor Gods genade over een tienerkamp en om de zegen en bescherming over de laatste dag. Heer, en er zijn vele tienerkampen en jeugdkampen en allerlei dingen worden er georganiseerd. Wij bidden Maria, bid dan met ons mee dat het daar allemaal goed mag gaan en dat er niets ernstigs gebeurt. Dan mogen we ook bidden voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Ons gebed wordt ook gevraagd voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat ons lieve Heer ze toch bij mag staan in alles wat ze nodig hebben. We willen daarop vertrouwen dat u hen helpt en bijstaat. Dan mogen we ook bidden om zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Ja, en ik denk dat er helaas velen zijn, maar ook denk aan de mensen in de oorlogsgebieden die zoveel te verduren hebben. We denken ook bijzonder aan de kinderen die al heel jong van alles moeten meemaken. Heer, we gaan ze allemaal bij u brengen op de voorspraak van moeder Maria. We hebben nog één intentie staan, maar die gaan we dan dadelijk meenemen. Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan gaan we dadelijk naar het vierde tientje. En ook dan mag u weer bellen voor uw intenties. En ook natuurlijk als u graag een tientje van de Rozenkrans mee wilt bidden. En dan is dat 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp is open, staat open en dat is 06-200-19670.

0: We gaan bidden en zijn aangekomen bij het vierde tientje. En dan mogen we bidden voor drie bijzondere intenties. Heer, u weet wat deze intenties waarvoor die zijn. En wij vragen, wil deze heel graag verhoren. Bidden we ook om bekering in alle harten van de mensen. Vooral hen die abortus overwegen. Maria, wilt u hen bijstaan en hen helpen om de goede keuzes te maken? We bidden ook voor een spoedige wederkomst van onze Heer. Dan is ons gebed ook gevraagd om zegen en hulp voor de kinderen. En dat ook zij steeds meer en dieper het geloof mogen gaan beleven. En dat ze daar ook geholpen worden en een voorbeeld hebben in hun omgeving. Dan brengen we ook een kleinzoon bij u die met zijn moeder op vakantie gaat. Dat het allemaal goed mag verlopen. En we brengen ook een zus bij u die terminaal is. Maria en ook u, Sint-Jozef, wil hen bijstaan in deze moeilijke periode. Dan bidden we voor een overleden vriend die 65 zou zijn geworden. En heel veel sterkte ook voor de familie. Dat willen we bijzonder vragen. En bidden we ook uit dankbaarheid voor een goede uitslag van een nichtje. En dat zij toch gered mag worden. Voor haar brengen we heel graag bij ons lieve Heer. En dan staat er nog eentje en die bewaren we dan dadelijk voor het vijfde tientje. Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, wees voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. Het is toch fijn als we het samen mogen doen. En dan gaan we zo dadelijk naar het laatste tientje, het vijfde tientje. En ja, dan is de laatste kans om uw intenties op te geven en ook nog om een tientje door de telefoon met ons mee te bidden en na te bidden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, die gaan we ook dadelijk gaan we alle intenties meenemen en dat is 06-200-19670.

0: En zo komen we bij het laatste tientje. En dan mogen we nog bidden om kracht en genezing voor een ernstige zieke. Heer, wilt u deze zieke de handen opleggen? En als het u wil is, wil deze zieke dan helemaal genezen. We bidden ook om bescherming en rust voor een mevrouw. Maria, sla uw mantel om haar heen. Maar we blijven ook bidden om dankbaarheid, Heer. Dank voor zoveel wat wij van u mogen ontvangen. En ons gebed wordt ook gevraagd voor de jongeren die op kamp zijn in Helvoort. En bidden we om een portie, dubbele portie van de Heilige Geest. Maar ook Maria, wilt u voor hen meebidden, onze goede moeder. Dan gaan we ook ons lieve vrouw om de voorspraak vragen om de vrede. En wij vragen dat ook voor Bart, die leukemie heeft. En vanaf gisteren dus met een nieuwe methode is begonnen. Dat hij toch bijzonder, dat het allemaal goed mag gaan. En dat het, ja, toch ook het bloed wat hij toegediend krijgt, dat dat mag aanslaan. Maria, wilt u ook daarvoor meebidden? En dat ook de mensen daaromheen ook bijzonder gezegend worden. En we bidden als laatste intentie voor een goed herstel van een neef na een zware hartoperatie. En ook dat het ijzergehalte in iemands bloed, dat dat toch op peil mag komen, want dat is heel belangrijk. En dan bidden we ook dat alles goed mag gaan volgens de wil van God en dat zijn plan in iedereen toch de kans krijgt om dat ook te leven. Mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars in dit tientje worden meegenomen. En overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we samen de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer. Het is vandaag donderdag en dat is ook de instelling van de Eucharistie. Heeft Jezus dat gedaan op de avond voordat hij ging lijden. Als u het katholiek gebedenboek heeft, dan vindt u dat op bladzijde 1118. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden Woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot het laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt van een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En heel veel dank voor het meebidden van iedereen. Ja, ik zie ook dat er nog intenties zijn binnengekomen. Maar die gaan we ook straks kunnen die meenemen in het programma om 14:00. Dat is geleide aanbidding. En dan gaan we ons Heer op het altaar uitstellen. De gordijnen hier in de studio gaan open. En dan mogen we samen 1 uur de Heer gaan aanbidden. En ook dan kunt u tijdens de muziek nog bellen voor uw intenties. En die willen we dan ook graag bij Jezus op het altaar neerleggen. Zo dadelijk om 14:00 daar nog wel wat meer over. We hebben eerst nu, en dat is het alweer bijna, de heilige van de dag. Dat is om 13:45. En dan om 14:30, dan bidden we, lezen weer een boek voor uit. Even kijken, dat boek, dat is Een juweel van de Nijl. Nou, we zijn al bij de 34ste uitzending. Dat is dus dan om 14:30. En dan om 14:00, dan is het programma geleide aanbidding. Om 15:00 bidden we het rozenhoedje van barmhartigheid. En zo gaan we verder. En vertel ik u daar straks ook nog wel wat meer over. Dan mogen we nu, want het is al bijna tijd, gaan we bidden. We geven eerst nog eventjes wat anders.
3: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Kosanovice. Thuis noemden ze hem Tadek. Voor het gemak slaan we zijn kinder- en schooljaar maar over. We gaan meteen door naar het seminarie. Daar vonden ze hem een goede, brave jongen. Maar als we de verhalen mogen geloven, ook alles behalve een briljant student. Het kostte Tadek de grootste moeite de andere seminaristen bij te houden. Echter, zijn geloof was groot en zijn liefde diep. En hij klaagde nooit. Ja, laat Tadek maar schuiven. Of iets van dergelijke strekking, zouden ze medestudenten zeggen. Tadek zwoegen wierp zijn vrucht af. En zo doorliep de seminarist gestaag het seminarie en kwam de dag van zijn priesterwijding steeds dichterbij. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Waar het niet dat na die van de Eerste Wereldoorlog donkere wolken zich opnieuw samenpakten boven Europa en de wereld. Omdat ze elkaar toch al niet te veel vertrouwden en om eventuele oorlogsplannen van de ander de kop in te drukken, sloten Polen en Nazi-Duitsland in 1934 een niet-aanvalsverdrag. Ja, wie wil er immers geen vrede? Die met veel bombarie getekende overeenkomst bleek 5 jaar later echter niet meer dan een stuk papier. Toen de vroege ochtenduren van 24 augustus 1939 Joachim von Ribbentrop en Vyacheslav Molotov, de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en de Sovjet-Unie, een handtekening zetten onder wat officieel heette het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Unie van Sociale Sovjetrepublieken, oftewel de USSR. Aan dit vredesdocument hing echter een geheim protocol, waarin tussenbuur Polen onderling werd verdeeld. Op 1 september, een week nadat de onderhandelaars hun handtekeningen zetten, vallen Duitse troepen Polen binnen. 17 dagen later volgen de Russen van hun kant. Tevergeefs wachten de Polen op hulp van Frankrijk en Engeland. 65.000 Poolse soldaten verliezen het leven. Duizenden gezinnen worden uit hun huizen verdreven. En zo kon het gebeuren dat op 22 september Duitse en Russische soldaten gebroedelijk door de straten van de Poolse stad Brest-Litovsk marcheren. Niet weten wat nu te doen, hoe op de nieuw ontstane situatie in te spelen, probeerden de meeste Polen hun oude leventje gewoon door te zetten. Er moet immers toch ook brood op de plank komen. En zo keert Tadek begin oktober met de andere studenten van vakantie terug naar het seminarium van Vlaklavek. Dat de bezetter de katholieke kerk niet al te lief had, wordt weer eens te meer duidelijk als op 7 oktober 1939 leden van de gevreesde Duitse veiligheidsdienst de Gestapo om 3 uur 's morgens het seminarie binnenvallen. De bisschop, rector, priesters en studenten hun bed lichten en naar de stadsgevangenis afvoeren. Later zouden ze groep onderbrengen in de oude Cisterciense abdij van Lat, waar de professoren in het geheim de seminaristen verder onderwijzen. En Tadek zijn vijfde en laatste studiejaar kan afronden. De ondertussen 25-jarige seminarist mocht deze kloostergevangenis, als hij wilde, overigens verlaten. Maar hij weigerde. Hij was immers klaar met zijn studie en hoopte spoedig priester te worden gewijd. Waar was die kans groter dan daar? In de zomer van 1940 verandert de situatie echter dramatisch. Op 26 augustus worden professoren en seminaristen op transport gezet richting de hoofdstad Berlijn. Wanneer de vrachtwagens daar in de hoofdstad voor stoplichten moeten wachten, vragen voorbijgangers naar de mannen achter in de laadruimte. Poolse bandieten, luidde het antwoord, waarop een oude man, vloekend en tierend, met zijn stok de priesters begint te slaan. De wagens rijden door naar 20 kilometer verder gelegen concentratiekamp Sachsenhausen. Daar zal Tadeusz op 3 oktober 1940 nog een laatste brief aan zijn broer Stanislav schrijven. Beste broer, ik ben blij dat ik je kan schrijven. Ik zit nu in een concentratiekamp. Ondertussen begin ik al aardig aan het leven hier te wennen. Ik voel mij goed. Vergeet mij niet, net zoals je dat niet deed toen ik nog in Wroclawek was. Ik groet je met alle liefde van mijn hart. Hartelijke groet, Tadek. 4 maanden later verhuizen de Poolse priesters naar concentratiekamp Dachau, waar Tadeusz als gevangene 2662 in blok 26 bij de priesters en religieuzen wordt ondergebracht. Daar sluit hij zich aan bij de geheime gebedsgroep, bestaande uit enkele tientallen gevangenen. Uit dat gebed put hij de kracht om zichzelf helemaal weg te kunnen schenken. Een toekomstig priester is hij daar niet meer, want in Dachau heeft niemand een toekomst. Van medegevangenen weten we dat Tadeusz altijd en overal hielp. Wanneer hij samen met een medegevangene zware ketels met eten voor het hele kamp moest dragen, keerde hij jong en sterk zo snel mogelijk terug om oudere en zwakkere dragers te helpen. En als niemand keek, zelfs te vervangen. En terwijl overal om hem heen hongerlijdende gevangenen voortdurend elkaars eten stelen, deelt Tadeusz zijn schaarse rantsoen met een oude, de ondervoeding ernstig verzwakte priester. In de donkere hel van Dachau werden de ogen van Tadeusz Dulny door de zon gekust. Zijn priester en lotgenoot Viktor Jasevic laten schrijven. Hij ging verder. Daar in de diepste duisternis zag Tadek de lichtgevende straal van de goddelijke barmhartigheid en wist die aan anderen door te geven. ...6 augustus 1942... zou de laatste dag van Tadeusz Dulny hier op aarde zijn. 2 dagen voor zijn 28e verjaardag stierf hij van honger en uitputting. Zijn lichaam werd in de ovens van het crematorium verbrand. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde zijn landgenoot als een van de 108 Poolse martelaren van de Tweede Wereldoorlog in 1999 zalig. Zalige Tadeusz Dulni, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Cariline kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. Ze bereikte een zijstraat. Een ruiter op een reusachtige hengst kwam op haar afrijden, met een lange rij draagkoetsen en ruisters achter zich. Op het laatste moment sprong Cariline voor het paard en trok aan Ferok's riem om hem naast zich te houden. Het paard steigerde, zijn hoeven vlogen door de lucht. De ruiter trok vloekend aan de teugels, de spieren van zijn armen spanden zich toen hij zijn geschokken rijdier in toom probeerde te houden. Alles veranderde in een trage beweging van verschrikkingen. De krijger volgde haar op de hielen, terwijl het paard in paniek Cariline en Ferok's dreigde te verpletteren onder zijn grote hoeven. Cariline rende door en trok Ferok's mee. Ze slaagden erin de overkant van de straat te halen zonder te worden vertrapt, al scheelde het maar een haartje. Een snelle blik over haar schouder toonde dat de krijger vast zat aan de andere kant van de straat en niet kon oversteken. Dat uitstel gaf Cariline genoeg tijd om een hoek om te slaan en aan te komen op de Palentijnheuvel, waar het krioelde van soldaten. Zelfs als de Cushitische krijger in slaagde haar daar op te sporen, zou hij niet in haar buurt durven komen vanwege Nero's wachters die op alle hoeken waren opgesteld. Ze rende door de straat die uitkwam op de hoek van het Circus Maximus. Het was de weg die het hart van de Aventijn inliep en haar naar de zijstraat bracht waar het huis van Priscilla en Aquila zich bevond. Ferok's hijgde zwaar naast haar. Ik weet precies hoe je je voelt, jongen, pufte ze met een hand tegen haar zij vanwege de steken. Theo zei niets. Hij keek haar alleen maar kwaad aan. En de kloppende ader in zijn nek deed haar denken aan een zweep. Als hij had geschreeuwd, gestampvoet, gesist van woede, zou ze zich beter hebben gevoeld. Maar hij vertoonde een ijzeren beheersing en zijn zwijgende aanklacht was erger dan een schrobbering ooit zou kunnen zijn. Mijn excuses, Theo. Hij boog zich naar voren. Jij hebt je woord gegeven. Ze trok een grimas. Ja, ik had niet zonder jou moeten gaan. Ze stonden op de binnenplaats waar de geur van munt en rozen zich vermengde met het aroma van vochtige aarde. De wolken hadden ergens deze dag een akelige, antracietgrijze kleur aangenomen en vervolgens een ijskoude gietbui losgelaten die pas een half uur geleden afgelopen was. Maar elk moment konden ze zich weer openen en meer regen op hen neer laten kletteren. Theo drukte zijn duim tegen het kloppende spiertje in zijn ooghoek. Het is een wonder dat je nog leeft. Ik had op je moeten wachten, erkende ze. Hij haalde geagiteerd een hand door zijn haar, voor één keer te afgeleid om het zilveren lokje onmiddellijk weer te bedekken. Je hebt me tenminste de waarheid verteld.

Ze boog haar hoofd. Dankzij haar eigen wijsheid was Ferox bijna om het leven gekomen. Dat mocht ze niet verzwijgen. Ik wou dat ik mijn belofte aan jou niet had geschonden, Theo. Het probleem is dat ik nu niet meer kan vertrouwen op wat je zegt. Hij draaide zich op zijn hakken om en liet haar op de natte binnenplaats staan. Ze keek hem na, terwijl hij met grote stappen bij haar wegliep, alsof hij niet kon wachten om haar gezelschap te ontvluchten. En ze vocht tegen haar tranen. Toen ze net op het schip verstopt zat, had ze zich herhaaldelijk afgevraagd hoe het zou voelen om onderwerp van Theo's teleurstelling en woede te zijn. Wel, nu wist ze het. En het was erger dan alles wat ze zich had voorgesteld. Hoofdstuk 20. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Zo kunnen we lezen in het Bijbelboek Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2. 'S Avonds organiseerden Priscilla en Aquila, zoals elke week, een godsdienstige bijeenkomst in hun huis. Iedereen kwam samen in de lange bovenkamer waar ze de vorige avond de avondmaaltijd hadden gebruikt. Caroline zat alleen achter in de ruimte. Ze wilde zich niet opdringen aan de anderen die elkaar al goed leken te kennen. Ze telde 37 mensen. Sommigen zaten op banken, anderen op kussens en kleden, verspreid op de mozaïekvloer. Er was haar verteld dat senator Pudens en zijn familie nog op hun landgoed in Antium waren, maar dat veel van hun bedienden en slaven die in hun huis in Rome werkten aanwezig waren. Evenals een bakker, twee advocaten en een gepensioneerd lid van de Pretoriaanse garde. Ik wil vanavond spreken over duisternis, begon Aquila, omdat we allemaal met duisternis te kampen hebben in ons leven. Hij schraapte zijn keel. Ik wil spreken over de duisternis die ons teistert. De duistere gedachten die ons kwellen. De duistere omstandigheden die ons verwonden. De duistere verlangens die ons belagen. De duistere keuzes die ons pijn doen. De duistere holen van onze angstige verbeelding. Soms voelen we ons hopeloos onder het gewicht van al die duisternis. Overweldigd. Caroline hield haar adem in. De rest van de bijeengekomen mensen moest hetzelfde voelen. In het vertrek was het zo stil geworden als in het diepste van de zee moest zijn. Eén persoon bewoog en het ruisen van zijn tunica kon in alle hoeken van de kamer worden gehoord. Aquila zweeg nadenkend. Jullie moeten weten dat de Heer ook met duisternis te kampen had. Onvoorstelbare duisternis. De duisternis van lichamelijke pijn toen hij gegeeseld en gekruisigd werd. Toen hij aan het kruis hing, werd de wereld 3 uur lang ondergedompeld in duisternis. Geen licht om hem te troosten aan het einde van zijn leven. De wereld werd een donkere plek. Maar er wachtte hem nog een grotere duisternis. De duisternis van uiterste eenzaamheid. Voor de eerste keer in zijn eeuwige bestaan liet de vader zijn zoon in de steek, onthield hem het licht van zijn aanwezigheid. En Yeshua moest alleen lijden in de duisternis van de dood. Aquila

0: keek en Priscilla knikte. Ze kwam naast hem staan en pakte zijn hand. Zoals Aquila net al zei, we hebben allemaal te kampen met duisternis in ons leven, zei ze. Ik tenminste wel. Maar deze waarheid troost me. Onze Heer, die de ergste duisternis heeft meegemaakt, het verschrikkelijkste en afschrikwekkendste kwaad heeft doorstaan, de diepste eenzaamheid, Hij zelf helpt ons in onze duisternis. Hij helpt ons de donkere plaatsen van ons leven te bevaren zonder te zondigen. Hij helpt ons te volharden zonder te breken. Hij verdroeg het verlies van alle licht, zodat het licht van zijn gelaat altijd op onze weg kan schijnen. Misschien voel je de duisternis van je eigen falen vanavond op je drukken. Misschien voel je je terneergedrukt door het gewicht van je zonde. Maar op ditzelfde moment wacht de zon van gerechtigheid tot hij over je kan opgaan en je met zijn vleugels genezing kan schenken. Het licht van God zal de duisternis van je schuld en schaamte opslokken als je je maar naar hem uitstrekt. Caroline trok haar knieën op tegen haar borst. Theo zou haar misschien nooit meer vertrouwen. Misschien had ze hun vriendschap verwoest. Maar Jezus reikte haar zijn vergeving aan. Ze herinnerde zich dat Petrus, een dierbare vriend van de Heer, ook zijn belofte had gebroken. Zijn belofte hem nooit te verloochenen. 3 keer had Petrus die belofte gebroken. En toch had Jezus hem opgezocht en lief gehad. Ze bad, vergeef me, Heer, zoals u Petrus hebt vergeven. De grootste duisternis had Jezus willen opslokken en het was niet gelukt. Nu stond hij als overwinnaar in staat de duisternis die ze eigenhandig had geschapen, die haar eigen keus was, te verzwelgen. Ze bad, neem die duisternis weg, Jezus, en bevrijd mij, alsjeblieft. Toen de gasten vertrokken waren, hield Caroline, Priscilla en Lolia met het opruimen van de restanten van de eenvoudige maaltijd die ze hadden opgediend. Aquila was terug naar de werkplaats om te werken aan een tent die in de ochtend moest worden opgeleverd. Je bent begaafd, zei Caroline verlegen tegen Priscilla. Was het niet de profeet Jesaja die zei: De Heer gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Dat slaat op jou, Priscilla. Jouw woorden bemoedigen me. Priscilla glimlachte terwijl ze een schaal met een oud doek schoonmaakte. Ja, ik merk dat je de schrift kent. Niet zo goed als ik zou moeten. Priscilla boende over een hardnekkige vlek en fronste haar wenkbrauwen. Theo draait wel weer bij, hoor. Caroline voelde haar wangen warm worden. Kijk, ik had hem mijn woord gegeven, zie je, om me nooit zonder hem naar buiten te wagen. Priscilla's handen hielden stil in het water. Ze staarde Caroline een ogenblik strak aan. Waarom? Wat maakte dat je je belofte schond? Ik vond de gedachte om 2 hele dagen te moeten wachten tot we de zoektocht zouden voortzetten, onverdraaglijk. Het leek onmogelijk om thuis te zitten en niets te doen, terwijl Vitruvia misschien maar een paar straten bij ons vandaan is. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen keus had, toen ik Theo mijn woord gaf, dat het niet telde omdat ik gedwongen was die belofte te doen. En was dat zo? Had je een keus? Ja, natuurlijk. Ik had terug kunnen gaan naar Caesarea. Priscilla knikte. Heb je Yeshua om raad gevraagd? Heb je gevraagd of hij wilde dat je vanochtend naar Vitruvia ging? Caroline schudde haar hoofd. Het was niet eens in haar opgekomen. Ik heb om zijn hulp gevraagd. Priscilla gaf Caroline de schaal om af te drogen. Om zijn hulp, maar niet om zijn toestemming. Ze dompelde een stenen beker in het water. Dus je hebt je eigen verlangen voor de wil van de Heer geplaatst. Het was niet zo'n slecht verlangen, dacht ik. Behalve dat ik mijn belofte aan Theo brak. Waarom zou God het niet goedkeuren dat ik mijn vader vind? Priscilla glimlachte. De aard van je verlangen is het punt niet. Het is het feit dat God er niet over regeert. Het vinden van je vader is de edelsteen geworden waar je niet van wil scheiden. Zelfs niet als God het vraagt. Tenminste, in dat deel van je hart heerst het vlees nog. Het probleem is, als je je door het vlees laat leiden, dan kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Priscilla's blauwe ogen keken haar doordringend aan. Je hebt verdriet omdat Theo boos is. Maar kind, met Yeshua heb je een veel groter probleem. Caroline droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En van harte weer welkom, luisteraars, hier bij Radio Maria. En als u ingeschakeld heeft, dan is dat waarschijnlijk om ons Heer samen te mogen aanbidden en ook alles wat ons bezighoudt, dat we dat ook bij hem mogen neerleggen. Maar mogen we hem allereerst welkom eten. Jezus, u bent zo welkom hier in ons midden. We willen u aanbidden, we willen u loven, we willen u prijzen. Want u alleen bent onze Heer. En van u mogen we alles verwachten. En als we u mogen aanbidden, dan is dat ook de Vader in de Heilige Geest. Want u bent één. Want u heeft wel eens gezegd, wie mij ziet, ziet de Vader. Nou, wij mogen u in een prachtige monstrans uitstellen. Dus dan, ja, dan hebben we ook toch dat de Vader hierbij is. En u drieën willen wij aanbidden. Maar Heer, u weet hoe zwak wij zijn. Hoe vaak we toch ja, dingen misschien doen of denken die niet helemaal bij u passen. En vandaar vragen we u, Heer, wil ons hart zuiveren. Wil al onze zonden vergeven, omdat we met een eerlijk en een oprecht en een zuiver hart u mogen aanbidden. En dat wil ik dan ook doen namens alle luisteraars. Maar u weet ook, Heer, dat wij gauw afgeleid zijn, dat we vaak nog, ook al zitten we bij u, toch nog bezig zijn met onze eigen dingen. En daarom, Heilige Geest, hebben we u zo nodig. En mogen die nu dus afsmeken in het lied Veni Sancte Spiritus.

En mogen wij dan bijzonder de Heilige Geest afsmeken in het gebed. Heilige Geest die van de Vader en de Zoon voortkomt, ontferm u over ons. Geest des Heren, God van Israël, ontferm u over ons. Heilige Geest die heerschappij voert over het mensdom, ontferm u over ons. Heilige Geest die de gehele aarde vervult, ontferm u over ons. Heilige Geest die alle krachten bezit, ontferm u over ons. Heilige Geest uit wie alle goed voortkomt, ontferm u over ons. Geest der waarheid die alle waarheid leert en alle gaven uitdeelt, ontferm u over ons. Geest van wijsheid en verstand, ontferm u over ons. Geest van raad, sterkte, wetenschap en godsvrucht, ontferm u over ons. Geest van de vrezen des Heren en van de voorzichtigheid, ontferm u over ons. En zo mogen we verder gaan en de Heer aanbidden samen met de Heilige Geest. En dan gaan we dadelijk, horen we de bekende hymne Adoro te Devote. Kom, laat ons de Heer aanbidden. En dan, als zo gauw de muziek, als je die hoort, dan heeft u de kans om hier naar de studio te bellen. Dat is eigenlijk een beetje op dezelfde manier als bij de Rozenkrans. En dat is dan 073-687-2001. En dan zeg ik van, ik wil zo graag, ik heb nog een intentie, wat het ook mag zijn, en ik wil dat toch heel graag bij ons lieve Heer op het altaar neerleggen. Nou, dan mag u dus bellen. En ook natuurlijk, de WhatsApp staat ook open. Ik zie al dat die ook al wordt gebruikt. Dat is dus 06-200-19670. En dan mag u dus uw intentie doorgeven. Zo gauw de muziek is afgelopen, dan mogen we u en uw intentie bij Jezus op het altaar brengen.

Zo, Heer, mogen we u aanbidden. En is het ook fijn dat we dat met elkaar mogen doen. En u weet, Heer, vaak is het leven dus best moeilijk. En ja, gebeurt er dingen die moeilijk zijn. En eigenlijk op alle mogelijke manieren. En ja, dan hebben wij gelukkig toch een oplossing, een verlichting door alles bij u neer te leggen. En dat willen we ook heel graag ook voor de luisteraars willen we dat doen. En dan willen we allereerst u danken dat we zo bij u mogen komen. En willen we een gezin bij u brengen, Heer. Dat ja, het toch allemaal goed blijft gaan in deze tijd. Dan gaan kinderen ook vaak toch ook op vakantie. En ja, het kan wel eens heel spannend zijn. Maar dat alles toch goed mag verlopen. En dat ook in het gezin er steeds dus een vrede mag rusten. Maar ook, Heer, brengen we dan ook een moeder bij u, Heer. Dat zij toch verlichting van pijn mag hebben. En dat ze, als het u wil, is toch mag genezen. Heer, we leggen u haar hier op het altaar neer, onder het kruis. U kent haar en u weet haar verlangen. Heer, als het u wil is, leg haar ook de handen op, dat zij toch geheel mag genezen. En we zijn daar ook heel dankbaar voor. Want dat vergeten we vaak, dat we heel vaak verhoord worden. Dat merk ik ook hier bij Radio Maria. Maar dat we dan vaak vergeten om u te danken. Want dan gaan we gewoon weer verder en dan zijn we blij dat het goed komt. Maar u komt alle lof en alle danken komt u toe. En we danken u, Heer, voor al de dingen die goed gaan. En we mogen daar ook uw genade voor blijven vragen. Dan, Heer, brengen we ook een ander gezin bij u. Heer, er speelt zich vaak zoveel af in gezinnen. En dan mogen we ook vragen, Heer, allereerst willen we met de luisteraars bedanken voor alles wat goed gaat in een gezin. Heer, en dat is, ja, we vinden het soms een beetje gewoon, maar u bent het toch steeds, Heer, die dat voor ons wil doen. En daar willen we ook voor danken en u aanbidden. En ook dit gezin leggen wij hier bij u op het altaar, dat het nog steeds ook goed mag blijven gaan. Heer, maar we brengen ook de moeder bij u, die nog met een groot probleem zit. En Sint-Jozef, wij vragen ook uw hulp daarbij, dat dat toch moeilijke probleem toch opgelost gaat worden. Want het is een beetje uitzichtloos, maar het is zo nodig dat zij hiermee geholpen wordt. Sint-Jozef, bid voor ons mee bij onze Heer, dat dit toch heel snel opgelost mag worden. En ook haar brengen we en leggen we hier op het altaar neer. Heer, u kent haar, u heeft haar lief en weet wat ze het hardste nodig heeft. Heel bijzonder willen we haar dan ook bij u brengen. En dan gaan we ondertussen dat we de Heer loven en prijzen. Heer, vragen we ook, brengen we een kinderen bij u. Heer, dat zij toch ook, en dat is vaak ook de verlangens van een moeder. Ja, dat zij toch het geloof mogen leren kennen. Dat zij vooral ook Jezus mogen leren kennen. Dat ze ook in de omgeving, ook van hun eigen leeftijd, jongeren ontmoeten die hen over Jezus kunnen vertellen. Want dat, ja, dat is voor hun dan ook het makkelijkste als het van tijdgenoten gaat.
Heer, zodat er langzamerhand steeds meer jongeren ook komen die door u geholpen willen worden en in u willen geloven en u, Jezus, willen ontmoeten. En daar danken we u voor, want als we de laatste jaar gaan bekijken, dan zijn er steeds meer jongeren die aankloppen bij de katholieke kerk en ook gedoopt willen worden. Heer, dat is op zich is dat zo bijzonder. En daar willen we u extra voor danken. Uw kerk, het is uw lichaam, dat zal nooit ten einde gaan. Het kan wel eens een periodes van minder zijn, maar wij weten, Heer, dat u er altijd bent en u laat uw kerk nooit verloren gaan. En daarop willen we dan ook vertrouwen. En dat zien we dus nu ook, dat er ook bij de jongeren weer komen. En al die jongeren brengen we bij u, Heer. Ja, dat zij vol goede moed van u alles krijgen om ook, ja, vooral ook naar een andere jongere toch te mogen getuigen van u en daarvan ook de kracht krijgen. En vooral ook dat zij uw liefde mogen ontvangen. En wij danken u daarvoor, Heer, dat, ja, als we u, Jezus, leren kennen, dan gaat het geloof vanzelf dus ook groeien. Heer, al die kinderen, we brengen ze hier bij u op het altaar. U die hier uitgesteld staat. U die vanuit de Eucharistie ook blijvend bij ons bent. En wij geloven en wij danken u dat u in ons midden bent. En dat we zo u alle lof en eer mogen brengen en u mogen aanbidden. We gaan zo dadelijk, er staan in de WhatsApp nog verschillende, die gaan we ook dadelijk meenemen, maar mogen we eerst weer wat naar muziek gaan luisteren, dat ook anderen weer de gelegenheid krijgen om hun intentie of waar ze dan ook mee zitten, om dat te kunnen doorgeven. U kunt dan bellen naar 073-687-2001. Maar ook natuurlijk, wat anderen dus ook doen, u kunt de WhatsApp gebruiken en dan komt de intentie ook hier komt terecht. En dat is dus 06-2001-9670.

Ja, daar Pacem Domine ons, geef ons de vrede. Heer, dat is een roep vanuit diep uit ons hart. Heer, er is nog zoveel onvrede, nog zoveel oorlog, nog zoveel lijden. Heer, we blijven u smeken en dat doen we vol vertrouwen dat er toch vrede mag komen, vooral ook in de harten van alle mensen. En we danken u dat wij daar ook steeds bij u voor mogen komen en dat u altijd naar ons luistert. Heer, maar u heeft ook de medewerking van ons mensen nodig, want u kunt niet zonder hun. Maar we weten, Heer, dat we mogen daarop vertrouwen dat u ons altijd wil helpen en dat u dat ook wil doen en dat mensen ook in hun hart willen geven. Wij danken u daarvoor en we brengen ook al die mensen in oorlogsgebieden brengen we bij u. Heer, en dan mogen we ook twee zussen bij u brengen die een kind in de zee gingen redden, maar de twee zussen die zijn overleden. Maria, ontferm u over deze familie. Ja, Heer, het is heel tragisch dat ze willen helpen en dan zelf zijn verdronken. Heer, ja, we worden er stil van. Heer, dat zij hun leven hebben gegeven voor dit kind. Heer, we willen u danken en we vragen heel bijzonder dat u hen heel snel in u wil opnemen, dat ze bij u mogen zijn en bij u gelukkig mogen zijn. Heer, en dat ook de familie die nu dit overkomt, Heer, dat zij door u geholpen worden met alles wat ze nodig hebben. En Maria, sla uw mantel om heel deze familie. Maria, u kent het verdriet van hen. We vragen u, Maria, wees voor hen een voorspraak. Wees bij hen, dat ze door u getroost kunnen worden. Want dit is haast niet om, ja, om aan te kunnen, zo'n groot lijden. Maar, Heer, vol vertrouwen leggen we deze familie en ook de twee zussen, leggen wij bij u hier op het altaar. U kent ze en u weet wat zij er voor over hebben gehad om een kind te redden, maar zelf op een gegeven moment toch zijn overleden. Maria, wees bij hen. Heer, ik wil ze vol vertrouwen, deze twee zussen, maar ook de familie hier op het altaar neerleggen, onder het kruis, want achter de monstrans hangt het kruis. Heer, u weet wat lijden is, u heeft voor ons alles geleden. En wij vragen u nu dat u deze mensen wilt geven alles wat ze nodig hebben, maar ook de zielenrust voor deze twee zussen. Heer, vol vertrouwen leggen we hen hier op het altaar bij u neer en wil hen verhoren. Want u alleen komt alle lof en alle eer komt u toe. En het is zo mooi, Heer, dat we samen met elkaar u mogen aanbidden. En dan willen we dat ook met iemand doen die uit dankbaarheid de Heer wil aanbidden. En dat ook op de voorspraak van de heilige Franciscus voor een goed verloop van een operatie. En dat er ook dat we dan dankbaar mogen zijn dat we altijd dus geholpen worden. Heer, wij brengen ook deze familie brengen we bij u.
en dat u hen wilt sterken. Maar ook, Heer, brengen we bij u een heel verlangen, Jezus, om bekering voor een gezin en een familie en heel de wereld. Jezus, help ons daarbij. En Maria, bid voor ons dat wij ons hart openen voor Jezus. En dat we hem mogen ontmoeten en dat we ook ons hart openen voor zijn liefde. Jezus, u houdt zo ontzettend veel van ons. Daar kunnen wij nooit met onze liefde kunnen we dat beantwoorden. Maar u wilt alleen maar dat we bij u komen en dat u de kans krijgt om uw liefde aan ons te geven. En we danken u, Heer, voor al die liefde. En zo ook is het uw liefde geweest die zich geofferd heeft aan het kruis. En zo ook blijvende, ook voor ons de Eucharistie heeft ingesteld op de avond voordat u ging lijden. En dat wij zo ook altijd u in ons midden hebben. En dat danken we u voor, Heer. En dat we ook in de Eucharistie u mogen ontvangen, dat u in ons hart komt, dat u ons wil vervullen met uw liefde. Heer, het mysterie is zo groot. Maar we danken u, Heer, voor al uw liefde voor ieder van ons. En maak ons ook bewust dat we steeds opnieuw bewust mogen zijn van die grote liefde voor ieder van ons. U laat ons nooit in de steek, hoe moeilijk het ook kan zijn. Heer, we komen vol vertrouwen bij u, vooral om u te loven en te prijzen en u te aanbidden. En dan willen we ook een specifieke intentie bij u brengen, Heer. U weet, dat is, we leggen het hier op het altaar bij u neer. En dat er ook, dat u hulp mag krijgen van de Heilige Geest en de Heilige Jozef. Heer, u kent deze mevrouw, u kent haar gezin. Heer, en soms dan kunnen we ten einde raad zijn en ja, dat we wel willen vertrouwen op u. Maar toch, Heer, dat het soms zo moeilijk is wanneer de problemen zich opstapelen. Heer, ik breng al die mensen bij u, dat zij veel vertrouwen mogen ontvangen in u en in uw hulp. En we danken u ook, Maria, en ook u, Sint-Jozef, dat u altijd bij ons bent en ons steeds weer opnieuw bij Jezus wilde brengen. Jezus, wij aanbidden u en wij loven u, omdat u door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. We prijzen u, Heer. Glorie aan uw heilige naam. We hebben nog wel eventjes tijd, nog een klein half uur. En dan mag u opnieuw, zoals dadelijk de muziek komt, dan mag u ook weer bellen naar 073-687-2001. Als u zegt, ik wil zo heel graag ook mijn intentie met alles waar ik mee bezig ben bij ons lieve Heer brengen. Maar ook willen we u danken, Heer, voor alles. En dan mogen we ja ook de smeekbeden van blijf bij mij, Heer. Ja, want zonder u, Heer, kunnen we niet. En het is vaak wel dat u wel bij ons wil zijn, maar dat wij toch ja, door allerlei dingen worden meegenomen en ontstaan toch een beetje u verliezen. Nou, Heer, blijf bij ons, ook als wij soms een andere weg gaan.
En mogen wij met uw liefde stok steeds ervaren. En u mag dan dus ook, ik heb het telefoonnummer al genomen, maar ook dus natuurlijk via de WhatsApp kunt u 06 200 19670.

Heer, biddend voor het sacrament vind ik mijn troost. Heer, waar Gij, God, uit liefde woont en altijd mij blijft wachten. Heer, keer ik steeds met vreugde weer. Heer, put ik nieuwe krachten. Heer, leer ik zelf een hostie zijn. Heer, mag ik u ontvangen. Heer, zeg ik u mijn vreugd en leed. Heer, groeit mijn zielsverlangen om altijd meer van u te zijn. O, inhoud van mijn leven, heb dank voor dit aanwezig zijn. Leer mij als u te geven. Ja, Heer, wij willen dat graag ook ons aan u geven, maar we hebben er vaak ook de kracht niet voor. De wil is wel goed, maar Heer, u kijkt alleen naar ons zoals we zijn en niet wat we wel of niet goed doen. Heer, u houdt van ons, dat is een onvoorwaardelijke liefde. Dank u, Heer, dat wij altijd bij u mogen komen. Ook als we het helemaal verkeerd gedaan hebben, dan ook, Heer, wilt gij, zeg, kom maar bij mij. Want u kan niet anders, want u bent alleen maar liefde. U houdt van ons en ziet ons met de ogen van de liefde aan. En wil alleen maar bij ons zijn. Stil soms. Niet zeggen, maar gewoon bij u zijn, hier op het altaar. Jezus, om dat grote mysterie van liefde in ons hart te laten doordringen. En dat u ons door de Heilige Geest ons hart helemaal mag vervullen met uw liefde. En wij danken u, Heer, dat u dat altijd wilt en altijd doet. Dank u. En we gaan dadelijk luisteren naar Laat ons de Heer aanbidden, dan in het Frans Adorons le Seigneur. En dan heeft u weer de kans om te bellen naar 073 687 2001. Zegt, ik wil toch ook met wat het ook mag zijn, hier bij ons lieve Heer op het altaar gebracht worden. En dat doen we heel erg graag. Maar ook de WhatsApp, die zie ik, die wordt ook gebruikt. En dat is 06-200-19670.

Laat ons de Heer aanbidden. En dat is wat we in dit uur graag willen doen. U aanbidden. En u alle lof en alle eer en alle glorie brengen. Heer, woorden schieten vaak tekort om u te danken, om u te aanbidden. Maar u, Heer, heeft zich klein gemaakt en is als een klein kindje geboren willen worden in een arme stal. En zo mogen we bij u komen, wetende dat u alles voor ons hebt overgehad. U heeft de Vader verlaten om toch bij ons te zijn, maar vooral om ons te verlossen. Te verlossen van alles, verlossen van de zonde. Heer, en u heeft voor uw verlossingswerk zoveel overgehad. Heer, u bent hier geboren, in deze wereld gekomen als mens. Maar uw Godheid bleef. Maar u heeft als mens dit over willen volbrengen, uit liefde voor ons. En daar danken we u voor, dat we in stilte u mogen aanbidden. Heer, wij komen nooit uitgepraat over die liefde van u voor ons en wat u voor ons hebt overgehad. Maar wij danken u, Heer. Danken u dat u weet wat er in ons hart leeft. En we danken u dat we ook zo vol vertrouwen ook anderen bij u mogen brengen. Heer, heel graag breng ik iemand bij u met grote problemen. En we leggen die ook hier op het altaar neer, bij u, Heer. U kent deze probleem. U weet, Heer, wat er nodig is om het op te lossen. En vol vertrouwen, Heer, brengen we dan ook deze persoon bij u op het altaar. Heer, u kent het probleem en u weet wat hier dus speelt. Heer, en ja, de problemen zijn voor ons vaak te groot. Heer, we kunnen ze dan niet aan. Maar wij hebben, en daar danken we u voor, dat we u hebben mogen leren kennen, dat onze ouders of anderen ook ons van over u verteld hebben. En dat we zo u mogen ontdekken en mogen dan ook steeds blijven groeien in geloof, maar dat we steeds ons openen om uw liefde voor ieder van ons, om dat ook te kunnen ontvangen. Daar hebben we wel een geopend hart voor nodig en dat vragen we, Heer, alles wat we niet uit onszelf kunnen, daar vragen we uw hulp in. En we danken u, Heer, want we blijven vertrouwen, we blijven u aanbidden, omdat we weten, Heer, dat u het bent die ons altijd wil helpen. En u houdt zich nooit voor uzelf, maar u neemt ons altijd mee met al onze problemen naar de Vader. En zeggen, hier zijn ze. En ja, de Vader is, die houdt zoveel van ons ook, dat hij nooit te vergeefs bij hem mogen komen. En alleen maar wil dat we zijn kinderen zijn. Uit liefde voor u, Heer, willen we ook deze gebeden bij u brengen en ook deze mensen. En dan mogen we ook nog bij u brengen, Heer, iemand dat ons lieve Heer, ja, iemand die ook u ervaart en ook
weet dat als we u mogen nuttigen, Heer, dat u bij ons bent. We danken u voor die grote genade. Maar we bidden ook, Heer, dat we mogen blijven bidden. En vooral ook dat we de rozenkrans in ons hand mogen hebben, Maria. En dat we samen met u bij Jezus mogen komen om hem te aanbidden, om u alle lof en alle eer te geven. Ja, we hebben nog één keer de kans dat u uw intenties doorgeeft. U mag dan dus nog bellen naar 073-687-2001. En ook op de wetje, als u hem op de WhatsApp zet, dan kunnen we dat ook meenemen. En dat is 06-2001-9670.

Ja, Heer, mogen uw gezindheid in ons leven, mogen wij vervuld worden van uw liefde, om met die liefde u te aanbidden. En zo wil ik graag afsluiten ook met een verhaal van over de pastoor van Ars. We hebben gisteren zijn gedachtenis mogen vieren. En dan is het ook dat tijdens de heilige mis van de heilige pastoor van Ars zweefde de hostie uit zijn hand. Twee ongelovige professoren van de Universiteit van Lyon, die gehoord hadden van de heilige pastoor Johannes Vianney in Ars, hadden besloten erheen te gaan om hem nauwkeurig gade te slaan en te bekritiseren. Ze namen in de kerk van Ars aan en op het moment dat de pastoor de heilige mis celebreerde. Spottend keken ze naar zijn gebaren. Toen de aanwezigen eerbiedig neerknielden voor de consecratie, zei de ene professor: "Hoe is het toch mogelijk dat verstandige mensen neerknielen voor een stukje brood alsof het God was?" Gods barmhartigheid antwoordde op deze heiligschengende vraag met een wonder. Toen het pastoor van Ars voor het uitdelen van de heilige communie de hostie toonde en de liturgische woorden: "Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld" uitsprak, zweefde de heilige hostie uit zijn hand naar de communiebank en legde zichzelf op de lippen van de eerste communicerende. Een van de twee ongelovige ooggetuigen was zo onder de indruk van dit eucharistisch wonder dat hij na de mis de pastoor van Ars opzocht in de sacristie, zijn ongeloof afzwoer en later zelfs priester en dominicaan werd. Later vertelde hij zelf vol dankbaarheid jegens God over dit wonder waaraan hij zijn bekering en zijn priesterroeping te danken had. Ja, Heer, wij danken u ook voor al die mensen die ons zijn voorgegaan, alle heiligen ook, die u steeds opnieuw aan ons hebben doorgegeven, vooral uw liefde ook. En zoals we ook lezen, vooral uw liefde in de Eucharistie. Daarom mogen wij ook nog bidden tot slot van deze aanbidding: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel veel dank dat we zo samen mochten zijn met elkaar. En mogen we dan ook een Ave Maria laten horen, waarin wij ook haar willen danken.

0: En beste luisteraars, het is 3:00 en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de twee stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Welkom, beste luisteraar, in ons programma Het Inzicht. Na een eerder technische benadering van de yoga in de vorige uitzending, wil ik vandaag dieper ingaan op een aantal belangrijke vragen. De vraag naar de aard van de ervaring waarbij de toestand van verlichting bereikt wordt, ook wat yoga met een mens doet, en tenslotte de vraag: bestaat er zoiets als christelijke yoga? Of kunnen christenen yoga beoefenen zonder hun christelijk geloof in gevaar te brengen? Maar vooraleer in te gaan op deze vragen, toch al enkele bedenkingen. Ik ken ondertussen al enkele gezinnen die uit elkaar gevallen zijn, omdat een van de partners zich intensief op yoga was gaan toeleggen. Natuurlijk weet ik wel dat echtscheiding tegenwoordig in België bij 1 op de 2 huwelijken voorkomt, en dat er ook diverse redenen kunnen zijn waarom mensen een punt zetten achter hun huwelijk. Maar bij die enkele gezinnen waar yoga op het toneel verscheen, viel wel op dat de betrokken partner stilaan anders over het leven en over het gezin ging nadenken. En met anders bedoel ik dat er andere accenten gelegd werden, dat er andere prioriteiten gekozen werden. En vaak ging dit gepaard met zelfs een verwaarlozing van verantwoordelijkheden voor het gezin en het werk. Yoga en heel de spiritualiteit daar rond werden maatstaf voor het leven, met heel veel ellende tot gevolg, vooral voor de kinderen die hun thuis en hun ouder stilaan aan de yoga verloren raakten. En dit zou ons al tot nadenken moeten stemmen. Maar nu de vraag naar de aard van de ervaring op het ogenblik van de verlichting. We bevinden ons nu op het domein van de mystiek. Mystiek is een veelgebruikt woord waarvan de inhoud erg kan variëren. Daarom is het belangrijk duidelijk te omschrijven wat we bedoelen. Je zou de mystieke ervaring kunnen omschrijven als het eindresultaat van een lange zoektocht naar het absolute. Daarin heeft de pelgrim van het onzichtbare zich op tocht begeven als antwoord op een verborgen heimwee of een dringende eis van zijn rusteloze hart. Dragen we niet allemaal in ons het verlangen naar een vervullende ontmoeting met de sfeer van de oorsprong of van het vaderland? Streven we niet allemaal naar een volheid boven de versnippering uit die we als vervreemding ervaren? Voelen we niet allemaal de drang om ons te ontrukken aan de middelmatigheid van ons dagelijks leven en ons over te geven aan een absoluut wezen of een transcendent alles dat niet onderworpen is aan de beperkingen waarin we zelf leven? Het is duidelijk dat er niet één enkele mystiek zal zijn. Zelfs als het vertrekpunt identiek is, de honger naar het absolute, en zelfs als de eerste stappen samengezet worden, namelijk in de richting van de innerlijkheid, dan lopen de wegen toch vrij snel uit elkaar om te leiden naar ervaringen die onverzoenbaar zijn. Nauwelijks heeft men zich op weg begeven naar de innerlijkheid of de vraag stelt zich: ga ik alleen op weg, mij op eigen krachten begevend in mezelf, op zoek naar dat oorspronkelijke punt waarin ik ontstaan ben? En dan hebben we het over yoga en andere Oosterse technieken. Of moet die eerste beweging van verinnerlijking mij voorbereiden op de ontmoeting met de totaal andere, waarbij ik slechts kan hopen en wachten op zijn initiatief, waarin hij iets van zijn mysterie zal ontsluieren? En dan bedoel ik het christendom. In dat laatste geval verandert de weg van innerlijkheid van richting. Ik moet de eerste beweging van verinnerlijking afbreken om mij klaar te maken voor de ontmoeting met hem die ik aanroep en naar wiens komst ik uitzie. Het grote verschil tussen beide wegen is hier al overduidelijk. De mystiek, waarbij het absolute helemaal gezocht en gevonden wordt in het diepste van zijn eigen natuurlijke wezen, noemt men logischerwijze immanente of natuurlijke mystiek. Transcendente of bovennatuurlijke mystiek daarentegen verwacht de vervulling van zijn verlangen van een ander, die tevens van een andere en hogere natuur is. De christelijke mystiek is vanuit haar wezen bovennatuurlijk, omdat zij alles van de totaal andere en van de genade verwacht.
de mystiek van het Oosten, is natuurlijk omdat ze zoekt naar de diepte van het eigen wezen uitsluitend door de kracht van de ascese. En het gaat in het laatste geval helemaal niet over een psychologische introspectie. Het gaat niet om afdaling in de kronkels van de subjectiviteit. Integendeel, het gaat om de ervaring van de zuivere zijnsact, een ervaring die nog behoort tot de geschapen wereld. Ze bewerkt een heel grote sereniteit en kan lang sporen nalaten in het persoonlijk leven. Deze beleving van de natuurlijke mystiek noemt men enstase, tegenover de extase van de bovennatuurlijke mystiek van de christenen. De yogi in de toestand van verlichting treedt niet buiten zichzelf. Hij is niet verrukt, zoals sommige

verrukt, zoals sommige mystici het zijn. Juist in tegendeel treedt hij volledig in zichzelf. Hij maakt zichzelf totaal onbeweeglijk door toenemende uitoving van alles wat beweging veroorzaakt. En dat zijn instincten, lichamelijke en geestelijke activiteit en zelfs het verstand. In de volmaakte verlichting vindt de definitieve uitoving van de persoonlijkheid plaats. Trouwens, de persoonlijkheid is voor de Oosterse mysticus slechts illusie. Er bestaat alleen maar boven het bewustzijn uit een onpersoonlijk gevoel van de zijnsact. Het is met andere woorden een louter existentiële ervaring. De yogi die verlichting bereikt, bereikt helemaal niet de essentie van zijn ziel, maar wel het bestaan ervan. De diepte van zijn intieme mysterie, de ervaring van het zelf met een hoofdletter. Een andere term die hier gebruikt wordt is zelfverwerkelijking. En nu moeten we opletten, want het gaat nog altijd over de ervaring van het zuivere bestaan van de mens en niet om het zuivere bestaan, de zuivere bestaansact van het oneindige wezen dat God is. En hier ligt de totale verwarring. De joods-christelijke traditie houdt vast aan het onderscheid tussen schepper en schepsel. Dit onderscheid wordt niet gedeeld door de Oosterse tradities. De twee stromingen delen niet dezelfde visie op God en evenmin op de relatie van God tot het zijn dat gemanifesteerd wordt in de natuur. Daarom is er een fundamenteel verschil tussen deze twee mystieke stromingen. De weg van de natuurlijke mystiek leidt naar een steeds radicaler alleen zijn. Dat uitloopt op de ervaring van de enstase in het onpersoonlijke zelf. Het gevolg is absolute eenzaamheid. De goeroe kan wel de richting aangeven, maar de ingewijde gaat alleen. Hij gaat verder op eigen kracht en hij kan slechts op zichzelf rekenen. En alle middelen zijn goed, of ze nu fysiek of psychisch zijn, zelfs chemisch, als ze maar de eindbedoeling van de onderneming respecteren, namelijk het overstijgen van de illusie van het ik. De weg van de bovennatuurlijke mystiek richt zich daarentegen naar een persoonlijke God, met het doel op een ontmoeting die zich ontplooit in een liefdesvereniging. Zeker, men moet zich op tocht begeven wat een onthechting inhoudt en men moet zichzelf losrukken van het egoïsme dat elke waarachtige ontmoeting verhindert. Maar die ascese is slechts de voorbereidende fase. Uit zichzelf zou zij niet de gewenste ervaring kunnen geven, omdat ze afhangt van een goddelijk initiatief. Alleen God kan de afstand doorbreken die ons van hem scheidt. Hier beheerst de mysticus niet langer de weg, noch de ervaring. Het is God zelf die hem leidt door hem naar zich toe te trekken, en het is ook nog zijn Heer die hem op het moment van de ontmoeting verrukt in een beweging van extase, dat wil zeggen van een buiten zichzelf treden naar God toe. Nog een andere invalshoek. Het genieten van het zelf in de natuurlijke mystiek is slechts de spiegel van God aanwezig in de dingen en levert slechts de weerspiegeling op en niet het eigen bestaan. In de bovennatuurlijke mystiek is het door de genadevolle inwoning van God in de ziel van de mens dat de mysticus God bereikt in de geschapen deelname aan het goddelijk leven. Het gaat dus om een objectieve vereniging waarvan het formele middel en het resultaat de liefde is. De liefde die zich wederzijds geeft en met heel haar wezen streeft naar de andere. Zij bereikt God zelf, maar gekend als de onbekende in deze beweging van extase die slechts behoort tot de liefde. In de natuurlijke mystiek, de mystiek van het zelf, zal er niets zijn wat overeenkomt met die liefdesextase, met de vereniging met de ander. Er zal geen vereniging zijn, wel een opslorping van het ik dat als illusie beschouwd wordt. Het is erg belangrijk de verschilpunten tussen deze twee wegen goed te onderlijnen in deze tijd waarin sommige syncretische stromingen de natuurlijke mystiek voorstellen als iets wat de dogmatische waarheden van bijvoorbeeld het katholiek geloof te boven gaat. Nog steeds volgens die stromingen zouden de leerstellingen van de verschillende

tradities geen ander doel hebben dan via verschillende wegen naar diezelfde plaats te leiden, namelijk de bewustwording van de goddelijke natuur van de mens door de identificatie van het ik met het goddelijke zelf. Maar door dat te doen, verheft men de natuurlijke mystiek tot de universele mystiek en men snijdt zo de weg af van de bovennatuurlijke mystiek.

Beste luisteraar, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht. En we onthouden van de uiteenzetting van daarnet vooral dat de weg van de yogi en het einddoel daarvan totaal verschilt van die van de christelijke mysticus. Bij de yogi gaat het om ascese en techniek met als doel de zelfverwerkelijking. Bij de christelijke mysticus gaat het daarentegen over de weg van inkeer en gebed om zich voor te bereiden op een alles vervullende liefdesontmoeting met zijn Heer en God. Waarom zou een mens kiezen voor een leven van ingewikkelde lichaams- en ademhalingsoefeningen, van meditatiepraktijken, waarbij hij de liefde mist, terwijl dat toch het universele thema van de mens is? Kijk maar naar wat een groot deel van de auteurs, liedjeschrijvers en cineasten bezighoudt. Kijken we ook naar onszelf. We zijn voortdurend op zoek naar liefde en erkenning. Waarom dan bezig zijn met een weg, met praktijken die ons verre van de liefde houden? Het is een goede vraag om over na te denken. Trouwens, van waar komt toch die aantrekkingskracht van de Oosterse technieken? Het gaat waarschijnlijk om de fascinatie voor de ervaring van het zelf. Elke mens heeft op zijn wezen een spontane liefde voor die bestaansact, die zin geeft aan zijn leven. Het gaat eigenlijk om de vreugde om het leven. Helaas wordt die vreugde al te vaak verduisterd door heel wat zorgen, tegenspoed en zelfs door lijden. We worden dan ondergedompeld in droefheid en we geraken onze levensvreugde steeds meer kwijt. Ook zijn we zo actief in het uiterlijke, in het materiële bezig, dat we ons niet meer bewust zijn van het wonder van het voortdurende opwellen van het zijn in ons. Welnu, de Oosterse technieken zijn krachtige middelen om ons uit de uitwendige wereld terug te trekken en ons opnieuw te richten op die verloren innerlijkheid waarvan we de heimwee voortdurend in ons hart dragen. De zelfervaring waartoe deze technieken ons leiden is op zich niet slecht, maar wel op voorwaarde dat ze beschouwd wordt zoals ze is. Maar het genot van het zelf kan zo fascinerend zijn dat de zelfervaring het gevaar loopt iets absoluuts te worden, waaraan elke andere activiteit of ervaring weldra ondergeschikt wordt. Niets anders stelt nog. En het is vooral dat wat ik in die gezinnen die door de yoga uiteengevallen zijn, heb opgemerkt. Anders gezegd, we mogen het risico niet onderschatten dat we voor onszelf ons eigen idool worden. En dat gevaar is reëel, omdat die technieken meestal beschouwd worden als een ontmoeting met het goddelijke in ons. Het gebeurt meer dan eens dat mensen weldra tot de conclusie komen dat het enige wat nog waarde heeft in deze schijnwereld het werken is om eruit weg te gaan door de poort van de enstase. Als men bereid is tot al die onthechtingen en ascetische oefeningen om de illusie van het ik in het al te kunnen oplossen, dan is dat meestal niet met het oog op een grotere beschikbaarheid voor de ontmoeting met de anderen. En dat is het doel van de christelijke mystiek. Maar alleen om een steeds meer dronkenmakende ervaring van zichzelf te smaken naarmate men de beperkingen van ons arme ik overstijgt. En zo komen we bij de tweede vraag. Wat doet yoga met een mens? Ik haalde eerder al aan dat de lichaams- en ademhalingsoefeningen tot doel hebben de bewustzijnstoestanden te wijzigen door in te werken op het functioneren van het neurofysiologisch systeem. En die invloed is er wel degelijk, zelfs als mensen zich daar niet van bewust zijn of er niet voor kiezen. Want dat hoor je mensen vaak zeggen. Ik doe alleen aan yoga voor de weldadige uitwerking op mijn gezondheid, maar ik laat me helemaal niet beïnvloeden door de spiritualiteit die erachter steekt. Zo vertelt Joseph-Marie Verlinde in zijn boek De Verboden Ervaring dat zijn guru in schaterlachen uitbarstte toen hij vernam waarom mensen in het Westen aan yoga doen. Je weet wel, om zich te ontspannen, om te detoxen, om fitter te worden, kortom, om het lichamelijk welbehagen. Indische yogi noemen mensen met dergelijke motieven trouwens afvallige en de soort yoga die ze beoefenen, westerse popyoga. Maar terug naar de guru.
Na zijn schaterlach werd hij ernstig en zei hij, of mensen het nu beseffen of niet, toch doet yoga zijn werk. En wat is dat dan? De invloed van yoga speelt zich af op het niveau van de subtiele energieën, op occult niveau dus. Dat wil zeggen, we kunnen die invloed niet meten, maar hij is wel zichtbaar. Door het beoefenen van yoga wordt de aardse energie, de Shakti of de Kundalini, die als een slang opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom, opgewekt. Dat is precies het doel van de yoga-oefeningen. En naarmate de Kundalini in de wervelkolom opstijgt, stimuleert ze de chakras, de energiecentra, die ze op haar weg tegenkomt. Er zijn 7 hoofdchakras langs de wervelkolom en in het hoofd gelegen. De opening van een chakra door de Kundalini veroorzaakt een mediamiek effect, met andere woorden, de yogi krijgt paranormale gaven. En vanaf dat ogenblik kan de yogi de gegevens die door de subtiele energieën getransporteerd worden, opvangen of ze zelfs gebruiken voor een ander doel. Wat betekent dat? De Hindoes kennen wat men occulte machten zou kunnen noemen, siddhis in het Sanskriet, die de ingewijde spontaan verwerft naarmate de Kundalini al opstijgend de chakras activeert. Patanjali vermeldt 35 siddhis. Ik geef enkele voorbeelden. Bekwaamheid om op brandende houtskool te lopen. Het lezen van gedachten van anderen. De kennis van het verleden en de toekomst. Helderziendheid. De macht om zeer kleine vormen aan te nemen. Het zich naar om het even welke plaats te kunnen begeven. Of de macht om onzichtbaar te worden. Of om in een ander, om in een lichaam van een ander te treden. Of om objecten te materialiseren. Ik denk nu spontaan aan bepaalde avonturen van Suske en Wiske en Lambik uit de strips, maar het kan dus echt. Door het opengaan van de chakras is er rechtstreeks contact met de wereld van de subtiele energieën waarin zogenaamde entiteiten werkzaam zijn. En de macht die verkregen wordt, komt er door samenwerking met die entiteiten. En wat zijn dat dan, die entiteiten? Elke religieuze traditie heeft er zijn eigen woord voor. In het christendom spreekt men van demonen. Met andere woorden, bij het opengaan van de chakras staat men rechtstreeks in contact met de wereld van de demonen. En daar houden we maar liefst onze handen vanaf. Ook de Hindoes worden hiervoor gewaarschuwd. De westerse esoterische scholen daarentegen zijn op dat vlak minder gereserveerd. Zij prijzen magie aan. Magie is immers het hanteren van subtiele energieën en de samenwerking met entiteiten op dat domein. Het moet duidelijk gezegd worden dat zowel witte als zwarte magie gebruik maakt van de samenwerking met demonen, al zullen de magiërs dat zo niet altijd benoemen. En dat het niet eenvoudig is om zich tegen die entiteiten te wapenen, blijkt uit het getuigenis van een Duitse dame die na haar opleiding tot yogaleraar en na het veelvuldig praktiseren van yoga geëindigd is in een vorm van bezetenheid. Ze hoorde dag en nacht stemmen die haar dwongen allerhande slechte en erge dingen te doen, zoals zelfmoord plegen. En ze beschrijft haar wedervaren in het boek Die Yoga-vallen, De Yoga-val, als een waarschuwing voor ons. Het boek is geschreven ongeveer 3 jaar na haar bekering tot het christelijk geloof van haar jeugd. En op dat ogenblik was ze nog altijd niet bevrijd van die stemmen. Beste luisteraar, bij de voorbereiding van deze uitzending vroeg ik me af of ik niet te ver zou gaan met het vermelden van dergelijke gevolgen van yoga. Maar enkele dagen later ontmoette ik tijdens een lunch een dame die mij ongevraagd haar ervaringen met yoga en meditatie vertelde. Hier was dus duidelijk de voorzienigheid aan het werk. Deze dame had yoga beoefend sinds haar 16e. Jaren later, tijdens een meditatie, werd ze plots in bezit genomen door een demon die door haar kruin in haar lichaam binnenkwam en in haar hart bleef steken. Zij dacht eerst dat haar chakras nu helemaal opengegaan waren doordat de Kundalini tot aan haar kruin opgestegen was. En ze meende daarom dat ze een intense godsontmoeting had.
Maar na verloop van tijd werd de sfeer grimmiger en toen begreep ze dat er iets anders aan de hand was. En de demon heeft vreselijke dingen met haar gedaan, veelal op het vlak van de seksualiteit. Hij is 3 lange dagen en nachten in haar gebleven. En de exorciste die ze bezocht heeft hier in België, wisten met haar geen raad. Eén zei nog tegen haar: mevrouw, hopelijk word je niet gek. Ze heeft nu nog dagelijks aanvallen van de demon, vooral 's nachts. Dergelijke gevolgen van yoga of van werken met occulte energieën en met demonen, bewust of onbewust, zorgen er wel vaker voor dat mensen in de psychiatrie belanden. Naast het gevaar van het oncontroleerbaar contact met entiteiten, kan een bruske opstijging van de kundalini zware fysiologische problemen met zich meebrengen of zelfs onherstelbare mentale storingen veroorzaken. Dat kunnen we ook lezen in het boek De Verboden Ervaring van Joseph-Marie Verlinde. Joseph-Marie Verlinde was ingewijd in transcendente meditatie en hij heeft door zijn beoefening van de yoga in al zijn aspecten meermaals de verlichting ervaren. De guru had heel wat westerlingen rond zich verzameld die elke dag een aantal uren lang intensief bezig waren met het beoefenen van yoga, afgewisseld met ademhalingsoefeningen. Na verloop van tijd waren er verschillende onder hen die na het stoppen van de oefeningen ongecontroleerde bewegingen maakten die hen verhinderden om normaal te lopen of te zitten. Hiertegen waren geen remedies. Deze bijwerkingen werden beschouwd als een normaal gevolg van de intense yoga-praktijk, maar normaal waren ze helemaal niet. Die mensen hadden er veel last van. Ook Joseph-Marie Verlinde zelf heeft enkele jaren nodig gehad om te herstellen van zijn intensieve yoga en van een bepaalde vorm van alternatieve geneeskunde die hij beoefend had dankzij de mediumieke gaven die hij door de yoga gekregen had. Daarover zal ik het later nog hebben.

Beste luisteraar, dat yoga niet zo onschuldig is, heb ik daarnet al aangetoond in mijn bijdrage van voor de pauze. Het zijn zaken waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn, maar het is wel realiteit. En nu rest ons nog de vraag, bestaat er zoiets als christelijke yoga? Is het verstandig voor een christen om aan yoga te doen? Tussen haakjes, wist u dat de lichaamsoefeningen, de asanas van de hatha-yoga, namen van hindoe-goden dragen en dat mantras meestal namen van goden zijn? Er zijn mensen die beweren dat zij een spirituele yoga beoefenen die door de kerk zou erkend zijn, een christelijke yoga dus. Dergelijke mensen gaan ervan uit dat de Oosterse technieken hen wellicht kunnen voorbereiden op een ontmoeting met Christus en met het onthaal van de Heilige Geest. Inderdaad, er zijn heel wat kloosters waar er tijdens retraites of ook los daarvan yogasessies worden aangeboden of tijden van gebed waarin yoga geïntegreerd wordt. Toch staat het vast dat de kerk zich nooit positief over dit punt geuit heeft. In een document getiteld Enkele aspecten van de christelijke meditatie van oktober 1989 spreekt de congregatie van de geloofsleer zich meer dan gereserveerd uit over de mogelijkheid om Oosterse technieken te integreren in het christelijk gebed. Joseph-Marie Verlinde is formeel en hij spreekt uit ervaring en na jarenlange studie. Er bestaat nog christelijke yoga, nog boeddhistisch gebed. Zeker, er zijn christenen die proberen om de yoga te gebruiken om hun gebed te verdiepen, maar het risico op verwarring is niet te onderschatten. De natuurlijke sereniteit die bekomen wordt door het langzame proces van oplossing van het persoonlijk bewustzijn door het beoefenen van yoga, heeft niets van doen met de bovennatuurlijke vrede van de Heilige Geest en bereidt ook niet voor op het ontvangen ervan. Wel in tegendeel. Het is eerder een struikelblok en wel heel verleidelijk voor een weinig ervaren zoeker naar innerlijkheid. Hoeveel ernstige christenen zijn er niet verstrikt geraakt in een narcistische contemplatie van het zelf, terwijl ze overtuigd waren dat ze het gebed van rust beleefden of het ingestort beschouwend gebed. Daarom is een integratie van Oosterse technieken in een authentieke geloofsbeleving en leven in de Heilige Geest heel moeilijk, ja, zelfs onmogelijk. Het is onmogelijk om het authentiek verlangen naar God te doen groeien met enkele menselijke technieken. Want dit verlangen, deze dorst, is van bovennatuurlijke aard. Deze dorst is de gave van de Heilige Geest die slechts uitgestort wordt in een arm en leeg hart. Dit verlangen naar God moet gezuiverd worden in de smeltkroes van een beproefd geloof. Zo niet, riskeer het sterk om omgevormd te worden in een hebzuchtige liefde waarvoor de mens, zijn eros en de zelfverwerkelijking de maat en het doel worden. Dit verlangen is oorspronkelijk nog helemaal antropocentrisch, dat wil zeggen gericht op de mens, gericht op zichzelf. Het moet gezuiverd worden. En de enige manier waarop dit kan gebeuren, is door een radicale catharsis aan de voet van het kruis, een ontlediging van zichzelf door het lijden. Dan alleen kan het theocentrisch worden, op God gericht. In de school van het lijden heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat geldt voor Jezus, dat geldt ook voor ons. Alleen door het beschouwen van de onmacht van de gekruisigde kunnen we leren begrijpen dat we verkeerde wegen gaan als we de hand op God leggen, als we van Hem gebruik maken om onze dorst naar mystieke ervaringen te lessen. Het staat boven kijf dat technieken die leiden naar een bewustzijnsverandering, zoals yoga, efficiënt zijn en dat ze ons openen voor een andere dimensie van ons bestaan. Maar ze leiden ons slechts naar het domein van de subtiele energieën van onze geschapen natuur. Het licht dat zij op ons leven werpen, behoort nog altijd toe aan deze wereld. Het is niet het licht van de Heilige Geest die ons genade schenkt en ons doet deelnemen aan het goddelijk leven. En of wij het nu willen of niet, de term yoga roept spontaan de hindoe-traditie op
en het zoeken naar een mystieke ervaring van natuurlijke aard. Als we dus spreken van een christelijke yoga, houden we vast aan een verwarming van termen die slechts kan leiden tot een verwarring in onze geest en in onze praktijken. Met al wat we nu weten over yoga, is het moeilijk te begrijpen dat men in een klooster iets anders kan onderrichten dan het woord van God en de wegen die toelaten om het woord te verdiepen om er de levende Christus in te ontmoeten. Dat er op andere plaatsen technieken worden aangereikt om zich bijvoorbeeld te ontspannen, is begrijpelijk. Maar in een klooster, dat een plaats van christelijke herbronning is, verwacht men dat men je leidt naar de bron, dat wil zeggen naar de Christus van de evangelies die mij uitnodigt tot ontmoeting in zijn woord en in de sacramenten. Het risico is groot dat de middelen verward worden met het doel en dat een retraite waarin yoga geïntegreerd wordt eerder zal leiden tot ontdekking van wat yoga nu eigenlijk is of om een ervaring op te doen, dan tot een zich in te spannen om Christus te ontmoeten in de armoede van een berouwvol hart. In datzelfde document van de Congregatie van de Geloofsleer uit 1989 wordt de christen opgeroepen tot een waarachtige onderscheiding wat betreft de compatibiliteit van niet-christelijke wegen met betrekking tot benadering van God met de christelijke opvatting van het gebed, zijn logica en zijn vereisten. De pedicure van de moeder van een goede vriendin van mij vertelde jaren geleden dat ze al meer dan 20 jaar yoga beoefende en dat ze sindsdien haar geloof verloren was. Ze kon niet meer geloven, ze wou dat nog wel, maar het ging niet meer. En ze besefte ook dat er geen weg terug was. Deze persoon is nadien in een heel zware depressie terechtgekomen en is ook in die omstandigheden overleden. Beste luisteraar, deze enkele overwegingen volstaan om zich serieus de vraag te stellen of het wel zo zinvol is om bepaalde Oosterse technieken in ons christelijk geloofsleven in te passen. Het christelijk gebed is in essentie dialogaal. Het gaat om de dialoog tussen de mens en God. En daarom sluit het gebruik van technieken uit, bijzonder die technieken zoals de yoga, die bedoeld zijn om veranderingen op te wekken in het bewustzijn, waardoor de persoon vervaagt ten koste van het anonieme zelf. En dan is er nog het argument van de coherentie. Wat bedoel ik daarmee? Een kleine vergelijking zal helpen. Vergeef me trouwens deze oneerbiedige vergelijking. Een voetbalploeg die wil winnen, moet de regels van het voetbalspel strikt respecteren. Dat is de voorwaarde en er wordt door de scheidsrechters ook nauwlettend op toegezien. Nu mijn vraag. Heb je het al meegemaakt dat er tijdens het voetballen plots regels worden gehanteerd uit de tennis? Wat een domme vraag, zul je meteen opmerken. Voetbal is voetbal en tennis is tennis. Juist. Omgekeerd gebeurt het ook nooit dat er bij het tennisspel regels uit het voetbal worden gehanteerd. Ik denk dat we het hier allemaal over eens zijn. Einde van mijn vergelijking, nu terug naar ons thema. Door het doopsel behoort de gedoopte van dan af toe aan Christus. De gedoopte is met Christus bekleed. Door het doopsel deelt de gelovige in de dood van Christus. Hij wordt met hem begraven en hij verrijst met hem. Hem behoren wij dus toe. Niemand kan dit sacrament nog ongedaan maken, ook niet door je te laten uitschrijven uit het doopregister. Willen we de volheid van ons christelijk geloof leren kennen, willen we met Christus verrijzen, dan moeten we de spelregels van ons christelijk geloof, van ons katholiek geloof leren kennen en goed leren spelen. En daarvoor hebben we alles meegekregen. Door het doopsel hebben we immers de Heilige Geest ontvangen, die ons helpt een nieuw leven te leiden, dat leidt naar een definitief thuiskomen in de liefde van de drie-ene God, de hoogste vervulling van de mens. En de gave van de Heilige Geest wordt ook nog eens versterkt door het sacrament van het vormsel. Heeft het dan zin om andere spelregels te gaan inlassen, om bijvoorbeeld yoga te gaan beoefenen?
spelregels die, zoals ik aangetoond heb, niet compatibel zijn met ons christelijk geloof. Kan zoiets vruchtbaar zijn? Ik denk van niet. Zelf ben ik jarenlang in verwarring geweest en besefte ik niet dat ik spelregels hanteerde uit verschillende tradities die niet met elkaar te verzoenen waren. Ik had het kunnen weten. De vruchten herken je immers aan de boom. Mijn leven was één puinhoop geworden. Wat ik ook probeerde, ik zat muurvast en niets hielp. Tot ik opnieuw voor Jezus koos en de deur van mijn hart voor hem opende. Uiteindelijk werd het duidelijk voor mij dat er maar één optie was, het katholiek geloof van mijn jeugd. Door mijn doopsel behoorde ik immers toe aan Jezus. En nu? Nu vind ik mij helemaal terug in de woorden van de grote hervormster van de Karmel, Teresa van Avila. Ik ben van u. Voor u ben ik geboren. Wat wilt gij met mij doen? Ik ben van u, daar gij mij hebt geschapen. Van u, daar gij mij hebt verlost. Van u, daar gij mij hebt verdragen. Van u, daar gij mij riept. Van u, want gij hebt zo op mij gewacht. Van u, daar ik toch niet verloren ging. Wat wilt gij met mij doen? Beste luisteraar, als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 6 augustus viert de kerk het feest van de gedaanteverandering van de Heer, met een gloria in de heilige mis. De tekst van de introitus op die dag is: toen Jezus van gedaante werd veranderd, verscheen de Heilige Geest in een lichtende wolk en klonk de stem van de Vader: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen deze van hem heen wilde gaan, zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Nou, ze weten drie tenten bouwen, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar je wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: dit is mijn Zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. Terwijl de stem weer klonk, bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Dit is het woord van God. Het gaat over de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Het is een moment van gebed, een godservaring, een tafereel van gebed. De tijd is een tijd van gebed, de achtste dag. De plaats is een gebedsplaats, de berg. De personen zijn gebedsmannen, Mozes en Elia, de tenten die van de woestijn en de wolk, de vrees. Het zijn allemaal elementen, ingrediënten van een gebedsgebeuren. Heel nauwkeurig zijn hier ook de stadia van het gebed, van de omgang met God waar te nemen. Het begint met zich los te maken, met zich uit de wereld terugtrekken, zich leegmaken. Dat doen Jezus en de drie apostelen. Ze gaan de berg op. Dat deed hij telkens. Jezus ging de berg op om een afzondering te bidden. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. De berg is van ouds de plaats om te bidden. Want op de berg bereik je als het ware de rand, de grens van deze wereld. Je moet dat eigenlijk in je gebed meedoen. Met Jezus meegaan en omhoog klimmen. Successieflijk alles achter je laten wat je vasthoudt in de wereld. Ook het moeizame ervan mee doormaken. En ook het lege van God, het louterende, het aan alle menselijke zin onthevene van God. Want wat is daar op de grens van de wereld? Het gaat natuurlijk niet om die berg. Het gaat om de geestelijke beweging die door het bergbeklimmen wordt ingegeven. Soms staat er ook iets anders. Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. De plaats, of beter de geestelijke ruimte, waar de mens merkt hoezeer hij in een krachtveld staat van machten, van geesten, goede en kwade geesten, ja, dat is de woestijn. Want in de woestijn, in de afzondering, in de eenzaamheid, wordt pas duidelijk waarvan de mens leeft. In de woestijn heeft het volk Gods God leren kennen en heeft het ook zichzelf leren kennen. In de woestijn kwam het woord van God tot Johannes. In de woestijn werd Jezus gedreven door de geest van God om bekoerd te worden. In de woestijn, een eenzame plaats, neemt hij zijn apostelen mee en daar, om daar uit te rusten en met hem alleen te zijn.
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dat zal je merken als je de afzonderingen ingaat, de eenzaamheid, wanneer je dus vertrouwen op hem alleen stelt. Alles van hem verwachtend. Want in de eenzaamheid omwille van God ben je nooit alleen. Je bent altijd met z'n tweeën. Met de Vader die in het verborgene ziet en die dat vertrouwen zal vergelden. Ook dat is te zien in onze gebedsscène van vandaag.

Ook dat is te zien in onze gebedsscène van vandaag. Terwijl Jezus in het gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik. Zoals in de eerste lezing. En zie, met de wolken van de hemel kwam iemand als een mensenzoon. Uit deze garderobe wordt Jezus kleed geleend. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. De laatste voorstelling van heel de geschiedenis krijgt hier een generale repetitie. Van de wolken van de hemel komt er één hen overschaduwen en de heerschappij met heerlijkheid en koningschap wordt aan hem overgedragen. Zo staat het in de eerste lezing. Dit is mijn zoon, zo staat het in het evangelie, de welbeminde in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luistert naar hem. En degene aan wie dit alles gebeurt, wordt nadrukkelijk de titel mensenzoon toegekend. De mensenzoon zullen zij zien komen in de koninklijke macht, en ze mochten er met niemand over spreken voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Het gaat om gebed. Heel de gebedstraditie wordt mee de berg opgenomen. De berg is al van ouds de plaats om te bidden. Elia en Mozes, die opeens verschenen en zich met hem onderhielden, zij zijn de mannen van het gebed, getekend door een intieme omgang met God. En Petrus, die spreekt van tenten, roept ook de herinnering wakker aan de woestijntijd, toen het volk in tenten woonde en God zelf zijn verblijf had in de tent van de openbaring. En dan de lichtende wolk die hen overschaduwde, de wolk die zwanger gaat van Gods aanwezigheid en waaruit zijn stem klinkt. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. En tenslotte de houding van de leerlingen. Ze wierpen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Hevige vrees voor Gods majesteit, die altijd gevolgd wordt door geruststelling, zoals bij Maria. Vrees niet, Maria. Gij hebt genade gevonden bij God en bij de herders vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En bij de leerlingen op het meer, wees gerust, ik ben het, vrees niet. Zo ook hier. Jezus kwam naar hen toe en zeiden: staat op en wees niet bang. Want de ervaring van Gods nabijheid mag ons wel met heilige vrees vervullen, maar uiteindelijk is het bedoeld als een bemoediging, als moedgevend voor de toekomst. Het gebed als voorschot op de toekomst. Maar wat heeft het voor zin een voorschot te nemen op de toekomst? Het kan alleen maar zinvol zijn om in het gebed een voorschot op de toekomst te nemen wanneer het heden daarmee gediend is. Toekomstverwachtingen hebben alleen zin om er naartoe te leven, je eraan op te trekken, er kracht uit te halen, erop te teren en er zo van te leven. Wie in God gelooft, teert niet alleen op het verleden, maar teert ook in op de toekomst. Zo wordt de toekomst in het heden verwerkt. Het gebeuren op de berg staat ten dienste van het gebeuren in de vlakte. De verheffing dient om de verwerping aanvaardbaar te maken. Deze gedaanteverandering van de gewone Jezus in de verheerlijkte dient ervoor om die andere gedaanteverandering aanvaardbaar te maken. Die andere gedaanteverandering die dezelfde apostelen zullen meemaken. Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam Jezus echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. En het was ook op een berg, de Olijfberg. En ook daar nemen zijn kleren deel aan die gedaanteverandering, niet wit, maar rood, rood van het bloed dat in dikke druppels op de grond viel. En ook daar zijn het de leerlingen die slapen, terwijl Jezus in gesprek is met zijn vader notabene. En Jezus zegt: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zeg ik dit nu om het lijden er met alle geweld in

te betrekken? Nee, het lijden wordt er niet bijgehaald. Het lijden is er gewoon. Het is de realiteit. Een grondgegeven van ons menselijk bestaan. Het lijden wordt er niet met de haren bijgesleept. Maar God wil met alle geweld zijn kracht met ons lijden meegeven. Het lijden komt namelijk nooit alleen. Niet alleen de zin van na lijden komt verblijden, maar het lijden zelf gaat vergezeld van een kracht waardoor het te dragen wordt. Zozeer dat Lucas kan zeggen, ze spraken over zijn heen gaan. En Johannes die spreekt over zijn sterven als het uur van de verheerlijking. Het glorievolle gebeuren staat in dienst van het kruis. Gebed staat in dienst van het leven. Dat is ons gebed waard. Het haalt ons niet uit het leven weg, maar doet ons erin geloven. Bidden is eigenlijk niets anders dan samen met Jezus op de berg zijn. Hem van gedaante zien veranderen, zien hoe God met hem is, met hem de mensenzoon, de vernederde, en daar word je zelf anders van. Daardoor ga je de dingen anders zien, vooral de pijnlijke dingen, het zinloze en menselijk onbegrijpelijke, het ontzettende, door de harde, afstotende buitenkant, zie je door naar de lichtende binnenkant. Niet dat we het ineens gemakkelijk gaan vinden, ons geloof is geen pepmiddel waarvan je high wordt, maar er komt iets bij van God, van zijn liefdevolle aanwezigheid. Laten we ons daarin voortijdig oefenen. Ons oefenen om te leven in Gods tegenwoordigheid. Leven uit zijn kracht, uit zijn liefde, zodat als de tijd van de beproeving komt, wij niet alleen op onszelf of op anderen zijn aangewezen, met hun toch altijd maar beperkte kracht.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten we al onze gebedsintenties bij ons lieve Heer brengen op voorspraak van Maria. En met name noemen we de gebedsintenties die ons bereikt hebben via WhatsApp. En we overwegen de geheimen van het licht. Eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
3: Dankjewel, Litwina, voor het meebidden. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Mm-hmm. En dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Vespers op deze donderdagavond. Ik heb de bladzijdennummers niet bij me, maar we zitten nu in de 14e week door het jaar. Dus we gebruiken de psalmen en de gebeden van de tweede week. Dus je kunt in het getijdenboek groot en klein kijken naar de tweede week, psalmweek 2, en dan vind je het wel. We wensen u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt en deels zit in de diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan, door diepe vrees of hoge waan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid. De koningszoon uw rechtvaardigheid.
1: Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid.
0: Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen en van de heuvels het recht.
1: Hij zal het geringe volk beschermen, de kinderen der armen verlossen en hun verdrukkers verslaan.
0: Hij leeft zolang als de zon blijft stralen, zolang de maan aan de hemel staat.
1: Hij zal voor ons zijn als dauw op de velden, als regen die mild de aarde besproeit.
0: Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden.
1: Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de rivier tot de grens van de aarde.
0: Voor hem vallen vreemde volken ter aarde. Zijn vijanden kruipen voor hem in het stof.
1: Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken. Arabische heersers en Ethiopen betalen hem zijns.
0: Hem huldigen alle vorsten der aarde. En alle volkeren dienen hem.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde.
0: De Heer schenkt de zwakken weer levensmoed. Van onrecht zal hij hen verlossen. De arme die steun vraagt, zal hij bevrijden. De ongelukkige zonder hulp.
1: Hij zal zich ontfermen over misdeelden. De zwakken schenkt hij weer levensmoed.
0: Van onrecht en druk zal hij hen verlossen. Hun bloed is kostbaar voor hem.
1: Lang mogen hij leven, met goud geëerd. In dankbaar gebed zal men hem gedenken, hem zegenen iedere dag.
0: Een weelde van graan zal de velden bedekken, de oogst op de bergen ruist als een woud. Bevolkt zijn de steden als vruchtbare weiden.
1: Voor eeuwig blijven zijn naam geprezen, in ere zolang als er dagen zijn.
0: Uw naam zal een zegenspreuk zijn op aarde. Want hem prijzen alle volken gelukkig.
1: De Heer zij geprezen, Israëls God, die wonderen doet als geen ander.
0: Geprezen zijn heilige naam voor altijd. Zijn glorie vervullen de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer schenkt de zwakken weer levensmoed. Van onrecht zal Hij hen verlossen.
0: Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Wij danken U, Heer onze God. U al de Heerser, die zijt en die waart.
1: Want Gij hebt Uw grote macht doen gelden en Uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toren ontstoken, maar Uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan Uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die Uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom, hemelen, en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zo was het

Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en de eeuwige God.

0: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Niets kom ik tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. Overvloed heeft Hij hun geschonken. Hoog verheft nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest. Om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Die hongeren naar de gerechtigheid heeft de Heer verzadigd. Overvloed heeft Hij hun geschonken.
0: Richten wij ons vol dankbaarheid tot onze Heer en Verlosser. Hij zegent zijn volk met alle geestelijke zegen. Vragen wij Hem vol vertrouwen.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Almachtige en barmachtige God, geef wijsheid en sterkte aan uw dienaar Paus Leo en aan onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen van Nederland. Bewaar en bescherm hen om uw kerk te leiden.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Heer, bescherm ons vaderland. Bewaar ons voor alle onheil.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Roep alle jongeren tot de dienst van uw, vele jongeren tot de dienst van uw altaar. Dat zij u volgen, die arm zijn geworden om ons het wil en gehoorzaam tot de dood.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Sta allebei die zich door de gelofte van maagdelijkheid aan u hebben gebonden. Schenk hun een grote edelmoedigheid om u altijd te volgen.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Geef aan de doden eeuwige vrede. En laat ons eens samen zijn in uw vreugde.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Dan bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Heer, terwijl op deze avond onze lofprijzing verrichten, vragen wij u, laat ons nooit ophouden uw wet te overwegen in ons hart.

0: Schenk ons als beloning het licht van het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Amen. De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Op 6 augustus, op het feest van de gedaanteverandering van de Heer, is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 17, vers 1 tot en met vers 9. Ik lees het u voor. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar ze alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich op aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Staat op en wees niet bang. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan alleen Jezus. En onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: Spreek met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan. Tot zover. Met deze tekst zitten we midden in het evangelie van Matteüs. Voor alle zekerheid toch nog maar eventjes Matteüs overzien. Hij deelt zijn evangelie in drie grote delen. In het eerste stuk, de hoofdstukken 1 en 2, vertelt hij over de kindheid van Jezus. In het laatste stuk, de hoofdstukken 26 tot en met 28, vertelt hij over lijden, dood en opstanding van Jezus. En in het stuk daartussen, het allergrootste gedeelte, de hoofdstukken 3 tot en met 25, vertelt hij over het openbaar leven van Jezus. En wij zitten dus met hoofdstuk 17 midden in het openbaar leven van Jezus. En het is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis die we zojuist hebben gehoord. Maar toch even kijken wat er aan vooraf gaat en hoe Matteüs naar deze bijzondere gebeurtenis toeschrijft en welke plaats hij hem geeft in het geheel van zijn verhaal. Even tevoren had Jezus zijn leerlingen gevraagd hoe ze over hem dachten. En Petrus had geantwoord: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Waarop Jezus hem zalig prees en zei dat hij, Petrus, dat niet van zichzelf had, maar dat God hem dat had ingegeven. En op zijn beurt zei Jezus tegen Petrus: En jij bent de rots, het fundament waarop ik mijn kerk kan bouwen. Indrukwekkend moment. Twee mannen die aan elkaar zeggen wat zij in elkaar zien, wat zij bij elkaar aan de binnenkant zien, hun ware ik. Dan moet je van elkaar houden om meer te zien dan wat de buitenkant te bieden heeft alleen. Maar vervolgens gaat Jezus praten over zijn aanstaande vernedering en nederlaag in Jeruzalem, dat zijn tegenstanders hem klein zullen krijgen en zelfs doden, maar dat hij na drie dagen uit de dood zou opstaan. Nou, dat laatste heeft Petrus zeker niet gehoord, want hij zei: maar dat mag nooit gebeuren. Waarop Jezus ongekend fel was uitgevallen, had Petrus zelfs uitgemaakt voor Satan, omdat hij zich liet leiden door menselijke beweegredenen en niet door wat God wou, aldus Jezus. En daarop had Jezus tegen zijn leerlingen gezegd: Wie achter mij wil aankomen, zal zichzelf moeten verloochenen en zijn kruis opnemen. En meteen daarna wordt verteld hoe Jezus met drie leerlingen de berg opgaat en hoe hij daar van gedaante wordt veranderd. Daar komt zijn binnenkant, om zo te zeggen, naar buiten, aan het licht. Petrus had dat goed gezien toen hij zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat wordt hier boven op de berg als het ware bewaarheid of geïllustreerd. Effect is wel van deze opeenvolging van gebeurtenissen dat Matteüs als het ware een boog spant rond Jezus' verbijsterende lijdensvoorspelling. Als we die in het midden zetten, aan de ene kant vooraf komt dan de belijdenis van Petrus: U bent de Christus. En dan komt die lijdensvoorspelling. En aan de andere kant de gedaanteverandering op de berg. En tussen U bent de Christus en de gedaanteverandering, daartussenin staat dus de aankondiging van lijden en dood en opstanding straks in Jeruzalem. tussen de twee momenten van heerlijkheid in, Petrus belijdenis, en aan de andere kant het verhaal dat wij vandaag overwegen, tussen die twee hoogtepunten in, de aankondiging van Jezus lijden, dood en opstanding. Zo bouwt Matteüs de opeenvolging der gebeurtenissen op. Laten we op de tekst zelf ingaan. En Jezus neemt Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer mee en brengt hen een hoge berg op, apart. U weet, ik geef er de voorkeur aan om steeds te kijken naar wat er in het Grieks staat en dat dan probeer ik dan te vertalen in Nederlands. Dan wordt het Nederlands niet mooier op, maar dan kom ik er wel steeds meer achter hoe Matteüs eigenlijk zijn woorden kiest en vaak is dat heel zorgvuldig, ook vandaag, want laten we maar heel eenvoudig beginnen. Jezus neemt hen mee een hoge berg op. En straks aan het eind horen we dat ze weer de berg afdalen. En dat is dus begin en einde van dit verhaaltje. Net zoals wij vroeger een opstel op een school schreven. S'morgens vroeg gingen we vrolijk kwetterend op de fiets naar het strand. En dan gebeurt er van alles. En 's avonds kwamen we op de fiets weer thuis terug. Het is niet zozeer een mededeling om precies te vertellen wat er gebeurd is. Maar het geeft ook meteen het einde van het verhaaltje aan. Dat doet Matteüs ook. Hij doet het nog een keer. Niet alleen met die berg, maar ook met dat woordje apart. De gewone vertaling heeft waar ze alleen waren. Maar er staat in het Grieks apart. Hij neemt hen apart. En dan aan het eind van het verhaaltje staat er dan, en zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. En zowel dat apart aan de ene kant en alleen aan de andere kant is een tweede boog die Matteüs om dit bijzondere verhaaltje heen spant. Het is altijd leuk om te zien hoe een schrijver zijn eigen woorden kiest om de lezer op die manier te leiden en aan te geven hoe hij zijn verhaaltje heeft opgebouwd. Petrus, Johannes en Jacobus. Dat zijn toch drie bevoorrechte leerlingen, want ze zullen er straks ook bij zijn als Jezus in doodsangst bidt in Gethsemane. Dat vindt u in hoofdstuk 26, vers 37. Alsof zij getuigen mogen zijn van de twee uitersten van Jezus. Zijn verheerlijking enerzijds en zijn doodsangst anderzijds. Eigenlijk zijn dat twee gedaanteveranderingen. Eén positief en de ander negatief. Bijna zoals vroeger de foto's. Werd er eerst een negatief gemaakt en daar werd een positieve afdruk van afgedrukt. Dat lijkt mij een mooi beeld voor wat er in Gethsemane gebeurt. Dat is de negatieve afdruk en hier op de berg de positieve afdruk. Maar eigenlijk zijn het twee gedaanteveranderingen. Petrus, Johannes en Jacobus gaan nog een keer apart als Jezus ze meeneemt naar het dochtertje van Jairus en haar uit de dood doet opstaan. Die hebben dus heel bijzondere dingen meegemaakt. Of zij markeren heel bijzondere dingen en die steeds met lijden, dood en opstanding te maken hebben. En dan neemt Jezus hen mee de berg op. En wij, Bijbellezers, wij weten dan dat die berg, die neemt altijd een bijzondere plaats in, want dan ben je het dichtst bij God. Mozes ging herhaaldelijk de berg op als hij met God alleen wilde zijn. En ook van Jezus horen we herhaaldelijk dat hij de berg op gaat. We herinneren ons sowieso al de bergrede, dat Jezus de berg op gaat en vandaar zijn inaugurale reden houdt voor zijn leerlingen. En in hoofdstuk 14, vers 23, gaat Jezus alleen de berg op om te bidden, om God te ontmoeten. En in hoofdstuk 15, vers 29, doet hij dat weer. Dan gaat Jezus de berg op en dan verzamelen zich weer de mensen rondom hem. Hij geneest ze en dan geeft hij dus onderricht niet met woorden, maar met daden, genezingen. En in hoofdstuk 24 zet hij zich op de Olijfberg om zijn leerlingen apart onderricht te geven. En in hoofdstuk 26 gaat hij nog eens naar de Olijfberg. En in hoofdstuk 28, na zijn opstanding, verschijnt Jezus weer aan zijn leerlingen op een berg. Het kan toch geen toeval zijn dat dergelijke dingen allemaal op een berg gebeuren, want voor de Bijbellezer roept de berg de onmiddellijke nabijheid van God zelf op. En daar zullen we straks ook nog in bevestigd worden. We gaan over naar vers 2. En hij werd van vorm veranderd voor hen, en zijn gelaat straalde als de zon, en zijn kleren werden wit als het licht. Precies hetzelfde wordt verteld van Mozes, toen hij na de ontmoeting met God de berg afdaalde. Dat vindt u in Exodus 34, de versen 29 en 30. Dan daalt Mozes van de berg af en dan komt hij, dan is dat met een stralend gezicht. En dat is zelfs zo sterk dat de mensen zich moeten beschermen tegen de kracht van dat licht. Alleen, er is één verschil. Bij Mozes was het de afglans van Gods heerlijkheid. Bij Jezus komt de glans, om zo te zeggen, van binnenuit, uit zichzelf. Zijn gelaat straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht. Zijn ware binnenkant komt als het ware naar buiten. En zie, gezien werd voor hen Mozes en Elia samen pratend met hem. Daar gaan we weer. Er staat in het Grieks en zie. En dat doet Matthäus niet voor niks. Er schijnt iets te zien te zijn. En dan geeft onze gewone vertaling opeens verschenen hun. Dat is natuurlijk een goede vertaling. Maar het is wel jammer, want juist dat aandacht vragende en zie gezien werd voor hen, Mozes en Elia, samen pratend met hem. Mozes en Elia, die staan respectievelijk voor wet en profeten, of kortom, voor het gehele Oude Testament. Alsof Matthäus zegt dat met Jezus het Oude Testament zijn hoogtepunt vindt, tot zijn vervulling komt. Precies zoals Jezus zelf had aangekondigd tijdens de bergrede. Denk niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Dat wordt hier, als het ware, in beeld gebracht door Mozes en Elia getuigen te laten zijn van de ware vorm van Jezus, zijn ware gedaante. En tegelijk zijn deze twee personen, Mozes en Elia, precies degene aan wie God zich op een berg openbaarde in het Oude Testament. Bij Mozes vinden we dat bijvoorbeeld in het boek Exodus, hoofdstuk 33, vers 11. Exodus 33, 11. De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, staat daar. En als het gaat over Elia, vinden we in het boek 1 Koningen, hoofdstuk 19, de versen 11 tot en met 13. 1 Koningen 19, 11 tot 13. Ze zijn als het ware, daar horen we hoe God aan Elia verschijnt. En zo zijn deze twee als het ware de aangewezen getuigen uit het oude verbond die in staat zijn Gods heerlijkheid te herkennen. Voor hen is het een herhaling van zetten dat wat hun verschijnt, dat zij dat kunnen onderkennen als ja, dit hebben wij alles eerder gezien in ons leven toen wij leefden in het Oude Testament. En zojuist werden we al herinnerd aan Mozes toen Matthäus opmerkte dat Jezus gelaat straalde als de zon, zoals dat bij Mozes ook het geval was. Maar bovendien kondigde Mozes aan, uit uw eigen broeder zal de Heer, uw God, een profeet doen opstaan zoals ik, naar wie gij moet luisteren. Dat staat in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 18, vers 15. Uit uw eigen midden zal een profeet opstaan naar wie gij moet luisteren. En we horen al, als het ware, de stem die straks gaat horen in dit verhaal, dat de stem uit de hemel zegt, luister naar hem. En van Elia werd gezegd dat hij eerst zou terugkeren voordat de Messias zou verschijnen. En het lijkt erop alsof Matthäus suggereert dat dat moment hier is aangebroken. Elia keert terug om de Messias, de persoon van Jezus, aan te kondigen. En dan samen pratend. Er staat wel dat Mozes en Elia met Jezus samen praten, maar jammer genoeg vertelt Matthäus ons niet waar dat gesprek dan over ging. We gaan naar vers 4. Antwoordend sprak Petrus tot Jezus, Heer, mooi is het dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten maken, voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Grappig, in het Grieks staat er, antwoordend sprak Petrus tot Jezus. Onze vertaling geeft, Petrus nam het woord en zei tot Jezus, ja, dat lijkt ook wel logischer, want er was Petrus helemaal niks gevraagd. En toch staat er, antwoordend. En dat is eigenlijk iets voor de persoonlijke meditatie. Soms wordt je ook helemaal niks gevraagd, maar zijn de gebeurtenissen van dien aard dat je het gevoel hebt dat er een vraag aan je wordt gesteld. En dat je daarop reageren moet. Dat je wordt uitgedaagd door. En ik vrees, nou ja, ik vermoed dus dat hier het geval is bij Petrus. Petrus voelt zich uitgedaagd, opgeroepen. Ook al is hem niks gezegd. Antwoordend, het is nog wel het eerste woord dat er staat in deze Griekse zin. Antwoordend sprak Petrus tot Jezus. Antwoordend. Eigenlijk is dat een mooie overweging waard. Ik denk terug aan die momenten in mijn leven waar er niks werd gevraagd aan me, maar die ik duidelijk als een appel heb ervaren en waarop ik het gevoel had dat ik moest antwoorden. En hij biedt dus aan om 3 tenten te bouwen, voor elk van de 3 personen 1. En dan heb je toch de indruk, wil Petrus dan van deze gebeurtenis een loofhuttenfeest maken? Want tijdens het Joodse loofhuttenfeest bouwen Joden tenten op hun dak en verblijven erin. Maar Petrus denkt niet aan tenten voor hem en zijn beide medeleerlingen, maar voor de verheerlijkte Jezus. En de beide verschijnende profeten uit het Oude Verbond, die moeten in die tenten. En wat moeten die daar dan in? Of wordt hiermee de idee uit het Oude Testament opgeroepen dat God zijn tent onder ons heeft opgeslagen en met ons meetrekt? En moeten de leerlingen dat dan in de gaten krijgen, dat God niet in de vorm van een lege verbondstent meetrekt, maar in de persoon van Jezus, in wie het goddelijke verborgen gaat? Want u herinnert zich, in het Oude Testament was de aanwezigheid van God werd vertegenwoordigd door de verbondstent, die was leeg. Die moest ook leeg zijn, want God beantwoordt aan geen enkel menselijk of materieel beeld. Die leegte, dat was misschien wel het beste beeld voor de aanwezigheid van God. En die werd dus gesymboliseerd door die tent. En suggereert Petrus met deze opmerking nu, ofwel Matthäus, die aan Petrus deze opmerking ingeeft, dat Jezus als het ware zijn tent onder ons heeft opgeslagen en dat hij de verbondstent is geworden, niet een lege tent, maar een levende persoon die ons leven is komen delen. Is dat wat Petrus zegt? We herinneren ons dat Johannes, die nog eens 20 jaar later zijn evangelie zal schrijven, die zal straks schrijven, als hij over Jezus spreekt, het woord is vlees geworden. Het woord is geschiedenis geworden en het heeft onder ons zijn tent opgeslagen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Is dat nou niet in 2 zinnetjes wat hier door Matthäus in het verhaaltje wordt verteld? Hij is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Die zinnen passen precies op dit verhaal.

We gaan over naar vers 5. Terwijl hij nog praatte, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zeggend, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Tot twee keer toe, in dit ene vers, het aandachtvragende zie. We hebben het er net al een keer gehoord, waar toen er stond, en zie, hij werd voor hun ogen van vorm veranderd, en nu, tot twee keer toe, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zeggend. Die laatste keer is natuurlijk uitermate verrassend, maar eerst maar even opmerken, er valt dus iets te zien. We hebben het over een verschijning, en ik denk dus dat Matthäus tot drie keer toe dat woord herhaalt, om alsmaar erop te attenderen dat we met iets bijzonders bezig zijn, iets wat eigenlijk de gewone gang van zaken overstijgt. En ik heb ook het gevoel, om die reden heeft hij om dit bijzondere verhaaltje heen die twee nuchtere opmerkingen geplaatst als een soort omsluiting, als een boog die hij eromheen spant. Weet u wel, we gaan de berg op en dan komen de bijzondere gebeurtenissen. Zie, zie, zie. En dan gaan we de berg af. En om dat nog nadrukkelijker vorm te geven, we gaan de berg op, apart, en dan zie, zie, zie. En dan is Jezus weer alleen en dan gaan ze de berg af. Tot drie keer toe zie. Maar die derde keer zie, die is extra interessant, want dan staat er, zie een stem. Nou, een stem kun je helemaal niet zien, maar het staat er wel. En zie een stem uit de wolk. Hoort wat gij ziet, zegt Jezus op een goed moment in het evangelie. Dat staat dus hier ook. Hoort wat gij ziet. Het is eigenlijk iets voor de meditatie, voor de contemplatie. Ziet wat gij hoort. Probeer voor je te zien wat er te horen valt. Zie een stem. En dan die wolk, dat weten we waarschijnlijk wel. De wolk herinnert aan de wolk van de aanwezigheid van God boven op de berg van de verbondsluiting. Die wolk die daar 6 dagen bleef hangen toen ze in de woestijn rondzwalkte en toen daar het verbond werd gesloten tussen God en zijn volk. Dat vindt u in Exodus hoofdstuk 24, de versen 13 tot 16. Exodus 24, 13 tot 16. Daar is sprake van die wolk die 6 dagen lang daar blijft hangen. En vervolgens herinnert de wolk ook aan de doop van Jezus, zoals Matthäus die zelf heeft verteld in zijn derde hoofdstuk. Net als daar klinkt ook hier een stem uit die wolk. En net als daar zegt die stem ook hier, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb. Alleen, hier voegt de stem er ook nog iets aan toe. Hoort naar hem. Dat klonk niet bij de doop. En dat is dus een extra dimensie aan het woord dat uit de wolk, dat is natuurlijk Gods aanwezigheid, dat uit de wolk te horen valt. Hoort naar hem. Dat woord herinnert aan het gebod dat de Heer via Mozes gaf aan het volk en waarvan de Joden tot op de dag van vandaag hun meest geliefde gebedstekst hebben gemaakt. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. U moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden geef, heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Hoor Israël. Shema Israël. En we horen als het ware als de stem uit de wolk nu over Jezus zegt, hoort naar hem, dan hoor ik als het ware nog een keertje de bevestiging van wat Jezus aan het begin vertelde in de bergrede. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, ik ben gekomen om te voltooien. Zoals je ooit hebt gehoord naar het woord van de Heer in de woestijn, hoort nu naar hem. We legden al verband tussen dit moment van de verheerlijking op de berg en de doop van Jezus, dat is er ook heel nadrukkelijk. Maar er is nog iets, merkwaardige overeenkomst tussen beide gebeurtenissen. Bij de doop gaat Jezus naar beneden het water in. En als hij weer naar boven komt, klinkt de stem. En hier gaat Jezus naar boven, de berg op, en klinkt de stem. En straks horen we dat hij naar beneden gaat. Merkwaardig beeld van omlaag, omhoog en omhoog, omlaag. Bij de doop gaat hij van omlaag naar omhoog en klinkt de stem. En hier klinkt de stem en dan omhoog, omlaag. Heel even
krijgen we inzage boven het gewone, normale, menselijke gedoe uit. Heel even, om dan vervolgens weer, vervuld van wat we hebben mogen meemaken, het gewone dagelijkse leven weer in te stappen. Eigenlijk een mooi beeld voor gebed in het algemeen. Eventjes uit de daagse sleur stappen om de ontmoeting van de Heer te beleven. Eventjes. En dan vanuit die ontmoeting weer de dagelijkse sleur in te gaan. Aan de buitenkant is er niets veranderd. Maar bij mij aan de binnenkant door mijn gebed waarschijnlijk wel. En dan noemt die stem, die spreekt over Jezus uit, deze is mijn zoon. Daar is natuurlijk een hoop over te doen. En Matthäus schrijft in de eerste eeuw, in het jaar 70, en pas 250 jaar later zullen de volgelingen van Jezus besluiten dat Jezus terecht genoemd kan worden God de Zoon. Maar dat zover was Matthäus nog helemaal niet. Matthäus schrijft ook geen dogma, maar Matthäus schrijft juist de geschiedenis waarop straks het dogma gebaseerd zal worden. Matthäus schrijft dat uit de wolk de stem klinkt, deze is mijn zoon. En dat was ook al eens gezegd over het volk. Het volk is mijn zoon. En wat wordt daarmee bedoeld in de Bijbelse beeldspraak? Volgens mij wordt daar bedoeld dat de zoon heeft hetzelfde, laat ik dat beeld maar een keertje weer gebruiken, heeft hetzelfde DNA als de vader. Heeft dezelfde manier van doen als de vader. En dus als het volk doet wat God zegt, dan is het terecht de zoon van God. En als Jezus doet wat God zegt, dan is hij terecht zoon van God. En dus het gaat niet zozeer over een dogma, als wel over luister naar hem, want hij heeft de woorden te zeggen die ik hem heb ingegeven. Hij vertoont mijn manier van doen. Als je zijn barmhartigheid ziet en zijn naastliefde en zijn begaan zijn met de mensen, dan zie je daarin mijn barmhartigheid en mijn naastliefde en mijn begaan zijn met de mensen. Dat staat in, en dus luistert naar hem, want dan luister je naar mij. Hoort. En dat hoort is daarom ook nog van belang. Dat, zoals we zeiden, dat klonk nog niet bij de doop, maar nu wel. En we kunnen er zeker van zijn, en leest u het straks maar na. In het vervolg, na dit 17e hoofdstuk, zullen er lange stukken komen waarin Jezus vertelt en uitleg geeft, gelijkenissen vertelt, uitleg geeft van het Oude Testament. Die oproep om te horen, die krijgt straks een vervolg in al die toespraken die Jezus nog gaat houden. We gaan naar vers 6. En horend vielen de leerlingen op hun gelaat en vreesden zeer. Grappig eigenlijk. Ik heb het gevoel, Matthäus maakt een woordspeling. Jammer, dat is in de Nederlandse vertaling niet meer te horen. Want in het vorige vers vertaalde daar de gebruikelijke tekst. Deze is mijn zoon, luistert naar hem. Maar het is leuker om te vertalen, zoals het er ook staat, hoort naar hem. En op het horen vielen de leerlingen op hun gelaat en vreesden zeer. Ze beginnen onmiddellijk te doen waartoe ze opgeroepen worden. Horen. Ze doen het. En wat brengt dat teweeg? Dat ze hun plaats kennen en ze vallen op hun gelaat en vreesden zeer. Ik heb het gevoel dat Matthäus nog een woordspeling inbouwt in zijn tekst. Maar misschien dat u zegt, ja, misschien zoek je er ook wat te veel achter. Want dat woord gelaat, ja, wanneer gebruik je nou het woord gelaat? Niet zo vaak. En Matthäus had ook kunnen schrijven dat ze op hun knieën vielen. Of dat ze zich naar de aarde toe bogen. Maar hij wil het woord gelaat laten horen. En waarom? Omdat we in vers 2 hoorden dat het gelaat van Jezus begon te stralen als de zon. Daar het gelaat dat straalt als de zon, hier de leerlingen die op hun gelaat vallen. Daar de oproep van te luisteren naar degene met het gelaat van de zon, te horen. En hier, en als je dan hoort, dan val jij met je gelaat naar beneden op de grond. Daar zit toch een woordspeling in. En misschien wel weer iets voor de meditatie om te overwegen, om die beide beelden voor ogen te houden. Enerzijds het stralende gelaat en anderzijds het gelaat op de grond. Zodat uiteindelijk dat stralende gelaat als enig zichtbare overblijft om naar te kijken. En dus de leerlingen verbergen hun gelaat omdat
ja, voor dit gelaat moet elke knie zich buigen, om zo te zeggen. En dan heb ik dus het gevoel dat Matthäus, die spande al twee bogen om zijn verhaal heen. Namelijk eerst die nuchtere bogen om het bijzondere verhaal. Weet u wel, Jezus ging de berg op. En dan krijg je zie, zie, zie. En dan de berg af. En om het nog een keer te doen, Jezus ging de berg op, apart. En dan zie, zie, zie. En dan zijn ze alleen en dan gaan ze de berg af. Maar ook dat zie, zie, zie wordt nu omsloten door dat gelaat. En dat kan toch geen toeval zijn dat uitgerekend gelaat wordt omsloten door het woordje zie. Want dat is precies wat een gelaat kan doen. Dat kan zien. En dus zie, zie, zie en dan weer gelaat. Ik heb het gevoel, ja, daar schrijft Matthäus toch uitermate beeldend. En voor degene die van contemplatie houdt, het zich zo levendig mogelijk voorstellen, die nodig ik uit om daar een tijdje naar te kijken, bij stil te staan. Of als u kunt tekenen of schetsen, maak eens een schets van wat hier ons nu wordt voor ogen gehouden en probeer dan te verstaan de weerklank die dit alles teweeg brengt in uw eigen hart. En horend vielen de leerlingen op hun gelaat en vreesde zeer. Dat vrezen, dat is iets wat we in de Bijbel vaak voor tegenkomen. Als God verschijnt in het leven van iemand van zijn volk, dan is het eerste wat er gebeurt, is dat ze vrezen. Het is zo anders. Het zet je zo op andere benen. Het gooit zo de gewone orde om ondersteboven, dat je kunt alleen maar door vrees, ontzag bevangen worden. En dan in vers 7. En Jezus kwam eraan. En hen aanrakend sprak hij, word opgewekt en vreest niet. Opgewekt, daar staat het woord dat iets met opstanding te maken heeft. En als het ware zien we de schaduw van de opstanding al achter dit verhaal heel even voorbij gaan. Niet alleen die van Jezus, maar ook van de leerlingen die, nadat ze met Jezus hebben kennis

van Jezus, maar ook van de leerlingen die, nadat ze met Jezus hebben kennis gemaakt, volslagen nieuwe, andere mensen zijn geworden. En vrees niet. Ik ben het. Vrees niet. Hoe vaak klinkt dat nou niet? En dat is wat Jezus dus ook doet. Hij bevestigt als het ware wat ze hebben meegemaakt. Ik ben het, maar vrees niet. En staat op, wordt opgewekt. Zo wordt er straks over Jezus ook gezegd. Als er naar hem wordt gezocht in het graf. Hij is opgewekt. Hij is ten leven. Dus wordt, dat woord staat hier ook. Wordt opgewekt. En vrees niet. We gaan naar vers 8. En hun ogen opslaande zagen zij niemand tenzij Jezus alleen. Ineens zijn we weer terug in de zogenaamd gewone werkelijkheid. En u ziet hoe Matthäus dat doet. Want nu staat er, hun ogen opslaande zagen zij niemand. We hebben dus gehad, zie, zie, zie. En toen zijn ze op hun raakt Jezus hen aan en slaan ze hun ogen op. Eigenlijk is het opvallend hoeveel woorden er met zien en gelaat te maken hebben in dit hele stukje. We krijgen straks in vers 9 dat Jezus zegt dat zegt niemand het gezicht totdat de zoon van de mens uit de dood wordt opgewekt. Nog een keertje dat woord zien. Het komt heel veel terug in dit stukje. Er zijn twee manieren van zien. De zien aan de buitenkant, het gewone zien, wat we dus nu krijgen. Ze slaan hun ogen op en daar staat Jezus alleen, niks aan de hand. En daarvoor, zie, zie, zie. Dat was het gezicht waar straks Jezus over gaat spreken. Eigenlijk is het een soort illustratie van wat Petrus daarnet over Jezus zei, waar we in het begin over spraken. Jezus vraagt dan, wat zeggen de mensen over mij en wat zeggen jullie over mij? U bent de Christus. Petrus heeft in feite dit eigenlijk al gezien, te oordelen naar zijn woorden. Aan de buitenkant was er niks te zien. Als dat zo was geweest, dan was Jezus niet gekruisigd geweest. En dan had hij van het begin af aan die straling om zich heen gehad. En zouden alle mensen met verbijstering en verwondering achter hem aangelopen hebben. Moet je kijken, die man heeft alsmaar zonnestralen om zich heen. Zo was het dus niet. Het was een, zo te zien, gewone man. Maar voor wie dieper keek en voor wie oog had voor de inhoud, die zag meer. En dat was wat Petrus in feite al had gezegd en wat nu als het ware op de berg is geïllustreerd. Het zien van de bijzondere dingen door de buitenkant heen. En hun ogen opslaande zagen zij niemand tenzij Jezus alleen. Ze slaan hun ogen op en ze zien niemand anders. En terwijl ze neergingen van de berg, gebood hun Jezus zeggend, zegt niemand het gezicht totdat de zoon van de mens uit de doden wordt opgewekt. Dat lees ik natuurlijk verkeerd, want nu staat er weer dat woord opgewekt. En dat hebben we er net gehoord toen Jezus hen aanraakte en zei, wordt opgewekt. Dus nu moet je zeggen, totdat de zoon van de mens uit de doden wordt opgewekt. Jullie zijn het al, niet uit de doden, maar wel opgewekt. Het is heel grappig eigenlijk dat Matthäus zo met die woorden speelt en ze herhaalt. En ze als het ware alsmaar meer kleur geeft, het woord opgewekt, die leerlingen zijn van tevoren eigenlijk al een soort voorbode van wat er straks met Jezus gaat gebeuren. We hebben, als we daarop terugkijken op dit stukje verhaal, dan zien we dus al die bogen die Matthäus spant, hè, en zij gingen neer van de berg, terwijl aan het begin gingen ze op. En zo net, ze zagen Jezus alleen en aan het begin nam Jezus hen apart. Dat waren twee bogen om het bijzondere verhaal heen. Binnen dat bijzondere verhaal, zie, zie, zie het gelaat van Jezus en het gelaat van de leerlingen. En dan aan het eind van het verhaal, de leerlingen opgewekt en Jezus later opgewekt en nog wel uit de doden. Dat had hij ook al aan Petrus voorspeld. Je ziet hoe Matthäus al die woorden als het ware gebruikt en hergebruikt om steeds het verband aan te geven en te suggereren tussen al die dingen die eigenlijk één groot mysterieus geheel zijn rondom de persoon van Jezus. Wat ons ook opvalt is dat het verband tussen horen en zien, dus enerzijds de vele woorden die met zien te maken hebben, en anderzijds dat er wordt gezegd, zie een stem, hoort naar hem en horend vielen zij dus op hun aangezicht, op hun gelaat neer. En dan dat merkwaardige gebod dat Jezus geeft, dat ze er met niemand over mogen praten, totdat Jezus is opgestaan.

0: uit de dood. Ik denk dat ik dat versta. Want als ze nu aan anderen zouden vertellen wat ze hebben meegemaakt, en die anderen zouden dat geloven, dan zou het lijken alsof Jezus' verhaal een successtory was. Wij hebben hem gevonden, we hebben gezien op de berg, kom maar kijken. Die man, dat is Gods zoon zelf, we hebben het ook gehoord uit de wolk, die zei het ook. En het was ook te zien, kom maar meekijken. Dat zou een successtory zijn geworden. Maar het verhaal is pas compleet als Jezus eerst door lijden en dood is heen gegaan. En wie dan nog gelooft dat in Jezus Gods heerlijkheid is aangebroken, wie dat ook kan geloven als straks Jezus nog eens van gedaante verandert, maar dan in Gethsemane, en als hij dan bidt niet meer als een mens, maar als een worm, als we dan nog kunnen geloven dat in deze persoon Gods heerlijkheid is aangebroken, en die straks als een gebroken man aan het kruis zal worden geslagen, veracht en vernederd door iedereen, gepest en getreiterd, en als je dan nog kunt geloven, dan pas is de aanwezigheid van God tot zijn recht te komen en niet eerder. Dat is natuurlijk al even verbijsterend. Maar Jezus zegt het uitdrukkelijk. Hier niet over praten totdat alles achter de rug is en totdat ik door alles ben heen gegaan. En eerder niet, want dan doe je geen recht aan me. Je doet pas recht aan me als je hoogtepunt en dieptepunt hebt verteld. En dan, ja, het verhaal. Het staat als in de traditie staat dit verhaal altijd op de tweede zondag van de vastetijd. Het loopt als het ware vooruit, het werpt zijn schaduw vooruit naar enerzijds de opstanding en anderzijds het lijden van Jezus. En zo krijgt dit verhaal een centrale functie in het evangelie van Matthäus. Enerzijds wijst het terug naar het begin, door op meerdere wijze te herinneren aan Jezus' doop. En anderzijds, het wijst ook vooruit door de vermelding van die drie leerlingen die straks Jezus zullen vergezellen in zijn doodsangst in Gethsemane. Matthäus laat er geen twijfel over bestaan dat in Jezus Gods heerlijkheid onder ons verschijnt. En dat beeld dienen we voor ogen te houden als hij straks zijn lijden in zal gaan. De drie leerlingen moeten als het ware ons daarbij helpen. Dan, straks tijdens zijn lijden, zal er van die heerlijkheid niets meer te zien zijn, althans menselijkerwijs gesproken. Ze zal daar schuil gaan achter vernedering en vernietiging. Of beter, ze zal aan het licht komen in de wijze waarop Jezus die vernedering en vernietiging zal ondergaan. Hij zal rechtop blijven, doordat hij zijn mensen niet zal laten vallen. Hij zal instaan voor de waarheid en authenticiteit van zijn zending, van zijn persoon, van zijn mysterie. En zo zal hij aan het licht brengen hoe God aanwezig is en handelt. En zo zal hij bewaarheden wat we vandaag horen. Deze is mijn zoon. Hoort naar hem. Meestal eindig ik even met een aanduiding van waar het mij eigenlijk het meeste raakt of wat ik het mooiste vind. En dat is in dit geval, dat hebt u vast al gehoord, twee dingen vind ik heel bijzonder. Als dit verhaal een soort illustratie is van je gebedsmoment, je stapt even buiten de gewone orde van de dingen om te proberen God te ontmoeten of aan zijn woord te beantwoorden en even naar hem te luisteren, dan word je dus vanuit de gewone dingen even opgetild naar de wereld van God en dan krijgen alle gewone dingen ineens een heel bijzondere glans en een bijzondere inhoud. Dat kan althans in zo'n gebedsmoment. En daarna keer je weer terug tot de gewone orde van de dingen, maar toch als andere mens, omdat je intussen iets hebt meegemaakt waardoor de gewone dingen een andere inhoud en dat je er met andere ogen naar kunt kijken. Je bent een mens uit de doden opgewekt door het gebed, mens geworden. Het zou een metafoor, een gelijkenis kunnen zijn van een gebedsmoment. Dat is één. Maar wat ik ook bij het lesgeven altijd, ik heb mijn leven lang lesgegeven, wat ik bij het lesgeven ook altijd heel, heel interessant heb gevonden is, ook toen ik leerling was en mijn docenten dat konden, dat je achter de gewone uiterlijke schijn van de dingen, dat aan de binnenkant soms een rijkdom verborgen ligt die je aan de buitenkant eigenlijk niet zou vermoeden. Terwijl je de buitenkant nodig hebt om tot die binnenkant door te dringen. En de buitenkant beantwoordt enerzijds aan de binnenkant. En aan de andere kant, de buitenkant verbergt ook de binnenkant. Ze openbaart en verbergt de binnenkant tegelijkertijd. Ik heb heel veel gedaan in mijn leven met het gegeven van de clown, die aan de buitenkant iets vrolijks is en aan de binnenkant iets heel anders kan zijn. Of met prinsen en prinsessen die zich verkleden tot gewone mensen, en dan zag je ineens niet meer dat ze prins of prinses waren, maar dat waren ze intussen wel. En dan moest je het aan andere dingen aflezen dan aan hun kleding en het tafelzilver. De buitenkant, dus zou ik nou in Jezus hebben herkend wat de evangelisten mij nu voorhouden als ik in de tijd van Jezus had geleefd? Zo'n man die rondloopt en preekt, hij kon mensen genezen. Dat was wel heel bijzonder. Zou mijn hart geraakt zijn zoals het nu wordt geraakt nu ik de teksten mag lezen, na zoveel jaren? Zou ik door zijn buitenkant heen, gewoon een normale man zoals iedereen, zou ik door zijn buitenkant heen die binnenkant hebben bespeurd zoals me dat nu wordt voorgehouden? En ben ik daar dan, als ik dat nu dan kan, ben ik dan ook in staat om door de buitenkant van mijn eigen persoonlijke geschiedenis heen de momenten van God te bespeuren? Of elke dag? Ignatius, de stichter van de Jezuïtenorde, van wie ik dus een volgeling ben, die roept ons op om zelfs 2 keer per dag even stil te staan en om te kijken naar de dingen die zojuist gebeurd zijn, om te proeven in hoeverre daar God in aanwezig was en in hoeverre niet. En dan is er dus sprake van een soort gesprek tussen de dingen die gebeurd zijn en hoe en waar ze mijn hart hebben geraakt. De buitenkant enerzijds en hoe die een weerklank vinden, de binnenkant anderzijds. En of ik dan in dat gesprek tussen de dingen en mijn hart, of ik daar dan iets van Gods warmte, zijn licht, zijn stem voel oplichten. En zie en hoor Gods aanwezigheid door de buitenkant heen aan de binnenkant van mijn leven.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Toen Jezus van gedaante werd veranderd, verscheen de Heilige Geest in een lichtende wolk en klonk de stem van de Vader: Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Vandaag, broeders en zusters, vieren we het feest van de gedaanteverandering op de berg. En in die gedaanteverandering wordt zichtbaar wie Jezus werkelijk is. De gedaanteverandering is niet zozeer dat we de mensheid van Jezus een beetje versieren, maar dat Jezus waarachtig God is en waarachtig mens. Hij is God uit God, licht uit licht, waarachtig God, waarachtig mens. Hij is niet een beetje mens en een beetje God, alles een beetje. Nee, hij is één. Hij is God en mens tegelijk. Hij is als mens God en als God is hij mens. En als je Jezus aanraakt, raak je God aan. Als je Jezus hoort spreken, hoor je God spreken. Hij is God die mens geworden is. En God die naar ons toegekomen is. En die gedaanteverandering is voorafschaduwing uiteindelijk voor het paasmysterie. Uiteindelijk worden wij verlost door het kruis van Christus. Maar de overwinning is natuurlijk aan God zelf. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering allereerst onze zonde beleiden. Want God is mens geworden om ons te verlossen van onze zonden. Om ons te vergoddelijken. Om ons aan hem gelijk te doen zijn. Om ons het nieuwe en eeuwig leven te geven. Beleiden we eerst onze zonde, vragen wij God om vergeving. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Eer aan God, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader. Heer God, lam Gods, zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want gij alleen zijt de Heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, bij de glorievolle gedaanteverandering van uw enige geboren Zoon, hebt gij de mysteries van het geloof bekrachtigd door het getuigenis van Mozes en Elia. En hebt gij ons op wonderbare wijze aangekondigd dat ook wij uw kinderen mogen zijn. Wij bidden u, laat ons gehoor schenken aan de stem van uw beminde Zoon, om met hem uw erfenis te mogen bezitten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem werd gericht. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken,
toen wij met hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Woord van de Heer. De antwoordpsalm is psalm 96b op bladzijde 28. Mogen uw rijk komen, Heer. Zeg tot elkander, de Heer regeert. Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De volken bestuurt hij met billijkheid. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft. De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe, omdat hij komt. Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw. Alleluia. Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luistert naar hem. Alleluia. De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als gij wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken, of een lichtende wolk overschaduwde hen. En uit die wolk klonk een stem: Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Staat op en wees niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: spreek met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Woord van de Heer. Op de gedaanteverandering van de berg wordt zichtbaar wie Jezus werkelijk is. Hij is Gods Zoon. Hij is de Godmens. En in hem is dus onze redding. En omdat hij God mens is, kan hij niet sterven en is hij ook verrezen. Maar die gedaanteverandering is vooral bedoeld ook, allereerst voor Christus zelf, dat hem die heerlijkheid wacht die hij heeft, die hij is. En dat voor hem een bemoediging is om de weg van het kruis te gaan. Petrus wil op de berg blijven. Maar als Petrus en Jezus en de Jacobus en Johannes op de berg blijven, wie zal dan het evangelie verkondigen? En als zij daar blijven, dan zal Christus niet gekruisigd worden. En dan zullen wij niet verlost zijn. Nee, ze moeten terug naar beneden, om uiteindelijk heel de mensheid te verlossen. En hier in de Eucharistieviering vindt opnieuw een gedaanteverandering plaats. Brood en wijn worden het lichaam van Christus. Het is brood en het is het lichaam van Christus. Je kunt niet zeggen een beetje brood en een beetje Christus. Het is en Christus, lichaam van Christus en brood. En hij is ons voedsel. Opdat als wij
de heilige communie ontvangen. Wij één worden met Christus. En dat ons lichaam één wordt met Christus, het lichaam van Christus. Dat wij het lichaam van Christus worden. En daar is ook een belofte aan gekoppeld. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Als wij het lichaam van Christus geworden zijn door het eten van het lichaam van Christus, zullen wij met hem verenigd zijn en zullen wij met hem verrijzen en eeuwig leven hebben. En de Heilige Eucharistie moet ook ons voortdurend veranderen. Dat wij steeds meer op Christus gaan gelijken. Dat wij gaan stralen van Christus. Dat de mensen aan ons kunnen zien, dat zijn christenen. Maar het is ook de weg van het kruis gaan. We gaan niet buiten het kruis om. We gaan met Christus. Maar door Christus krijgen wij ook juist die heerlijkheid. En de leerlingen mogen nog niet van die gedaanteverandering praten, want dit wordt pas eigenlijk goed zichtbaar wat dit betekent in het licht van het paasmysterie. En ook wij mogen met de apostelen de berg opgaan. Wij mogen ook Christus nu aanschouwen. En meer nog, wij mogen Christus ontvangen in ons. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. En laat dit grote geheim en dit grote mysterie niet aan je voorbij gaan. Want zonder Christus is er niks. Amen. Laten wij bidden tot God onze hemelse Vader, die op de berg zijn Zoon heeft geopenbaard als zijn geliefde Zoon, naar wie wij moeten luisteren. Voor de kerk, dat zij in een onrustige wereld het gelaat van Christus helder blijft tonen en allen uitnodigt om naar zijn stem te luisteren. Laat ons bidden. Voor de herders van de kerk en voor allen die het evangelie verkondigen, dat zij zelf leven uit de nabijheid van Christus en zijn licht met eenvoud en trouw doorgeven. Laat ons bidden. Voor de volkeren van de wereld, vooral waar oorlog, angst en verdeeldheid heersen, dat het licht van Gods vrede harten opent en mensen brengt tot rechtvaardigheid en verzoening. Laat ons bidden. Voor allen die geestelijk moe zijn, voor de zieken, de eenzamen en treurenden, dat de Heer hen aanraakt met zijn woord, staat op en wees niet bevreesd. Laat ons bidden. Voor onze parochie, dat wij in de viering van de heilige Eucharistie telkens opnieuw de berg van de Heer betreden en van daaruit met meer zachtheid, geduld en hoop leven. Laat ons bidden. En voor onze dierbare overledenen, dat zij Christus mogen zien in het licht van zijn heerlijkheid. Laat ons bidden. En deze Eucharistie dragen van God op voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, gij hebt ons uw geliefde Zoon gegeven. Leer ons naar hem luisteren, opdat wij in zijn licht wandelen en eens mogen delen in zijn heerlijkheid, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij u dat onze onverwonden voor mijn vijf wordt te leven naar de vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ogen. Bid, broeders en zusters, dat mijn lof aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, heilig deze offergaven door de glorievolle gedaanteverandering van uw enige geboren Zoon. En reinig ons van zonde smetten door de glans van zijn licht. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Aan uitverkoren getuigen heeft hij zijn heerlijkheid laten zien en zijn gestalte gelijk aan de onze doen stralen van glorie. Want de ergernis van het kruis mocht zijn leerlingen niet doen wankelen. En hij wilde openbaren dat heel het lichaam der kerk zal vervuld worden met de heerlijkheid die op wonderbare wijze is gegeven aan haar hoofd. Daarom met alle engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoogte. Bladzijde 62, Eucharistisch gebed 5. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Trouw in dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend u, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en zijn hulpbisschop Robertus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef en bruidegom, met apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze vreselijke Jezus Christus.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het dan Gods dat werd neemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet dat hij tot mij komt. Maar spreek slechts één woord en als de zonde.
2: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden.

Wanneer Christus verschijnt, zullen wij aan hem gelijk zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Laat ons bidden.

0: Heer, laat ons door de kracht van dit hemels voedsel herschapen worden tot gelijkenis met hem, wiens heerlijkheid gij hebt willen openbaren in zijn glorievolle gedaanteverandering. Door Christus onze Heer. Dan bidden wij ter eer van ons lieve Rijk het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht des
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat u allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Beste broer, ik ben blij dat ik je kan schrijven. Ik zit in een concentratiekamp. Tadeusz Dulny zag op 8 augustus 1914 als een van de 8 kinderen, 6 jongens, 2 meisjes, van Jan en Antonina Dulny het levenslicht in het zuidoosten van Polen gelegen stadje Gosnowice. Thuis noemden ze hem Tadek. Voor het gemak slaan we zijn kinder- en schooljaar maar over en gaan meteen door naar het seminarie. Daar vonden ze hem een goede, brave jongen. Maar als we de verhalen mogen geloven, ook alles behalve een briljant student. Het kostte Tadek de grootste moeite de andere seminaristen bij te houden. Echter, zijn geloof was groot en zijn liefde diep. En hij klaagde nooit. Ja, laat Tadek maar schuiven. Of iets van dergelijke strekking, zouden ze medestudenten zeggen. Tadek zwoegen wierp zijn vrucht af. En zo doorliep de seminarist gestaag het seminarie en kwam de dag van zijn priesterwijding steeds dichterbij. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Waar het niet dat na die van de Eerste Wereldoorlog donkere wolken zich opnieuw samenpakten boven Europa en de wereld. Omdat ze elkaar toch al niet te veel vertrouwden en om eventuele oorlogsplannen van de ander de kop in te drukken, sloten Polen en Nazi-Duitsland in 1934 een niet-aanvalsverdrag. Ja, wie wil er immers geen vrede? Die met veel bombarie getekende overeenkomst bleek 5 jaar later echter niet meer dan een stuk papier. Toen de vroege ochtenduren van 24 augustus 1939 Joachim von Ribbentrop en Vyacheslav Molotov, de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en de Sovjet-Unie, een handtekening zetten onder wat officieel heette het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Unie van Sociale Sovjetrepublieken, oftewel de USSR. Aan dit vredesdocument hing echter een geheim protocol, waarin tussenbuur Polen onderling werd verdeeld. Op 1 september, een week nadat de onderhandelaars hun handtekeningen zetten, vallen Duitse troepen Polen binnen. 17 dagen later volgen de Russen van hun kant. Tevergeefs wachten de Polen op hulp van Frankrijk en Engeland. 65.000 Poolse soldaten verliezen het leven. Duizenden gezinnen worden uit hun huizen verdreven. En zo kon het gebeuren dat op 22 september Duitse en Russische soldaten gebroedelijk door de straten van de Poolse stad Brest-Litovsk marcheren. Niet weten wat nu te doen, hoe op de nieuw ontstane situatie in te spelen, probeerden de meeste Polen hun oude leventje gewoon door te zetten. Er moet immers toch ook brood op de plank komen. En zo keert Tadek begin oktober met de andere studenten van vakantie terug naar het seminarium van Vlachlavek.
Dat de bezetter de katholieke kerk niet al te lief had, wordt weer eens te meer duidelijk als op 7 oktober 1939 leden van de gevreesde Duitse veiligheidsdienst de Gestapo om 3 uur 's morgens het seminarie binnenvallen. De bisschop, rector, priesters en studenten hun bed lichten en naar de stadsgevangenis afvoeren. Later zouden ze groep onderbrengen in de oude Cisterciense abdij van Lat, waar de professoren in het geheim de seminaristen verder onderwijzen. En Tadek zijn 5e en laatste studiejaar kan afronden. De ondertussen 25-jarige seminarist mocht deze kloostergevangenis, als hij wilde, overigens verlaten. Maar hij weigerde. Hij was immers klaar met zijn studie en hoopte spoedig priester te worden gewijd. Waar was die kans groter dan daar? In de zomer van 1940 verandert de situatie echter dramatisch. Op 26 augustus worden professoren en seminaristen op transport gezet richting de hoofdstad Berlijn. Wanneer de vrachtwagens daar in de hoofdstad voor stoplichten moeten wachten, vragen voorbijgangers naar de mannen achter in de laadruimte. Poolse bandieten, luidde het antwoord, waarop een oude man, vloekend en tierend, met zijn stok de priesters begint te slaan. De wagens rijden door naar 20 kilometer verder gelegen concentratiekamp Sachsenhausen. Daar zal Tadeusz op 3 oktober 1940 nog een laatste brief aan zijn broer Stanislav schrijven. Beste broer, ik ben blij dat ik je kan schrijven. Ik zit nu in een concentratiekamp. Ondertussen begin ik al aardig aan het leven hier te wennen. Ik voel mij goed. Vergeet mij niet, net zoals je dat niet deed toen ik nog in Wroclaw weg was. Ik groet je met alle liefde van mijn hart. Hartelijke groet, Tadek. 4 maanden later verhuizen de Poolse priesters naar concentratiekamp Dachau, waar Tadeusz als gevangene 2662 in blok 26 bij de priesters en religieuzen wordt ondergebracht. Daar sluit hij zich aan bij de geheime gebedsgroep, bestaande uit enkele tientallen gevangenen. Uit dat gebed put hij de kracht om zichzelf helemaal weg te kunnen schenken. Een toekomstig priester is hij daar niet meer, want in Dachau heeft niemand een toekomst. Van medegevangenen weten we dat Tadeusz altijd en overal hielp. Wanneer hij samen met een medegevangene zware ketels met eten voor het hele kamp moest dragen, keerde hij jong en sterk zo snel mogelijk terug om oudere en zwakkere dragers te helpen. En als niemand keek, zelfs te vervangen. En terwijl overal om hem heen hongerlijdende gevangenen voortdurend elkaars eten stelen, deelt Tadeusz zijn schaarse rantsoen met een oude, de ondervoeding ernstig verzwakte priester. In de donkere hel van Dachau werden de ogen van Tadeusz Dulny door de zon gekust. Zijn priester en lotgenoot Viktor Jasevic laten schrijven. Hij ging verder. Daar in de diepste duisternis zag Tadek de lichtgevende straal
van de goddelijke barmhartigheid en wist die aan anderen door te geven. Augustus 1942 zou de laatste dag van Thaddeus Dooley hier op aarde zijn. 2 dagen voor zijn 28e verjaardag stierf hij van honger en uitputting. Zijn lichaam werd in de ovens van het crematorium verbrand. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde zijn landgenoot als een van de 108 Poolse martelaren van de Tweede Wereldoorlog in 1999 zalig. Zalige Thaddeus Dooley, bid voor ons. Ave Maria.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een vijfde aflevering van onze serie Water en Vuur. U weet wel over de paradoxen in het evangelie. De uitersten die je bij elkaar moet zien te houden om het evangelie echt te kunnen begrijpen. Waar zijn we aanbeland? Bij Marcus. We behandelen het Marcus-evangelie. Het derde hoofdstuk hebben ze aanbeland bij vers nummer 13. En in vers 13 tot 19 zegt Marcus het volgende. Jezus ging de berg op en riep tot zich die hij zelf wilde. En ze kwamen bij hem. Hij telde er 12. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden, om te prediken met de macht duivels uit te drijven. En hij wees deze 12 aan. Aan Simon gaf hij de naam Petrus. Verder Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, de broer van Jacobus, aan wie hij de naam Boanerges gaf, wat betekent zonen van de donder. Vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar en Judas Iscariot, die hem heeft overgeleverd. Ja, wonderlijk. Hij ging de berg op, Jezus ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde en ze kwamen naar hem toe. Waar andere koningen hun raadgevers kiezen uit adel, of waar filosofen hun leerlingen selecteren uit de intellectuele elite, kiest Jezus zijn generaals, tussen aanhalingstekens natuurlijk dat woord, uit de menigte van gewone, eenvoudige mensen. De gewone mensen zijn nu de kern van iets groots. In plaats van invloedrijke politici kiest Jezus gewone stervelingen, ruwe, onvolmaakte, zondige mensen, zeker. En hij stelde er 12 aan, opdat ze bij hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken met de macht om demonen uit te drijven, zo staat er. En hier hebben we geen eliteleger en geen filosofische denkersclub, geen politiek comité, maar een klein chaotisch gezelschap van ruwe en ook onstuimige mannen. En als we de lijst bekijken, zien we Petrus, de man met een groot hart en een nog grotere neiging tot fouten. De Bijbel is buitengewoon eerlijk. Johannes en Jacobus verder, die worden de zonen van de donder genoemd. Hebben die een kort lontje of bedoelen ze met die donder de vader of de moeder? Het is niet helemaal duidelijk. En dan Matthäus. Die was een tollenaar, terwijl een verrader van het volk. En wie hebben we nog meer? Simon de Zeloot. De man met revolutionaire ideeën. We zullen het later tegenkomen. En Judas Iscariot, die later de beruchtste verrader uit de geschiedenis zal worden. Als een gewone koning een revolutie zou plannen, zou hij geen club van vissers, een ex-belastingambtenaar en een paar driftige broers bij elkaar rapen. En toch, Jezus doet precies dat en slaagt daar waar grote keizers faalden. Jezus geeft macht aan deze mensen, niet om te heersen, maar om te dienen. Hun wapens zullen nog geen wapentuig zijn, maar woorden. Hun strijd zal niet tegen mensen zijn, maar tegen de duisternis, tegen de machten van het kwaad, tegen het kwaad zelf. En ook hier vinden we opnieuw de omkering van macht. In de wereldse geschiedenis, kijk de geschiedenisboekjes er maar op na, daar hebben keizers en generaals hun koninkrijken gebouwd met geweld, met onderdrukking. En Jezus bouwt zijn koninkrijk met liefde en waarheid. Jezus heeft zijn leger verzameld, maar in plaats van schilden en wapentuig krijgen ze lege handen. Ze moeten met lege handen op pad en met open harten. In plaats van een mars naar Rome zal hun opmars een reeks voettochten zijn. Waar naartoe? Naar arme dorpen. En in plaats van koninkrijken te veroveren, zullen ze zielen veroveren. Je zult vissers van mensen worden, zegt Jezus. En hun eigen levens, die zullen ze verliezen voor de zaak. Simon, die geeft hij een nieuwe naam, Petrus. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, die gaf hij de naam Boanerges. Ja, dat betekent dus de zonen van de donder, het zijn donderstenen. En hier is een ander fascinerend detail. Jezus verandert de namen van sommige van zijn apostelen. En dat is niet zomaar een symbolisch gebaar. Het betekent een nieuw begin. In de Bijbel is het geven van een nieuwe naam altijd een teken van een nieuwe identiteit, een nieuwe bestemming, een nieuwe missie, of überhaupt een missie. Simon wordt Petrus, een rots. Een naam die eigenlijk een beetje komisch lijkt als we weten hoe wankel en impulsief Petrus was. Jacobus en Johannes, Boanerges, zonen van de donder, wat een hint geeft over hun vurig temperament. Maar ze zullen later apostelen van de liefde worden. En hier zien we het grote thema van de transformatie. God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. Zoals we kunnen worden. Elke heilige heeft een verleden, zegt Augustinus. En elke zondaar heeft een toekomst. God ziet, nogmaals, God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. De laffe, dat wordt een leider. De driftkop wordt een heilige. De verrader, een waarschuwing voor de wereld. De namen die Jezus geeft laten zien dat deze mannen niet zullen blijven zoals ze nu zijn. Ze worden geroepen om meer te zijn dan gewone vissers en belastingambtenaren. Ze worden pijlers van een nieuwe orde. En zo geldt ook voor ons, hè. Wat moet ons streven zijn? Heiligheid. Ik zeg het altijd tegen jongeren, als je daar niet naar streeft, heb je je leven verknald. Streef naar heiligheid. En dat kan iedereen worden. Er is niemand van uitgesloten. Ja, dan wordt nog genoemd Judas Iscariot, die hem verraden heeft, zoals er te staat. Judas is het diepste mysterie in deze lijst. Jezus kiest Judas en hij weet wat er zal gebeuren. En dat is de grote paradox van de vrijheid. Judas heeft de mogelijkheid om de waarheid te volgen en toch kiest hij anders. De schaduw van het kruis viel al over de keuze van de 12. Want zelfs binnen het heilig getal van 12 was er één die zichzelf buiten de genade zou plaatsen. En hier ligt het diepe drama van het christendom. God roept zelfs degene die hem zullen verraden. Hij dwingt niemand, hij geeft iedereen de kans. Judas ook, ja zelfs ook Judas. Ook Judas kreeg de kans om een heilige te zijn. Had hij vergeving kunnen krijgen? Ja, natuurlijk, zeker. Denk aan het verhaal van de verloren zoon. De vader holde op hem af toen de zoon op zijn schreden was teruggekeerd, ondanks alles wat zijn zoon had misdaan. De 12. Dit is hoe God zijn leger kiest. Niet de machtige, niet de wijze, niet de rijke, maar de struikelende, de gewone, de mensen met gebreken. Ja, mensen zoals u en ik dus. Hij kiest niet omdat ze perfect zijn, maar omdat ze geliefd zijn. En zo begint de grootste revolutie die de wereld ooit heeft gekend. De 12 apostelen, nee, het zijn geen helden zoals de wereld ze kent. Maar door hen, door hun zwakheden, hun fouten, hun groei, zal de wereld God zelf leren kennen. En dat is het meest wonderlijke en verrassende waarheid van allemaal. Marcus gaat verder. Wat zegt hij? Wat schrijft hij? Als volgt. Hij ging naar huis, Jezus ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen dat ze niet eens gelegenheid hadden om te eten. En toen zijn verwanten dit hoorden, trokken ze erop uit om hem mee te nemen, want men zei dat hij niet meer bij zijn verstand was. De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden dat Beelzebub

hem gekomen waren, zeiden dat Beelzebub in hem huisde en dat hij door middel van de vorst van de duivels uitdreef. Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen. Hoe kan de ene Satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is, kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas zal hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, ik zeg u, alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben. Maar als iemand lastert tegen de Heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis. Hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Dit omdat zij gezegd hadden, er huist een onreine geest in hem. Aldus Marcus. In het evangelie van Marcus, het derde hoofdstuk, vers 20 tot 30 is het wat we zojuist lazen. We bevinden ons in een scène vol verwarring en beschuldigingen. En we bevinden ons in een menigte. Jezus komt thuis en de menigte is zo groot dat hij en zijn leerlingen nou niet eens tijd hebben om te eten. Het wordt onmogelijk gemaakt. Maar wat werkelijk verbazingwekkend is, is niet dat de mensen hongerig zijn naar zijn woorden, maar dat ze schriftgeleerden uit Jeruzalem met volle ernst beweren, hij is bezeten door Beelzebub. Beelzebub, de vorst van de demonen, de lood of de fluis, de Satan, de stinkende geest die op de mesthoop van morele verwarring zijn troon heeft gebouwd. En ze zeggen, die fariseeën zeggen dat Jezus daarmee samenwerkt. Het is alsof je beweert dat een chirurg samenwerkt met de tumor of dat de herder een bondgenoot is van de wolf. Deze schriftgeleerden zien het licht en ze noemen het duisternis. Ze zien wonderen en genezing en ze noemen het duivelswerk. Jezus laat zich echter niet meesleuren in een twistgesprek op het niveau van hun absurde logica. Hij stelt een simpele vraag. Hoe kan Satan uitdrijven? Hij als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, ja, dan kan het geen stand houden. Want als de wereld vandaag ten onder gaat, zal het niet zijn door de hamer van haar vijanden, maar door de termieten van haar interne twijfel. Een huis dat zichzelf sloopt, dat hoeft geen storm te vrezen. Het valt vanzelf in elkaar. En Jezus gaat verder. Alle zonden zullen de mensenkinderen vergeven worden. Behalve, ja zeker, behalve lastering tegen de Heilige Geest. Ja, de onvergeeflijke zonde. Dat is niet moord, dat is niet overspel, dat zijn niet leugens, maar het noemen van goed kwaad. Het goede kwaad noemen. Het zien van God en zeggen, dat is de duivel. Het is het sluiten van de ogen voor het licht en dan klagen dat het donker is. De ironie is dat de enige manier waarop men werkelijk bezeten kan raken, is door te weigeren te geloven dat men gered kan worden. Je doet het zelf, hè? Het hart wordt dan niet slechts gesloten, maar wordt op slot gedaan en de sleutel wordt in de rivier van het cynisme gegooid. Jezus geneest mensen, verdrijft demonen, bevrijdt hen van kwaad. En de enige conclusie die de schriftgeleerden kunnen bedenken is dat hij dit doet door de kracht van de duivel. Dat is geen domheid, het is iets veel gevaarlijkers, iets veel ergers. Een weloverwogen weigering om het goede als goed te erkennen. En het is hoe de moderne wereld omgaat met het christendom. Hè? Telkens wanneer iets goeds en waarachtigs verschijnt, zoekt de wereld naar erkenning, naar een verdachtmaking. Wanneer een man een offer brengt voor een vriend, noemen ze hem naïef. Wanneer hij zijn vijanden vergeeft, noemen ze hem zwak. Wanneer hij zichzelf vernedert, noemen ze hem een dwaas. Maar het is precies in deze dingen dat hij het meest rationeel is. De kern van de beschuldigingen van de schriftgeleerden, die kern is dat ze waarheid en leugen omkeren. De grootste leugen is niet dat de duivel niet bestaat, maar dat het goede en het kwade verwisseld worden. Men noemt euthanasie een daad van barmhartigheid. Men noemt abortus bevrijding van de vrouw.

pro-choice, terwijl men het slachtoffer de keuze onthoudt. God kan alles vergeven, behalve degene die zichzelf afsluit voor vergiffenis. De schriftgeleerden zitten hier precies in zo'n positie. Ze zijn niet zomaar twijfelend. Ze weten diep van binnen dat Jezus goed is, maar ze weigeren dat toe te geven. En dat is de ultieme zonde van trots, het kwade goed noemen en het goede kwaad. Zolang je kunt toegeven dat je fout zit, ja, dan kun je gered worden. Maar als je dat weigert, die waarheid te erkennen, die iedereen kent overigens, heeft zijn eigen hel al gekozen. En dat is de tragedie van deze scène. Jezus komt om te redden, maar de enige redding die onmogelijk is, is het afwijzen van de redder. Ja, dan is er geen redding meer mogelijk. Als je in een moeras zit, in drijfzand, en je weigert die uitgestoken hand van iemand langs de kant aan te nemen, ja, dan is redding niet meer mogelijk. De wereld verwacht nog altijd haar redder met haar vijand. Logica zonder liefde, reden zonder nederigheid, religie zonder hart, dat leidt altijd tot waanzin en chaos. De schriftgeleerde kende de schrift, maar niet de auteur. De geest roept ons, nee, niet tot perfectie, tot perfectie, tot volmaaktheid, maar tot erkenning. Niet tot zondeloosheid, nee, waar dan, waartoe roept hij ons wel? Tot waarheid. En wie dat erkent, al struikelend, vallend en opstaand, zelfs twijfelend, die is niet ver van het koninkrijk. Laat ons in deze wereld die zo vaak het kwaad goed praat en het goede bespot, de moed hebben om te zeggen, hier is God, hier is de geest, hier is waarheid. En als de wereld dan zegt dat we gek zijn, nou dan is dat maar zo. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

0: Welkom terug bij Water en Vuur. En Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens kwamen zijn moeder, we hebben het over Jezus, de moeder van Jezus, hè. Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders. En terwijl ze buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Er zat veel volk om hem heen, dat het bericht doorgaf: uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar u. En hij gaf hun ten antwoord: wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders? En terwijl hij zijn blik liet rondgaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten, zei hij: zie hier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen. Aldus Marcus. Ja, er zijn momenten in het evangelie waarop de woorden van Jezus niet zomaar als een zachte regen op onze ziel neervallen, maar eerder als een soort bliksemschicht op je afschieten. En Marcus, dat korte en scherpe, haast ademloze evangelie, geeft ons zo'n moment. Jezus zit in een gewoon huis vol gewone mensen. En wie staan er buiten? Zijn moeder en nog wat familieleden. En de menigte zegt: uw moeder en uw broeder staan buiten en die willen u spreken. En dan zegt Jezus: ja, wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Wie de wil van God doet, die zijn mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Let even op, hè. Het is niet onbeleefd, ongepast, oneerbiedig. Wat moet Maria wel gedacht hebben? En toch, het is geen belediging, het is een wonderlijke uitnodiging. Jezus breekt niet met zijn familie, zeker niet. Hij breekt de familie open, hè. De kring van de bloedverwantschap wordt niet genegeerd, maar vergroot, verbreed, overstegen. Hij zegt in feite: ja, dat is mijn moeder. Maar kijk, dat kunnen jullie ook zijn. En dat is de democratisering, als ik het zo mag noemen, van het heilige. In de ogen van de wereld is familie een biologische kwestie. Je wordt erin geboren. Je hebt je medegezinsleden niet gekozen. Familie is wat je hebt of wat je mist. Maar in het koninkrijk van God is familie een daad, een keuze, een gehoorzame sprong. Niet wie via de bloedband verbonden is, maar wie zijn hart op God richt, wordt familie van Jezus. Want hoe vaak hebben we niet gedacht: ik ben geen pastoor van Ars en geen Sint Franciscus en geen Maria. Maar Jezus zegt: wie de wil van God doet, behoort tot mijn familie. Je hoeft geen wonder te verrichten, geen visioen te hebben, alleen maar het wonderlijke, alledaagse heldendom van trouw. Dat zijn degenen die de wil van de Vader doen. Maar ja, wat is Gods wil? Dat je vergeeft, waar je wraak zou willen nemen, waar je lief hebt, waar je eerder muren zou willen bouwen, waar je de waarheid spreekt, zelfs als het je iets kost. Dat je het brood breekt en deelt, ook al is het je laatste. En wie dat doet, zegt Jezus, die hoort bij mij. Let wel, dit is geen gezellige, sentimentele praat zo van iedereen is familie. Nee, zo simpel is het niet. Jezus definieert familie niet als herkomst, maar als bestemming. Niet als vanzelfsprekendheid, maar als toewijding. En dit is geen democratie, dat is genade. Dus als je ooit buiten stond, zoals Maria hier buiten stond, weet dan dat Christus binnen zit en zegt: die deur staat open, kom binnen, wees familie. Nee, niet door afstamming, niet door perfectie, maar door gehoorzaamheid. De hemel is geen stamboom, maar het is een feestmaal. Hè. Er is een tafel, er is een stoel voor jou. Overigens, voor Maria betekende de woorden van Jezus: wie is mijn moeder? Geen belediging, maar een compliment. Want als er iemand is geweest die de wil van de Vader heeft gedaan, dan is het Maria wel. En dan zijn we toe aan het eerste gedeelte van het vierde hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Wat meldt Marcus ons? Bij een andere gelegenheid begon Jezus te leren aan de oever van het meer. Zeer veel volk verzamelde zich bij hem, zodat hij in een boot die op het water lag moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl al het volk zich langs het meer op het land bevond. Hij leerde hun vele dingen door middel van gelijkenissen. en in zijn onderricht zei tot hen: luistert, eens ging een man uit om te zaaien. En toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het de lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond, en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en bracht het 30, 60, 100-voudige voort. En Jezus voegde eraan toe: wie oren heeft om te horen, hij luisteren. Aldus Marcus, die deze woorden van Jezus heeft opgetekend. Ja, deze gelijkenis. Let op de eenvoud. Er is niks dramatisch, niks bovennatuurlijks aan heel de setting. Er komen geen engelen aan te pas. Jezus onderwijst niet in een marmeren tempel of binnen een raad van wijze mannen. Nee, vanaf een vissersboot aan de rand van het water, terwijl een menigte boeren en vissers op de oever staat. Dat is eigenlijk een perfect beeld van het christendom. De waarheid wordt niet verkondigd vanaf een onbereikbare hoogte, maar midden in het alledaagse leven, tussen de netten en de golven. En dan de gelijkenis zelf. In plaats van een abstracte theologische les, dat doet Jezus nooit, spreekt Jezus over iets dat iedereen kent. Een man die zaait. Een eenvoudige landelijke scène. En toch is dit geen gewoon landbouwkundig advies, dat snapt u. Maar een sleutel tot het begrijpen van de hemel zelf. De eerste verrassing in dit verhaal is de manier waarop de zaaier zijn zaad uitstrooit. Nee, dat is geen efficiënte boer met een berekenend zaaiplan. Hij gooit het breed uit, dat zaad, bijna roekeloos, alsof hij zich niet bekommert om verspilling. Dit is geen man die zaait zoals een koopman investeert, zorgvuldig, berekenend op de maximale opbrengst. Dit is een zaaier die royaal het kostbare zaad, want het was kostbaar, zeker in die tijd, overal rondstrooit, ook op plekken waar je eigenlijk helemaal geen resultaat hoeft te verwachten. En dat is dan eigenlijk weer meteen de eerste les van de gelijkenis. Het koninkrijk van God is niet zuinig, het is overvloedig. Het wordt niet gedoseerd of beperkt tot degenen die er klaar voor zijn. Het wordt breed uitgestrooid tot aan de verste grenzen van de wereld en tot in de meest onwaarschijnlijke hoeken van het menselijk hart. Het christendom begint niet als een zorgvuldig ontworpen religie voor een of andere elite, maar als een spontane daad van goddelijke overvloed. Het eerste gedeelte van het zaad, zegt Jezus, dat viel langs de weg. En wat gebeurt er? De vogels pikken het op. Ja, dat levert dus niet veel op natuurlijk. Hier hebben we een beeld van de harde, platgereden paden van de wereld, waar de waarheid niet kan doordringen, omdat de grond te hard is. Het is de starheid van de moderniteit, waarin mensen zo vastzitten in hun gewoonte en cynisme, dat geen enkel idee werkelijk wortel kan schieten. De vogels die het zaad oppikken zijn net als de al te verstandige mensen die onmiddellijk een wonder verklaren voor een vergissing of een profetie voor een toeval. En het zijn deze slim tussen aanhalingstekens, het zijn deze slimme denkers die beweren dat de boodschap van Jezus onmogelijk waar kan zijn, alleen maar omdat ze het niet willen horen. Jezus houdt hen een spiegel voor en het spiegelbeeld is niet fraai. En daarom willen ze het niet zien of niet horen. Goed, dan het zaad dat op rotsachtige grond valt, waar het snel opkomt, maar even snel weer verdort bij de eerste zonnestralen. Ja, wat wil Jezus hiermee zeggen? Dat is een beeld van de wereld, van de tijdgeest, van de oppervlakkige religieuze euforie die geen diepte heeft. Het zijn de mensen die enthousiast raken bij een emotionele preek of een inspirerende gedachte. Maar dat enthousiasme verdwijnt zodra het leven van alle dag weer aan de gang is. En er ook altijd weer problemen en toestanden zijn. Ze lijken op de sensatiezoekers die telkens weer achter een nieuwe trend aanrennen, zonder ooit ergens in te wortelen. Het moderne denken heeft een eindeloze honger naar nieuwe ideeën. Nieuw, nieuw, nieuw. Ook de supermarkt roept het altijd, hè. Maar een diepe angst om zich echt ergens aan te binden. Jezus biedt geen vluchtige emotie, maar een diep geworteld geloof dat de hitte van de dag dan kan doorstaan. Het christendom is wars van de waan van de dag. Het is een levenslange pelgrimstocht. Wat zien we vervolgens? Vervolgens zien we dat een deel van het zaad tussen de dorens belandt. En daar raakt het verstikt. En dat is misschien wel de meest herkenbare waarschuwing. Het geloof dat wordt gesmoord door de zorgen en verlangens van het dagelijks leven. En dat is de tragedie van die mens die wel oor heeft om te horen, maar ja, wier hart vol is met zorgen over dingen van de dag, geld, status, alledaagse rompslomp, om het evangelie werken te laten bloeien. En hier zien we alweer de ironie van de moderne wereld. Dat we onszelf verliezen in bijkomstigheden. En het wezenlijke missen. Wij zijn als mensen die zo druk bezig zijn met het lappen van de ramen dat we vergeten naar buiten te kijken. Het geloof sterft niet door vervolging of haat, maar door de langzaam verstikkende alledaagsheid van een wereld die geen tijd heeft om zich te verwonderen. Maar dan, uiteindelijk, er is ook zaad dat in goede aarde valt. En ja, dat draagt overvloedig vrucht. Niet een beetje, nee, 30, 60, 100-voudig. En hier laat Jezus opnieuw de overvloed van het koninkrijk zien. Waar het geloof werkelijk wortel schiet, brengt het een onvoorstelbare oogst voort. En dit is de vreugde van het ware geloof, dat het zich niet laat meten of beperken. Het koninkrijk van God is geen bescheiden winstje, maar een onverwachte, duizelingwekkende overvloed. Het is het kleine mosterdzaadje dat een grote boom wordt. Het is de verloren zoon die niet alleen wordt verwelkomd, maar voor wie een uitbundig feest wordt gegeven. Het is niet een klein beetje vergeving, maar een oceaan van genade. Het geloof is niet bedoeld om de wereld een beetje bij te sturen, maar om haar op zijn kop te zetten. Wie oren heeft om te horen, die horen. Zo eindigt Jezus zijn gelijkenis. En dat is geen vrijblijvende slotzin, maar een uitdaging. De waarheid wordt breed uitgezaaid, maar alleen degenen die bereid zijn te luisteren zullen de oogst zien. Het Koninkrijk van God is geen verborgen code die alleen door intellectuelen of mystici kan worden begrepen. Het ligt voor onze voeten, als het zaad in de aarde. Maar het vraagt iets van ons, niet slechts om te luisteren, maar om werkelijk te horen. En niet alleen geraakt te worden, maar om wortel te schieten. Het grootste wonder is niet dat God spreekt, maar dat wij bereid zijn om te luisteren. Dat is pas echt een wonder. En dat we handelen naar zijn woorden.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcusevangelie met Monsieur Mutsaerts.
2: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We kiezen voor de lezingen van vrijdag in de 18e week door het jaar. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor de mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn er onder de hier aanwezigen die de dood niet zullen ervaren voordat zij de mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben je in de leer voor het leven, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhouding met mensen loslaten om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan om, juist zoals ik doe in een gewijde ruimte van een kerk of kapel, me eerst de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen voor wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. En dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus stelt zijn leerlingen de vraag: wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe volgens hen? Hoe zal het volgens hen met mij aflopen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht Jezus van hen, en dus ook van ons, een ander, een beter antwoord. De vraag wordt gesteld aan allen. Petrus alleen geeft het antwoord, want hij is de woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd door en voor het lijden. En tenslotte wendt Jezus zich tot allen, als hij de wet van de navolging formuleert: zelfverloochening, volgen op de kruisweg en zijn leven verliezen. En hij zegt dit tot allen. En daar hoor ik dus ook bij. Ik stel me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, later de apostelen om hem heen en tenslotte in een tweede kring allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. Daar in één van die kringen is dus ook mijn eigen plaats. Aan het kruis zal Jezus allen tot zich trekken. Die bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis, zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan en zoals hij zich aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. Dat ik met het hart mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Zijn kruis. Ieder zijn eigen kruis. Maar betekent ook dat Jezus ieder van ons persoonlijk is voorgegaan
en blijft voorgaan. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn kruis dragen, Jezus achterna. Zelf droeg hij het eerst het kruis. Jezus vindt het besef dat hij u is voorgegaan een voldoende motief, voldoende beweegkracht om u te motiveren edelmoedig het kruis te dragen. Een kruis, lieve Heer, een gekruisigde God. Er zijn natuurlijk andere beweegredenen die het verstand meer aanspreken. Bijvoorbeeld, wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Eens komt het er toch van. Kwijtraken doe je je leven toch? Er is nog een motief dat Jezus ons geeft. De hoop. Dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat zal aan het eind van ons leven zijn. Maar soms heeft iemand er hier al iets van meegemaakt. De mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader. En dat is iets wat de leerlingen op de berg Tabor hebben meegemaakt. Maar zoiets kunnen mensen ook in hun leven ervaren. In kleine momenten. Therese heeft gezegd, oh, de mensen moesten toch eens weten hoe heerlijk het is zich boven je natuurlijke gevoelens te verheffen. Als dat zichzelf verloochenen altijd zo heerlijk zou zijn, zou Jezus niemand behoeven aan te sporen zichzelf te verloochenen. Maar zo werkt het niet. Uiteindelijk blijft er maar één motief over dat je over de streep kan trekken. Je liefde en genegenheid voor Jezus. Dat je merkt dat de band met hem verslapt wanneer je jezelf hebt gezocht. Dat je een beetje verdrietig wordt. Maar dat de weg naar hem vrijkomt wanneer je jezelf verloochent. Je kunt eigenlijk bij elke zelfverloochening een ontmoeting hebben met hem. En zo zou je de dag vol kunnen laten zijn, bezaaid met gebedsmomenten, met ontmoetingen met hem in liefde. Zelfverloochening is de ene kant, jezelf niet willen kennen, niets met jezelf te maken willen hebben. Zo wat Petrus deed met zijn meester, hem verloochenen, hem niet willen kennen, dat moet je nu doen met jezelf. Dat is wat er in het geding is bij iedere keuze. Maar wij denken dat wij kiezen. Maar in de omgang met hem is het eerder zo dat hij ons kiest. Dat zijn liefde ons vooruit gaat. Hij gaat ons voeren met zijn kruis. En in het kruis met zijn liefde. Een liefde die niet groter kan. Een liefde die wij hier vieren. Eerst in het woord en dan in het sacrament. Een liefde die het mogelijk maakt zichzelf geheel en al aan God kwijt te raken. Achter Jezus aan, dus altijd op de tweede plaats. Niet als naloper of meeloper, maar als kruisdrager. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Niet alleen voor een kort moment aan het kruis hangen, maar je leven lang onder het kruis, om het te dragen, elke dag opnieuw. Ja, maar geeft hij dan niets? Jawel, hij geeft alles. Hij geeft zijn eigen leven. Maar alleen als je er alles aan geeft, als je je leven verliezen wilt omwille van hem, dan ontvang je ook alles van hem. Kijken wat ik niet voor hem wil opgeven. Misschien is het maar iets kleins. Maar iets kleins kan soms voor iemand veel, ja, alles betekenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Petrus, met Jezus vooral, vertrouwelijk en eerbiedig. Jezus nooit alleen zien, maar altijd gericht op de Vader. Vragen of hij mij naar de Vader wil brengen en bij de Vader een goed woordje voor me wil doen. Dan bij de Vader mijn hart uitstrekken.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Point.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag, ja, midden in de zomer. Ik ben 2 weken weg geweest, u hebt dat misschien gemerkt. En in de afgelopen 2 weken heb ik heel wat bijzondere dingen meegemaakt. Ik wil daar zo meteen wat meer over gaan vertellen. Maar zoals u misschien ook wel hebt gemerkt, is deze periode in het jaar een rustige periode. Deze periode wordt wel de pruimentijd genoemd of de komkommertijd. En ik weet niet of overal de pruimen ook al echt rijp zijn, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het is een tijd waarin alles even wat losser is. Het hele levensritme, tempo van het leven gaat wat langzamer. En af en toe is dat ook goed, dat is af en toe ook nodig. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we in de zomer moeten waken dat ons gebed niet verslapt. Want het gevaar bestaat namelijk als even alle conventies van de rest van het jaar wegvallen en we hoeven niet meer naar ons werk of we hoeven niet meer naar school of naar onze studie. Dan kan het zijn dat we ook alles even laten verslappen en dat we denken, ja, dat gebed komt straks wel weer als we weer in ons normale dagelijkse ritme zitten. En daarom wil ik vandaag in deze podcast een paar handreikingen doen om u wat mee te geven wat u kan helpen om te zorgen dat ook in deze zomertijd het gebed toch levend blijft, de relatie met God levend blijft. En ik wil vandaag wat gaan vertellen over een van de plaatsen waar ik ben geweest de afgelopen weken. Ik ben een week in Italië geweest en tijdens die reis naar Italië heb ik een paar prachtige plaatsen bezocht, Rome uiteraard. En in Rome, ja, u kent het, hè, de Sint-Pieter uiteraard bezocht, het graf van de heilige Petrus. Ook Santa Maria Maggiore, de oudste Mariakerk van het Westen. Met de plaats waar ook de relieken worden bewaard van de heilige kribbe. Hè, dus het hout van de kribbe van Bethlehem ligt daar in de kerk. Ontzettend bijzondere plaats om te zijn daarom. En ik ben ook in Pompeji geweest. En misschien kent u Pompeji vooral natuurlijk van de uitbarsting van de Vesuvius. Hè. U kent ongetwijfeld het verhaal van de vulkaan die uitbarstte en die een hele stad in puin legde. En die stad is jaren later weer opgegraven, onder het puin vandaan gehaald. En we zijn er ook geweest, indrukwekkend om daar rond te lopen. Enorm complex is het. Maar dat is niet de reden dat ik vandaag over Pompeji wil spreken. Ik wil namelijk over Pompeji gaan spreken omdat een kilometer buiten dit grote complex van de oude Romeinse stad die is opgegraven, een nog bijzonderder plaats is en dat is namelijk het heiligdom van de zalige Bartolo Longo. In Nederland vrij onbekend, terwijl in Italië zo'n beetje iedereen dat heiligdom wel kent. Er komen jaarlijks 4 miljoen pelgrims uit de hele wereld om daar te bidden op voorspraak van deze zalige die daar ook zijn graf heeft. En ik heb op zijn graf de heilige mis mogen vieren. Het altaar is namelijk op zijn graf. En je ziet dan in een glazen tombe, stolp zou je kunnen zeggen, zie je de heilige ook echt liggen. Of de zalige moet ik zeggen. Maar goed, hij wordt daar vereerd als heilige. En hoewel die nog niet heilig verklaard is, denk ik dat we hier toch echt wel met een heilige te maken hebben. De zalige Bartolo Longo, daar wil ik vandaag over gaan spreken. En ik wil gaan spreken over hoe hij ons kan helpen om in deze zomertijd te zorgen dat ons gebed niet verslapt. En ik wil aan het begin van deze podcast zoals gebruikelijk eerst openen met gebed. En u moet weten, de zalige Bartolo Longo was een groot fan van de heilige maagd Maria. Ik zal daar dadelijk uiteraard op terugkomen. En daarom wil ik vandaag ook deze podcast openen samen met deze zalige om te bidden tot onze hemelse moeder met 3 weesgegroeten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, vandaag dus wat meer over het bijzondere leven van de zalige Bartolo Longo, een zalige geboren in Napels, Italië in 1841, in een tijd waarin ook de verlichting in Italië in grote delen was doorgedrongen. U weet de verlichting natuurlijk, hè, ontsproten aan de Franse Revolutie, die dacht dat we vrijheid, gelijkheid en broederschap in deze wereld konden krijgen, ook los van God. De wortels van de verlichting zijn natuurlijk al ouder, maar daar kwam de verlichting echt tot een climax, zou je kunnen zeggen. En dat was ook een grote aanval natuurlijk op de kerk. En die vijandige geest, die vijandelijke houding tegen de kerk en tegen alles wat met traditie te maken had, die zagen we ook in de 19e eeuw, in de tijd waarin Bartolo Longo werd geboren in Italië. En Bartolo Longo werd geboren in een gezin wat katholiek was, dus hij heeft van oudsher, van thuis uit, alles meegekregen wat nodig is om God te leren kennen. Maar hij verloor zijn katholicisme op het moment dat hij ging studeren in Napels. Hij ging rechten studeren en hij kwam in aanraking met steeds meer verlichtingsdenkers. En door die goddeloze mensen, zou je kunnen zeggen, die mensen die van God losleefden, kwam hij ook steeds meer in contact met het occultisme en het spiritisme. En occultisme en spiritisme, u weet, dat zijn een soort verzamelnamen van stromingen die met het bovennatuurlijke bezig zijn, alleen dan los van God, van Jezus, van de kerk. En hij raakte hier zo in thuis dat hij uiteindelijk zelfs met het satanisme in aanraking kwam. En u begrijpt, het satanisme is natuurlijk het tegenovergestelde van datgene wat wij geloven. Dat is namelijk het aanbidden, vereren van de vijand van de kerk, Satan. En hij werd hier zo door aangesproken dat hij uiteindelijk zich zelfs liet wijden. Hè, dat is net, ik zeg het tussen aanhalingstekens, want dat bestaat helemaal niet in hun kerk. Maar zo noemen ze dat misschien ook wel. Dat hij zich liet wijden tot satanistisch priester. Tovenaar, zou je kunnen zeggen. Binnen deze kringen was hij een veelbelovend man. Hè? Dus zijn medevriendjes, zijn mede-satanisten, die zagen in hem een talent. En hij groeide dan ook snel door in deze wereld. Maar hij merkte wel steeds meer, jaar in jaar uit, dat hij een steeds diepere leegte van binnen begon te ervaren. Dus hoewel hij heel wat aanzien genoot in die kringen, begon hij steeds meer van binnen een soort gevoel van depressie en van zelfs van suïcide te krijgen, van zelfmoordneigingen. En uiteindelijk in deze wanhopige toestand kwam hij in aanraking met een priester die hij nog kende van vroeger. En die priester zette hem op het spoor van het bidden van de Rozenkrans en het spreken tot Maria, het bidden tot Maria. En Bartolo Longo, satanist, die wist dat hij eigenlijk geen andere weg meer kon volgen dan op zijn minst dit proberen. Dus hij begon te bidden tot Maria. En op een wonderbare wijze werd hij inderdaad door Maria teruggehaald naar het geloof en naar de kerk. En hij begon niet alleen af en toe te bidden tot Maria, maar hij begon zelfs dagelijks te bidden tot Maria. En dit was natuurlijk een aanstoot in de ogen van al zijn oude vrienden, de satanisten. En hoe meer hij hierin vorderde, hoe meer hij het idee kreeg, ik moet volledig breken met dat oude leven van mij en ik moet me steeds meer gaan wijden aan het gebed en aan het bidden van de Rozenkrans. Nou, al dus geschiedde. En uiteindelijk kwam hij op het punt dat hij zelfs met de Rozenkrans in de hand een keer terugging naar een van de seances, een van de bijeenkomsten van de satanisten. En met de Rozenkrans in de hand, die hij hoog in de lucht stak, zei hij, ik verzaak aan alles wat hier gebeurt. En dat was dus zijn officiële breuk met het satanisme. Dus Bartolo Longo was thuisgekomen weer in de schoot van de kerk. Maar, zoals dat gaat, hè, ook met onze zonden, met alle zonden die worden bedreven, die worden vergeven op het moment dat wij berouw tonen en op het moment dat wij gaan biechten. Maar de consequenties van de zonde kunnen nog lang, lang daarna doorspelen. En dat heeft ook Bartolo Longo in zijn leven ervaren. Hij was alweer thuis in de kerk. Hij ging ook gewoon weer met grote regelmaat naar de mis. En toch bleef dat gevoel van depressie in zijn hart hangen. En zelfs zo sterk dat ook die zelfmoordneigingen weer terugkwamen. Hij bad dagelijks de Rozenkrans en toch was hij in en in somber, omdat hij wist hoeveel pijn die God had aangedaan door zijn oude leven. En bijna radeloos wendde hij zich weer tot de heilige maagd Maria. En toen hoorde hij dezelfde stem die de heilige Dominicus een kleine 1000 jaar daarvoor ook hoorde, toen Maria aan de heilige Dominicus verscheen en hem de rozenkrans gaf. U weet, via Dominicus is de rozenkrans in onze kerk gekomen. En op het moment dat Maria aan de heilige Dominicus de rozenkrans geeft, dan geeft ze hem een belofte, namelijk de belofte dat iedereen die de rozenkrans verspreidt gered zal worden. En deze woorden die schallen als het ware door in het hoofd van de zalige Bartolo Longo als een soort echo. En hij denkt, als die woorden echt waar zijn, als het zo is dat wanneer we de rozenkrans verspreiden, dus niet alleen bidden, maar ook die devotie overal brengen, als dat waar is en als je dan gered wordt, dan ga ik ook mijn hele leven in dienst daarvan stellen. Nou, dat gebeurt. En dat gebeurt op een verbluffende manier. Het is zelfs zo dat hij in een omgeving die totaal van God los was, hè, Pompeji in die jaren, want hij op een gegeven moment was hij dus van Napels naar Pompeji verhuisd. En in Pompeji kwam hij erachter dat de mens een erg zedeloos leven leidde. De mensen waren ongeschoold en ongeletterd en ze werden door de nieuwe stromingen van de verlichting steeds meer van de kerk afgedreven. En in die barre omstandigheden begon Bartolo Longo dus aan die haast onmogelijke missie om de rozenkrans weer op de kaart te krijgen. En hij stichtte ook een broederschap van de heilige rozenkrans in het goddeloze Pompeji. En beetje bij beetje begon dit toch vrucht te dragen. En op een gegeven moment kreeg hij ook de sterke drang om in het plaatselijke parochiekerkje een speciaal rozenkransaltaar op te richten. En de bisschop van het naburige Nola, waartoe Pompeji ook behoorde, die hoorde daarvan en die zei tegen Bartolo Longo, bouw dan niet alleen een altaar in de al bestaande kerk, maar bouw een compleet nieuwe kerk, bouw een basiliek ter ere van Maria van de Rozenkrans. En de inzameling van die basiliek die begon snel. En die inzameling van die kerk die was omgeven door wonderlijke gebeurtenissen. Zo was er bijvoorbeeld in Napels een doodziek meisje dat had beloofd om ook aan deze inzameling mee te helpen. En op het moment dat ze die belofte had gedaan, was ze plotsklaps genezen. En zo waren er veel van dit soort voorbeelden van genezingen die gebeurden bij die inzameling van de basiliek van de Heilige Rozenkrans in Pompeji. En een van de grootste wonderen die er gebeurde zou later zijn, als al het geld al bij elkaar was gezameld om uiteindelijk ook de basiliek te kunnen bouwen, toen Bartolo Longo op zoek ging naar een afbeelding van Maria van de Rozenkrans om in de kerk op te kunnen hangen. Zo geneest er in 1876 een doodzieke vrouw en bij haar genezing ziet ze de afbeelding, de aanvankelijk lelijke afbeelding die Bartolo Longo uit een klooster had gekregen, met daaronder de woorden: Onze lieve vrouw van de Rozenkrans van Pompeji heeft u genezen. En ik zeg lelijke afbeelding omdat Bartolo Longo eerst op zoek ging naar een afbeelding in Napels, maar die kostte erg veel geld en toen zag hij er toch maar van af. En toen wees een oude vriend hem erop dat in een naburig klooster dat daar nog een afbeelding van Maria van de Rozenkrans was. En dit was een beetje een onooglijke afbeelding, ook al helemaal beschadigd. En toch zou dit de afbeelding worden op wiens voorspraak en door wiens toedoen vele mensen genezen zouden worden. Nou, tot slot, waarom vertel ik dit allemaal? Want ik had het over de pruimentijd, de komkommertijd. Heel eenvoudig gezegd natuurlijk, bid de rozenkrans, hè, dat is bekend. Overweeg de geheimen van de rozenkrans. Maar vooral ook verspreid de devotie van de rozenkrans. Want die woorden die Maria spreekt tot Bartolo Longo, die zijn nog steeds van kracht. Iedereen die de rozenkrans verspreidt zal gered worden. En dit is niet een andere belofte dan die van het evangelie. Op het moment dat we de rozenkrans gaan bidden en op het moment dat we echt werk maken dat mensen ook de rozenkrans leren kennen, ook in onze eigen omgeving, dan zullen we zien dat ons hele geloofsleven vooruit gaat. De drang om naar de kerk te gaan wordt groter, de drang om veel te bidden wordt groter, de drang om de sacramenten met regelmaat te ontvangen wordt groter. Dus deze belofte is niet tegenover het evangelie of een soort alternatief voor het evangelie. Je hoort dat wel eens met al dit soort devoties, dat mensen dan zeggen, ja, maar we hebben toch het evangelie en de sacramenten. Ja, natuurlijk, daar begint het mee. Maar de rozenkrans is een verdiepingsmiddel. En heel specifiek het verspreiden van de rozenkrans geeft ons hele bijzondere genade. Daarom in deze zomertijd laat uw aandacht niet verslappen. Probeer echt dagelijks de rozenkrans erbij te nemen en die ook te bidden. Maar probeer ook heel bijzonder te denken hoe u in uw eigen omgeving deze eenvoudige devotie verder kunt verspreiden. Ik wens u een heel goed verder verloop van de vakantie toe. En ik hoop u volgende week weer hier te ontmoeten bij Radio Maria.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

yoga beoefenen zonder hun christelijk geloof in gevaar te brengen? Maar vooraleer in te gaan op deze vragen, toch al enkele bedenkingen. Ik ken ondertussen al enkele gezinnen die uit elkaar gevallen zijn, omdat een van de partners zich intensief op yoga was gaan toeleggen. Natuurlijk weet ik wel dat echtscheiding tegenwoordig in België bij 1 op de 2 huwelijken voorkomt en dat er ook diverse redenen kunnen zijn waarom mensen een punt zetten achter hun huwelijk. Maar bij die enkele gezinnen waar yoga op het toneel verscheen, viel wel op dat de betrokken partner stilaan anders over het leven en over het gezin ging nadenken. En met anders bedoel ik dat er andere accenten gelegd werden, dat er andere prioriteiten gekozen werden. En vaak ging dit gepaard met zelfs een verwaarlozing van verantwoordelijkheden voor het gezin en het werk. Yoga en heel de spiritualiteit daar rond werden maatstaf voor het leven, met heel veel ellende tot gevolg, vooral voor de kinderen die hun thuis en hun ouder stilaan aan de yoga verloren raakten. En dit zou ons al tot nadenken moeten stemmen. Maar nu de vraag naar de aard van de ervaring op het ogenblik van de verlichting. We bevinden ons nu op het domein van de mystiek. Mystiek is een veelgebruikt woord waarvan de inhoud erg kan variëren. Daarom is het belangrijk duidelijk te omschrijven wat we bedoelen. Je zou de mystieke ervaring kunnen omschrijven als het eindresultaat van een lange zoektocht naar het absolute. Daarin heeft de pelgrim van het onzichtbare zich op tocht begeven als antwoord op een verborgen heimwee of een dringende eis van zijn rusteloze hart. Dragen we niet allemaal in ons het verlangen naar een vervullende ontmoeting met de sfeer van de oorsprong of van het vaderland? Streven we niet allemaal naar een volheid boven de versnippering uit die we als vervreemding ervaren? Voelen we niet allemaal de drang om ons te ontrukken aan de middelmatigheid van ons dagelijks leven en ons over te geven aan een absoluut wezen of een transcendent alles dat niet onderworpen is aan de beperkingen waarin we zelf leven? Het is duidelijk dat er niet één enkele mystiek zal zijn. Zelfs als het vertrekpunt identiek is, de honger naar het absolute, en zelfs als de eerste stappen samengezet worden, namelijk in de richting van de innerlijkheid, dan lopen de wegen toch vrij snel uit elkaar om te leiden naar ervaringen die onverzoenbaar zijn. Nauwelijks heeft men zich op weg begeven naar de innerlijkheid of de vraag stelt zich, ga ik alleen op weg, mij op eigen krachten begevend in mezelf, op zoek naar dat oorspronkelijke punt waarin ik ontstaan ben? En dan hebben we het over yoga en andere Oosterse technieken. Of moet die eerste beweging van verinnerlijking mij voorbereiden op de ontmoeting met de totaal andere, waarbij ik slechts kan hopen en wachten op zijn initiatief, waarin hij iets van zijn mysterie zal ontsluieren? En dan bedoel ik het christendom. In dat laatste geval verandert de weg van innerlijkheid van richting. Ik moet de eerste beweging van verinnerlijking afbreken om mij klaar te maken voor de ontmoeting met hem die ik aanroep en naar wiens komst ik uitzie. Het grote verschil tussen beide wegen is hier al overduidelijk. De mystiek, waarbij het absolute helemaal gezocht en gevonden wordt in het diepste van zijn eigen natuurlijke wezen, noemt men logischerwijze immanente of natuurlijke mystiek. Transcendente of bovennatuurlijke mystiek daarentegen verwacht de vervulling van zijn verlangen van een ander, die tevens van een andere en hogere natuur is. De christelijke mystiek is vanuit haar wezen bovennatuurlijk, omdat zij alles van de totaal andere en van de genade verwacht. De mystiek van het Oosten is natuurlijk, omdat ze zoekt naar de diepte van het eigen wezen uitsluitend door de kracht van de ascese. En het gaat in het laatste geval helemaal niet over een psychologische introspectie. Het gaat niet om afdaling in de kronkels van de subjectiviteit, integendeel, het gaat om de ervaring van de zuivere zijnsact, een ervaring die nog behoort tot de geschapen wereld.
Ze bewerkt een heel grote sereniteit en kan lang sporen nalaten in het persoonlijk leven. Deze beleving van de natuurlijke mystiek noemt men enstase, tegenover de extase van de bovennatuurlijke mystiek van de christenen. De yogi in de toestand van verlichting treedt niet buiten zichzelf. Hij is niet verrukt zoals sommige mystici het zijn. Juist in tegendeel treedt hij volledig in zichzelf. Hij maakt zichzelf totaal onbeweeglijk door toenemende uitoving van alles wat beweging veroorzaakt. En dat zijn instincten, lichamelijke en geestelijke activiteit en zelfs het verstand. In de volmaakte verlichting vindt de definitieve uitoving van de persoonlijkheid plaats. Trouwens, de persoonlijkheid is voor de Oosterse mysticus slechts illusie. Er bestaat alleen maar boven het bewustzijn uit een onpersoonlijk gevoel van de zijnsact. Het is met andere woorden een louter existentiële ervaring. De yogi die verlichting bereikt, bereikt helemaal niet de essentie van zijn ziel, maar wel het bestaan ervan. De diepte van zijn intieme mysterie, de ervaring van het zelf met een hoofdletter. Een andere term die hier gebruikt wordt is zelfverwerkelijking. En nu moeten we opletten, want het gaat nog altijd over de ervaring van het zuivere bestaan van de mens en niet om het zuivere bestaan, de zuivere bestaansact van het oneindige wezen dat God is. En hier ligt de totale verwarring. De joods-christelijke traditie houdt vast aan het onderscheid tussen schepper en schepsel. Dit onderscheid wordt niet gedeeld door de Oosterse tradities. De twee stromingen delen niet dezelfde visie op God en evenmin op de relatie van God tot het zijn dat gemanifesteerd wordt in de natuur. Daarom is er een fundamenteel verschil tussen deze twee mystieke stromingen. De weg van de natuurlijke mystiek leidt naar een steeds radicaler alleen zijn, dat uitloopt op de ervaring van de enstase in het onpersoonlijke zelf. Het gevolg is absolute eenzaamheid. De goeroe kan wel de richting aangeven, maar de ingewijde gaat alleen. Hij gaat verder op eigen kracht en hij kan slechts op zichzelf rekenen. En alle middelen zijn goed, of ze nu fysiek of psychisch zijn, zelfs chemisch, als ze maar de eindbedoeling van de onderneming respecteren, namelijk het overstijgen van de illusie van het ik. De weg van de bovennatuurlijke mystiek richt zich daarentegen naar een persoonlijke God, met het doel op een ontmoeting die zich ontplooit in een liefdesvereniging. Zeker, men moet zich op tocht begeven wat een onthechting inhoudt en men moet zichzelf losrukken van het egoïsme dat elke waarachtige ontmoeting verhindert. Maar die ascese is slechts de voorbereidende fase. Uit zichzelf zou zij niet de gewenste ervaring kunnen geven, omdat ze afhangt van een goddelijk initiatief. Alleen God kan de afstand doorbreken die ons van hem scheidt. Hier beheerst de mysticus niet langer de weg, noch de ervaring. Het is God zelf die hem leidt door hem naar zich toe te trekken, en het is ook nog zijn Heer die hem op het moment van de ontmoeting verrukt in een beweging van extase, dat wil zeggen van een buiten zichzelf treden naar God toe. Nog een andere invalshoek. Het genieten van het zelf in de natuurlijke mystiek is slechts de spiegel van God aanwezig in de dingen en levert slechts de weerspiegeling op en niet het eigen bestaan. In de bovennatuurlijke mystiek is het door de genadevolle inwoning van God in de ziel van de mens dat de mysticus God bereikt in de geschapen deelname aan het goddelijk leven. Het gaat dus om een objectieve vereniging waarvan het formele middel en het resultaat de liefde is. De liefde die zich wederzijds geeft en met heel haar wezen streeft naar de andere. Zij bereikt God zelf, maar gekend als de onbekende in deze beweging van extase die slechts behoort tot de liefde. In de natuurlijke mystiek, de mystiek van het zelf, zal er niets zijn wat overeenkomt met die liefdesextase, met de vereniging met de ander. Er zal geen vereniging zijn, wel een opslorping van het ik
dat als illusie beschouwd wordt. Het is erg belangrijk de verschilpunten tussen deze twee wegen goed te onderlijnen in deze tijd waarin sommige syncretische stromingen de natuurlijke mystiek voorstellen als iets wat de dogmatische waarheden van bijvoorbeeld het katholiek geloof te boven gaat. Nog steeds volgens die stromingen zouden de leerstellingen van de verschillende tradities geen ander doel hebben dan via verschillende wegen naar diezelfde plaats te leiden, namelijk de bewustwording van de goddelijke natuur van de mens door de identificatie van het ik met het goddelijke zelf. Maar door dat te doen, verheft men de natuurlijke mystiek tot de universele mystiek en men snijdt zo de weg af van de bovennatuurlijke mystiek.

Welkom, beste luisteraar, in ons programma Het Inzicht. Na een eerder technische benadering van de yoga in de vorige uitzending, wil ik vandaag dieper ingaan op een aantal belangrijke vragen. De vraag naar de aard van de ervaring waarbij de toestand van verlichting bereikt wordt, ook wat yoga met een mens doet, en tenslotte de vraag: bestaat er zoiets als christelijke yoga, of kunnen christenen

Beste luisteraar, welkom terug in het tweede deel van ons programma Het Inzicht. En we onthouden van de uiteenzetting van daarnet vooral dat de weg van de yogi en het einddoel daarvan totaal verschilt van die van de christelijke mysticus. Bij de yogi gaat het om ascese en techniek met als doel de zelfverwerkelijking. Bij de christelijke mysticus gaat het daarentegen over de weg van inkeer en gebed om zich voor te bereiden op een alles vervullende liefdesontmoeting met zijn Heer en God. Waarom zou een mens kiezen voor een leven van ingewikkelde lichaams- en ademhalingsoefeningen, van meditatiepraktijken, waarbij hij de liefde mist, terwijl dat toch het universele thema van de mens is? Kijk maar naar wat een groot deel van de auteurs, liedjeschrijvers en cineasten bezighoudt. Kijken we ook naar onszelf. We zijn voortdurend op zoek naar liefde en erkenning. Waarom dan bezig zijn met een weg, met praktijken die ons verre van de liefde houden? Het is een goede vraag om over na te denken. Trouwens, van waar komt toch die aantrekkingskracht van de Oosterse technieken? Het gaat waarschijnlijk om de fascinatie voor de ervaring van het zelf. Elke mens heeft op zijn wezen een spontane liefde voor die bestaansact, die zin geeft aan zijn leven. Het gaat eigenlijk om de vreugde om het leven. Helaas wordt die vreugde al te vaak verduisterd door heel wat zorgen, tegenspoed en zelfs door lijden. We worden dan ondergedompeld in droefheid en we geraken onze levensvreugde steeds meer kwijt. Ook zijn we zo actief in het uiterlijke, in het materiële bezig, dat we ons niet meer bewust zijn van het wonder van het voortdurende opwellen van het zijn in ons. Welnu, de Oosterse technieken zijn krachtige middelen om ons uit de uitwendige wereld terug te trekken en ons opnieuw te richten op die verloren innerlijkheid waarvan we de heimwee voortdurend in ons hart dragen. De zelfervaring waartoe deze technieken ons leiden is op zich niet slecht, maar wel op voorwaarde dat ze beschouwd wordt zoals ze is. Maar het genot van het zelf kan zo fascinerend zijn dat de zelfervaring het gevaar loopt iets absoluuts te worden, waaraan elke andere activiteit of ervaring weldra ondergeschikt wordt. Niets anders stelt nog. En het is vooral dat wat ik in die gezinnen die door de yoga uiteengevallen zijn, heb opgemerkt. Anders gezegd, we mogen het risico niet onderschatten dat we voor onszelf ons eigen idool worden. En dat gevaar is reëel, omdat die technieken meestal beschouwd worden als een ontmoeting met het goddelijke in ons. Het gebeurt meer dan eens dat mensen weldra tot de conclusie komen dat het enige wat nog waarde heeft in deze schijnwereld het werken is om eruit weg te gaan door de poort van de enstase. Als men bereid is tot al die onthechtingen en ascetische oefeningen om de illusie van het ik in het al te kunnen oplossen, dan is dat meestal niet met het oog op een grotere beschikbaarheid voor de ontmoeting met de anderen. En dat is het doel van de christelijke mystiek. Maar alleen om een steeds meer dronkenmakende ervaring van zichzelf te smaken naarmate men de beperkingen van ons arme ik overstijgt. En zo komen we bij de tweede vraag. Wat doet yoga met een mens? Ik haalde eerder al aan dat de lichaams- en ademhalingsoefeningen tot doel hebben de bewustzijnstoestanden te wijzigen door in te werken op het functioneren van het neurofysiologisch systeem. En die invloed is er wel degelijk, zelfs als mensen zich daar niet van bewust zijn of er niet voor kiezen. Want dat hoor je mensen vaak zeggen. Ik doe alleen aan yoga voor de weldadige uitwerking op mijn gezondheid, maar ik laat me helemaal niet beïnvloeden door de spiritualiteit die erachter steekt. Zo vertelt Joseph-Marie Verlinde in zijn boek De Verboden Ervaring dat zijn goeroe in schaterlachen uitbarstte toen hij vernam waarom mensen in het Westen aan yoga doen. Je weet wel, om zich te ontspannen, om te detoxen, om fitter te worden, kortom, om het lichamelijk welbehagen. Indische yogi noemen mensen met dergelijke motieven trouwens afvallige en de soort yoga die ze beoefenen, westerse popyoga. Maar terug naar de guru.
Na zijn schaterlach werd hij ernstig en zei hij, of mensen het nu beseffen of niet, toch doet yoga zijn werk. En wat is dat dan? De invloed van yoga speelt zich af op het niveau van de subtiele energieën, op occult niveau dus. Dat wil zeggen, we kunnen die invloed niet meten, maar hij is wel zichtbaar. Door het beoefenen van yoga wordt de aardse energie, de Shakti of de Kundalini, die als een slang opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom, opgewekt. Dat is precies het doel van de yoga-oefeningen. En naarmate de Kundalini in de wervelkolom opstijgt, stimuleert ze de chakras, de energiecentra, die ze op haar weg tegenkomt. Er zijn 7 hoofdchakras langs de wervelkolom en in het hoofd gelegen. De opening van een chakra door de Kundalini veroorzaakt een mediamiek effect, met andere woorden, de yogi krijgt paranormale gaven. En vanaf dat ogenblik kan de yogi de gegevens die door de subtiele energieën getransporteerd worden, opvangen of ze zelfs gebruiken voor een ander doel. Wat betekent dat? De Hindoes kennen wat men occulte machten zou kunnen noemen, siddhis in het Sanskriet, die de ingewijde spontaan verwerft naarmate de Kundalini al opstijgend de chakras activeert. Patanjali vermeldt 35 siddhis. Ik geef enkele voorbeelden. Bekwaamheid om op brandende houtskool te lopen. Het lezen van gedachten van anderen. De kennis van het verleden en de toekomst. Helderziendheid. De macht om zeer kleine vormen aan te nemen. Het zich naar om het even welke plaats te kunnen begeven. Of de macht om onzichtbaar te worden. Of om in een lichaam van een ander te treden, of om objecten te materialiseren. Ik denk nu spontaan aan bepaalde avonturen van Suske en Wiske en Lambik uit de strips, maar het kan dus echt. Door het opengaan van de chakras is er rechtstreeks contact met de wereld van de subtiele energieën waarin zogenaamde entiteiten werkzaam zijn. En de macht die verkregen wordt, komt er door samenwerking met die entiteiten. En wat zijn dat dan, die entiteiten? Elke religieuze traditie heeft er zijn eigen woord voor. In het christendom spreekt men van demonen. Met andere woorden, bij het opengaan van de chakras staat men rechtstreeks in contact met de wereld van de demonen. En daar houden we maar liefst onze handen van af. Ook de Hindoes worden hiervoor gewaarschuwd. De westerse esoterische scholen daarentegen zijn op dat vlak minder gereserveerd. Zij prijzen magie aan. Magie is immers het hanteren van subtiele energieën en de samenwerking met entiteiten op dat domein. Het moet duidelijk gezegd worden dat zowel witte als zwarte magie gebruik maakt van de samenwerking met demonen, al zullen de magiërs dat zo niet altijd benoemen. En dat het niet eenvoudig is om zich tegen die entiteiten te wapenen, blijkt uit het getuigenis van een Duitse dame die na haar opleiding tot yogaleraar en na het veelvuldig praktiseren van yoga geëindigd is in een vorm van bezetenheid. Ze hoorde dag en nacht stemmen die haar dwongen allerhande slechte en erge dingen te doen, zoals zelfmoord plegen. En ze beschrijft haar wedervaren in het boek Die Yogavallen, De Yogaval, als een waarschuwing voor ons. Het boek is geschreven ongeveer 3 jaar na haar bekering tot het christelijk geloof van haar jeugd. En op dat ogenblik was ze nog altijd niet bevrijd van die stemmen. Beste luisteraar, bij de voorbereiding van deze uitzending vroeg ik me af of ik niet te ver zou gaan met het vermelden van dergelijke gevolgen van yoga. Maar enkele dagen later ontmoette ik tijdens een lunch een dame die mij ongevraagd haar ervaringen met yoga en meditatie vertelde. Hier was dus duidelijk de voorzienigheid aan het werk. Deze dame had yoga beoefend sinds haar 16e. Jaren later, tijdens een meditatie, werd ze plots in bezit genomen door een demon die door haar kruin in haar lichaam binnenkwam en in haar hart bleef steken. Zij dacht eerst dat haar chakras nu helemaal opengegaan waren doordat de Kundalini tot aan haar kruin opgestegen was. En ze meende daarom dat ze een intense godsontmoeting had.
Maar na verloop van tijd werd de sfeer grimmiger en toen begreep ze dat er iets anders aan de hand was. En de demon heeft vreselijke dingen met haar gedaan, veelal op het vlak van de seksualiteit. Hij is 3 lange dagen en nachten in haar gebleven. En de exorciste die ze bezocht heeft hier in België, wisten met haar geen raad. Eén zei nog tegen haar: mevrouw, hopelijk word je niet gek. Ze heeft nu nog dagelijks aanvallen van de demon, vooral 's nachts. Dergelijke gevolgen van yoga of van werken met occulte energieën en met demonen, bewust of onbewust, zorgen er wel vaker voor dat mensen in de psychiatrie belanden. Naast het gevaar van het oncontroleerbaar contact met entiteiten, kan een bruske opstijging van de kundalini zware fysiologische problemen met zich meebrengen of zelfs onherstelbare mentale storingen veroorzaken. Dat kunnen we ook lezen in het boek De Verboden Ervaring van Joseph-Marie Verlinde. Joseph-Marie Verlinde was ingewijd in transcendente meditatie en hij heeft door zijn beoefening van de yoga in al zijn aspecten meermaals de verlichting ervaren. De guru had heel wat westerlingen rond zich verzameld die elke dag een aantal uren lang intensief bezig waren met het beoefenen van yoga, afgewisseld met ademhalingsoefeningen. Na verloop van tijd waren er verschillende onder hen die na het stoppen van de oefeningen ongecontroleerde bewegingen maakten die hen verhinderden om normaal te lopen of te zitten. Hiertegen waren geen remedies. Deze bijwerkingen werden beschouwd als een normaal gevolg van de intense yoga-praktijk, maar normaal waren ze helemaal niet. Die mensen hadden er veel last van. Ook Joseph-Marie Verlinde zelf heeft enkele jaren nodig gehad om te herstellen van zijn intensieve yoga en van een bepaalde vorm van alternatieve geneeskunde die hij beoefend had dankzij de mediumieke gaven die hij door de yoga gekregen had. Daarover zal ik het later nog hebben.

Beste luisteraar, dat yoga niet zo onschuldig is, heb ik daarnet al aangetoond in mijn bijdrage van voor de pauze. Het zijn zaken waar we maar weinig mensen van op de hoogte zijn, maar het is wel realiteit. En nu rest ons nog de vraag, bestaat er zoiets als christelijke yoga? Is het verstandig voor een christen om aan yoga te doen? Tussen haakjes, wist u dat de lichaamsoefeningen, de asanas van de hatha-yoga, namen van hindoe-goden dragen en dat mantras meestal namen van goden zijn? Er zijn mensen die beweren dat zij een spirituele yoga beoefenen die door de kerk zou erkend zijn, een christelijke yoga dus. Dergelijke mensen gaan ervan uit dat de Oosterse technieken hen wellicht kunnen voorbereiden op een ontmoeting met Christus en met het onthaal van de Heilige Geest. Inderdaad, er zijn heel wat kloosters waar er tijdens retraites of ook los daarvan yogasessies worden aangeboden of tijden van gebed waarin yoga geïntegreerd wordt. Toch staat het vast dat de kerk zich nooit positief over dit punt geuit heeft. In een document getiteld Enkele aspecten van de christelijke meditatie van oktober 1989 spreekt de congregatie van de geloofsleer zich meer dan gereserveerd uit over de mogelijkheid om Oosterse technieken te integreren in het christelijk gebed. Joseph-Marie Verlinde is formeel en hij spreekt uit ervaring en na jarenlange studie. Er bestaat nog christelijke yoga, nog boeddhistisch gebed. Zeker, er zijn christenen die proberen om de yoga te gebruiken om hun gebed te verdiepen, maar het risico op verwarring is niet te onderschatten. De natuurlijke sereniteit die bekomen wordt door het langzame proces van oplossing van het persoonlijk bewustzijn door het beoefenen van yoga, heeft niets van doen met de bovennatuurlijke vrede van de Heilige Geest en bereidt ook niet voor op het ontvangen ervan. Wel in tegendeel. Het is eerder een struikelblok en wel heel verleidelijk voor een weinig ervaren zoeker naar innerlijkheid. Hoeveel ernstige christenen zijn er niet verstrikt geraakt in een narcistische contemplatie van het zelf, terwijl ze overtuigd waren dat ze het gebed van rust beleefden of het ingestort beschouwend gebed. Daarom is een integratie van Oosterse technieken in een authentieke geloofsbeleving en leven in de Heilige Geest heel moeilijk, ja, zelfs onmogelijk. Het is onmogelijk om het authentiek verlangen naar God te doen groeien met enkele menselijke technieken. Want dit verlangen, deze dorst, is van bovennatuurlijke aard. Deze dorst is de gave van de Heilige Geest die slechts uitgestort wordt in een arm en leeg hart. Dit verlangen naar God moet gezuiverd worden in de smeltkroes van een beproefd geloof. Zo niet, riskeer het sterk om omgevormd te worden in een hebzuchtige liefde waarvoor de mens, zijn eros en de zelfverwerkelijking de maat en het doel worden. Dit verlangen is oorspronkelijk nog helemaal antropocentrisch, dat wil zeggen gericht op de mens, gericht op zichzelf. Het moet gezuiverd worden. En de enige manier waarop dit kan gebeuren is door een radicale catharsis aan de voet van het kruis, een ontlediging van zichzelf door het lijden. Dan alleen kan het theocentrisch worden, op God gericht. In de school van het lijden heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat geldt voor Jezus, dat geldt ook voor ons. Alleen door het beschouwen van de onmacht van de gekruisigde kunnen we leren begrijpen dat we verkeerde wegen gaan als we de hand op God leggen, als we van Hem gebruik maken om onze dorst naar mystieke ervaringen te lessen. Het staat boven kijf dat technieken die leiden naar een bewustzijnsverandering, zoals yoga, efficiënt zijn en dat ze ons openen voor een andere dimensie van ons bestaan. Maar ze leiden ons slechts naar het domein van de subtiele energieën van onze geschapen natuur. Het licht dat zij op ons leven werpen, behoort nog altijd toe aan deze wereld. Het is niet het licht van de Heilige Geest die ons genade schenkt en ons doet deelnemen aan het goddelijk leven. En of wij het nu willen of niet, de term yoga roept spontaan de hindoe-traditie op
en het zoeken naar een mystieke ervaring van natuurlijke aard. Als we dus spreken van een christelijke yoga, houden we vast aan een verwarring van termen die slechts kan leiden tot een verwarring in onze geest en in onze praktijken. Met al wat we nu weten over yoga, is het moeilijk te begrijpen dat men in een klooster iets anders kan onderrichten dan het woord van God en de wegen die toelaten om het woord te verdiepen om er de levende Christus in te ontmoeten. Dat er op andere plaatsen technieken worden aangereikt om zich bijvoorbeeld te ontspannen, is begrijpelijk. Maar in een klooster, dat een plaats van christelijke herbronning is, verwacht men dat men je leidt naar de bron, dat wil zeggen naar de Christus van de evangelies die mij uitnodigt tot ontmoeting in zijn woord en in de sacramenten. Het risico is groot dat de middelen verward worden met het doel en dat een retraite waarin yoga geïntegreerd wordt eerder zal leiden tot ontdekking van wat yoga nu eigenlijk is of om een ervaring op te doen, dan tot een zich in te spannen om Christus te ontmoeten in de armoede van een berouwvol hart. In datzelfde document van de Congregatie van de Geloofsleer uit 1989 wordt de christen opgeroepen tot een waarachtige onderscheiding wat betreft de compatibiliteit van niet-christelijke wegen met betrekking tot benadering van God met de christelijke opvatting van het gebed, zijn logica en zijn vereisten. De pedicure van de moeder van een goede vriendin van mij vertelde jaren geleden dat ze al meer dan 20 jaar yoga beoefende en dat ze sindsdien haar geloof verloren was. Ze kon niet meer geloven, ze wou dat nog wel, maar het ging niet meer. En ze besefte ook dat er geen weg terug was. Deze persoon is nadien in een heel zware depressie terechtgekomen en is ook in die omstandigheden overleden. Beste luisteraar, deze enkele overwegingen volstaan om zich serieus de vraag te stellen of het wel zo zinvol is om bepaalde Oosterse technieken in ons christelijk geloofsleven in te passen. Het christelijk gebed is in essentie dialogaal. Het gaat om de dialoog tussen de mens en God. En daarom sluit het gebruik van technieken uit, bijzonder die technieken zoals de yoga, die bedoeld zijn om veranderingen op te wekken in het bewustzijn, waardoor de persoon vervaagt ten koste van het anonieme zelf. En dan is er nog het argument van de coherentie. Wat bedoel ik daarmee? Een kleine vergelijking zal helpen. Vergeef me trouwens deze oneerbiedige vergelijking. Een voetbalploeg die wil winnen, moet de regels van het voetbalspel strikt respecteren. Dat is de voorwaarde en er wordt door de scheidsrechters ook nauwlettend op toegezien. Nu mijn vraag. Heb je het al meegemaakt dat er tijdens het voetballen plots regels worden gehanteerd uit de tennis? Wat een domme vraag, zul je meteen opmerken. Voetbal is voetbal en tennis is tennis. Juist. Omgekeerd gebeurt het ook nooit dat er bij het tennisspel regels uit het voetbal worden gehanteerd. Ik denk dat we het hier allemaal over eens zijn. Einde van mijn vergelijking. Nu terug naar ons thema. Door het doopsel behoort de gedoopte van dan af toe aan Christus. De gedoopte is met Christus bekleed. Door het doopsel deelt de gelovige in de dood van Christus. Hij wordt met hem begraven en hij verrijst met hem. Hem behoren wij dus toe. Niemand kan dit sacrament nog ongedaan maken. Ook niet door je te laten uitschrijven uit het doopregister. Willen we de volheid van ons christelijk geloof leren kennen? Willen we met Christus verrijzen? Dan moeten we de spelregels van ons christelijk geloof, van ons katholiek geloof, leren kennen en goed leren spelen. En daarvoor hebben we alles meegekregen. Door het doopsel hebben we immers de Heilige Geest ontvangen, die ons helpt een nieuw leven te leiden, dat leidt naar een definitief thuiskomen in de liefde van de drie-ene God, de hoogste vervulling van de mens. En de gave van de Heilige Geest wordt ook nog eens versterkt door het sacrament van het vormsel. Heeft het dan zin om andere spelregels te gaan inlassen, om bijvoorbeeld yoga te gaan beoefenen?
spelregels die, zoals ik aangetoond heb, niet compatibel zijn met ons christelijk geloof. Kan zoiets vruchtbaar zijn? Ik denk van niet. Zelf ben ik jarenlang in verwarring geweest en besefte ik niet dat ik spelregels hanteerde uit verschillende tradities die niet met elkaar te verzoenen waren. Ik had het kunnen weten. De vruchten herken je immers aan de boom. Mijn leven was één puinhoop geworden. Wat ik ook probeerde, ik zat muurvast en niets hielp. Tot ik opnieuw voor Jezus koos en de deur van mijn hart voor hem opende. Uiteindelijk werd het duidelijk voor mij dat er maar één optie was, het katholiek geloof van mijn jeugd. Door mijn doopsel behoorde ik immers toe aan Jezus. En nu? Nu vind ik mij helemaal terug in de woorden van de grote hervormster van de Karmel, Teresa van Avila. Ik ben van u. Voor u ben ik geboren. Wat wilt gij met mij doen? Ik ben van u, daar gij mij hebt geschapen. Van u, daar gij mij hebt verlost. Van u, daar gij mij hebt verdragen. Van u, daar gij mij riept. Van u, want gij hebt zo op mij gewacht. Van u, daar ik toch niet verloren ging. Wat wilt gij met mij doen? Beste luisteraar, als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Cariline kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. Ze bereikte een zijstraat. Een ruiter op een reusachtige hengst kwam op haar afrijden, met een lange rij draagkoetsen en ruisters achter zich. Op het laatste moment sprong Cariline voor het paard en trok aan Ferok's riem om hem naast zich te houden. Het paard steigerde, zijn hoeven vlogen door de lucht. De ruiter trok vloekend aan de teugels, de spieren van zijn armen spanden zich toen hij zijn geschokken rijdier in toom probeerde te houden. Alles veranderde in een trage beweging van verschrikkingen. De krijger volgde haar op de hielen, terwijl het paard in paniek Cariline en Ferox dreigde te verpletteren onder zijn grote hoeven. Cariline rende door en trok Ferox mee. Ze slaagden erin de overkant van de straat te halen zonder te worden vertrapt, al scheelde het maar een haartje. Een snelle blik over haar schouder toonde dat de krijger vast zat aan de andere kant van de straat en niet kon oversteken. Dat uitstel gaf Cariline genoeg tijd om een hoek om te slaan en aan te komen op de Palentijnheuvel, waar het krioelde van soldaten. Zelfs als de Cushitische krijger in slaagde haar daar op te sporen, zou hij niet in haar buurt durven komen vanwege Nero's wachters die op alle hoeken waren opgesteld. Ze rende door de straat die uitkwam op de hoek van het Circus Maximus. Het was de weg die het hart van de Aventijn inliep en haar naar de zijstraat bracht waar het huis van Priscilla en Aquila zich bevond. Ferox hijgde zwaar naast haar. Ik weet precies hoe je je voelt, jongen, pufte ze met een hand tegen haar zij vanwege de steken. Theo zei niets. Hij keek haar alleen maar kwaad aan. En de kloppende ader in zijn nek deed haar denken aan een zweep. Als hij had geschreeuwd, gestampvoet, gesist van woede, zou ze zich beter hebben gevoeld. Maar hij vertoonde een ijzeren beheersing en zijn zwijgende aanklacht was erger dan een schrobbering ooit zou kunnen zijn. Mijn excuses, Theo. Hij boog zich naar voren. Jij hebt je woord gegeven. Ze trok een grimas. Ja, ik had niet zonder jou moeten gaan. Ze stonden op de binnenplaats waar de geur van munt en rozen zich vermengde met het aroma van vochtige aarde. De wolken hadden ergens deze dag een akelige, antracietgrijze kleur aangenomen en vervolgens een ijskoude gietbui losgelaten die pas een half uur geleden afgelopen was. Maar elk moment konden ze zich weer openen en meer regen op hen neer laten kletteren. Theo drukte zijn duim tegen het kloppende spiertje in zijn ooghoek. Het is een wonder dat je nog leeft. Ik had op je moeten wachten, erkende ze. Hij haalde geagiteerd een hand door zijn haar, voor één keer te afgeleid om het zilveren lokje onmiddellijk weer te bedekken. Je hebt me tenminste de waarheid verteld. Ze boog haar hoofd. Dankzij haar eigen wijsheid was Ferox bijna om het leven gekomen. Dat mocht ze niet verzwijgen. Ik wou dat ik mijn belofte aan jou niet had geschonden, Theo. Het probleem is dat ik nu niet meer kan vertrouwen op wat je zegt. Hij draaide zich op zijn hakken om en liet haar op de natte binnenplaats staan. Ze keek hem na, terwijl hij met grote stappen bij haar wegliep, alsof hij niet kon wachten om haar gezelschap te ontvluchten. en ze vocht tegen haar tranen. Toen ze net op het schip verstopt zat, had ze zich herhaaldelijk afgevraagd hoe het zou voelen om onderwerp van Theo's teleurstelling en woede te zijn. Wel, nu wist ze het. En het was erger dan alles wat ze zich had voorgesteld. Hoofdstuk 20. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Zo kunnen we lezen in het Bijbelboek Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2. 'S Avonds organiseerden Priscilla en Aquila, zoals elke week, een godsdienstige bijeenkomst in hun huis. Iedereen kwam samen in de lange bovenkamer waar ze de vorige avond de avondmaaltijd hadden gebruikt. Caroline zat alleen achter in de ruimte. Ze wilde zich niet opdringen aan de anderen die elkaar al goed leken te kennen. Ze telde 37 mensen. Sommigen zaten op banken, anderen op kussens en kleden, verspreid op de mozaïekvloer. Er was haar verteld dat senator Pudens en zijn familie nog op hun landgoed in Antium waren, maar dat veel van hun bedienden en slaven die in hun huis in Rome werkten aanwezig waren. Evenals een bakker, twee advocaten en een gepensioneerd lid van de Pretoriaanse garde. 'Ik wil vanavond spreken over duisternis,' begon Aquila, 'omdat we allemaal met duisternis te kampen hebben in ons leven.' Hij schraapte zijn keel. 'Ik wil spreken over de duisternis die ons teistert. De duistere gedachten die ons kwellen. De duistere omstandigheden die ons verwonden. De duistere verlangens die ons belagen. De duistere keuzes die ons pijn doen. De duistere holen van onze angstige verbeelding. Soms voelen we ons hopeloos onder het gewicht van al die duisternis. Overweldigd.' Caroline hield haar adem in. De rest van de bijeengekomen mensen moest hetzelfde voelen. In het vertrek was het zo stil geworden als in het diepste van de zee moest zijn. Eén persoon bewoog en het ruisen van zijn tunica kon in alle hoeken van de kamer worden gehoord. Aquila zweeg nadenkend. 'Jullie moeten weten dat de Heer ook met duisternis te kampen had. Onvoorstelbare duisternis. De duisternis van lichamelijke pijn toen hij gegeeseld en gekruisigd werd. Toen hij aan het kruis hing, werd de wereld 3 uur lang ondergedompeld in duisternis. Geen licht om hem te troosten aan het einde van zijn leven. De wereld werd een donkere plek. Maar er wachtte hem nog een grotere duisternis. De duisternis van uiterste eenzaamheid. Voor de eerste keer in zijn eeuwige bestaan liet de vader zijn zoon in de steek, onthield hem het licht van zijn aanwezigheid. En Yeshua moest alleen lijden in de duisternis van de dood. Aquila keek en Priscilla knikte. Ze kwam naast hem staan en pakte zijn hand. Zoals Aquila net al zei, 'We hebben allemaal te kampen met duisternis in ons leven,' zei ze. 'Ik tenminste wel. Maar deze waarheid troost me. Onze Heer, die de ergste duisternis heeft meegemaakt, het verschrikkelijkste en afschrikwekkendste kwaad heeft doorstaan, de diepste eenzaamheid, Hij zelf helpt ons in onze duisternis. Hij helpt ons de donkere plaatsen van ons leven te bevaren zonder te zondigen. Hij helpt ons te volharden zonder te breken. Hij verdroeg het verlies van alle licht, zodat het licht van zijn gelaat altijd op onze weg kan schijnen. Misschien voel je de duisternis van je eigen falen vanavond op je drukken. Misschien voel je je terneergedrukt door het gewicht van je zonde. Maar op ditzelfde moment wacht de zon van gerechtigheid tot hij over je kan opgaan en je met zijn vleugels genezing kan schenken. Het licht van God zal de duisternis van je schuld en schaamte opslokken als je je maar naar hem uitstrekt. Caroline trok haar knieën op tegen haar borst. Theo zou haar misschien nooit meer vertrouwen. Misschien had ze hun vriendschap verwoest. Maar Jezus reikte haar zijn vergeving aan. Ze herinnerde zich dat Petrus, een dierbare vriend van de Heer, ook zijn belofte had gebroken. Zijn belofte hem nooit te verloochenen. 3 keer had Petrus die belofte gebroken. En toch had Jezus hem opgezocht en lief gehad. Ze bad: vergeef me, Heer, zoals u Petrus hebt vergeven. De grootste duisternis had Jezus willen opslokken en het was niet gelukt. Nu stond hij als overwinnaar in staat de duisternis die ze eigenhandig had geschapen, die haar eigen keus was, te verzwelgen. Ze bad: neem die duisternis weg, Jezus, en bevrijd mij, alsjeblieft. Toen de gasten vertrokken waren, hield Caroline Priscilla en Lolia met het opruimen van de restanten van de eenvoudige maaltijd die ze hadden opgediend. Aquila was terug naar de werkplaats om te werken aan een tent die in de ochtend moest worden opgeleverd. Je bent begaafd, zei Caroline verlegen tegen Priscilla. Was het niet de profeet Jesaja die zei: De Heer gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Dat slaat op jou, Priscilla. Jouw woorden bemoedigen me. Priscilla glimlachte terwijl ze een schaal met een oud doek schoonmaakte. Ja, ik merk dat je de schrift kent. Niet zo goed als ik zou moeten. Priscilla boende over een hardnekkige vlek en fronste haar wenkbrauwen. Theo draait wel weer bij, hoor. Caroline voelde haar wangen warm worden. Kijk, ik had hem mijn woord gegeven, zie je, om me nooit zonder hem naar buiten te wagen. Priscilla's handen hielden stil in het water. Ze staarde Caroline een ogenblik strak aan. Waarom? Wat maakte dat je je belofte schond? Ik vond de gedachte om 2 hele dagen te moeten wachten tot we de zoektocht zouden voortzetten onverdraaglijk. Het leek onmogelijk om thuis te zitten en niets te doen, terwijl Vitruvia misschien maar een paar straten bij ons vandaan is. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen keus had toen ik Theo mijn woord gaf, dat het niet telde omdat ik gedwongen was die belofte te doen. En was dat zo? Had je een keus? Ja, natuurlijk. Ik had terug kunnen gaan naar Caesarea. Priscilla knikte. Heb je Yeshua om raad gevraagd? Heb je gevraagd of hij wilde dat je vanochtend naar Vitruvia ging? Caroline schudde haar hoofd. Het was niet eens in haar opgekomen. Ik heb om zijn hulp gevraagd. Priscilla gaf Carilline de schaal om af te drogen. Om zijn hulp, maar niet om zijn toestemming. Ze dompelde een stenen beker in het water. Dus je hebt je eigen verlangen voor de wil van de Heer geplaatst. Het was niet zo'n slecht verlangen, dacht ik. Behalve dat ik mijn belofte aan Theo brak. Waarom zou God het niet goedkeuren dat ik mijn vader vind? Priscilla glimlachte. De aard van je verlangen is het punt niet. Het is het feit dat God er niet over regeert. Het vinden van je vader is de edelsteen geworden waar je niet van wil scheiden. Zelfs niet als God het vraagt. Tenminste, in dat deel van je hart heerst het vlees nog. Het probleem is, als je je door het vlees laat leiden, dan kun je niet meer geleid worden door de Heilige Geest. Priscilla's blauwe ogen keken haar doordringend aan. Je hebt verdriet omdat Theo boos is. Maar kind, met Yeshua heb je een veel groter probleem. Carilline droogde de beker met trillende handen af. Ze dacht aan Natemahar en de manier waarop hij zijn hele ziel blootlegde voor God als hij bad en op hem wachtte. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Maleachi. Profetie over de nalatigheid van de priesters en de ontrouw van de gehuwden. Een uitspraak. Een woord van de Heer tot Israël gericht bij monden van Maleachi. Ik heb u lief, zegt de Heer. Gij vraagt: hoe hebt gij uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob, luidt de godspraak van de Heer. Toch had ik Jacob lief en haatte ik Esau. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt en zijn erfdeel heb ik prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen: wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt, dan spreekt de Heer van de legerscharen aldus: laat hen maar bouwen, ik sloop het weer. Goddeloos land zal men van hen zeggen, en dat volk waarop de Heer voor eeuwig vertoornd is. Met uw eigen ogen zult ge het zien, en ge zult erkennen: groot toont de Heer zich over het gebied van Israël. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben,

0: waar is dan de eerbied voor mij? En ben ik de meester, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de legerscharen tot uw priesters, die mijn naam minacht. En gij vraagt dan nog, waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk voedsel te brengen. En als je dan verder vraagt, hoe hebben wij u veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg wanneer je een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg wanneer je een kreupel en ziek dier brengt? Biedt ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Wel nu, probeer maar de gunst van God te winnen, dan zal hij ons genadig zijn. Want als gehandeld zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de legerscharen. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken? Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de legerscharen, en het offer uit uw handen behaagt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de legerscharen. Gij echter ontheiligt die naam door te zeggen, de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl gij zegt, wat een moeite, en er uw neus voor optrekt, zegt de Heer van de legerscharen, brengt gij geroofde dieren en kreupelen en zieken om die te offeren? Moet ik daarin behagen hebben, zegt de Heer. Vervloekt de bedrieger die een mannelijk dier in zijn kudde heeft en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minderwaardig offer brengt, want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de legerscharen, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Er is ook nog iets anders dat gij doet. Onder gekerm en geklaag overstelpt gij het altaar van de Heer met tranen, omdat hij geen acht meer slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt. Vraagt gij waarom? Omdat de Heer de getuige is geweest bij u en de vrouw van uw jeugd. De vrouw tegenover wie gij ontrouw hebt gepleegd, terwijl ze uw gezellin is en de vrouw van uw verbond. Heeft God u niet één van geest en lichaam met haar gemaakt? En wat wil de Heer hiermee anders dan kinderen van God? Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij onrecht met zijn kleed. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw. Tweede lezing. Uit de stad van God van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Een waar offer is elk werk waardoor wij met God worden verbonden in een heilige gemeenschap. Dat wil zeggen, elk werk dat gericht is op het hoogste goed dat ons echt gelukkig kan maken, is een waar offer. Daarom is barmhartigheid geen offer, als deze hulp aan de medemens niet omwille van God wordt verleend. Ook al wordt het offer door mensen verricht en gebracht, toch is het iets goddelijks. Dat verklaart ook de oude Latijnse benaming sacrificium. Dat is een heilig werk. Vandaar dat ook de mens, eens door de naam van God geheiligd en aan God toegewijd, zelf een offer is, in zover hij aan de wereld sterft om te leven voor God. Want ook dit behoort tot de barmhartigheid die iemand aan zichzelf bewijst. Zo staat er immers geschreven: heb erbarmen met uzelf door aan God welgevallig te zijn. Enerzijds zijn dus werken van barmhartigheid, hetzij ten bate van onszelf, hetzij ten bate van onze naasten, ware offers, wanneer zij omwille van God worden verricht. Anderzijds hebben werken van barmhartigheid geen ander doel dan dat wij uit een ongelukkige toestand worden bevrijd en daardoor gelukkig worden. Dit kan alleen geschieden door dat grote goed waarvan gezegd wordt: voor mij bestaat het goede in het vertoeven bij God. Uit dit alles volgt zonder enige twijfel dat geheel die verloste stad, de vereniging en de gemeenschap van de heiligen als een alomvattend offer aan God wordt aangeboden door de hoge priester Christus, die in zijn lijden en dood ook zichzelf heeft opgedragen voor ons, opdat wij het lichaam zouden zijn van zo'n verheven hoofd, van hem die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Deze gestalte heeft hij immers als offergave aangeboden. Hierin heeft hij zichzelf aan God als offergave aangeboden, want juist in deze gestalte is hij middelaar, priester en offer tegelijk. De apostel spoort ons aan dat wij onszelf aan God toewijden als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden, als een geestelijke eredienst die ons past. Hij zegt dat wij ons gedrag niet moeten afstemmen op deze wereld, maar dat wij andere mensen moeten worden, geestelijk vernieuwd en in staat om uit te maken wat God van ons wil, wat goed is, welgevallig en volmaakt. Zo vormen wij alle gezamenlijk het offer. En de apostel vervolgt: uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tot ieder van u: acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden, maar denk over uzelf met bedachtzaamheid. Neem als norm het geloof, maar houd rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gave. Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen ook wij allen tezamen in Christus één lichaam. Maar op afzonderlijke personen zijn wij aangewezen op elkaar, evenals de leden van het lichaam. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere gaven die ieder van ons is geschonken. Welnu, dit is het offer van de christenen. Allen tezamen vormen wij één lichaam in Christus. Dit viert de kerk ook voortdurend in het sacrament van het altaar, aan de gelovigen wel bekend. Daar wordt het de kerk duidelijk dat zij in de offergave die zij opdraagt, zelf aan God wordt opgedragen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die de barmhartigheid en meeste nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die de barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng al de zielen naar de hemel, vooral die mensen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, des onzondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ja, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid ten meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We kiezen voor de lezingen van vrijdag in de 18e week door het jaar. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor de mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens in ruil kunnen geven voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn er onder de hier aanwezigen die de dood niet zullen ervaren voordat zij de mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zichzelf beleven als onaf, als open voor een verandering van Gods wegen, zoals leerlingen in de klas. Maar nu ben je in de leer voor het leven, bij de meester van het leven, de redder van mijn leven. De eigen plannen en verhouding met mensen loslaten om helemaal vrij te zijn voor hem die voor mij door de dood heen gaat. Aangekomen bij de plaats van het gebed, even stil blijven staan om, juist zoals ik doe in een gewijde ruimte van een kerk of kapel, me eerst de tegenwoordigheid te realiseren van hem aan wie die ruimte is toegewijd. En dan doen wat ik ook doe voordat ik in zo'n ruimte de houding van het gebed aanneem, namelijk een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, om zo vrij te komen voor wat er zich op een dieper niveau in mij beweegt. En dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat alles in mijn leven mag ingevoegd zijn in de navolging van Christus. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus stelt zijn leerlingen de vraag: wat denken de mensen van mij? Waar gaat het met mij naartoe volgens hen? Hoe zal het volgens hen met mij aflopen? En als de leerlingen daarop antwoord gegeven hebben, vraagt Jezus hen wat zij er zelf van denken. Blijkbaar verwacht Jezus van hen, en dus ook van ons, een ander, een beter antwoord. De vraag wordt gesteld aan allen. Petrus alleen geeft het antwoord, want hij is de woordvoerder van de groep. En dan zegt Jezus dat hij inderdaad de gezalfde is, maar gezalfd door en voor het lijden. En tenslotte wendt Jezus zich tot allen, als hij de wet van de navolging formuleert, zelfverloochening, volgen op de kruisweg en zijn leven verliezen. En hij zegt dit tot allen. En daar hoor ik dus ook bij. Ik stel me de plaats voor waar dit gebeurde. Jezus in het midden, eerst is hij alleen, later de apostelen om hem heen en tenslotte in een tweede kring allen. Jezus staat in het middelpunt van heel de mensheid. Daar in één van die kringen is dus ook mijn eigen plaats. Aan het kruis zal Jezus allen tot zich trekken. Die bijzondere genade, Jezus te mogen leren kennen met een innerlijke kennis, zoals hij zich in het gebed heeft leren verstaan en zoals hij zich aan de leerlingen, dat is aan zijn kerk, heeft geopenbaard. Dat ik met het hart mag verstaan wat hij ervoor over heeft om mij te redden. De overweging. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Zijn kruis. Ieder zijn eigen kruis. Maar betekent ook dat Jezus ieder van ons persoonlijk is voorgegaan
en blijft voorgaan. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn kruis dragen, Jezus achterna. Zelf droeg hij het eerst het kruis. Jezus vindt het besef dat hij u is voorgegaan een voldoende motief, voldoende beweegkracht om u te motiveren edelmoedig het kruis te dragen. Een kruis, lieve Heer, een gekruisigde God. Er zijn natuurlijk andere beweegredenen die het verstand meer aanspreken. Bijvoorbeeld, wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Eens komt het er toch van. Kwijtraken doe je je leven toch? Er is nog een motief dat Jezus ons geeft. De hoop. Dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat zal aan het eind van ons leven zijn. Maar soms heeft iemand er hier al iets van meegemaakt. De mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader. En dat is iets wat de leerlingen op de berg Tabor hebben meegemaakt. Maar zoiets kunnen mensen ook in hun leven ervaren. In kleine momenten. Therese heeft gezegd, oh, de mensen moesten toch eens weten hoe heerlijk het is zich boven je natuurlijke gevoelens te verheffen. Als dat zichzelf verloochenen altijd zo heerlijk zou zijn, zou Jezus niemand behoeven aan te sporen zichzelf te verloochenen. Maar zo werkt het niet. Uiteindelijk blijft er maar één motief over dat je over de streep kan trekken. Je liefde en genegenheid voor Jezus. Dat je merkt dat de band met hem verslapt wanneer je jezelf hebt gezocht. Dat je een beetje verdrietig wordt. Maar dat de weg naar hem vrijkomt wanneer je jezelf verloochent. Je kunt eigenlijk bij elke zelfverloochening een ontmoeting hebben met hem. En zo zou je de dag vol kunnen laten zijn, bezaaid met gebedsmomenten, met ontmoetingen met hem in liefde. Zelfverloochening is de ene kant, jezelf niet willen kennen, niets met jezelf te maken willen hebben. Zo wat Petrus deed met zijn meester, hem verloochenen, hem niet willen kennen, dat moet je nu doen met jezelf. Dat is wat er in het geding is bij iedere keuze. Maar wij denken dat wij kiezen. Maar in de omgang met hem is het eerder zo dat hij ons kiest. Dat zijn liefde ons vooruit gaat. Hij gaat ons voeren met zijn kruis. En in het kruis met zijn liefde. Een liefde die niet groter kan. Een liefde die wij hier vieren. Eerst in het woord en dan in het sacrament. Een liefde die het mogelijk maakt zichzelf geheel en al aan God kwijt te raken. Achter Jezus aan, dus altijd op de tweede plaats. Niet als naloper of meeloper, maar als kruisdrager. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Niet alleen voor een kort moment aan het kruis hangen, maar je leven lang onder het kruis, om het te dragen, elke dag opnieuw. Ja, maar geeft hij dan niets? Jawel, hij geeft alles. Hij geeft zijn eigen leven. Maar alleen als je er alles aan geeft, als je je leven verliezen wilt omwille van hem, dan ontvang je ook alles van hem. Kijken wat ik niet voor hem wil opgeven. Misschien is het maar iets kleins. Maar iets kleins kan soms voor iemand veel, ja alles betekenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Petrus, met Jezus vooral, vertrouwelijk en eerbiedig. Jezus nooit alleen zien, maar altijd gericht op de Vader. Vragen of hij mij naar de Vader wil brengen en bij de Vader een goed woordje voor me wil doen. Dan bij de Vader mijn hart uitstorten en aan onze Vader bidden.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dagelijks gebed voor vaders. Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. We vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen.